0: directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Het zijn herkenbare werken van bekende schilders en ze zijn dus veel geld waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
1: Cézanne rond de 6 miljoen, de Renoir rond de 3,5 miljoen. De Matisse is een print, is veel lager, maar ook wel zeldzaam. Dus ja, dat is een vondst van op zijn minst rond de 10 miljoen. Dus dat is absoluut goed nieuws. Kunst verdwijnt makkelijk voor jaren en misschien zelfs voor altijd onder de radar. En soms kan dat gewoon zijn omdat dat dan wordt gebruikt als een soort onderpand om strafvermindering te krijgen. Maar dat gebeurt dan allemaal in de schemerzone, waardoor dat ja nooit kan naar boven komen, zo simpel is dat. Dus dit is echt wel een opsteker.
0: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37e de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag, omdat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen en er was nog maar net onderzoek gestart door de universiteit. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar de overwinning, maar gaf uiteindelijk een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen door een doelpunt in de toegevoegde tijd. Sint-Truiden keert dus met een gefrustreerd gevoel terug naar Limburg, zei aanvaller Ilias Sembawi.
2: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we vandaag meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Vannacht blijft het droog en nog zeker 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 31 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt, meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met

0: Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een derde medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza-brons won op de 100 meter. En Gies zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 door Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5.000 meter. Net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbiet als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het is een droge en heel zachte nacht, minstens 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood liggen hele kleine wonden. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De regering van Venezuela zegt dat ze 131 politieke gevangenen zal vrijlaten. Ze zullen wel nog andere maatregelen opgelegd krijgen. De leider van de oppositie in Venezuela zegt dat hij zal ijveren om de gevangenen volledig vrij te laten. Hij voert gesprekken met de regering om samen een schikking te vinden om het land weer te verenigen. Mogelijk leidt dat tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Rubio, noemt de vrijlating van de gevangenen een cruciale stap voor het verzoeningsproces van het land. In januari haalde een missie vanuit de VS de toenmalige president Maduro weg uit Venezuela. Hij zit sindsdien in een cel in New York. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory.

0: of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering al gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk politiek punt. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: In de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
3: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
1: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij Luik.

stond je dan met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen, zie een wolk maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draad.

Jeannette, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenirs.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,7. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens de eerste berichten zijn 2 doden geteld. Dat aantal kan nog oplopen. Op beelden is ook te zien dat sommige gebouwen gedeeltelijk zijn ingestort. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Indonesië ook voor een tsunami. Bewoners, zeker aan de kust, wordt aangeraden hoger gebied op te zoeken. Er zijn ook verschillende naschokken opgemerkt met een kracht tot 6,1. Ook Spanje is de voorbije nacht getroffen door een krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er is melding van schade, onder meer aan daken en gevels. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
2: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Zoals Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
1: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land gisteren een 3e medaille behaald. Jana van Lent won brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons pakte bij de 100 meter en Gis zilver in

0: in het hinkstapspringen. Een verslag van de prestatie van Lent krijgt u van Simon van Glabeke.
1: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5.000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille.
0: En Jana van Lent is meer dan tevreden met die eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Battocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Goedemorgen, het is 6 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen, krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vieze Olympisch kampioen, een vieze wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: Het is de derde medaille voor ons land op het EK atletiek, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog één in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
4: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
1: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, het is 6:30, VRT Nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen, krijgt hulp van korpsen uit andere provincies en ook uit Duitsland. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. De hulpdiensten vragen om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden. De explosies gebeurden gisteren in een gebouw van de Europese Unie nadat bij werken per ongeluk een gasleiding werd geraakt. Er vielen ook 3 zwaar gewonden. Zij zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap. En het is ook de 3e medaille voor ons land. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, het is 7 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare in de vlammen opgegaan, in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
3: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
2: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort. En duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
4: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
2: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Rut Joos.
5: Goedemorgen, het is een klein beetje terug naar schoolgevoel bij mij hier zo pal in het midden van augustus. In deze warme maand vol goudkoorts en brandgevaar houden wij hier het hoofd koel in de studio. U kent de ochtend inmiddels. Meer dan welkom.

0: Thundercat en I Wish I Didn't Waste Your Time. Gaan we proberen.
1: De ochtend.
0: Proberen om dat niet te doen. Hè. Soms gaat geschiedenis razendsnel. Als ik zeg jonge mannen die zich wanhopig vastklampen aan de wielen van legervliegtuigen van Amerikaanse troepen, dan denk ik dat u dat voor zich ziet. Het chaotische vertrek van Amerikaanse troepen uit Kabul, Afghanistan. En hoe dat allemaal hals over kop gebeurde plots. Precies 5 jaar geleden grepen de Taliban opnieuw de macht in het land. Dat waren hallucinante en beklijvende beelden. En wat er in die 5 jaar is gebeurd, kunnen wij bespreken met Wilma van der Maat. Goedemorgen, dag Wilma.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Pakistan, jij kent het land en de regio heel goed. Hè? Die beelden van die wanhopige jonge mensen die proberen te ontsnappen, dat heeft ons allemaal gegrepen, denk ik. En dan vragen we ons af, ja, heeft die wanhoop plaatsgemaakt voor iets anders intussen?
2: Nee, als je kijkt, en ik heb ook met de afgelopen tijd met heel veel vrouwen gesproken, Afghanen gesproken in al die jaren, die 5 jaar. Wanhoop heeft eigenlijk plaatsgemaakt voor uitzichtloosheid. Dat, ja, ik sprak bijvoorbeeld de voormalige vice-president van Afghanistan. Zij is een vrouw, nou toch echt een coole vrouw, vond ik haar altijd. En ze zei, ik heb gewoon dagen dat ik het gewoon niet meer weet. Dan weet ik niet meer waar ik het moet zoeken. Er komt maar geen einde aan. En wat ik denk, dat er ook nooit een einde aan gaat komen. Haar hele familie zit in Afghanistan. Ze moet ook voorzichtig zijn met wat ze zegt. De angst en het idee van, komen we ooit nog een keer van deze barbaren af?
0: Dat is de grote vraag natuurlijk. Wij begonnen met de mensen uit Afghanistan. Jij gaat er meteen ook op door. En niet met wat er politiek gebeurd is. Is dat belangrijk voor jou, dat we bij de mensen beginnen?
2: Ja, want ik denk eigenlijk dat het daar om draait. Over de politiek kunnen we blijven praten. En als je ook kijkt, hè, ook maar ook weer met over die vrouwen te beginnen. Die hebben het zo langzamerhand wel met de politiek gehad. Met hun eigen land natuurlijk en de politiek ook in het Westen. Ze hebben heel erg het gevoel gehad dat ze aan alle kanten zijn verraden. Die gesprekken daar in Qatar, hè, destijds, dat was een soort vredesbesprekingen, werden daar gevoerd tussen eigenlijk de Amerikanen en tussen de Taliban. Die gingen eigenlijk alleen maar over de Amerikanen, dat die soldaten veilig en heel huids uit Afghanistan konden komen. En iedereen wist dat de Taliban daar aan de poorten stond, terwijl ze nog steeds ons probeerden wijs te maken dat het nog wel even zou duren, hè, of de Taliban aan de macht zouden komen. Dus ze voelen zich ook aan alle kanten verraden. Door de Taliban, maar eigenlijk het meest door het Westen.
0: Ja, okay.
2: Dat altijd heeft gezegd dat ze voor de vrouwen zouden opkomen, wat ze dus niet hebben gedaan.
0: Over dat verraad moeten we het zo meteen maar even hebben. Maar de focus op vrouwen is misschien ook niet onbelangrijk, hè? Want hen vergaat het ergste in het land.
2: Ja, kijk, we hebben het over meisjes die niet naar school mogen. Maar er zit een veel diepere laag achter. Op een gegeven moment worden er helemaal geen meisjes meer geboren. Want dan sterven meisjes. Ik bedoel, als je kijkt alleen op het platteland, wat daar nog aan gezondheidszorg.

0: zorg is. Wat daar nog aan vroedvrouwen zijn. Wat daar nog aan klinieken over zijn gebleven. De 70% van alle hulporganisaties hebben zich teruggetrokken. Van de Taliban mogen vrouwen niet meer naar school om vroedvrouw te worden. Om arts te worden. Vrouwen mogen niet naar mannelijke artsen toe. Als je kijkt naar alleen al het aantal cijfers. Hoeveel baby's er geboren, gestorven zijn. Hoeveel vrouwen in het kraambed zijn gestorven. Ik weet soms niet hoe ik dat nog aan moet vertellen. Van, wij blijven maar over die burka en we blijven maar over die scholen praten. Dan denk ik, wat daar is gebeurd is gewoon een hele grotere ramp met een veel grotere omvang. Ja. Moet je je voorstellen dat je als vrouw niet naar de dokter mag? Ik bedoel, waar hebben we het over?
1: Ja, hoe is de situatie bijvoorbeeld dan... Dat is misschien een rare vraag, maar toch voor mannen die getrouwd zijn met vrouwen en dat ook met leden ogen moeten aanzien, hè?
0: Nou, voor een gedeelte. Kijk, ik zie dat in Pakistan ook, vooral in die bergachtige conservatieve gebieden, waar ook die Pashtuns wonen, hè, die ook in Afghanistan wonen. Daar hoor ik ook regelmatig verhalen van vrouwen die naar de dokter willen en geen toestemming krijgen van hun man. Mm. Of vrouwen die te laat naar het ziekenhuis gaan en ook sterven onderweg ergens op een ezel. Omdat daar gewoon geen auto's kunnen reizen. In het begin vertelden vrouwen mij dat mannen het eigenlijk wel prachtig vonden dat ze aan de ketting lagen, omdat ze vonden dat zij dus toen de NAVO daar zat, dat die vrouwen veel te veel vrijheid hadden gekregen. Wat niet paste volgens hun in hun cultuur. Maar nu het 5 jaar voorbij is en nou ja, ze zien enerzijds hoe hun vrouwen lijden, maar tegelijkertijd denk ook na over het economische verhaal. Hè. Er waren natuurlijk heel veel vrouwen die werkten, die geld binnenbrachten.
1: Ja.
0: En dat is nu 0,0. Dus dat is ook een probleem. Het economische probleem waar gezinnen onder lijden.
1: Ja, en is er dan een verschil tussen bijvoorbeeld, hè, je benoemt de situatie op het platteland, tussen platteland en steden, hoe is het Kabul intussen vergaan?
0: Daar zie je wel, maar het is allemaal eigenlijk op kleine schaal. Kijk, er zijn al vrouwen die werken. Bijvoorbeeld in de tapijtenindustrie. Dat is een van de, dat is weer zo'n merkwaardig verhaal. Een van de pijlers van de economie. Want het is allemaal export. Er is zelfs in Herat een kamer voor koophandel voor vrouwen. Er zijn vrouwelijke toeristengidsen. Alles wat geld binnenbracht mag wel van de Taliban. Maar dan ook vrouwen voor vrouwen. Mm-hmm. En zolang je het ook maar een beetje stiekem doet, hè, dan kan er nog een heleboel gebeuren. Maar dat zijn natuurlijk allemaal maar druppels op de gloeiende plaat. En dat geldt natuurlijk ook voor Kabul. Dat was altijd een stad. Dat vertellen ook vrouwen die op een gegeven moment die grenzen overtrokken, hè, naar de inval van de Taliban. Die vonden bijvoorbeeld Islamabad maar een suffe stad. Want er waren heel weinig vrouwen op straat. En ze zeiden, als je keek in Kabul. Zaten ook heel veel vrouwelijke ondernemers tussen. Die zeiden, wij hadden daar onze eigen winkels. We hadden daar onze eigen koffietenten. We hadden daar onze, van alles wat we daar hadden. Het was echt een bruisende stad. En nu is het, ja, ik moet zelf ook een keer het woord gebruiken. Vrouwen in burka en mannen in baarden. En verder is daar gewoon niks meer te beleven.
1: En het grote verraad waar jij het al over had, hè, als we dan naar de internationale gemeenschap kijken. Want hoe moeten wij, Wilma, omgaan met dat regime? Dat is meteen een heel erg grote vraag. Maar wat voelt de bevolking daarover? Dat wij hier bijvoorbeeld, hè, met andere Europese landen in juni gepraat hebben met de Taliban over migratie, over de vluchtelingenproblematiek, dat we hen ontvangen?
0: Nou, dat vinden ze schandalig met één woord. Ik bedoel, dat je de Taliban 24 uur een visum geeft. Kijk, als ze naar Brussel waren gekomen en waar Europa had geprobeerd om met ze te onderhandelen over hun onderwerpen, over hun leven, over hun gezondheidszorg. Maar dit ging alleen maar over Europa. Hoe ze eigenlijk van al die Afghaanse, alsof het er zoveel zijn, van die asielzoekers kunnen afkomen. En ze zeggen ook, door juist dit soort stappen te zetten, er zitten nu bijvoorbeeld ook in Duitsland, dat is ook een zo cynisch verhaal, in Düsseldorf woont bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, de voormalige vrouwelijke burgemeester van een van de belangrijkste dorpen destijds onder Kabul. 3 keer heeft de Taliban haar geprobeerd te vermoorden. Toen dat niet lukte, ging haar vader eraan. En nu zitten daar in de Afghaanse ambassade Taliban-diplomaten. Ze zegt, hoezo is het hier nog veilig? En dat zie je steeds meer in Europa komen. Dat toch de deur schoorvoetend open gaat voor de Taliban. En daarmee, zeggen deze vrouwen ook, verleng je eigenlijk het hele regime van de Taliban. Hè? Op het moment dat je met ze gaat praten, op het moment dat je eigenlijk op een of andere manier ze gaat erkennen, ja, dan komt er helemaal geen einde meer aan. Dus verraad is er eigenlijk geweest op het moment dat, dat de NAVO daar 20 jaar geleden binnenkwam. Eigenlijk al veel verder in de geschiedenis. De machteloosheid van hoe we nu ook verder moeten. En dat Europa ook absoluut niet met die Taliban moet gaan praten. Hoewel,
1: wat willen zij, wat verwachten zij wel bijvoorbeeld van Europa, van het Westen? Hoe zou het Westen hen wel kunnen helpen?
0: Wat je ziet is bijvoorbeeld een oppositie die hopeloos is verdeeld. Die eerder met elkaar vecht en dat ze tegen de Taliban vechten. En wat je ook ziet in dat heeft Europa altijd gedaan. Daar heb ik zelfs als verhalen over geschreven. Dat je democratiseringsbewegingen opzet. Bijvoorbeeld, dat hebben ze destijds ook in Myanmar gedaan. Om daar al die verschillende etnische bevolkingsgroepen bij elkaar te krijgen. Voor eenheid in het land. En dat is toen destijds geslaagd. Dus daarover zeggen ze nu ook, dat zou wel eens een hele goede oplossing kunnen zijn. Dat kun je allemaal bijvoorbeeld achter de schermen gaan doen. Dat kun je heel diplomatiek gaan doen. Waar je zeg maar al die oude warlords op zoekt. En zorgt dat je één gemeenschappelijke vijand creëert. Ja, want tegelijkertijd is er ook een verdeeldheid tussen de Taliban in Kabul en de Taliban in Kandahar, dat zijn twee verschillende groepen. Dus als je die ook tegen elkaar uitspeelt, ik bedoel, dan ben je alweer een stap verder.
1: En dan zijn we wel bij politiek natuurlijk, hè? Want bestaat oppositie daar nog?
0: Nou, die hebben natuurlijk niks te vertellen. Die zitten allemaal daar, ook in de hoeken van het land waar ooit de Taliban naartoe was verjaagd. En zeker het grootste gedeelte van die warlords, dat zijn ook heel veel etniciteiten. Ja. Ik bedoel, het zijn de Pashtuns die aan de macht zijn.
1: En sinds die 5 jaar Wilma, sinds de Taliban opnieuw aan de macht is, heeft dat ook een impact op de grotere regio daaromtrent, op Pakistan bijvoorbeeld?
0: Nou ja, je ziet, Pakistan heeft destijds die Taliban gecreëerd. Hè. Die kwamen allemaal van de Koranscholen naar Afghanistan toe. Nu is zeg maar de binnenlandse, om het maar even simpel te maken, de binnenlandse Taliban die in Pakistan zat, heeft zich nu tegen Pakistan gekeerd en is naar Kabul toegestapt. Kabul ontkent, steunt. Dus je ziet dat op dit moment tussen Pakistan en Afghanistan, dat is echt gewoon oorlog aan de grenzen. Daar berichten we niet meer over. Maar daar is elke dag oorlog. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als je iets omhoog kijkt naar die Centraal-Aziatische landen die erachter liggen. Ja, die doen flink zaken met Afghanistan. Die zien wel dat daar gewoon een hele markt ligt. En dat er bijvoorbeeld heel veel bodemstoffen zijn. Dat er heel veel mineralen zijn. En dat er toch nog steeds mensen met geld zijn. Dus het leven gaat daar gewoon verder. En het zaken doen ook.
1: Ja, maar voor de rest onthoud ik vooral dat woord uitzichtloosheid dat jij meteen al hebt genoemd als het gaat over de situatie van de mensen na 5 jaar Taliban in Afghanistan. Dankjewel, Wilma van der Maten.

0: meer past dit nog bij deze warme temperatuur. De Pointer Sisters en Slow Hand.
1: De ochtend.
0: Want echt, ik vond over en weer naar de winkel om de hoek de voorbije dagen al uitputtend. Maar er zijn mensen die gisteravond begonnen zijn aan de dodentocht in Bornem. 100 kilometer wandelen binnen 24 uur. U kent het recept intussen, maar ik ken echt iemand die het recept van binnen en van buiten kent. Zijn naam is Jo Janssens. Goedemorgen, meneer Janssens.
2: Goedemorgen.
0: Want het is niet uw eerste keer. Ik sorry tijdens het wandelen, dacht ik. Hè. Hoe gaat het met u?
2: Heel goed eigenlijk. Ja, we zitten nu ongeveer rond 56, 57 kilometer.
0: Over halfweg. En,
2: Ja.
0: Hoe
2: we hebben
0: de nacht,
2: een goed ontbijt gehad. Mm-hmm. Ja, en de nacht was eigenlijk redelijk warm nog. Het is nu op zijn koelst eigenlijk, want het is hier een beetje bewolkt. Ik weet niet hoe het bij u is, maar hier is het een beetje bewolkt. Dus het zal nog even duren voor het warm wordt.
0: Ja. Hoe is het met de voeten?
2: Ja, dat gaat. Echt, ja, het gaat. Ik heb eigenlijk geen last van blaren of zoiets. Nee, het gaat heel goed eigenlijk.
0: Ja, het is niet uw eerste,
2: zeg,
0: maar dat is een beetje, ontvloerst uitgedrukt. Hè. Hoeveelste dodentocht is het al?
2: De 17e.
0: Alsjeblieft.
2: De 17e dodentocht.
0: Ja, maar het is ook een jubileum op een andere manier, heb ik begrepen.
2: Ja, het is mijn 100ste maal 100, zou ik zeggen, of meer. Maar de meeste zijn gewoon tochten van 100. Maar er zijn er ook nog van meer ook.
0: Oké, legt u me dat eens uit. Want ik zei het, in deze hitte vind ik het vermoeiend om tot aan de hoek van de straat te wandelen.
2: Ja, het is zo dat hier in België eigenlijk de meeste mensen alleen een dodentocht kennen.
0: Ja.
2: Maar er zijn er eigenlijk nog veel andere.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn nog, zeker in de Ardennen, zware tochten. Qua kilometers en hoogtemeters meer. Dat gaat tot 160,
0: ja.
2: Soms nog meer, maar dat is voor speciale mensen.
0: Zoals
2: ik
0: u.
2: Doe de gewone tochten en iets meer dan 100. Maar,
0: ja. Maar ik vind u toch ook al een beetje speciaal, als ik dat heel eerlijk mag zeggen, meneer
2: Janssens.
0: Ja,
2: tuurlijk.
0: Waar zit de schoonheid in voor u?
2: Ah, wel, eigenlijk het presteren ten eerste. Ten tweede mensen leren kennen, sowieso. En ja, genieten van de natuur, zeker. Hier in Bornem iets minder, omdat het een stratenparcours is. Maar in de Ardennen kan het wel heel mooi zijn, natuurlijk.
0: Maar goed, dat gaat ook over tochten van 20 kilometer. Kan u de natuur ook ontdekken en mensen leren kennen? Misschien nog makkelijker.
2: Ja,
0: van waar dan die 100?
2: Ja, maar dat is, ja, dat is een verslaving. Je begint eraan en dat heeft u te pakken. En ja, dat laat niet meer los.
0: Was het van de eerste keer zolang bingo
2: de fysieke...
0: bij u? Was het van de eerste keer bingo bij u?
2: Ja, eigenlijk wel. Er zijn ook mislukkingen tussen gekomen. Zo. Dat gebeurt. Ja, tuurlijk. Als de conditie even niet meer zit of de weersomstandigheden, kan ook heel zwaar zijn. Door regen of in de wintersneeuw of ijsgang, noem maar op.

0: Ja.
1: Nee, dan is het niet zo simpel.
0: Maar het is iets, je moet daar voorbereid aan de start komen, toch? Mensen die denken, ik doe dat wel even, die zien af, hè?
1: Tuurlijk, ja. Zonder voorbereiding, dat is misschien...

0: weg.
1: Mm-hmm.
0: En dat komt wel goed, hè.
1: Ja.
0: Zo leer je je eigen kennen. Je weet wat je nodig hebt op welk moment. Ja, dat is echt wel belangrijk, hè, dat de voeding en de drank, en zeker nu, je moet veel vocht opnemen. Hè.
1: Zeker, zeker.
0: Zo'n warme douw.
1: En u praat nu met mij, dat is niet... nu leren wij elkaar ook kennen, dat is ook een voordeel van het dodentocht in Borne. Maar praat u onderweg, of doet u dat liefst in het centrum?
0: Tuurlijk. Ja, ja? Dat moet je kunnen blijven doen. Als je niet meer kunt praten, dan gaat het over je limiet. En dat gaat niet. Je moet kunnen blijven praten.
1: Oké, nog een dikke 40. Nog een dikke 40 te gaan. En dan zit u 100ste keer een tocht van 100 kilometer.
0: Ja, we komen hier net aan de volgende... Ja? Om de volgende rustpost. Dus ik zit nu op 58, als ik het goed begreep.
1: Okay.
0: Hier, ja, 58.
1: Oké, en rondom u veel mensen die het ook nog zien zitten?
0: Ja. Zeker, zeker. We zitten nog goed in de kopgroep, hè. Dus tussen de eerste 1500 ongeveer.
1: Ja.
0: En aanmoedigingen, je hoort het misschien.
1: Ja, ik hoorde het ook dus, iets over de achtergrond. Ja. Maar goed, de meeste mensen liggen nog lekker lui in hun bed, meneer Janssens. Maar u heeft er al 58 kilometer op zitten. Veel succes. Ik veronderstel dat er wel wat familie zal staan te wachten. Zeker op u, wanneer u toekomt.
0: Ja, we hebben ze allemaal geregeld. Dat is echt mooi gedaan.
1: Ja, en terecht. Ik wens u
0: dank
1: nog een mooie dodentocht. Veel plezier daar
0: onderweg. Dag, meneer Janssens. En ik dank iedereen voor de... Ja, dank u.

0: in een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Vanop de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
3: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7:30. Goedemorgen. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare verwoest in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer uit Limburg, en ook uit Duitsland komt hulp. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. En in het oosten van Indonesië, daar gaan we zo meteen naartoe, zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn ook heel wat gewonden, bruggen en huizen zijn ingestort. Duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Dat alarm is intussen afgeblazen. En op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap en het is de 3e medaille voor ons land. Vandaag kans op lokale buien met onweer, temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 nog altijd in het centrum. Morgen meestal droog en tot 29 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos.

0: Christine and the Queens met Dan Funker bij met Dan Dimois.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.

0: Laura Mvula en haar Green Garden, al is die deze dagen dikwijls roestbruin.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Omdat we toch allemaal op de een of andere manier onze vleugels uitslaan in de zomer, kijken we hier in het weekend wat verder naar plaatselijke nieuwsbronnen. Straks komt Hongarije aan de beurt, maar we beginnen in Jakarta, Indonesië, bij Saskia Koniger. Goedemorgen, dag Saskia.
3: Goedemorgen.
0: Ik denk dat deze gesprekken al maanden vastliggen. We hadden niet kunnen weten dat het zo brandend actueel zou zijn voor wij samen de kranten induiken daar in Indonesië. Toch die aardbeving, Saskia. Het land is opgeschrikt. Wat weten we intussen? Waar, hoe zwaar slachtoffers?
3: Ja, om 5:00 vanochtend was er op 15 kilometer diep een aardbeving van 7,7. Dat is heel zwaar. Het is in het oostelijk deel van de eilandengroep, dus Oost-Nusantara. En West Nusa Tenggara en Sulawesi. En op het eiland Flores, waar ook een bekende toeristenspot is, Labuan Bajang. Daar zijn de meeste beelden uitgekomen. Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. En er is nu sprake van dodental van 20, dat is bekend. Maar het is vooral schade aan huizen. Het is een redelijk dun bevolkt gebied. Dus, maar je ziet wel echt huizen beschadigd. Dus er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er is een hulpschip onderweg. Dus Indonesië kent aardbevingen. Dit is een land waar vaak aardbevingen, eigenlijk elke dag. En af en toe is er een zware. Dus er zijn allerlei systemen die dan nu in werking worden gezet.
0: Ja, en er was...
3: Maar ja, het leed blijft natuurlijk. Ja.
0: Spreekt voor zich. En er was ook even tsunami-gevaar.
3: Ja, er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat is juist goed. Dat is de bedoeling. Mm-hmm. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog. Maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
0: Ja, dan gaan we van de ene ramp naar de andere, kunnen we zeggen. Wij zitten hier met de hoge venen. Ja. Het gaat hier al weken over droogte, hitte, bosbranden. Vindt dat ook plaats in Indonesië?
3: Zeker, ja. Elk jaar in Indonesië is door droogte, maar ook doordat mensen hun plotje verbranden, zodat ze nieuwe gewassen kunnen planten voor de volgende oogst. En dat loopt vaak uit de hand als het te droog is. En zeker in het droge seizoen, hè, in Zuidoost-Azië heb je niet zozeer winter en zomer, maar droog en nat seizoen. Maar dit jaar, omdat El Niño er aankomt, en die komt nog, die is nu, heeft hij de regio bereikt, waardoor de regen uitblijft. Maar in oktober, november zou de piektijd zijn van de El Niño hier. En er zijn nu al, bijvoorbeeld op 3 en 4 augustus... 3000 hotspots geteld in Indonesië alleen al. Zo'n 100.000 hectare is al verbrand. En Kuala Lumpur en Singapore, dat zijn naburige landen, die klagen elk jaar al van de rooklucht die hun steden bedekt. Ze willen dat Indonesië het beter aanpakt. Maar ja, dit is maar het begin en de tekenen zijn heel ernstig dat het dit jaar, net als in 2015, heel ernstig gaat worden. Dus ja. Er is echt wel... Ja, je probeert het zoveel mogelijk te managen, maar waarschijnlijk zijn de natuurkrachten groter dan de mens aan kan.
0: Ja, maar probeer ik goed te begrijpen dat men klaagt dat het beter kan aangepakt worden. Wat zou er dan beter kunnen?
3: Ja, nou ja, ten eerste heb je natuurlijk klimaatverandering, waar we met z'n allen aan moeten veranderen, zodat zo'n El Niño überhaupt niet kan ontstaan. Nou ja, dat is nu al te laat. Die El Niño komt eraan. Maar de branden ook hier in Zuidoost-Azië, net als in Europa, die komen vooral voor in productiebossen. Dus als je een beter omgaat met de natuur, bijvoorbeeld brandgangen maakt, betere instructies geeft, dan kun je toch wel iets meer branden tegengaan.
0: Beter voorbereiden. Een ander ding, denk ik, dat de kranten daar siert, is dat de Indonesische president de State of the Union heeft gegeven.
3: Ja, hij is dus president Prabowo Subianto. Hij is oud-generaal en schoonzoon van de oud-dictator Suharto. En hij was heel populair toen hij startte, maar dat kwam onder andere door social media. Er waren allemaal beelden van hem als grappige opa. Dus met name Gen Z, de jonge mensen, die zagen hem als grappige, in ieder geval slagvaardige man. En nu anderhalf jaar later, vorig jaar rond deze tijd, waren er grote protesten. En er dreigen opnieuw grote protesten te komen. Dus iedereen keek naar zijn jaarlijkse beleidstoespraak van wat gaat hij zeggen. Want zijn beleid met name staat zeer onder vuur. De economie gaat slecht, sowieso wereldwijd. Maar door zijn beleid gaat de economie nog harder achteruit. Ten eerste, hij centraliseert alles, dus toegenomen militarisering. Dus hij zet het leger voor allerlei programma's in. Hij heeft de banden voor staatsbedrijven strak aangehaald. En daardoor de staatsschuld is toegenomen, aandelenmarkt gaat slecht, investeringen komen niet, de roepia is gedaald. En dan heeft hij twee grote populistische programma's. Een gratis lunchprogramma, waar hij 80 miljoen kinderen elk jaar een lunch wil geven. En dat is op zich een mooi streven. Maar doordat alles top-down gaat, heel veel geldverspilling is daar. En er zijn nu al 40.000 vergiftigingen hebben plaatsgevonden. Waarbij kinderen ziek werden omdat het niet hygiënisch genoeg was. En hij heeft een heel groot programma waar hij collectieven, ja, een collectief is natuurlijk voor onderop, hè, dat je met z'n allen in overleg gaat om de handel te realiseren. En hij wil dat top-down ook door het leger. Wil hij dat in elk dorp wil hij een collectief gebouw neerzetten. En daar moet dan alles gebeuren om de economie aan te sturen. Maar ook daar gigantische corruptie, gaat helemaal mis. Maar dus in die State of the Union, hij hield vol, hij verdedigde zijn beleid. Dus daar keek iedereen naar uit. Van, gaat hij zeggen van, dit doen we niet meer. Ik ga niet meer alle geld verkwisten. Ik ga niet geld uitgeven aan dingen die niet werken. En dat is niet gebeurd. Dus hij heeft gewoon verdedigd en hij wil doorgaan op het pad waarin hij doorging.
0: En dat betekent dan weer protesten die eraan komen.
3: Ja, dat kan. Dat is nu een hele spannende tijd in Jakarta. Want ook door die militarisering, er is ook enorme repressie is toegenomen. Er zijn mensenrechtenactivisten, journalisten, die worden bedreigd. Dus je ziet ook niet heel veel in de media. Dus berichtgeving over protesten wordt afgehouden. En zodra je een protest ergens organiseert, staan er gelijk duizenden troepen, soldaten of politiemensen, ook in Jakarta. Dus het wordt ook heel moeilijk om te protesteren. Dus het wordt ook echt heel spannend deze komende weken. Ja, wat mensen gaan doen. Want mensen zijn heel boos, is me opgevallen. Ja, meer dan anders.
0: Is het goed dat wij weten wat daar gebeurt. Dankzij jou, Saskia Koninger vanuit Indonesië. Dankjewel hoor.

0: Straks gaan wij naar Congo en dit was al Balogie met Tout ceci ne vous rendra pas le Congo.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Wij ontvangen de hele zomer op zaterdag CEO's van Belgische bedrijven in de ochtend. Vanmorgen kunt u tijdens uw ontbijt al zin krijgen in de lunch of ook ontbijt hoor, want dat hebben ze daar ook. We praten met Sabine van der Vreke, van der Veke moet ik zeggen. Goedemorgen mevrouw van der Veke.
3: Goedemorgen.
0: CEO van Lunch Garden. Ja, de naam zou kunnen doen vermoeden dat er alleen maar lunch is, hè, maar er is meer dan alleen maar lunch. Het is een familierestaurant, een brasserieketen met 42 vestigingen in heel ons land. Ja... U bent terug, want u was weer weg en weer terug. Legt u dat eens uit hoe dat gegaan is?
3: Ja, ik ben terug sinds vorig jaar. Ik ben nu een jaar terug in dienst. Ik ben 10 jaar de commerciële directrice geweest van Lunch Garden. Dan ben ik weggegaan en dan met het faillissement. Het trieste nieuws dat Lunch Garden moest afslanken, ben ik teruggekomen op vraag van Sim Capital.
0: Ja, waarom bent u eigenlijk weggegaan? Omdat het niet goed ging?
3: Oh, ik denk op die moment ging het moeilijk. Er waren geen middelen om te investeren, die er vandaag wel zijn. En dat was een van de redenen dat ik gestopt ben geweest, maar heel blij om terug te zijn.
0: Ja, en die gesprekken gingen vlot. Men heeft u makkelijk kunnen overtuigen omdat u geloofde in het project?
3: Oh, ik geloof heel sterk in Lunch Garden. Ik heb altijd een heel grote liefde gehad voor Lunch Garden. Toen die vraag kwam, heb ik dat direct met beide handen genomen. Heel blij om terug te zijn.
0: Maar vooral omdat er nieuwe investeringen waren waarschijnlijk.
3: Ja, vandaag hebben we een Belgische investeerder, Sim Capital. Ze noemen hun vaak ook de bedrijfsdokters. Zij kennen heel veel van retail. Hiervoor hebben ze Veritas gehad. En in de gesprekken was duidelijk dat zij wouden investeren in Lunch Garden. Heel sterk geloven in het merk. Ja, en ik wou echt wat verhaal gaan schrijven.
0: Ja, en ze wilden u als CEO wat misschien ook wel iets zegt, hè, want voor u is het ook bijna persoonlijk, die Lunch Garden.
3: Ja, het is een heel persoonlijk verhaal. Ik ben daar begonnen op de marketing. Ik geloof zo sterk in dat verhaal. Er zijn zoveel toffe, mooie, sterke medewerkers. Ja, ik was er een beetje van gedaan toen ik hoorde dat ze in faillissement gingen gaan.
0: Ja. Ging u als kind naar de Lunch Garden?
3: Ik ging niet als kind naar de Lunch Garden. Ik ging wel destijds met mijn echtgenoot, toen wij nog in Aarschot woonden, regelmatig de vrijdagavond naar Lunch Garden in Webbekom om te gaan winkelen en daarna te gaan eten in de Lunch Garden.

0: Ja, dus u weet waarom mensen het doen, waarom ze daartoe aangetrokken worden.
1: Ja, Lunchgarden is eigenlijk heel breed, heel toegankelijk. Als je daar komt met je kinderen, je moet niet bang zijn dat ze wat lawaai maken. Er is een ruim aanbod. Het is daar ook gezellig nu vandaag. We hebben nu vandaag 3 vernieuwde restaurants. Ja, er is geen reden om niet naar Lunchgarden te gaan. Een goede prijs-kwaliteitsverhouding. En onze slogan zegt het, daar vinden we elkaar, is heel belangrijk voor ons.
0: Ja, is het belangrijk dat die vernieuwingen er komen?
1: Het is zeer belangrijk dat de vernieuwing er kwam. Vandaag, als we kijken naar de restaurants, was altijd de keuken de motor. Met de vernieuwde restaurants, de 3 vernieuwde restaurants, zien we vandaag dat we dat omgebogen hebben naar een hospitality concept.
0: Dat klinkt echt heel modern.
1: Heel modern.
0: Dus we hebben het is een beleving.
1: Het is een beleving. We hebben in het midden een centraal een bar staan, waar eigenlijk daar de sales vandaag gebeurt. Wat natuurlijk een hele stretch is. Hè. We hebben 60 jaar, we zijn dit jaar 60 jaar een self-service gehad op de klassieke manier. Vandaag hebben we die vernieuwingen gedaan en wat zien we daar? Dat we onze mensen toch moeten trainen in die hospitality, omdat je eigenlijk niet eerst kijkt in de potten, maar dat je eigenlijk eerst je menu bekijkt, keuze neemt aan de bar en daar je bestelling plaatst, je aan tafel installeert en dan pas eigenlijk je schotel gaat halen.
0: Aha, dat is een groot verschil.
1: Dat is een heel groot verschil. Dus we hebben nog wel altijd de plateau die centraal staat, maar het is toch een heel andere beleving. Als je kijkt ook de resultaten, die worden gesmaakt. We zitten momenteel met een gemiddelde groeiende restaurants, de vernieuwde restaurants weliswaar, van een 26%.
0: Oké. Okay. Is die plateau die het hem doet? Dat wandelen naar je tafel met je plateau?
1: Dat hoort erbij. Hè. We zijn lunchkaarten, we willen ook die betaalbare kaart trekken. Dus ja, die plateau hoort erbij.
0: Ja, maar de menu die blijft wel hetzelfde.
1: We hebben heel veel geïnvesteerd het laatste jaar in onze menu. Hè. We hebben gezegd van oké, we willen een upgrade doen in ons concept. We hebben dan voor alle restaurants een keer terug in de keuken gaan staan. We hebben onze vol-au-vent aangepast. We hebben onze balletjes in tomatensaus aangepast.
0: Wat kan je daaraan aanpassen?
1: Neemt het voorbeeld van de balletjes in tomatensaus. Eigenlijk was dat initieel gerecht voor de kinderen. Maar die wordt zo gesmaakt. Wij doen 500.000 porties balletjes in tomatensaus. Dus wat hebben we daaraan aangepast? We hebben meer groenten toegevoegd in de saus. Er zitten nu kleine tomatenstukjes in. Dus dat zijn zaken die we hebben aangepast.
0: Ja, het is €14, dacht ik, hè, voor een warme maaltijd met frietjes à volonté, nog altijd à volonté. Mosselen voor €19 à volonté. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Wij hebben een heel grote schaal voordelen. Wij werken echt op die mix van de menu. Wij vinden het heel belangrijk dat Lunchgarden heel toegankelijk blijft en een goede betaalbare kaart heeft. Dus elke maand, we hebben een heel ambitieuze en toffe productmanager die werkt om te kijken van oké, we hebben een bepaald rendement, zoals wij dat noemen, nodig, zodat die mix goed zit, dat we die prijzen kunnen aanhouden. We zitten vandaag ook in een groeiverhaal, wat natuurlijk ook positief is voor het negotiatie van onze producten.
0: Ja, hoe kan u concurreren met al die fastfoodketens? Want daar gaan ook families naartoe. Is dat het moeilijkste?
1: Ik denk dat wij eigenlijk een beetje uniek zijn op de markt. Wij vergelijken ons niet met de fastfood. Wij trekken de Belgische kaart. Ja, we hebben een volwaardig...
0: Het is iets anders, maar natuurlijk, die pubers en die kinderen, die willen naar die fastfoodketens.
1: Ik denk dat er een goede mix moet zijn. Die fastfoodketens hebben hun plaats. Wij zien vandaag toch dat wij ongeveer 500.000 kindermenu's verkopen op jaarbasis. Dus bij ons moet je geen schuld hebben als ouders om naar Lunchgarden te komen. Je hebt een volwaardige maaltijd met echt een dessert, maar ook evenzeer de groenten en de ficulenten die aanwezig zijn. Dus dat maakt het verschil ten opzichte van de fastfood.
0: Ja, en dat oudbollige imago dat er lang aan Lunchgarden hangt, gehangen heeft, niet meer hangt, u zal zeggen niet meer hangt.
1: Ik denk dat wij nog heel veel stappen te zetten hebben, maar dat wij zo hard aan het investeren zijn, aan het evolueren, om dat oudbollige imago weg te halen. Als je kijkt de effect van de vernieuwde restaurants, ik denk dat dat het mooiste bewijs is dat we daar echt wel de juiste stappen aan het zetten zijn.
0: Ja, want een familierestaurant natuurlijk, maar als je kijkt naar hoe de samenleving evolueert, is misschien ook belangrijk net om er ook te zijn voor singles.
1: Bij ons is iedereen welkom. Als je kijkt, we hebben vorig jaar 7 miljoen bezoekers gehad. Voor ons is het heel belangrijk dat iedereen zich iets vind bij Lunchgarden. Bij ons kan je komen als single, kan je komen tijdens je werkuren, kan je komen als gezin en kan je ook 's avonds komen met de vrienden. Dus wij zijn heel toegankelijk en voor iedereen is er wat wils.
0: Waar wil u over 5 à 10 jaar staan met Lunchgarden?
1: We hebben heel

0: Heel veel ambitie vandaag. Enerzijds zijn we aan het kijken nog op plaatsen om expansie te doen waar we nog niet zijn. Dus we hebben al een soort van white spot map. Mm-hmm. Daarnaast zijn we volop aan het ontwikkelen in een city concept, zoals wij dat noemen.
1: Wat is dat?
0: Een city concept. We willen naar de stad gaan.
1: Ja.
0: Waar we echt gaan kijken voor een kleiner concept neer te zetten. Maar waar we echt wel de waardes van Lunchgarden, de Belgische brasserie, willen naar voren schuiven.
1: Ja, niet alleen naast grote winkelketens, bedoeld je ergens?
0: Niet naast
1: een industrieterrein.
0: Nee, ja. Effectief. Echt in de citycenters, waar we ook weer rekening houden met de verschillende profielen die er zijn. Mensen die komen werken in de stad, mensen die wonen in de stad. Dus daar, of komen winkelen, dus daar zijn we volop mee bezig.
1: Behelst dus uw job, mevrouw Van der Veeken, ook dat u zelf dikwijls moet eten in uw eigen keten?
0: Goh, ik vind het heel belangrijk om regelmatig te gaan naar de restaurants. Maar daarnaast ook productontwikkeling ga ik altijd mee doen aan de validatiecomité, zoals wij dat noemen. En wil ik alle gerechten wel geproefd hebben.
1: Ja, hoeveel keer per week?
0: Ik ga minstens 1 à 2 keer per week naar de restaurants.
1: En nog altijd op vrijdagavond?
0: Ik ga regelmatig op vrijdagavond met mijn echtgenoot en de kinderen.
1: Dan zien ze u ergens in die 42 restaurants. Dank u wel voor dit gesprek. Alle succes. Sabine van der Veeken, CEO van Lunchgarden.
0: Dank u wel.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Na 8 uur zijn wij er natuurlijk nog met onder andere nieuws uit de Hoge Venen. Ook zometeen in het nieuws van 8. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, in Niels.
3: Goedenavond, Blankenbergen!
1: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!

0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. De natuurbrand in de Hoge Venen is erg moeilijk te bestrijden. Er zijn aardbevingen geweest in Spanje en in Indonesië. En op het EK Atletiek wint Jana van Lent brons op de 10.000 meter. In de Hoge Venen is de zware natuurbrand nog altijd niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de laatste stand van zaken?
5: Wel, volgens de woordvoerder van de Waalse overheid is er nu al 850 hectare in de vlammen opgegaan. Hij spreekt van een van de zwaarste branden ooit in de regio. De bodem is er van turf, dus heel brandbaar. Er zijn geen slachtoffers en geen evacuaties van dorpen of zo, want de brand doet zich alleen voor in het natuurgebied. De brandweer krijgt versterking uit andere provincies, onder meer uit Limburg, ook uit Duitsland. En ook boeren uit de regio springen bij, onder meer met dieselgroepen en water. De grootste zorg van de brandweer is om te vermijden dat de brand de grote weg oversteekt, die van Eupen naar Malmedy loopt. Dat zegt ook Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die net is aangekomen.
6: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken en binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk. Het is een veengebied, er zijn niet overal wegen. Dus dat zijn de zaken die we nu aan het bekijken zijn.
5: Ja, en moet het ook nog gezegd, de autoriteiten roepen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
4: Dankjewel, Nina. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Bornem zijn een uurtje geleden de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. En alles is probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie, al zal niet iedereen de eindmeet bereiken.
7: We hebben geen incidenten, of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. We zitten aan een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
4: Alles samen zijn bijna 13.000 lopers en wandelaars gisteravond aan de dodentocht begonnen. Ze hebben tot 9:30 vanavond om aan te komen. In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden en er is veel schade, zegt correspondent Saskia Koninger.
8: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
4: Marokko en Spanje bereiden zich voor op een mogelijk nieuwe toestroom van migranten die de grens willen oversteken naar Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Dat komt omdat er de laatste dagen opnieuw berichten over circuleren op sociale media in Marokko. Bij een vorige poging kwamen daarbij ongeveer 140 migranten om het leven. Mieke Strings, jij bent nu in Ceuta. Hoe heeft Spanje zich nu voorbereid?
9: Ja, Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd. Alle verloven van militairen hier zijn ook ingetrokken en er patrouilleren fregatten bij de grens. Er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd. Dus zowel Spanje als Marokko willen duidelijk de boodschap uitsturen. Dit opnieuw proberen, dat heeft echt geen zin.
4: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
10: Tegen een vieze Olympisch kampioen, een vieze wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik Kiet eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
4: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkansa op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond eerst 1-3 voor, maar Cercle kon scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Vooraan in het nieuws, de grote brand in de Hoge Venen. Er is nu al 850 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op grote dennenbossen. Meer daarover op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Rut Joos.
11: Goedemorgen, wij gaan ook nog naar de Hoge Venen uiteraard. En we hoorden collega Mieke Strings al even van op Zuidag. Wij willen meer van haar weten zometeen.

0: De Ochtend.
1: Radio 1. Zoals u kon horen in het nieuws zijn de voorbije dagen in Marokko een aantal mensen opgepakt omdat ze via sociale media zouden hebben opgeroepen om vandaag, 15 augustus, opnieuw massaal de Spaanse enclaves van Ceuta en Melilla binnen te trekken. Dat gebeurde eind vorige maand ook al eens. U kent de gevolgen en de Spaanse Guardia Civil, leger, politie en Ceuta en Melilla staan paraat. Mieke Strings is daar. Dag Mieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vertel ons eens wat je al hebt kunnen zien en wat je al hebt kunnen doen.
2: Ja, we zijn hier gisteravond aangekomen en we hebben toen een rit door de stad gemaakt. En ik moet zeggen, hier in het centrum zijn eigenlijk weinig migranten te zien. Af en toe zie je iemand die komt bedelen. Maar in de buitenwijken zijn er toch wel nog heel veel. Bijvoorbeeld op een strand waar ik 2 weken geleden ook al was en waar vooral Sub-Saharaanse Afrikanen verzamelden, maar ook Noord-Afrikaanse migranten. Daar ben ik nu opnieuw langs gegaan. En dat ziet er helemaal anders uit. Dus mensen sliepen toen op het strand en hebben nu intussen allemaal geïmproviseerde hutjes gebouwd met doeken, bamboestokken, kartonnen dozen. Dus ziet er heel anders uit. Het Rode Kruis deelt daar ook eten uit, 1 keer per dag. Die waren bezig toen wij daar waren gisteravond. Ook de wonden werden verzorgd van de mensen die gewond geraakt zijn bij die oversteek enzovoort. Dan op 2 plaatsen in de buitenwijken zijn we ook geweest waar we sportterrein hebben gezien waar buurtbewoners, vrouwen en minderjarige migranten opvangen. En dat is ook nodig, want dat zijn echt wel gevaarlijke wijken daar. Overal zie je natuurlijk ook veel politie, Guardia Civil, militairen ook. Militairen bewaken bijvoorbeeld ook de supermarkten. En migranten mogen daar niet komen, dus uit angst voor plunderingen is dat. En dan zijn we ook nog naar de grenspost geweest. En daar was het, moet ik zeggen, gisteravond heel rustig. Ja. Het hek waar we 2 weken geleden duizenden migranten zagen doorheen drijven, terug richting Marokko, dat stond open voor wie toch nog zou willen terugkeren. Maar verder was het daar echt wel rustig.
1: Ja, maar het is alle hens aan dek wat betreft Guardia Civil, leger, politie.
2: Ja, dus zoals je kon horen, het nieuws, hè, er zijn heel veel extra agenten naar hier gestuurd. Al die militaire verloven zijn ingetrokken. Er patrouilleren fregatten, er vliegt een helikopter rond. Dus dat zie je hier wel. Maar de Spanjaarden monitoren ook de sociale media en proberen actief zelf ook de boodschap te verspreiden dat het eigenlijk geen zin heeft. Bijvoorbeeld maandag was de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hier in Ceuta en heeft heel duidelijk gezegd: iedereen die hier irregulier is aangekomen, zal terugkeren. En ook Marokko wil dat. Nu, we zullen moeten zien of dat lukt. Maar in ieder geval, er is boodschap gegeven. We willen dat. Marokko wil dat en we werken samen daarvoor. En dat is natuurlijk tegelijk een ontmoediging om het nog eens te proberen. Maar ook een boodschap voor wie er al is. Van ja, de reis eindigt hier. Hè. Jullie geraken niet meer verder richting Europa.
1: Ja, wat horen we vanuit Marokko?
2: Ja, Marokko lijkt dus inderdaad ook mee te werken. Heeft dus absoluut extra beveiliging aan die grens, aan de Marokkaanse kant geplaatst. Extra hek, honderden militairen. Het lijkt daar hermetisch gesloten, volgens wat we zien op beelden. Hebben ook actief die beelden van die extra bewaking rondgestuurd via media, via sociale media ook actief dus verspreid. Met dus ja, de boodschap erbij, dit heeft echt geen zin. Maar ja, aan de andere kant is er toch ook wel een ferme prik gekomen vanuit Marokko. De minister van Justitie daar heeft een interview gegeven aan het Spaanse persagentschap. En daarin zei hij dat het Spaanse grensbeleid tegenstrijdig is met dat van Marokko. Hij zei, ja, wij houden iedereen tegen. Maar ja, wie er toch doorgeraakt, die wordt gewoon door Spanje opgevangen en zelfs geregulariseerd. Een verwijzing natuurlijk naar die grote regulariseringscampagne die Spanje heeft doorgevoerd. Ja, waarom zouden we ze dan nog tegenhouden? En daar, dat zei dus die minister van Justitie, en daar ja, heeft nu toch wel Spanje ook ferm op gereageerd. Want tot nu toe was Spanje heel voorzichtig om Marokko te beschuldigen van een actief meewerken aan die massale toestroom. De minister van Defensie, die hier ook op bezoek is geweest, heeft gezegd, ja, Ceuta en Melilla zijn van ons. En dit kan echt geen tweede keer gebeuren. Dus er worden toch ook nog wel wederzijds prikjes uitgedeeld.
1: Ja, en spannende dagen inderdaad. Hè. Weten wij eigenlijk hoeveel mensen er nu zijn in Ceuta? Hoeveel migranten?
2: Ja, de cijfers daarover lopen nog altijd uiteen. Je hebt aan de ene kant de officiële cijfers van de Spaanse regering. Die zeggen dat er nog 5000 zijn. Dat is toch al meer dan de 2000 die ze eerder hadden gezegd. Hè? Ze zeggen daarvan zijn er 2500

0: 500 minderjarigen en daar zijn ook 600 meisjes bij, dat is toch wel veel. En 2500 potentiële asielzoekers, bijvoorbeeld 600 Soedanezen, 200 Jemenieten. En ja, zowel minderjarigen als asielzoekers zijn nu net de twee categorieën die het moeilijkst terug te sturen zijn. Maar toch is dat zeker voor die Marokkaanse migranten, ook de minderjarigen, de eerste optie van de Spaanse regering en ook van de Marokkaanse regering. De plaatselijke overheid die hanteert nog altijd andere cijfers. Die zegt dat er tussen de 8.000 en de 12.000 migranten nog hier zijn. En dan zijn er ook nog cijfers van plaatselijke buurtcomité's. En zij spreken over zeker 4.000 minderjarigen die hier vooral op straat slapen. Of in leegstaande pakhuizen in gevaarlijke buurten in zeer precaire omstandigheden. Er zijn er eigenlijk nog maar 1.500 minderjarigen die echt opgevangen worden op dit moment.
1: Even over vandaag nog, Mieke, want we weten dat die oproepen er waren voor vandaag, maar blijkbaar ook al voor de komende dagen.
0: Ja, inderdaad. Er wordt, dat hoorden we van onze collega's van de Spaanse openbare omroep. Er worden ook andere data genoemd, namelijk 18 augustus en 20 augustus. Maandag en woensdag is dat dus. Dus dat zijn dingen die circuleren, maar natuurlijk, we moeten zien wat het allemaal waard is. In ieder geval heeft de Europese Unie al aan Meta en aan TikTok gevraagd om op te treden tegen die verspreiding van desinformatie op sociale media. Maar natuurlijk, aan de andere kant heb je in Marokko zo een grote wens om te emigreren, omdat er heel weinig toekomstkansen zijn voor jongeren. En ja, dan laten mensen zich natuurlijk heel snel overtuigen door beloftevolle filmpjes.
1: Oké, dankjewel. Wij horen en zien jou vandaag in de volgende dagen van op Ceuta. Mieke Strings.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
1: Dan dichter bij huis, die grote brand in de Hoge Venen, al meer dan 800 hectare vernield. We hoorden daarnet dat de brandweer vanuit Limburg ook ter plaatse zal zijn om te helpen. Wij kunnen bellen met Bert Sijsens van de brandweer van Bilze. Goedemorgen, meneer Sijsens.
4: Goedemorgen.
1: Bent u onderweg?
4: Nee, wij zijn ter plaatse. Wij zijn op de commandopost van de operaties en we hebben zo net een verkenning gedaan en wij gaan zo dadelijk een opdracht krijgen om hier de brand te gaan bestrijden.
1: Met hoeveel zijn jullie daar?
4: Wij zijn met een drietal bosbranderwagens en twee 4x4 tankwagens en een commandovoertuig hier om hulp te verlenen in de brand bij de Hoge Venen.
1: Dat is toch al flink wat, hè? En jullie zijn niet alleen?
4: Nee, we zijn zeker niet alleen. Ik wil vanuit het hele Waalse landsgedeelte, maar ook vanuit het Duits taal, de Duitse collega's hebben wij ook al tegengekomen, want wij hebben zo net een verkenning gedaan in het gebied om te zien waar wij moeten opstellen. En we zien ook wel wat voertuigen van de politie, van die waterkanonnen, om hier langs de weg opgesteld te worden.
1: Ja, die verkenning die laat weinig aan de verbeelding over, kan ik me voorstellen. Het is ernstig, hè, de situatie?
4: Ja, het is hier een heel, heel grote brand. Met een zeer droge situatie die we gehad hebben de voorbije weken, is de brand eigenlijk nog altijd aan het uitbreiden, dus nog niet onder controle.
1: Ja, is een veenbrand iets heel specifieks?
4: En ja, een veenbrand is eigenlijk, zal ik zeggen, een bovenlaag die wat turfachtig is, met daaronder wel nog wat vochtigheid. Maar ja, door de wekenlange droogte zal die vochtigheid ook een pak minder zijn. Maar die kan ook heel lang duren, omdat die ook in de ondergrond verder gaat. En dat geeft natuurlijk wel wat problemen naar de langdurigheid van de interventie.
1: Ja. En het is even wachten op die specifieke opdracht van wat jullie nu zullen moeten gaan doen. Maar wij horen ook dat het heel belangrijk is dat de brand een bepaalde weg niet oversteekt.
4: Ja, we hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk in de Hoge Venen. En dat is eigenlijk een vrij grote weg. En daar zijn heel veel middelen opgesteld om ervoor te zorgen dat die niet oversteekt. De andere kant is de rechterflank van het vuur is zeer moeilijk bereikbaar. En want dat gaat echt over een veengedeelte waar geen wegen in liggen. Waar je bij wijze van spreken, als je daar gaat inlopen, waar je een beetje zompig en wat kan inzakken. Dus dat is zeer moeilijk om te bestrijden. Daar gaan we bijna te voet moeten binnengaan, ofwel het vuur tot aan een pad moeten laten komen en van daaruit bestrijden.
1: Ja, en dat weet u nog niet, hoe dat zal gebeuren?
4: Nee, daar zijn we nu aan het bekijken van hoe dat we daar het dichtst bij kunnen geraken. Natuurlijk hebben we ook de ondersteuning van de helikopters van de politie, die ook eigenlijk vanuit de lucht een deelblussing kunnen doen.
1: Tuurlijk, ik ga u niet te lang storen, hè, want het is belangrijk dat u aan het werk kan. Nog één ding, hè, want water vinden, dat is een groot probleem. Hoe zit dat daar?
4: Ja, hier zijn zeer veel tankwagens en zeer veel ondersteuning.

0: aanwezig, ook een aantal boeren vanuit de streek, die eigenlijk een aantal tankwagens vanuit de streek die hier gewoon water komen leveren aan de verschillende voertuigen, om ervoor te zorgen dat die natuurlijk zo optimaal mogelijk kunnen blussen.
1: Oké, ik laat u aan het werk, meneer Seysses van de brandweer van Bilzen. En alle succes vandaag.
0: Oké.

0: Een vraag van Yevgeny.
1: De ochtend.
0: Als we de laatste maanden over Congo spreken, dan gaat het dikwijls over de Ebola-crisis. Maar ook op het politieke front neemt de spanning toe in Congo. Het is 15 augustus en vandaag loopt in Congo een ultimatum af. Een ultimatum van de oppositie aan de president Félix Tshisekedi. En Katrien van der Schoot, onze Congo-kenner van de Buitenlandredactie, die weet daar alles van. Dag Katrien, goedemorgen.
2: Goedemorgen Ruud.
0: Wat houdt dat ultimatum in?
2: Wel ja, er is weer eens heel veel heibel over de invulling van de macht in Congo. Officieel is daar een coalitieregering, de Union Sacrée, maar president Tshisekedi lijkt dus de touwtjes steeds meer naar zich toe te trekken. Er was al veel protest en enkele weken geleden ging de verzamelde oppositie nog eens op straat komen. Die betoging werd uiteindelijk toch uitgesteld na bemiddeling opnieuw van de kerken, want die doen dat vaak. En in ruil stelde de oppositie een duidelijke deadline op 15 augustus, vandaag dus. En dan zou officieel de zogenoemde nationale dialoog moet worden samengeroepen.
0: Wat is die nationale dialoog en waarom is die zo belangrijk?
2: Wel ja, er zijn veel politieke twistpunten. Eén daarvan heeft vooral te maken met de grondwet en pogingen van president Tshisekedi om de presidentiële macht uit te breiden en ook simpelweg langer aan de macht te blijven. Hij wil er nog een derde termijn bij doen. We kennen dat al uit het verleden. Dat heeft president Joseph Kabila ook gedaan. Zelfs de partij van de president, de UDPS, maakt er geen geheim van dat ze de coalitiepartijen uit de regering wil en eigenlijk dus dat Tshisekedi het alleen voor het zeggen zou hebben en meer nog, het grondwettelijk hof heeft pas beslist dat er een referendum mag komen over die derde termijn. En dat wil de oppositie natuurlijk niet. Dat is dus de eerste kwestie. En daarnaast is er ook de kwestie van ja, wie mag dan deelnemen aan zo'n nationale dialoog. De oppositie wil die dialoog heel breed organiseren, maar het presidentiële kamp ziet dat natuurlijk anders, wil niet met bijvoorbeeld actoren aan tafel die bij de gewapende strijd betrokken zijn, want die is er nog altijd in

0: heel wat namen in terug van oud-presidentskandidaten. Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Nu, de vraag is natuurlijk een bond allegaartje hoe eensgezind dat die zijn, hoe goed ze kunnen mobiliseren. Er was al een vorige actie in juli, een sit-in, en die is toen met harde hand uit elkaar geslagen door de jongere organisatie van de UDPS onder meer. Die krijgt stilaan meer weg van een knokploeg eigenlijk. En toen zag je beelden van oud-presidentskandidaat Martin Fayulu die echt tot bloedens toe ineengeslagen werd. Dus dat is een beetje het plaatje dan.
1: Ja, en het bredere plaatje is natuurlijk ook die ebola-crisis. Hè. Die lijkt ook steeds groter te worden, uit te breiden ook. Dat komt er nog eens bovenop.
0: Ja, dat is natuurlijk heel ongelegen. En daar staat de camera natuurlijk op, meer dan op de politieke kant van de zaak. Ja. Want dus die meest getroffen gebieden van ebola in Noord- en Zuid-Kivu, die liggen in het rebellengebied. Daar wordt nog gevochten. Die is in handen van M23. En dat maakt het natuurlijk extra moeilijk voor internationale hulp om met hen te onderhandelen, om hulp ter plaatse te krijgen. En er is ook eigenlijk heel weinig aandacht voor die ebola-crisis.
1: Ja, dat ultimatum loopt af vandaag. Kan jij voorspellen wat er zal gebeuren?
0: Oh, dat is altijd een grote vraag. Hè. Op dit moment lijkt er niet veel te bewegen. Er wordt altijd gepraat in Congo, zolang het kan. Achter de schermen probeert de president, los van de agenda van de oppositie, zijn eigen agenda op te leggen. Hij zou een soort van werkgroep in elkaar aan het boksen zijn. De kerken, hè, die zijn heel machtig in Congo, proberen mee te bemiddelen tussen de verschillende groepen. Maar ja, heel wat experts vrezen dat het opnieuw een doelloze praatbarak wordt waarin iedereen eigenlijk een duit uit het zakje wil en er niet gekeken wordt naar het algemene belang van de gewone Congolezen, zeg maar.
1: Als we naar Congo kijken, kunnen we niet anders dan ook naar onszelf kijken. Hè? Wat doet België intussen? Doen wij iets?
0: Ja, we hebben nog altijd een speciale band natuurlijk en die is er nog. We hebben een goede politieke samenwerking en meer nog een militaire samenwerking. Hè. Defensieminister Franke heeft de banden extra aangehaald. Hij wil nog meer Belgische en Europese betrokkenheid en dan vooral bij de ontginning van de kritieke grondstoffen in Congo. Dat doet een belletje rinkelen, hè, Ruud. Mm-hmm. Koper en kobalt. Congo is geopolitiek belangrijk, zegt minister Franke. Dus moeten we daar China, de grote andere speler, wegkrijgen. Nu, hoe democratisch het er dan in Congo zelf aan toe gaat, dat is voor hem van minder groot belang. Heeft hij toch al altijd laten uitschijnen. Dus ja, de tijd, we hadden het daarnet al over Kabila, toen België nog hard op tafel klopte bij machtsmisbruik, bij pogingen van mensen om langer aan de macht te blijven, die lijkt voorlopig wel voorbij.
1: Dankjewel voor je expertise, Katrien van der Schoot. Ja.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Vanop de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
5: Het pijnlijk moment hiervoor in Jova. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
9: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
10: Volop leven start met Delhaize. Trotse partner van Hockey Belgium. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 8:30, goedemorgen. In de Hoge Venen is nu al 850 hectare verwoest. In een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies. Onder andere uit Limburg. We hadden daarnet iemand uit Bilzen aan de lijn die aan het helpen zijn. En er komt ook hulp uit Duitsland. Er zijn geen huizen bedreigd, maar de brandweer vreest dat de brand zal overslaan naar dennenbossen in de buurt. En dat zou een groot probleem vormen. In Bornem, in de provincie

0: Antwerpen zijn vanochtend om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. In totaal zijn bijna 13.000 lopers en wandelaars gisteravond aan de dodentocht begonnen. Zo'n 800 mensen hebben intussen moeten opgeven. Ook daar hadden wij vanmorgen al even aandacht voor. U kan het herbeluisteren straks via de app van Radio 1 of via VRT Max. En in het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er is veel schade aan huizen en gebouwen. En dan Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Komt er licht aan het einde van de tunnel, Sabine?
1: Het wordt in elk geval al wat minder heet dan de voorbije dagen. We krijgen minder warme lucht vanaf het westen. Dus vandaag een beetje een overgangsdag. Dus de temperaturen kunnen nog hoog oplopen, maar toch al minder hoog dan gisteren. En het is wat wisselvalliger geworden. Hier en daar kan er alles een bui vallen. Nu, het is een beetje verspreid. Zeker niet overal ook. De volgende uren verwachten we vooral wat meer buien in het westen. En dan na de middag wordt het in het westen droger en zijn er wat meer buien. Er kan ook een donderslag bij horen voor het oosten van het land. En ondertussen, temperaturen die gaan naar 30 of 31 graden. In het uiterste zuiden tot 34 graden. Aan de kust wat koeler met 25 graden. En dan vanavond en vannacht kunnen er tijdelijk nog een paar buien vallen of een onweer in het zuidoosten. In de rest van het land blijft het al droog met opklaringen. Tegen het einde van de nacht kunnen er wat lage wolken opduiken. En we hebben dan minimaal tussen 13 en 19 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later op de dag komen er af en toe wat wolkenvelden. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En de temperaturen zitten rond zo'n 26 graden. En begin volgende week hebben we het wisselend bewolkte weer. Dus zon, wolken. Er kunnen af en toe al eens buien vallen. Maandag lokaal een bui. Dinsdag zijn er wat meer regenvlagen en buien vanaf het westen. En dan de rest van de week blijven we in dat wisselvallige met hier en daar een bui. Belgische wisselvalligheid. En ook normale temperaturen rond 24 graden.
0: Kan niet wachten. Dankjewel.
2: Radio 1. De ochtend.
3: Met Ruud Joos.

0: Chris Isaak en Dancing. Wij dachten aan het begin van de zomer, het is misschien een goed idee om wat verder te kijken dan onze eigen kranten. En overal eens te gaan horen wat daar de voorpagina's siert in alle uithoeken van de wereld. Dat bracht ons vanochtend al in Indonesië, terwijl vannacht net een aardbeving is geweest. En ook in Hongarije gaan we even langs bij Stefan Bos. Goedemorgen.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Correspondent in Boedapest, Hongarije. Het komt ook nog eens goed uit, want we hebben geen kranten vandaag. Hè. Bij ons is het een feestdag. Je wil graag beginnen met een verhaal over de Fidesz-partij van voormalig premier Orbán, want die stapt naar het gerecht. Waarom, Stefan?
1: Ja, nee, precies. Want de Magyar Nemzet, en dat betekent Hongaarse natie, een beetje een rechtse krant die ook wel dicht bij Orbán staat, dus de voormalige premier Viktor Orbán, die heeft vandaag de kop Fidesz overweegt strafrechtelijke stappen te ondernemen. En het komt allemaal volgens die krant vanwege het schandalige machtsmisbruik van de huidige regering. En dat gaat vooral erom dat vorige maand een heel belangrijk datacentrum van de Fidesz-partij van de premier, van de voormalige premier Viktor Orbán, eigenlijk werd binnengevallen door de politie, omdat ze verdacht werden van heel veel geld te hebben verduisterd via het Hongaarse Nationale Cultuurfonds. Dat zou gaan om zo'n 46 à 47 miljoen euro. En die zouden allemaal gegaan zijn naar aan Fidesz gelieerde artiesten en ook andere mensen naar de aanloop van de verkiezingen. Dus dat is wel een enorm schandaal. Ik moet je daar wel bij zeggen dat het is ook een beetje welk perspectief je hebt, want dan is er weer bijvoorbeeld een wat linksere krant, Népszava, oftewel Stem van het Volk, en die kopt strop rond Orbáns elite wordt verder aangetrokken. Dus dat is een beetje zoals zij het zien.
0: Ja, de twee kanten van het verhaal. Wij waren daarnet in Indonesië, we waren ook al in de Hoge Venen, en het gaat altijd maar over bosbranden. En ook Hongarije heeft er last van, lodehitte. En er zijn inwoners die over één specifieke grote bosbrand klagen, maar één over de grens.
1: Dat klopt, dat is vooral in buurland Kroatië het geval. Trouwens, er zijn ook wel branden geweest in Hongarije hier, hoor. Maar zeker ook heel groot in Kroatië. Ja, vooral langs de kust. Er is ook al een dode bij gevallen. Nou, daar heerst enorm veel bezorgdheid over, omdat er ook heel veel Hongaren daar op vakantie zijn. Nou, de autoriteiten zeggen dat ze nu al heel veel Hongaren in veiligheid hebben gebracht, maar dat ze het nog steeds nauwlettend in de gaten houden. Het is ook zeker een verhaal waar bijvoorbeeld de liberale krant 24.hu vandaag heel veel aandacht voor heeft. Want zeker iets ook wat de gemoederen hier enorm bezighoudt. Juist ook omdat natuurlijk Hongarije ook enorm veel last heeft van de enorme droogte die al heel lang aanhoudt. Hè, en ook enorme gevolgen heeft voor het energiegebruik hier.
0: Ja, uiteraard. Er was nog iets dat je had uitgepikt en dat zeer interessant is. Hè? Een grootschalige renovatie van de Kadar-kubussen.
1: Ja, dat klopt. Dat is heel interessant, want een beetje een sensatiekrant Blik eigenlijk. Dit is ook overgenomen trouwens door een groep van Orbán. Maar in dit geval wel een interessant verhaal. Want die zeggen dat er weer nieuw leven is voor de Kadar-kubussen. Nou, wat zijn dat nou? Dat zijn eigenlijk, dat is een van de meest voorkomende type gezinswoning in Hongarije. Het is ook een beetje, het lijkt een beetje op een soort kubus eigenlijk. Nou, die woningen werden gebouwd tussen eind jaren 50 en eind jaren 80. Okay. Genoemd, daarom heet ze ook Kadar, genoemd dus naar de communistische leider Janos Kadar. En zij werden natuurlijk uit de grond gestampt. Een van de... Een

0: De drie van alle gezinswoningen zijn een soort kadaarkubus. Dus ongeveer 20% zeker van de totale woningvoorraad is nog steeds, ziet er zo uit. Maar ze doen totaal niet aan, ze voldoen totaal niet aan de technische eisen van vandaag de dag. Nou, wat ze nu willen doen, is via een landelijk project ervoor zorgen dat deze huizen tot wel 90% op hun energiekosten kunnen besparen. Door isolatie bijvoorbeeld en ook andere moderne technieken. En dat willen ze landelijk gaan uitrollen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de huidige regering meer wil samenwerken met de Europese Unie op het gebied van groene energie. En ook daarbij wil kijken hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van Russische energie. Maar ja, daarbij speelt natuurlijk isolatie wel belangrijk. Hè? Een belangrijke rol. En wat misschien ook nog, nou we toch over energie hebben, wat misschien ook nog wel belangrijk is, dat vandaag, dat zal over een paar uur zijn, wordt er een onderwaterdam gemaakt nabij de enige kerncentrale van Hongarije, dus die Pax. En ze hopen dat op die manier, zeg maar, het waterpeil wat omhoog kan, zodat die kerncentrale gekoeld kan blijven en niet dicht hoeft, zoals in buurland Roemenië. Maar de kritiek is wel van de huidige premier, dat zie je ook in allerlei kranten, dat Viktor Orbán wegblijft bij de persconferentie vandaag. En er wordt er ook gekopt. Voor hem is kennelijk vakantie belangrijker dan ernstige zaak. Maar goed, dat is net natuurlijk hoe je het ziet.
1: En zo is nieuws ver weg toch ook altijd een beetje het nieuws van dichtbij. Dankjewel. Stefan Bos vanuit Hongarije.
0: Tot je dienst.

0: Eurythmics met Sex Crime 1984.
1: De ochtend.
0: Een primeur. Voor het eerst ooit vindt het WK hockey deels plaats in België. Wavre en Amsterdam, dat zijn de twee speelsteden deze keer. De vrouwen, de Red Panthers, die beginnen er morgen aan. Maar vanavond om 9:00 spelen de Red Lions al hun eerste match tegen Frankrijk in de nieuwe Hockey Belfius Arena. Die arena werd in april ingehuldigd. Onze reporter Melanie Pournomo-Widagdo die kon deze week al eens een kijkje nemen. Sprak met de CEO van de Belgische Hockeybond, Serge Pilet. En met een verdediger van de Red Lions, zijn naam Arthur De Slover. Op het veld.
2: Verdieping 1. Zo zijn er 4 verdiepen. Omroepers zitten hier.
3: Ik ben Serge Pilet. Ik ben de CEO van de Royal Belgium Hockey Association. Dus de Belgische hockeybond, grashockey, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat het vrij uniek is dat er in België een WK voor een ploegsport wordt georganiseerd. En wij hebben hier in Wavre sinds begin april een permanente infrastructuur. Dus een stadion waar we 4000 toeschouwers kunnen ontvangen. Maar voor dit WK is het stadion uitgebreid naar 10.000 zitjes. Dus dat was een serieuze klus om dat voor elkaar te krijgen.
2: Hier voor ons hebben we het veld van de Belfius Hockey Arena. En dan aan de rechterkant is het trainingsveld, veld 2.
4: Arthur? Hi, aangenaam. Ik ben Melanie.
5: Arthur? Ik denk een WK in eigen land is sowieso heel speciaal. En het stadion zal in principe vaak vol zitten voor ons. Mensen die echt naar ons willen komen kijken, die spektakelen willen zien. Dus ik denk dat we dat de mensen ook moeten geven.
3: Dit WK is natuurlijk heel belangrijk voor onze sport. Ik kijk er uiteraard naar uit voor de sportieve resultaten. Waarbij dat ik hoop dat onze beide teams op het podium komen op het einde van de rit. Maar het is voor ons ook als hockeybond ook een prachtig platform. Omdat we zien er is enorm veel media-aandacht voor onze sport. De loting was ons niet echt gunstig. Als je kijkt, bij de mannen spelen we in de poelen met Frankrijk en Duitsland. Dus Duitsland is regerend wereldkampioen en onlangs Europees kampioen geworden. En Frankrijk is 9e op de wereldranglijst, maar doen het heel goed.
5: Ja, we beginnen tegen Frankrijk. Frankrijk is een ploeg die, die echt in opmars is. Heel veel van die jongens spelen in de Belgische competitie, dus kennen ook heel veel van onze spelers. We hebben natuurlijk bij hun een bondscoach die jarenlang bij ons heeft rondgelopen, John Domen. Dus die zal ook wel weten hoe wij te werk gaan. Die zal ook wel de jongens of de Fransen kunnen heel scherp maken om er vol tegenaan te gaan tegen ons. Dus het is zeker een ploeg dat we niet mogen onderschatten.
3: Ik denk 80-90% van de Franse spelers spelen in de Belgische competitie. Maar wij moeten, voor de rest van het toernooi is het wel belangrijk dat ons team echt wint zaterdag. Dus het is wel een helse klus.
5: De Red Lions van vorige WK zijn natuurlijk moeilijk te vergelijken met de Red Lions nu. Er is heel veel veranderd. Maar ik denk dat wij op onze manier, op onze nieuwe manier van werken, gewoon er ook gaan staan. We zullen het misschien iets meer van onze energie en van onze frisse jonge benen hebben dan 4 jaar geleden.
3: Als je kijkt naar het team van de Red Lions en de Red Panthers, heb je verschillende generaties die gemengd zijn. En het is zeer normaal en natuurlijk dat je regelmatig ook verjongt. En ik denk dat we zowel bij de Red Lions als bij de Red Panthers een ideale mix hebben van verschillende generaties.
5: De jonge spelers die we in het oog moeten houden zijn sowieso Arno van Dessel en Guillaume Hellain. Die op het middenveld spelen en voorin hebben we ook een paar heel interessante jongens met Thomas Krols, Thibaut Stokbroeks die al iets langer in het programma zit, maar die ook zeker goed aan het presteren is. En dan hebben we nog Victor Foubert en Roman Duvecot, dus zeker spelers om naar uit te kijken.
0: Een vernieuwing en een verjonging, dat horen we. Wij gaan nog eens bij een oud-gediende langs. Florent van Obel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Voormalig aanvaller bij geweldige wedstrijden die we hebben meegemaakt. En geweldige successen ook voor onze hockeyploeg. Kriebelt het als je dit hoort?
6: Ja, toch wel. Ik volg het wat minder op de voet dan vroeger natuurlijk. Omdat ik er niet meer deel van uitmaak. Maar ja, het WK in België en in Nederland... Ja, voor mij is dat fantastisch om nu lekker als supporter te kijken naar wat er gaat gebeuren.
0: Ja, want dat is een ideale combinatie inderdaad. Hè, voor jou Wavre en Amsterdam, want je bent in Nederland.
6: Ja, ik woon in Amsterdam sinds 2022. Combineerde ik het met België en Amsterdam, omdat ik toen nog bij de Red Lions speelde. En dan na de Olympische Spelen van Parijs zijn we met, met mijn vrouw verhuisd naar Amsterdam.
0: Ja, en daar werk je nu. En op welke manier ben je nog met de sport bezig?
6: Ja, ik speel nog in clubverband. Dus voor een club in het Amsterdamse Bos genaamd Pinoquet. Dus ik ben er nog niet volledig uit. Ik vind het spelletje nog veel te mooi. Ik combineer het. En er zijn andere prioriteiten. Ik ben vader geworden. Ik werk nu ook. Maar nu is het even... De hockeypet gaat op.
0: Ja, deze dagen.
6: Ik kijk er enorm naar uit.
0: En je hart zit ook bij de Lions natuurlijk vanavond. Zeker, tegen Frankrijk. Wij hoorden het al even, hè, die coach van de Fransen. Dat is geen onbekende voor jou.
6: Nee, dat is een goede vriend zelfs van mij. We hebben 15 jaar lang samen gespeeld. Het is heel interessant. Want ik denk, het wordt een wedstrijd in een wedstrijd. Want John is heel slim, tactisch heel sterk. Hij weet exact hoe België speelde. Ik denk dat hij zelf een beetje het succesverhaal van België heeft proberen plakken op Frankrijk. Mm-hmm. En dat werkt. Ja. Frankrijk is heel goed bezig. Dus het wordt heel interessant.
0: Maar wij hoorden ook net dat wij de Franse spelers natuurlijk ook goed kennen.
6: Ja, die spelen bijna allemaal in de Belgische competitie. Hè. Dus het is, ik vergelijk het ook een beetje met België en Nederland vroeger. Wij als Belgen we waren het kleine broertje van Nederland. En wij probeerden Nederland ook na te bootsen. Dus heel veel spelers gingen dan in Nederland spelen. En ik voel dat dit een beetje nu gebeurt ook met Frankrijk.
0: Ja, oké. Waar staan we met de Lions? Want dat EK was een grote teleurstelling. Hè, nadat we veel hadden afgezwaaid. Was waarschijnlijk moeilijk om te zien voor jou, hè?
6: Dat was heel pijnlijk om dat te zien. Maar ja, ik denk, misschien moest het ook gebeuren. Ik denk dat er, ik las in een interview, een soort van tabula rasa moest gebeuren. Iedereen terug met de voetjes op de grond. Waar staan we nu met Red Lions? Dat is een goede vraag.
0: Zien we dat vanavond, denk je?
6: Ik wel. En ik denk dat ze heel ambitieus mogen zijn. Ze hebben alle ingrediënten om het heel goed te doen. Ik plaats ze bij de favorieten. Maar ja, bij de mannen heb je meerdere favorieten. Je hebt Nederland, Australië, Duitsland, België. En dan heb je nog Engeland, Argentinië, India. Dus er zijn heel veel favorieten. En dat is al heel lang zo bij mannenhockey. Mm-hmm. Maar ik denk dat het er nu wel staat. Dat ze alles hebben om de eindwinnaar te worden zelfs.
0: Is die combinatie van de meer ervaren spelers met de jonge garde, is die nu op en top geslaagd, denk je? Draait dat nu?
6: Ja, ik denk dat het heel gezond is. Je hebt jongens, de twee Arthurs natuurlijk, de Van Doris, maar ook de Slover, Van Nage, Boon, mm-hmm. Hendricks, dat zijn de Kerpel, dat zijn, ik kan ze allemaal opnoemen. Ja, ja. Dat zijn de jongens die het allemaal hebben meegemaakt. Ja. En dan heb je die... Dat jonge, energieke die erbij is gekomen. En dat is voor mij de perfecte combinatie. En dan heb je een Shane McLeod als bondscoach die mm-hmm. zijn kracht is al die kleine elementen samenbrengen.
0: Hoe zit het met de Red Panthers?
6: Ja, dat is ook... daar kijk ik eigenlijk ook enorm naar uit. Mm-hmm. Ik denk Parijs was... ze zijn vierde geëindigd. En het was eigenlijk een kleine teleurstelling, want ze hadden... ze hadden alles in handen om de medaille te halen. Dus ik denk dat het nu voor de Red Panthers de perfecte kans is om naar die medaille te gaan. Ik denk bij vrouwenhockey is daar heb je Nederland. In vrouwenhockey
0: daar is
6: Nederland.
0: Doen,
6: dat is Nederland. En dus ik denk dat. Maar dan heb je België voor mij en misschien en Argentinië. En dus dat is het interessante. Het is ook een beetje waar kom je Nederland tegen? Maar België. Kan Nederland verslaan? Heeft Nederland verslaan? En ik denk ook opnieuw, ik denk zelfs de Red Panthers hebben misschien nog wat net meer kans om een goed resultaat te halen. Dus daar kijk ik ook enorm naar uit.
0: Je hebt er ons zin in doen krijgen. Het zijn hockeyhoogdagen en dat in eigen land. En een beetje in jouw andere land nu ook. Dankjewel. Florent van Obel. En ik zeg er nog even bij België-Frankrijk vanavond om 9 uur live kijken bij Sporta op VRT Canvas. Dankjewel hoor.
6: Dankjewel.

0: Deze Harp dan Rago sluit de ochtend af. En Max die verhuist even naar deze studio om u 2 uur uw gids te zijn in Vox.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: In Nederland,
6: doeg.
5: Italië,
6: ciao.
5: Frankrijk,
6: salut.
5: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
7: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
8: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
9: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
10: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
12: VRT Radio.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen worden alle middelen ingezet om de zware natuurbrand te bestrijden. De brandweermensen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de situatie nu?
2: Wel, naar schatting is al 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Het gaat om een van de grootste branden ooit daar in de regio. Er zijn geen slachtoffers en er worden ook geen evacuaties gepland van dorpen of zo. Want de brand doet zich dus alleen voor in het natuurgebied zelf. En de prioriteit voor de brandweer is om de brand te omschrijven en niet de hoofdweg te laten oversteken. Dat vertelt Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die ook ter plekke is.
3: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken en binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk.
2: De verwachting is ook dat er nog heel lang geblust zal moeten worden, want de bodem zit vol turf, dat heel brandbaar is. Het vuur kan dus diep in de bodem blijven smeulen en later opnieuw opflakkeren.
1: Afwachten dus. Dankjewel, Nina. Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Bornham in de provincie Antwerpen zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
4: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1.000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
1: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden van het land en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en op Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4.000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er is wel veel schade aan huizen en gebouwen. Het is precies 5 jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan opnieuw de macht hebben gegrepen. Dat gebeurde toen Amerikaanse en andere troepen van de NAVO zich na 20 jaar hebben teruggetrokken. Maar humanitair is de situatie een ramp. Inge Franke.
5: Het is druk in het gezondheidscentrum van Kandahar. Hier vind je vooral ondervoede kinderen en moeders. Er is dringend actie nodig om nog erger te voorkomen, zegt John Ailey van het Wereldvoedselprogramma.
6: It is already too late for too many, but not for the hundreds of the thousands of acutely malnourished women and children.
5: Voor velen is het al te laat, zegt hij, maar nog niet voor honderdduizenden andere ondervoede vrouwen en kinderen. Afghanistan onder de Taliban is ook het land waar meisjes en vrouwen onder de strengste beperkingen leven ter wereld. Meisjes mogen maximaal tot hun 12 jaar naar school. In de toekomst zullen er dus geen vrouwelijke leerkrachten, artsen of verpleegkundigen zijn. En dat is een ramp, waarschuwt Hoda Jaberian van de VN.
7: The longer girls remain excluded from secondary and higher education, the greater the impact over time will be.
5: De impact is immens voor de meisjes zelf, zo zegt ze, maar ook voor de toekomst van Afghanistan.
1: Rusland is het enige land dat de Taliban erkent als regering van Afghanistan. Maar toch hebben verschillende landen, waaronder ook België, contact met de Taliban om afgewezen Afghaanse asielzoekers terug te kunnen sturen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
8: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
1: Het is de derde medaille ook voor ons land op het EK Atletiek. Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zonne, wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Ik heb voor u de resultaten van de nationale loterij van gisteren, vrijdag 14 augustus. Euromillions, dat is 5, 29, 39, 48, 49. De sterren zijn 4 en 8. En Joker Plus, dat is 4, 2, 1. 9, 1 en 5. Het symbool is daar schorpioen. En u kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
9: Radio 1. Box.
10: Met Max Vrijens.
0: Een goeiemorgen en welkom op deze warme zomerse feestdag. Dat is goed nieuws natuurlijk dat het een feestdag is. Met wat geluk geniet je nu zelfs van een verlengd weekend. Maar dat betekent ook een uurtje minder Vox. Dat is minder goed nieuws. En normaal gezien zouden we dan ook de nieuwe single van Vrouwtje niet kunnen spelen. Want die komt te laag binnen op 24. Maar we gaan er toch mee beginnen. Nieuw dus in Vox.
9: Vox.
0: Deze van Vrouwtje. Ik wou dat ik jou was. Goedemorgen en welkom.

0: wou dat ik jou was, niet van Veldhuis en Kemper. Voor de mensen die dat nummer nog kennen, dat klinkt een beetje anders. Maar het is wel de nieuwe single van Fraukje. Zal op het album Kijk je naar mij staan dat er in oktober aankomt.
1: Vox.
2: Radio 1.
0: We gaan ineens hard in deze Vox. Naar nummer 15 al. Lenny is dat met She Only Loves You in the Summertime.

She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. En Luc die vraagt in de app, alles wel oké met jou Max, want we zitten nu al direct aan nummer 15. Gaat het wel met jou? Ja, Luc, het gaat met mij, maar het is vandaag een feestdag en zometeen is er de mis. En dan, hebben we dus een uurtje minder Vox, maar dat is niks, want we zijn dan ook al meteen aan nummer 14. En dat is Nova Star met Today, Yesterday. Niet echt een nieuw nummer, staat al lang in de set, maar nu dus wel als single uitgekomen.

zalig nostalgisch op zo'n zaterdagochtend waarop niets moet. Jente de Pre van Balthazar, die kennen we ondertussen gewoon als Jay Bernard natuurlijk. Terecht op een 13e plaats in Vox, als je het mij vraagt. Vandaag is het uiteraard onze lieve vrouw Hemelvaart. Maar voor iedereen in Antwerpen en omstreken is dat ook een gelukkige moedertjesdag. Dat geldt dus bijvoorbeeld onder andere voor mijn vrouw, voor mijn schoonbroeder, moeder, dus gelukkige moedertjesdag. Maar ook voor Rut Joos, die hier nog aan de studio zit. Dus ook aan Rut en aan alle andere moeders landwijd. Hip, hip, hip.

topper in wording, wil ik zeggen. Maar het is eigenlijk al een topper, hè. Frans Kalf. Blij. Met Nou En. Op 12. En die staat broederlijk zij aan zij met die andere topper. Bruno Mars op 11 met On My Soul.

van op het album Foreign Tongues, het laatste nieuwe van de Rolling Stones. Dat is echt gewoon ook een dikke aanrader, dus luister het bij ofwel je dichtstbijzijnde platenboer of via een of andere streamingdienst met gastperformances daarop van Robert Smith onder andere, van Steve Winwood, Paul McCartney, Bruno Mars, die hoorde hier net nog in Vox, en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Jealous Lover opent de top 10 van Vox vandaag. Plaatje nummer 9 is voor een van de beste songwriters van een generatie. Niet Mick Jagger dus, dat is ook een van de beste songwriters van een generatie, maar wel Phoebe Bridgers, die terug is van lang weg geweest met deze Lost Boys. MUZIEK

Met iets wat lijkt op een orgelsolo, maar het zal toch wel een gitaar zijn, denk ik. In a Minute van Selassou en de Galants stijgt van 11 naar 8 deze week. Floris, Francis, Arthur nu. Met een song die bijzonder warm omarmd wordt, heb ik de indruk. Dat zeggen mensen me toch en dat zie je ook aan de stemmen. 13 weken al in je lijst. Huil maar mee met Wolfje.

Tovlo en Stromae met De Fleur. En als je je nog afvroeg waar Tovlo in godsnaam vandaan komt, dat is van Zweden natuurlijk, maar muzikaal komt ze van deze hit, hè? Stay High in the Habits remix van Tovlo was dat toen. Ter tijd een hitje, nu is ze dus hier in Vox op Radio 1 samen met Stromae. We gaan ineens door in deze Vox. En dat is nummer 5 al waar we aangekomen zijn. Een band die de hele Vlaamse muziekscene een beetje op zijn kop gezet heeft. Au met Cadavèche.

Ze leerden elkaar kennen op school in Den Bosch meer dan 10 jaar geleden. En nu staan ze hier, net voor de top 3 in deze Vox. Grof geschud met En dan alles. De top 3 van vorige week die ziet er deze week exact hetzelfde uit, maar de volgorde is wel compleet door elkaar geschud. Dus niet exact hetzelfde, maar wel een andere volgorde. Want deze stond toen op 2, nu eentje lager. Angèle, met Dile.

zou het niet zeggen aan het einde van deze song, maar Angèle is wel degelijk een beetje in haar donkere techno-periode. En dat hebben we geweten op deze deal. Van de techno-rave gaan we naar de nachtclubs van de jaren 80. En ik heb het dan niet over de Cherry Moon of de Illusion of de La Rocca, maar wel over Studio 54. Want Madonna neemt ons mee naar New York op deze Danceteria.

Het is de nummer 3 van vorige week. Madonna neemt ons even mee terug naar haar clubperiode en staat met deze Danceteria op 2 in Vox. En dan weet je meteen ook wie er op 1 staat als je aandachtig gevolgd hebt. Hartebrekers met Zude. Geniet ervan, van deze nummer 1. En geniet nog van het weekend.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen wordt de strijd tegen de grote natuurbrand voortgezet. De brandweer heeft versterking gekregen van andere zones, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden. Intussen is al 900 hectare natuurgebied verwoest. Journalist Thomas Teetaert staat op de grote weg door de Hoge Venen.
4: Die N68 waar we nu staan is een heel belangrijke weg, omdat de brandweer niet wil dat het vuur overslaat naar de overkant van de weg. Want daar is namelijk een groot dennenbos. En ja, ze willen dus ten allen prijzen vermijden dat dat dennenbos vuur vat. En ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid. En dat bemoeilijkt toch wel de zaken. Want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
3: Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers. Maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Die aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het is de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er waren wel veel naschokken en er is veel schade aan huizen en gebouwen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader die ook haar coach is.
5: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
3: Het weer, vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten, op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: De Eucharistieviering komt vandaag vanuit de Virgajesse-basiliek in Hasselt. De muziek wordt verzorgd door het Koninklijk Sint Quintinus Zangkoor. Dirigent is Jos de Reese en organist Johan Hermans. De celebrant Ali Cornelis is de deken van Hasselt.

0: Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Een hele goede morgen aan u alle zusters en broeders, zo talrijk aanwezig hier in de basiliek van onze vier Gaïessen. Maar uiteraard een heel groot en hartelijk welkom aan de luisteraars die van dichtbij en ver met ons vandaag verbonden zijn. Hartelijk welkom voor het vieren van de Eucharistie vanuit Hasselt. Midden in de zomer, deze toch wel hele bijzondere en warme zomer, vieren we Maria die ten hemel is opgenomen. Maria is de zalige vrouw die vol overgave en met een groot geloof is ingegaan op Gods liefdesaanbod. Heel haar leven stond in het teken van haar zoon. In de vreugde van de hemel waakt zij nu over ons en luistert zij naar onze gebeden. Net als Maria, onze vier Gaïessen, verwelkomen ook wij Gods woord en bezingen wij God om zijn goedheid en zijn trouw. Laten we in deze viering bidden om het geloof van Maria, om haar moed, haar naaste liefde en ook haar vreugde. Aan het begin van deze viering willen wij ons keren tot Jezus zelf, midden onder ons, en ons toevertrouwen aan zijn ontferming.
1: Heer Jezus, gij zijt geboren uit de maagd Maria om ons bestaan te delen. Christus, gij hebt uw leven gegeven aan het kruis om de wereld te redden. Heer Jezus, gij zijt opgestaan uit de dood om te leven in de glorie van uw Vader. Heer, ontferm u over ons.

Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: Laat ons bidden. God, uw almacht reikt veel verder dan de tijd die ons is toegemeten. Zo hebt gij de onbevlekte maagd en moeder Gods uitverkoren en hemelhoog verheven en haar doen delen in uw heerlijkheid. Wij vragen, wil ook ons tot u verheffen, dat wij zoals Maria, die nu verheerlijkt is, altijd met u verbonden blijven in de gemeenschap van de heiligen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We lezen uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. De tempel van God in de hemel ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet hen er weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken. Een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 hoofden.

horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard had haar kind te verslinden. En ze baarde een kind, een zoon, die alle volken wil wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God in zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Woord van de Heer.

We lezen uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door één mens de dood is gekomen, komt door één mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste en voornaamste Christus. Vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer Christus het koningschap aan God de Vader zal overdragen. Na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben ontroond. Want het is vastgesteld dat hij het koningschap zal uitoefenen, tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij aan zijn macht onderworpen. Woord van de Heer.

De Heer zal bij u zijn. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met luide stem: Gij zijt gezegend.

onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik u te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, indachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij Elisabeth gebleven was, keerde zij naar huis terug. Het woord van de Heer.

Zusters en broeders, exact 2 jaar geleden werd in onze stad het startschot gegeven voor de 7-jaarlijkse Vierjaarjessenfeesten, met toen op die dag ook de eerste ommegang. Een ommegang zoals we die in onze stad al vele tientallen jaren kennen ter ere van Maria, die wij hier in deze basiliek mogen aanduiden als onze Vierjaarjessen. Maria die voor zoveel mensen een bijzondere vrouw is. Het was toen, 2 jaar geleden, een intens moment van grote verbondenheid en gastvrijheid met en voor elkaar. Velen van jullie hier aanwezig zullen zich ongetwijfeld herinneren de feestelijke versiering van de basiliek, maar ook van het genadebeeld van Maria. Onze Vierjaarjessen wordt trouwens vaak in de bloemen gezet. Maar wat me zelf even sterk is bijgebleven, was de afbeelding toen aan de andere zijde. Een vrouw met haar kind in warmhoutfolie, gevlucht en opgejaagd. 2 vrouwen, 2 kinderen, in totaal andere omstandigheden. Die figuur, samen met haar kind, keek ons met grote ogen aan, zoals Maria, Vierjaarjessen, ons altijd aankijkt. Velen onder ons zullen zich beide beelden van toen zeker herinneren. Het zijn die beide beelden die ik nu even oproep, die ons vandaag kunnen gidsen op dit hoogfeest van Maria ten hemel opneming. Het is het beeld dat in de eerste lezing wordt opgeroepen, de strijd tussen goed en kwaad. Goed en kwaad in onze grote wereld en goed en kwaad in ons eigen leven. Ja, het rijk van God dat doorheen alles tot ons komt, maar evenzeer vaak wordt gehinderd, niet in het minst door de mens.

Niet omwille van haar eigen verdiensten, maar omwille van datgene wat Christus met haar doet. Haar ten hemel opneming met ziel en lichaam, zoals de liturgie vandaag het viert, is een genadegave van haar zoon Jezus. Het kon niet dat zij als moeder van God het bederf van de dood zou gekend hebben. Inderdaad, we kennen in ons leven vele vijanden, maar de grootste vijand van de mens is de dood. Paulus beschrijft dit op een magistrale wijze in de tweede lezing van vandaag. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Anders uitgedrukt, hij gaat ons voor en wij mogen hem volgen van dood naar leven. Het feest dat we dus vieren in onze kerk wereldwijd met zo'n grote vreugde is geen herinnering, of toch niet alleen, aan iets wat ooit duizenden jaren geleden gebeurd is. Liturgie is nooit een verhaal uit de tijd van toen. Paus Leo omschreef vorige woensdag bij zijn catechese hoe de liturgie een vieren is van het grote mysterie van het heil, dat ook vandaag ons leven aanraakt en omvormt. Of anders uitgedrukt, we kunnen opgelucht ademhalen. In God en door Christus is er redding voor mens en wereld. Niet alleen kijken we daar naar uit, maar we mogen het vandaag al voelen en ervaren. Wanneer wij vandaag Maria eren, dan doen we dat terecht. Zij is voor velen een grote bron van vreugde. Maria luistert goed en vooral, ze is heel discreet. En altijd opnieuw verwijst ze ons naar haar zoon, die de echte bron van leven is. Maar vrienden, Maria eren met kaarsen en wierook is mooi, maar niet voldoende. Maria echt eren is haar levenshouding tot de onze maken. Dat betekent dat we verwondering voor het mooie en het goede nooit verliezen. Dat we blij zijn met kleine dingen, trots op kleine daden van goedheid, dankbaar zijn voor elkaar en liever zelf wat kleiner worden, opdat de ander kan groter worden. Maria's Magnificat is wereldtaal geworden. Mogen het vandaag ook onze taal worden, de taal van het hart en de liefde. Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat.

En zo mag ik jullie alle vriendelijk uitnodigen om verbonden met onze kerk wereldwijd ook samen ons geloof uit te spreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde

0: derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Maria spreekt voor ons ten beste. Samen met haar richten wij ons tot God, onze Vader.
1: Met Maria, die in vertrouwen haar roeping beantwoordt, bidden wij tot God. Leg in het hart van alle wereldleiders de zorg voor gerechtigheid en vrede, opdat alle mensen kunnen groeien in hoop. Laten we bidden.

0: Met Maria, die een nieuwe toekomst voor de nederigen verkondigt, aanroepen wij God. Zie om naar armen en hongerigen en naar allen die lijden onder oorlog en geweld. Laten we bidden. Met Maria, die jubelt van vreugde, smeken wij God. Draag zorg voor onze geloofsgemeenschap. Vervul ons met geloof, hoop en liefde. En schenk ons de genade om in vreugde christen te zijn. Laten we bidden.
1: God onze Vader, wij vieren de opname van Maria in uw hemelse heerlijkheid. Wij vragen u, verhoor ons gebed voor allen die wij aan uw zorg toevertrouwen, door Christus onze Heer. Amen.

Zo bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, laat deze offerande en onze toewijding alle menselijke kleinheid overstijgen en naar u uitgaan op het feest van Maria's ten hemel opneming. Aanvaard onze gave als het antwoord op uw genade, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want op deze dag is de maagd, de moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de kerk van de voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw Zoon, de gever van alle leven. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Waarlijk zijt gij, Heer, heel de schepping komt van u en naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij het leven en heiligt gij de wereld telkens weer. Roept gij volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen in dankzegging tot uw gebeden en heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

0: Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilige offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus.
1: Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de Heilige Maagd, de Moeder Gods Maria, de Vera Jesse, met de zalige apostelen en martelaren en alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u, bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Patrick, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid.
0: Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En zo mag ik u allen uitnodigen, u hier, vrienden, zusters en moeders in de kerk, maar ook alle luisteraars thuis, om te bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, opvolwachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Zusters en broeders, geeft elkaar een teken van vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Heer, wij hebben uw heilig sacrament ontvangen en vragen u op voorspraak van de heilige maagd Maria, die ten hemel is opgenomen. Breng ook ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer. Amen. Tot Maria, onze vierjaarsse, willen wij ons keren vol vertrouwen en we bidden samen het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zusters en broeders, wij zijn aan het einde van onze viering van het hoge feest van de ten hemel opneming van Maria. Dank u wel om vandaag bij ons te zijn. Ook veel dank aan de luisteraars die met ons verbonden waren om samen Eucharistie te vieren, dicht bij Maria en dicht bij Jezus. Aan het einde van deze viering mag ik u de plechtige zegen geven op voorspraak van Maria en u alvast een zalige hoogdag toewensen. De Heer zal bij u zijn. Wij kunnen deze drievoudige zegen beantwoorden met driemaal amen. Buigt dan uw hoofd om de zegen van God. Moge God, die door de geboorte van zijn Zoon uit de maagd Maria alle mensen heeft willen verlossen, u de rijkdom schenken van zijn zegen. Amen. Mocht gij altijd en overal de bescherming ondervinden van haar van wie gij de Heer van alle leven ontvangen hebt. Amen. Mocht gij die hier vandaag zijt bijeengekomen om met vroomheid haar feest te vieren, van hier weggaan met gaven van geestelijke vreugde en al wat u de hemel geven kan. Amen. Zo zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ga nu alle heen in vrede. Amen.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Virga Jesse Basiliek in Hasselt. De muziek werd verzorgd door het Koninklijk Sint-Quintinus Zangkoor. De dirigent was Jos Dreese, organist Johan Hermans en de celebrant Ali Cornelissis, de deken van Hasselt.
1: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
2: Zalig, hè?
3: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
2: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
1: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft versterking gekregen van andere korpsen, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Maar de brand is heel moeilijk te bestrijden. Siska Schietgat uit Oost-Vlaanderen is op vakantie in de buurt en vertelt wat ze ziet.
7: We zien eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen de rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
6: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parquet.
8: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mensen van de Disaster Victim Identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu hebben we daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad om de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
6: Het parquet zoekt nog altijd uit of de brand in de camping in Grobbendonk een ongeluk was of niet. Een vrouw van 20 jaar uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies gebeurd is. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is nu een expert aangesteld om te onderzoeken wat er gebeurd is. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales op het EK was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e, alleen de beste 16 zwemmers gaan door. En voetballer Anan Kailali verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselse club. Bij Crystal Palace tekent Kailali een contract tot 2031. Vandaag kans op lokale buien met onweer en we halen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken, meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten, op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
4: Met Michael de Kok.
9: Een hele goede morgen vanuit Museum Westfront in Nieuwpoort, verstopt onder het beeld van Albert 1. En hier zitten we klaar met live publiek voor een aflevering van Culture Club. Bent van Looy, die is er niet. Ik ben er wel. En Bieke de Poorter, die komt langs, want die stelt hier tentoon. Senne de Handschutter, die komt ook langs om te praten over zijn project Lichtzoekers in Brussel. En er is live muziek, uiteraard, van Lenny. En dat ga ik geen twee keer zeggen. Beginnen doen we met Prince uit de buik van de jaren 80 uit The Sign of the Times, The Place of Your Man.

0: Purple Rain, Parade en dan Sign of the Times. Drie meesterwerken op een paar jaar. Prince met The Place of Your Man. Hij schreef het nummer eigenlijk in 1979, maar het belandde pas op een plaat in 1987.
1: Culture Club Zomer.
0: Ja, en wij zitten hier in Museum Westfront in Nieuwpoort. Iconische plek, want Westfront Nieuwpoort vertelt het verhaal van de vernieling van de stad en hoe de onderwaterzetting van de poldervlakte de Duitse invasie tot stand bracht in de Eerste Wereldoorlog. Hier loopt momenteel een tentoonstelling en daarom zijn we hier van fotografe Bieke de Poorter. Dag Bieke, fotografe, maar eigenlijk moet ik zeggen magnumfotografe. Wat is dat precies?
2: Je mag zeggen wat je wilt tegen mij. Magnum is een collectief van fotografen over de wereld. We maken dingen.
0: Het is een hele eer dat je dat label krijgt, hè, toch?
2: Ik ben blij dat ik fotograaf ben bij Magnum, ja.
0: En je was het al, je kreeg dat sinds je 25. Is dat belangrijk zo, bij Magnum horen?
2: Dat was nooit echt een doel op zich of zo. Dus ik ben daar een beetje in gerold. Het is misschien raar om te zeggen, maar ik was er jong bij. En nu, ik heb daarvoor niet echt een carrière gehad zonder Magnum. Dus ik weet het verschil niet. Wat dat voor mij heel belangrijk is mijn collega's zijn vrienden geworden. En ik kijk heel erg op naar hen. En ze maken ongelooflijk goed werk. En we kunnen ook wel praten daarover. Voor mij is dat het belangrijkste van een collectief. Het feit dat je niet alleen staat.
0: En dat er uitwisseling is over...
2: Ja, en dat zouden we nog meer moeten doen eigenlijk. Maar dat is voor mij het belangrijkste.
0: Laat ons het eens over deze prachtige tentoonstelling hebben. Het zijn eigenlijk drie tentoonstellingen in één. Leg eens uit. Mm-hmm.
2: Ja, het is een solo tentoonstelling waarin ik de line toon. Een werk, mm-hmm. Blink Myself Awake and the Beds I Slept In. In samenwerking met Mieke Dobbels, de curator van Westfront.
0: Zij heeft je uitgenodigd om hier tentoon te stellen.
2: Ja, ze heeft me uitgenodigd om hier tentoon te stellen. En we hebben gesprekken gehad over wat we zouden kunnen tonen. En wat ik heel fijn vond, was dat Mieke geïnteresseerd was in projecten die niet, waar een andere musea niet altijd aandacht aan geven. En ik denk dat zij ergens een soort van gelaagder beeld wou tonen van wie ik ben. En ook ergens zag dat de projecten onderling heel veel raakvlakken hebben. En dat vond ik echt heel, heel fijn en ook wel spannend om op die manier een tentoonstelling te tonen.
0: Als je hier binnenkomt, het is een heel mooi museum. Als je hier binnenkomt, dan lees je dat je werk gaat over vertrouwen. Vertrouwen in je intuïtie en vertrouwen in mensen. Vertrouwen in je intuïtie, je werkt heel erg organisch. Hè? Je plant niet op voorhand wat je gaat doen en hoe lang je eraan gaat bezig zijn.
2: Ja, het is zo. Ik denk niet, nu ga ik een project doen over dit of over dat. Vaak raak je gefascineerd door iets, geobsedeerd zelf door iets. En ik weet vaak niet waarom. En dan probeer ik dat te vertrouwen, dat gevoel van oké, ik ben plots super gefascineerd over de sterren, want mm-hmm. Ik denk dat we het daar straks over zullen hebben. En op dat moment wist ik echt niet waarom, maar ergens moet je vertrouwen van het komt wel. Je zal wel ooit de puzzelstukjes bijeen kunnen leggen.
0: Het is eigenlijk een zoektocht naar waarom je zo gefascineerd bent, het project.
2: Misschien niet zo duidelijk. Het is eigenlijk een... geen idee eigenlijk.
0: Blink Myself Awake. Dat is de eerste tentoonstelling die hier staat. Enfin, die hier beneden onder ons staat. En die gaat inderdaad onrechtstreeks over de sterren. Leg eens uit.
2: Ja. Dus misschien kan ik kort zeggen hoe het project begonnen is. Dus ik was aan het wandelen in Gent. 'S nachts een wandeling aan het maken. En plots zag ik een man door een telescoop kijken. Zijn naam was Henk. En

0: Hij keek naar de maan door een telescoop. En ik keek ook naar boven. Ik vertel het ook in een boek op die manier. Ik keek ook naar boven en ik merkte dat ik zelf echt terughoudendheid voelde om naar de sterren te kijken, om naar de maan te kijken. En vanaf dat moment wilde ik meer astronomen ontmoeten, amateurs, naar grote observatoria gaan. Niet om te kijken door die telescopen van hen, maar om eigenlijk mensen te observeren die aan het observeren waren. Omdat ik ergens een soort van comfort zag, hoe zij eigenlijk hen goed voelden door naar de sterren
1: te... Je was jaloers op de sterrenkijkers een beetje?
0: Misschien wel, ja. Ik ongelooflijk gefascineerd en een beetje misschien wel. Ja, ik benijde wel dat zij zo rustig waren, terwijl ik zoveel onrust voel. Dat ben ik gaan doen, niet wetende waarom, ook gaan gefotografeerd. Ik ben naar Amerika geweest, grote observatoria bezocht, ook in Tenerife en zo. En ondertussen was ik ook aan het schrijven. Over dromen dat ik had in die periode. Schrijven over iets dat er gebeurd was in mijn jeugd, maar dat ik geen vaste herinnering aan had. En die vraag van, wat doe je als je geen bewijs hebt? Wat doe je als je geen vaste herinnering hebt? Hoe ga je daarmee om?
1: Waarom was je bang om naar de sterren te kijken? Want dat is gelinkt eigenlijk voor jou aan het feit, aan dat trauma dat je hebt, aan je jeugd, waar je met moeite op terugblikt.
0: Ja, dus dan was ik plots... Dus ik deed die twee dingen samen en plots bedacht ik mij... Oh, maar eigenlijk is er een link tussen wat ik op aan het schrijven ben en niet durven kijken naar de sterren. En het licht dat van de sterren komt is jarenlang, miljoenen jaren lang geleden vertrokken. En de ster die er is er misschien zelf niet meer.
1: Je kijkt naar het verleden.
0: Ja, je kijkt naar het verleden. En dan dacht ik, ah, misschien durf ik niet kijken naar het universum of naar de sterren, omdat ik schrik heb om in mijn eigen verleden te kijken. En misschien is het daarom ook dat ik die herinnering mij niet heel helder, of dat moment mij niet heel helder herinner. En het boek is niet enkel foto's. Voor mij zijn die foto's eigenlijk meer een onderzoek. De tekst is eigenlijk voor mij het centrum van het boek. En de teksten, die kortverhalen, het zijn ook historische verhalen over de link tussen fotografie en astronomie. Die zoektocht naar misschien waarheid. Waarheid kan er niet zijn.
1: Of ja, je bent gefascineerd door waarheid. Hè? Dat is, en je vertrouwt de fotografie daar niet helemaal meer in.
0: Nee. De vraag... Ja, nee. In het begin van mijn... toen ik fotografie begon te studeren... Of toen ik zelf heel jong was, geloofde ik echt in de foto als document. In de foto, dat de foto een bewijs kon zijn. En hoe langer ik bezig ben met het medium, hoe meer ik weet dat het medium veel complexer is dan dat.
1: Omdat ze gemanipuleerd kunnen worden of omdat ze aan zich geen bewijs zijn?
0: Voor verschillende redenen. Eén foto, wie bepaalt ook wie die foto neemt. Ik geloof niet in objectiviteit. En daar gaat ook het boek over van... Onze drang van de mens naar objectiviteit. Drang om te kunnen wijzen van kijk, dit is er gebeurd en er is maar één waarheid. En meer in mijn werk, in andere projecten ook, probeer ik de verschillende waarheden van iets uit te lichten. En dan laat ik het open ook aan het publiek van mijn werk, mijn projecten zijn vaak open eindes. Het is ook aan het publiek om te wat zij de waarheid vinden.
1: Ik heb soms het gevoel dat fotografie de waarheid in die zin beïnvloedt, dat je, ik toch, uit mijn jeugd wel de foto's herinner, maar niet meer het gebeuren.
0: Ja.
1: Eigenlijk, we zitten hier, we gaan straks over het decor hebben waar we hier zitten, maar we zitten tussen al die foto's van jou. Mm-hmm. Die bepalen heel erg de herinnering, of niet?
0: Dat is waarschijnlijk wel waar, ja. In die zin, foto's zijn één ding. In het boek omschrijf ik is er één tekst waarin ik in schrijf dat ik eigenlijk alles obsessief opneem. Niet per se met foto's, maar ook met geluid. Gesprekken dat ik heb, gesprekken met mijn psycholoog, gesprekken met mijn familie, gesprekken met vrienden.
1: Die neem je allemaal op?
0: Ik neem dat allemaal op. Ondertussen niet meer, omdat ik ook voel van dat was een beetje te veel.
1: Maar je hebt al twee keer het woord obsessief gebruikt. Van waar komt die drang tot dat collectioneren van de werkelijkheid?
0: Ik denk
1: van het ontastbare?
0: Ja, ik denk dat dat twee dingen is. Langs de ene kant heb ik schrik om te vergeten. Waarschijnlijk ook schrik om geen bewijs te hebben als er iets gebeurt. Maar ik merk ook als ik iets opneem, kan ik mij beter concentreren. Om dan terug te komen op u, herinner je die foto nog? Van mij is het eerder als ik weet dat ik iets heb opgenomen, dan ben ik gerust dat ik het niet ga vergeten en kan ik mij beter concentreren op het moment dat ik het opneem. En op een moment, op een bepaald manier, als er iets heel moeilijk is in mijn leven en ik neem het op, dan word ik een soort van acteur in mijn eigen verhaal.
1: Het is een
0: verhaal.
1: Verhoogde concentratie. Zeg maar. Ja. Waarom ben je bang om te vergeten? Waarom mag er niks verloren gaan?
0: Vanuit, ik denk dat het heel goed zou zijn, moest je niet bang zijn om te vergeten, want ik heb heel veel controledrang en dat is wel storend eigenlijk. Storend voor mezelf. Ik zou liever de dingen meer loslaten. Maar ik denk dat ik bang ben om te vergeten, omdat ik het wel ervaren heb wat het is als je iets bepaald niet meer herinnert. En hoe je omgeving daarmee omgaat. En de mensen, en hoe moeilijk het ook is om niet aan jezelf te twijfelen als je geen heldere herinneringen hebt.
1: Blink Myself a Week is een van de 3 tentoonstellingen die hier lopen. Het is een installatie, je moet gaan liggen om te kijken. Heb je nog contact met Henk, waar alles mee begon?
0: Op dit moment niet, nee.
1: Heeft hij weet van je werk, is die komen kijken naar...
0: Die is eigenlijk niet komen kijken, nee.
1: Oké, misschien hoort hij het en kan hij komen kijken in Westfront in Nieuwpoort. Dankjewel, blijf zitten, we komen dadelijk bij terug. Maar eerst live muziek. Lenny, een nieuwe band eigenlijk van Lennart Korevits, die u natuurlijk kent van de Compact Disc Dummies. En die gaan live voor ons spelen. Een hartelijk applaus voor Lenny.

0: Ouah.
1: Lenny, kom erbij zitten, Lennart. Ja, normaal dus lid van de Compact Disc Dummy.

0: met zijn broer. Hier mag je naast Bieke komen zitten. Maar hier solo aan het werk, want de Compact Disc Dummies die bestaan sinds, of enfin, die de Rock Rally wonnen in 2010, zeg je dat juist?
1: 2012.
0: Bestaan sinds 2010. Wonnen de Rock Rally 2012, bestaan 15, 16 jaar. Mm-hmm. Namen een sabbatjaar. Mm-hmm. Weet jij wat dat betekent, Lennart, een sabbatjaar?
1: Een sabbatjaar, als in de originele betekenis van het woord. Ja. Iets met de sabbat, hè. Ja.
0: Dat je vooral niet
1: werkt. Dat je op zondag niet mocht werken, zeker? Ja,
0: wat doe jij in een sabbatjaar?
1: Een plaat maken.
0: Hoe kom je erop? Van waar de idee of de drang om na al die successen en die carrière met de Compact Disc Dummies solo te gaan? Of een nieuwe band op te richten?
1: Het is voornamelijk een solo-project, inderdaad. De band die is er vooral live. Hoe komt dat? Ik denk dat komt altijd uit een soort drang naar experimenteren, vernieuwen, uzelf uitdagen. En dan concreet, mijn broer had zoiets van, ik wil eigenlijk volgend jaar niets doen. En we voelden allebei wel van, het is misschien wel nodig of zo. En ik keek naar mijn bureau en ik zag een denkbeeldige stapel muziek liggen. En veel dingen daarvan waren eigenlijk ontstaan vanuit, als ik aan het schrijven was, iets voor de dummies, dat ik dacht van, ik heb misschien zin om iets zonder een beat te doen en zo. En dan, dat begon een eigen wereld op zich een beetje te worden. Dus toen dacht ik van, ik moet dat hier onderzoeken. En ik ben ergens ook wel blij dat ik daar dan ben ingedoken, omdat dat was misschien anders iets geweest dat nog 10 jaar op de plank had gelegen of
0: wat
1: langer.
0: Is anders aan deze muziek als je het vergelijkt met de dummies?
1: Denk hoe dat de muziek ontstaat. Het is een heel stuk minder gericht op die four to the floor, die wel veel bepaalt. Maar het belangrijkste was een beetje leegheid. Op zoek naar een soort van spaarzaamheid. Een beetje lucht, een beetje ruimte. En eigenlijk soms met 3-4 elementen. Drums, gitaar, bas, zang. Dat daar die nummers mee overleefden. En ik was echt op zoek. Bij elektronische muziek is het gewoon, heb ik ook gewoon vaak de neiging om laagje per laagje productie en alles vol. En soms kun je daar ook een beetje achterweg steken. Zo van, dat is gelijk dat je een schilderij maakt. En als je denkt van, als ik het 10 lagen geef, dan is het misschien ietsje veiliger of zo. Of dan bedek ik meer mijn fouten of zo misschien. En nu was het echt wel de bedoeling van, die naaktheid, dat een beetje te omarmen. Zo. Ik denk dat dat het grootste verschil is.
0: De naakte song komt meer tot zijn recht dan in een
1: ik denk het. Ik denk het wel. Dat was
0: geproduceerde.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Hoe ben je op de naam Lenny Lenny gekomen?
1: Mijn vrouw had op de garage een sticker gemaakt, Lenny Lenny Studio, omdat ik daar dan mijn studio ging maken. Ik zei zo, waarom heb je dat gedaan? En zei zo, ik had uw naam en een logo getekend en het zag er maar wat stom uit als ik het maar 1 keer deed. Dus ik heb het dan 2 keer gedaan. En toen was ik met dat project bezig en dan stond ik buiten en dacht ik, misschien. Ik heb het dan zo, ken het zo, dat je dan toch nog 100 andere versies van een naam probeert, die dan uiteindelijk toch allemaal nog slechter zijn. En dan ben ik daarop gestrand eigenlijk.
0: Het is een goede naam, Bieke.
1: Dank u.
0: Er is nog 1 artiest in België die 2 keer dezelfde naam heeft. Weet je wie? Willy. Ah. Ik las in Humo, the guy is so nice, they called him twice.
1: Ja, voilà.
0: Nu kom jij daar.
1: Ik hoor dat soms ook al, dus ik probeer het over te nemen. Ja, de Willy, ja.
0: Ja. Wat zijn de plannen met deze band nu? Gaat dat als jullie zijn aan het spelen nu, deze zomer, er komt een plaat aan. Mm-hmm. Dit was de eerste single.
1: De tweede single eigenlijk. De Tambourine was de eerste en dan dit, She Only Loves You, is nu de tweede die uit is. Wat zijn de plannen? Ja, de wereld veroveren. Ja. Voor minder doen we het niet natuurlijk.
0: Nee, terecht. Wat ga je straks nog spelen?
1: Ja.
0: Welk wordt het volgende nummer dat je gaat spelen?
1: Het volgende is eigenlijk is nog niet uit. Is Softspot. Ik denk dat het meest persoonlijke nummer is. Ik denk dat gaat binnenkort uitkomen en daar heb ik de meest schrik voor, omdat het zo heel, zo bijna dat ik het niet durf afgeven een beetje.
0: Wij zijn nu al benieuwd.
1: Ja, dank
0: tot zo dadelijk. Maar eerst Brigitte Bardot.

0: veux pas.
1: Eerlijk is eerlijk. Lennart gaf net nog mee dat Camille ook nog bestaat en Siska Siska. En dat het misschien ooit wel eens tijd wordt voor een festival met alleen maar rockgroepen met dubbele namen. Dit was Brigitte Bardot. De song werd bekend door Marcel Zanini, die er een kurkdroge versie van maakte. Tu veux ou tu veux pas van Bardot. En nu luisteren wij samen naar Joni Mitchell.

0: We Are Stardust van Joni Mitchell. Dat zingt ze tenminste in deze song Woodstock. Past perfect bij Blinked Myself Awake van Bieke de Porter. Die tentoonstelling die hier loopt in Westfront in Nieuwpoort. En we blijven nog even naar de sterren kijken. Stijn Meuris, die is naast zanger en rocklegende, stand-up ranter, acteur, wie herinnert zich nog Blueberry Hill, waar hij meespeelde, radiohost bij Willy Willy, weer al Willy Willy, is hij ook astronoom, amateur-astronoom en kijkt hij, wanneer het maar kan, naar de sterren. Hij schrijft er zelfs nu en dan een song over, denk maar aan Satelliet Suzy. Anke van Meer zocht hem op om samen een paar uren naar de sterren te turen.
1: We zijn nu op een redelijk donker pad, een grindpad. Niet zo gek ver van mijn huis, in Hasselt. Dat heet hier de Busselkes. Ik fiets hier vaak, ik kom hier wel eens te voet. Redelijk populaire omgeving hier, maar weinig huizen. Dus je zit relatief gesproken in, ja, op de buiten. Je hebt dat wel eens meegemaakt. Denk ik toch. Allee, ik heb het toch al verschillende. Dat je met een aantal vrienden rond een vuur zit buiten. Kom, we gaan een vuur stoken. En in het begin is dat leuk. En dan wordt er wat bier gedronken. En dan wordt er wat in dat vuur gepookt en gestaard. En dan komt altijd onvermijdelijk dat moment dat de mensen omhoog beginnen te kijken. En dan ontspint er zich, sorry dat ik daar een beetje mee lach, maar zo is het meestal, een soort semi-filosofisch gesprek onder vrienden. En dat begint altijd bij de sterrenhemel. Daar is ook veel. We komen daar ook vandaan. Allee, dat is wie wij zijn. De kosmos. Wij maken daar maar een minuscuul deeltje van uit. En dat zet alles meteen ook heel fel in perspectief. Zo van, als we dat niet meer zien, die zwarte, donkere hemel met al die stipjes, dan beseffen we ook niet meer wie we zijn. Dan weten we misschien collectief niet meer dat we daar vandaan komen. En dan onderschatten we het belang van onze omgeving. Dat de connectie met de nachtelijke hemel helemaal weg is. En dat zou bijzonder jammer zijn. Maar niet alleen jammer, zelfs gevaarlijk.
2: Want wij zijn sterren.
1: We zijn stardust, hè? Sterrenstof. Vroeger vond ik dat altijd een beetje een melige, hippie-achtige bedenking. En dan zag ik al mensen in hurk zitten met een vuurvogel in de bek. Dat woord uitspreken, stardust. Maar ondertussen, en zeker met ouder worden en ook al wat mensen verloren, besef ik heel goed dat dat klopt. Wij bestaan voor 100% uit deeltjes, atomaire deeltjes, die daar ooit ontstaan zijn.
2: Kan je eens omschrijven wat dat jij voelt, waar dat jij aan denkt als je een sterrenhemel ziet?
1: Ik ben meestal wel een onrustig ADHD-achtig manneke. Ik ben ook echt al heel mijn leven lang. Maar wanneer ik alleen ben en op een kraakheldere winternacht naar boven kan kijken en er zijn sterren te zien, dan realiseer ik me toch wel heel goed wat het allemaal maar is, wat het maar voorstelt, maar ook wat het is. De nietigheid van wie wij zijn en wat we hier allemaal proberen te doen, maar ook de grandeur van de rest. En daar realiseer ik mij vooral 's nachts. Nachtelijke yoga, dat bedenk ik gewoon nu ter plekke. En dat heeft een, enfin, ik wil niet te technisch worden of te historisch, maar in de loop van duizenden jaren, al vanaf de Neandertalers en nog vroeger, een enorm effect gehad op de mensheid, op wie wij zijn. Ik bedoel, de enige activiteit, buiten seks neem ik aan, die de mensen vroeger hadden 's nachts, was naar de sterrenhemel kijken. Op een duur kijk je omhoog. Ik kan me precies voorstellen waarom dat er zoveel belang gehecht werd aan het magische, mythische en bijna goddelijke van wat er aan het uitspansel, wat ik een mooi woord vind, het uitspansel, de kosmos, wat daar te zien was. Ik begrijp perfect waarom dat toen heel de gemeenschappen 's nachts buiten een hut of grot zaten en allerlei verhalen bedachten bij die donkere sterrenhemel.
2: Denk je dat een sterrenhemel te verklanken valt? Dat een sterrenhemel geluid heeft?
1: Dat vind ik een fijne vraag. Er zijn vele pogingen geweest, ook in de popmuziek. Ik vond dat is van voor uw tijd, maar Pink Floyd kwam af en toe dicht in de buurt. Echt waar. Het is trouwens geen toeval dat nogal wat amateurastronomen zetten Pink Floyd op tijdens het waarnemen, zoals dat heet. En ik snap wel waarom. Hij heeft een bepaald soort elegantie en doet u wegdromen. Dus het valt wel degelijk te verklanken. Glass, de minimalistische componist. Steve Reich, heel vaak in dat segment. Maar op zich maken die geen geluid. De hemel maakt aan zich geen geluid. Ja, dat geeft mij dan toch maar Philip Glass bijvoorbeeld.
2: Wel echt muziek, niet per se geluid.
1: Nee, het is wel muziek, ja. Er zit een bepaalde melodie toch nog in. Ook onze taal is daarop voorzien, hè? Een sterretje. Dat fonkelt en flikkert. Dat zijn lichte toontjes. En wij denken dus dat sterren ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping doen. Kerstmis. Maar ik heb geen flauw idee of

0: De hemel maakt geen muziek, aldus Stijn Meuris in de reportage van Anke van Meer. Lenny doet het wel met de Softspot, zijn persoonlijke single waar hij nog een beetje beducht voor is om hem op de wereld los te laten, maar die binnenkort toch uitkomt. Geef hem nog een applaus, alsjeblieft.
1: Culture Club Zomer.
0: Ja, en wij zitten nog altijd in Museum Westfront in Nieuwpoort. En nog altijd bij mij zit Bieke de Poorter. Dag Bieke, we gaan het hebben over The Line, dat tweede deel, of de tweede tentoonstelling die hier loopt. Want er zijn er eigenlijk drie voor de prijs van één.
2: ook vier dat... eigenlijk. De wereldoorlogstentoonstelling.
0: De vaste tentoonstelling van het museum. En daarnaast jouw werk. Hier beneden ook staat The Line, een heel bijzondere reeks foto's. Waarover gaat dat?
2: Ja, The Line is eigenlijk meer dan een reeks foto's. Het is ook een verhaal dat ik samen geschreven heb met Kirjan Jacobs, een luisterverhaal. In 2020, denk ik, of 21, doet er niet toe, ben ik uitgenodigd in het Lijsternest. Dat is het huis waar Stijn Streuvels gewoond heeft. En het Lijsternest staat in een Gooigem, het dorp waar ik ben opgegroeid. En ik was er uitgenodigd om een residentie te doen. En... op het eerste zicht was ik terughoudend om dat te doen. En ik dacht, ik ga mijn vriend, schrijver Gideon Jacobs uitnodigen. Uit New York komt hij, om samen iets te doen. Dat voelde ergens beter aan. En we hebben er 2 weken gewoond en gewerkt. En zoals altijd, meestal als ik ergens toe kom, weet ik niet wat ik precies ga doen. En ik begin een wandeling te maken rond het huis. Het huis staat iets buiten het dorp in Gooigem. En ik was aan het wandelen, overdag, 's nachts. En ik merkte ergens dat ik niet graag naar de dorpskern ging. En ik merkte dat er ergens een onzichtbare lijn was waar ik niet direct over wilde gaan.
0: Letterlijk?
2: Letterlijk, ja. En ik vond het wel fascinerend, interessant. Ik voelde dat ik schrik had om verder te wandelen. Dus ik heb mij een hartslagmeter gekocht. En ik dacht, ik bekijk eens wat dat doet met mij als ik wel verder ga. Dus ik ben eigenlijk alles beginnen opmeten. En effectief die grens beginnen opzoeken van wat is dat eigenlijk. En dan had ik gesprekken met Gideon en zijn we eigenlijk een fictief verhaal beginnen schrijven over een vrouw die naar een feestje gaat met de auto en ze rijdt en plots kan ze niet meer verder. En ze vindt dat, zoals mij, heel vreemd en interessant en beangstigend, maar ook wel fascinerend. Dus ze beslist om te onderzoeken. Ze gaat niet naar dat feestje, want ze kan niet. En ze beslist om te onderzoeken waar die grens ligt. Ze koopt het huis op een grens. Er is daar een huis te koop. Ze koopt dat huis. Ze woont daarin en ze onderzoekt. Ze gaat ook elke dag die lijn bewandelen. Uiteindelijk is het een verhaal geworden die we geschreven hebben samen. En wat je ziet in de tentoonstelling zijn een 8-tal foto's die ik gemaakt heb op mijn laatste wandeling, na 2 weken wandelen op die grens. En je ziet eigenlijk een pad dat ik zelf gevormd heb in het gras, door het bos, recht doorheen de natuur. En dan is de bedoeling dat eigenlijk de bezoeker van de tentoonstelling, er hangt hier een kaartje met een QR-code en je kan die QR-code scannen en eigenlijk zelf op wandel gaan buiten het museum. Aan de kust of een eigen wandeling maken en luisteren naar het verhaal, het fictieve verhaal van de vrouw.
0: Het zijn heel intrigerende foto's. Het deden mij wat denken aan de Blair Witch Project of zo. Ik weet niet of je dat kent.
2: Ja, van vroeger, ja.
0: Sorry. Ja. Er is een soort mysterieuze onheimliche dat erover hangt. Maar die angst waar je het over had, van je durfde niet over die lijn gaan. Is dat concreet? Is dat iets onderbewust? Is dat iets heel erg concreet? Want het was vreemd genoeg in je geboortedorp. Net waren we naar de sterren aan het kijken. Straks reizen we de wereld rond. Nu zijn we echt in het hart van waar je geboren bent. Op residentie in je thuisplek.
2: Ja. Voor mij is dat concreet. Maar ik kies ervoor in mijn werk om daar een fictief verhaal van te maken. En om daar niet over te vertellen. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk. Ik kies met mijn projecten. En daar gaat denk ik de tentoonstelling ook over. Ergens het vertrouwen hebben dat je gaat om met je geschiedenis doorheen je kunst. Mm-hmm. En dat deed ik met dat werk ook.
0: Hoe is het om op residentie te zijn in je eigen dorp? Is dat geen...
2: Spannend, want je bent heel dicht bij. Dicht bij alles. Spannend, maar ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik ben heel, heel blij dat ik ook Gideon Jacobs heb uitgenodigd om dat samen te doen. We hebben meer werken samen gemaakt. En hij snapt ook echt wel... mijn hoofd, denk ik, en ik het zijne. Waardoor we, in hoeverre dat kan, waardoor we eigenlijk zonder veel te vertellen iets kunnen maken waar we allemaal, alle twee in passen ergens. Dus het is zeker niet enkel mijn verhaal over de line, de grens. Het gaat ook over Gideon, zijn grenzen en misschien over het algemeen van de vraag van wat zijn grenzen, waar liggen grenzen, is het mogelijk om je grenzen te verleggen, is het nodig om die grenzen te verleggen, moeten we luisteren naar de grenzen die we voelen in ons lichaam.
0: Heb je antwoord op die vragen? Of is het, zijn de foto's een poging tot antwoord?
2: Ik probeer antwoorden te zoeken door die projecten te doen, dat zeker. En ik voel als ik naar mezelf kijk en naar mijn werk, dat ik voel dat ik heel hard die grenzen push. Dat ik heel hard duw, dat ik vaak over mijn grens ga. En nu weet ik wel dat je soms ook gewoon je eigen grenzen moet respecteren en de grenzen van anderen ook. En dat weet ik heel zeker.
0: Wat heb je met taal? Er zijn hier teksten van jou te lezen die erg goed geschreven zijn. Je schrijft erg goed. Je zoekt ook auteurs op om mee te werken aan hoe verhouden die beide genres zich tegenover elkaar?
2: Ja. In het begin omschrijf je mij als fotograaf. En meer en meer vind ik het moeilijk om mij enkel in dat vakje te steken. Het doet er eigenlijk niet toe in welk vak je behoort. Ik denk niet graag zo. Maar misschien voel ik mij wel meer kunstenaar. Omdat ik om mijn verhaal te vertellen gebruik ik het medium dat past bij mijn werk. En omdat ik vind dat fotografie ergens heel beperkend is. Ik stel het ook echt in vraag. Ik grijp naar een medium waar ik mijn verhaal kan mee vertellen. En ik denk niet aan mezelf als ik ben een schrijver. Maar ik voel wel dat ik sommige dingen met taal wil vatten. En als we het, zoals daarnet hadden, over verschillende waarheden belichten, dan is misschien het gebruik van die taal daar wel deel van, een andere manier. Ja.
0: Fotografie is beperkend, zeg je, maar het zijn wel prachtige beelden hier in Museum Westfront in Nieuwpoort. Straks praten we verder over dat laatste project van jou dat hier te bekijken is. The Beds I Slept In, zo heet het, hè?
2: Ja, The Beds I Slept In.
0: Dat is voor na 12 uur.

Tighten Up van de Black Keys hier vanuit Museum Westfront in Nieuwpoort. En dit is Zita Swoon samen met Axel Red de Quoi a besoin l'amour.

0: Dit is Belgisch Axel Red samen met Zita Schoen, De Quoi a besoin l'amour. Dit was tevens het eerste deel van Culture Club vanuit Nieuwpoort. Na 12 uur zijn wij er weer. Dan komt Senne de Handschutter langs. Frank Maas, die heeft het over Jean-Jacques de Grave. En er is meer live muziek natuurlijk met Lenny Lenny. Zo dadelijk na 12 uur voor deel 2 van Culture Club.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Op Moederdag kwam illustratrice Eva Mouton langs. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Shema Saizai. Het leger gaat meehelpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft wel versterking gekregen, maar voorlopig blijft de brand zich uitbreiden. Wim Schepens, jij bent nu bij een commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen. Hoe is de situatie daar?
6: Wel eigenlijk niet zo goed, Shema. De sfeer is hier ook bedrukt. We vernemen dat het vuur verspreid is over 3 brandhaarden die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend van richting verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus ja, de brandweer heeft hier nog heel wat werk voor de boeg. Nu, ze krijgen wel veel steun van boeren onder meer, maar ook van collega's uit het buitenland. Straks worden hier blushelikopters verwacht uit onder meer Duitsland en zelfs uit Tsjechië. En ook het leger stuurt hulp, daar heb je daar net al naar verwezen, in de vorm van 3 zogenoemde panterbrandweerwagens die een groot waterreservoir hebben en een krachtige straal. We hebben hier zo net trouwens een van die wagens zien toekomen.
5: Dankjewel, Wim. Er is nu meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
7: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben. Maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid. Dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de 2 pistes liggen nog allemaal op tafel. Zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
5: In Bornem in de provincie Antwerpen is de dodentocht volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Zo'n 1400 deelnemers hebben intussen moeten opgeven. Deze mensen zitten over de helft.
8: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En ja. Nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
9: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rust, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek.
10: Ik ben over de helft. Dus nu aftellen.
5: De deelnemers van de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de berichten op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om het leven. De meeste migranten gingen al snel weer terug, maar enkele duizenden mensen verblijven nog altijd in Ceuta. Mieke Strings, jij bent daar nu, heb dat zelf ook gezien?
11: Ja, dat is toch nog echt wel goed te zien, vooral in de buitenwijken van de stad. Ik sta hier nu op het strand van El Trampolin, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes, gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen, dat hebben we gisteren gezien, en wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
5: Dankjewel, Mieke. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn nu al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pilet wil op die manier een breed publiek aantrekken.
12: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus wij hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
5: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog weer met zon en wolken en temperaturen tot 30 graden ook. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Het nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich verder blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 900 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel veel versterking. Ook het leger gaat meehelpen om de brand te bestrijden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
2: Met Michael de Kok.
13: En wij zitten klaar voor deel 2. En bij mij hier aan tafel zit nog altijd gezellig, of opnieuw gezellig, Lennart Korevits. Dag Lennart.
14: Hallo.
13: Jij hebt daar net voor het eerst de soft spot gespeeld voor een publiek. Was dat de allereerste keer?
14: Nee. Ah, nee. Ik zou wel zeggen van wel, maar... maar wel de eerste keer in zo'n setting met twee, dus dat zo wat intiemer was.
13: Ik ben blij dat je het toch een beetje uniek maakt. Waarover gaat het nummer? Want het is zo persoonlijk, zeg je.
14: Ja, het gaat over eigenlijk... Ik ben 2 jaar geleden vader geworden en... Dat vloeide daaruit een beetje de angst en het wonder en alles dat daarbij komt kijken. Wou ik, ja, dat moest plots in een nummer precies. En dat was niet. Ik had de melodie al een beetje. En dat was zo de eerste keer normaal is een tekst maken.

0: Echt zo een puzzel leggen en zo. En dat was de eerste keer dat de woorden echt wel op het blad vloeiden een beetje.
1: Hoe schrijf je? Eerst is er dus de melodie.
0: Vaak is er eerst een spark, een idee. Dat kan een drum zijn, dat kan een melodietje zijn. Dat kan iets zijn dat ik opgenomen heb op mijn gsm. En dan komt er akkoord, melodie, drum, iets dat mij triggert. En dan vaak zanglijn. En meestal, dus behalve dus bij dit nummer, maar meestal is er een soort van yoghurt Engels noem ik dat dan. Dus dat is dan iets dat
1: op gibberish of
0: ja, dat lijkt op Engels en dat heeft wel echt juiste woorden, maar die zijn vooral op klank een beetje gebaseerd. En
1: heb je nu zo'n song in je hoofd zitten die zo in yoghurt Engels daar zit? Kan je daar twee lijnen van?
0: Ah ja, nee, dat zou dan zijn bijvoorbeeld. Tambourine, het nummer dat ik nu ga spelen is Hit Me Like a Tambourine. En in het begin was dat Shake It Like You Won't Believe of zo. Dus dan uiteindelijk wordt dat wel iets dat dezelfde klankkleur een beetje heeft, maar dan toch iets dat iets beter past of klopt.
1: Je gaat nu terug spelen. Ja. Je bent hier niet alleen. Je bent hier met
0: Jérôme Pringer. Ja. Moet het juist zijn. Hè?
1: We moeten het juist zijn. Die aan de keys speelt. Normaal speel je met je broer. Nog één vraag voor je nu tambourine gaat spelen.
0: Ja.
1: Laat je nog altijd je songs eerst aan hem horen? Dat vroeg ik me nu af. Stuur je nog altijd eerst toch stiekem nog een demo van wat vind je ervan?
0: Ah, nee, eigenlijk niet. Ik ben wel benieuwd wat hij ervan vindt. We hebben elkaar daar eigenlijk nog niet over gehoord. Maar ik vermoed dat hij er van alles van vindt wel.
1: Maar hij heeft het nog niet gezegd.
0: Nee, hij heeft het nog niet gezegd. Misschien is hij het aan het opsparen.
1: Ja. Misschien komt er straks een lange brief. Wij vast weer aan onze stoelen genageld om te luisteren naar je volgende nummer. Ga alvast tot bij Jérôme. En geef hem nog een applaus. Lenny met Tambourine.

0: Dank u wel.
1: Een applaus voor Lenny. Tambourine, hij is nog live te zien later dit jaar. Onder andere, het is een eindeloze reeks. Goelaard, Mechelen, Antwerpen, Edegem, Namen, Ardooien, Menen, Waregem, Rijkenvorsel en Heist op den Berg. U kan hem daar vinden voor live optredens.
2: Culture Club Zomer.
1: En Bieke de Poorter zit weer bij mij. We zitten hier eigenlijk in een decor. Kan jij het even omschrijven waar we zitten?
3: We zitten in mijn tentoonstelling, The Beds I Slept In. In het deel The Beds I Slept In. En rond ons zijn er allemaal bedden te zien waarin ik heb geslapen. En we zitten in, ik denk dat we hier 120 kaders met foto's hebben. Maar in totaal in het boek dat er ook is verschenen zijn er bijna 250 bedden te zien.
1: Ja, The Beds I Slept In. En dat zijn bedden in Egypte, Amerika. En het is begonnen allemaal in Rusland. Hoe is dat begonnen?
3: In Rusland. En eigenlijk tijdens mijn afstudeerproject aan het KASK ben ik naar de Trans-Siberische spoorweg naar Rusland geweest om met de trein te reizen. En het idee was niet dat ik bij mensen thuis zou blijven slapen, maar het idee was dat ik foto's zou nemen op de trein, dat ik een reportage zou maken over de dorpen langs de trein. Op straat. Maar ik had op dat moment geen geld. En ik kon geen hotels betalen. En ook de dorpen vaak hadden geen hotels. Dus ik had een briefje mee dat geschreven was door een vrouw die ik ontmoet had in Moskou. En op dat briefje stond in het Russisch: mag ik bij jou de nacht doorbrengen? En op die manier ben ik eigenlijk de eerste nacht binnengegaan bij een vrouw. Had ik dat getoond. Binnengegaan bij een vrouw. En die vrouw was ongelooflijk lief. En ik kon er slapen. Ik kon er ook fotograferen. Ik kon ermee in de sauna gaan. En op een bepaalde manier voelde ik mij plots heel comfortabel met het medium fotografie. Terwijl ik vroeger mij altijd zo wat... straatfotografie paste niet echt bij mij, denk ik. Omdat je niet echt toelating vraagt aan de mensen. En ik voelde me daar niet comfortabel bij. En plots dacht ik, wow, fotografie kan ook dit zijn. Intimiteit, samenwerking. En mijn werk is dan eigenlijk helemaal veranderd. Dan ben ik consequent bij mensen eigenlijk op straat gaan vragen of ik bij hen de nacht mocht doorbrengen. Eerst in Rusland, dat is een boek geworden. Dan ben ik naar Amerika gegaan, dat is ook een boek geworden. En dan ben ik ook in Egypte tijdens de revolutie hetzelfde gaan doen. Dat is ook een boek geworden, met een andere insteek dan, maar dat is een ander interview, denk ik. Maar dat zijn drie aparte grote projecten.
1: Je hebt er heel lang de tijd voor genomen. Je hebt zelfs een paar keer gedacht, ik ga daar nooit mee ophouden. Wat is er zo verslavend om in een dorp ergens in Rusland, waar niemand je kent, waar je geen woord kan uitwisselen, om een slaapplek te zoeken? Wat is daar de kick van?
3: De kick? Ik weet niet of ik echt... Goh.
1: Of het avontuur. Wat vind je? Wat zocht je en wat vind je?
3: Ja, weet je dat ik dat in het begin niet wist waarom ik het deed? Zoals dat we al over de andere werken ook gezegd hebben. Ik wist niet echt wat mij dreef. Ik wist niet waarom, maar ik voelde dat ik dat wilde doen. Langs de ene kant, die vraag stellen vind ik ongelooflijk moeilijk. Dat is voor mij echt een grens dat ik over moet.
1: Oké, het is niet dat je dat fluitend doet.
3: Ik ben niet zo... Nee, totaal niet. Dus die grens, die vraag stellen is moeilijk. Maar eens dat mensen me toelaten, voel ik een soort van rust. Dacht ik. Het is ook wel zo dat slapen in iemands bed... vaak met mensen erbij. Vooral in Egypte en in Rusland was dat vaak dat ik sliep met mensen in hetzelfde bed, met kinderen, met vrouwen altijd. Is het ook wel... Ja,
1: je hebt het weer over...
3: Ik sliep niet veel. Ja.
1: Je sliep niet veel?
3: Nee, ik waakte. Ja.
1: Ja, je hebt het weer over rust gehad. Hè? Dat je toch, het is toch die fascinatie voor mensen en voor andere levens. En die zoektocht naar hoe doen zij dat. Maar je komt dan bij mensen terecht en je blijft daar slapen. Hele onnozele vraag, maar ze ging toch door mijn hoofd. Heb je dan geen enkele vorm van smetvrees dat je denkt, waar kom ik hier terecht? In hoeveel bed ga ik hier liggen? Wie heeft hier gelegen? Wie...
3: Ik heb wel... Ja, dat gaat door mijn hoofd. Maar die drang om dat te doen was iets groter. Langs de andere kant... We hebben het al veel over grenzen gehad. Ben ik totaal over mijn grens gegaan. Bij deze projecten, denk ik. Ja, en ja, dus voor de tentoonstelling was ik dan met Mieke Dobbels aan het praten over wat ga ik tonen. Wat past er bij die andere twee projecten? Eerst hadden we iets anders in gedachten, maar paste niet echt. En door gesprekken dacht ik plots van, goh, ik heb die projecten gedaan. En dus van dat blijven slapen zo lang. Ik denk eigenlijk dat ik foto's heb genomen van elk bed. Niet met het idee dat ik dat ooit zou publiceren, maar ik denk dat ik dat heb. En ik denk dat er ook misschien een link is met het onderzoek dat ik de laatste jaren aan het doen ben. En dan ben ik eigenlijk opnieuw door mijn harde schijven gegaan. En ik moet zeggen dat ik zelf in shock was van het aantal foto's dat ik genomen had. Het aantal
1: die
3: bedden.
1: Die je vergeten was.
3: Dat ik vergeten was, ja. Het aantal bedden dat ik in geslapen heb in al die landen. Dat ik mezelf echt, ja, echt in deze situaties heb geduwd.
1: Soms staan er mensen op de foto's, soms niet. Ik vind het ronduit indrukwekkend. Hè. We zitten hier voor een hele, mensen zien het niet thuis, maar een hele muur van menselijke klungeligheid, nestjes, interieurs, samenraapsels, van rommel. Zijn die foto's in scène gezet? Ik bedoel, heb je het lange tijd genomen of zijn dat snapshots? Zijn dat...
3: Wat we hier zien zijn echt snapshots. Nooit gedacht dat ik dat zou publiceren. Dus die foto's zijn scheef. Zijn, de mensen die trouwens op de foto's staan, zijn vaak de mensen waarmee ik sliep. En hier kijk ik ook wel heel de tijd naar mezelf. Er zijn twee of drie foto's bij waar ik zelf op sta.
1: Ja, precies die. Hè?
3: Dat ja. En dat is dan met een nachtkleed dat ik gekregen heb van mensen. Dus mensen geven mij vaak kleren.
1: Kijk je ook, en dan slaap je in die kleren. Kijk je ook technisch naar die foto's? Ik bedoel daarmee, moet het een goede foto zijn? Of waarom, welke foto verdient hier te hangen voor jou?
3: Er is totaal geen selectie gemaakt. Dus het gaat al lang bij mij niet meer over een goede foto. Wat is ook een goede foto trouwens? Maar voor mij gaat het echt over het verhaal dat alles vertelt. Misschien één single, één foto op zich is misschien niet... Ja, kan ook oké zijn, maar het is de hoeveelheid voor mij die indrukwekkend is. En... toen ik bezig was met het project Blinked Myself Awake, met dat boek aan het maken eigenlijk, toen was ik echt aan het kijken naar die herinnering, naar mijn geschiedenis, verleden. En plots durfde ik ook kijken naar de sterren. En ik denk dat dat ook het moment is dat ik besefte van, wow, daarom heb ik waarschijnlijk al die andere projecten gedaan. Daarom ben ik op zoek gegaan naar... Ik denk dat ik eigenlijk op zoek gegaan ben naar een soort van veiligheid in die slaapkamers van
1: geborgen.
3: Die mensen.
1: Voor Blink Myself een week moet je gaan liggen, kan je gaan liggen, om naar de beelden te kijken. Hier ben jij zelf in al die bedden gaan liggen. Je hebt het over vertrouwen in je werk, bij wild vreemden gaan slapen. Hoe bezorgd waren je ouders? Klassieke vraag vermoedelijk. Ze zijn hier trouwens.
3: Ze zijn hier, ja. Misschien, ja, te...
1: misschien moeten we erbij. Hoe bezorgd zou jij zijn mocht je zoon of dochter dan?
3: Ik zou wel heel bezorgd zijn. Ik denk dat mijn ouders dat misschien ook zouden zijn, maar ik denk dat ik niet zo eerlijk was, dat ik niet zo vrijuit zei wat ik allemaal aan het doen was.
1: Nee.
3: En ik denk voor mezelf ook, het is pas toen dat we hier de tentoonstellingen aan het opbouwen waren, de foto's en kaders aan het steken, ze aan het ophangen waren, en ik kon van op een afstand kijken naar al die beelden, dat ik zelf ook zoiets had van, wow, ja.
1: De schrijnwerkers van Nieuwpoort, heb ik gehoord, hebben de kadertjes
3: gemaakt. Fantastisch werk hebben ze geleverd, ja. Zij hebben de kaders gemaakt. Photoshop in Gent heeft alles geprint. Iedereen, het was echt een teamwork om deze tentoonstelling hier klaar te krijgen.
1: Stijn Meuris had het over, een beetje ook Joni Mitchell citerend, wij zijn maar sterrenstof. Wat heb jij geleerd over de mensheid tijdens deze zoektocht, tijdens deze indrukwekkende, echt kan het niet genoeg zeggen, reizen die je gemaakt hebt en waarvan je hier de beelden van ziet, de sporen. Wat heb jij geleerd over de mensheid?
3: Wow, dat is wel een heel makkelijke vraag. Ik heb hele mooie momenten meegemaakt. Moeilijke momenten ook, tijdens deze reizen natuurlijk. Die moeilijke momenten heb ik lang ontkend, maar nu zie ik die wel. Maar vooral de mooie blijven wel recht staan. En... wat ik fascinerend vind als je deze muur ziet, is ze hangen wel in Voorde, dus je ziet

0: Egypte, eerst Rusland, gaat over naar Amerika en dan op het einde zien we Egypte. En eigenlijk zijn de foto's heel gelijkend.
1: Mensen zijn mensen.
0: Ja, dus misschien cliché, maar mensen
1: nee, dat kunnen we
0: maken
1: vandaag
0: ook hun eigen nestje wel. En die slaapkamers zien er heel... Mensen zoeken veiligheid. Ja. En veiligheid en geborgenheid. En dat vind ik wel... Ja, alles en iedereen blijft eigenlijk wel gelijk. Ja.
1: Oké, dankjewel voor deze prachtige getuigenis. Het is een heel indrukwekkende collectie foto's. De drie tentoonstellingen hier te bekijken in Westfront, Nieuwpoort. Nog een eindje, hè, tot...
0: Tot 3 januari, denk ik. Of 4.
1: Tot het hele najaar, maar kom vooral snel om hier te kijken naar het werk van Bieke de Poorter. Dank je.

0: Dag Senne.
1: Een goeie dag.
0: Ja, ik ken jou, ik ga dat toch eerst even zeggen. Ik ken jou van way back deed jij mee in Van Eyges. Was jij het blonde zoontje van Tanja en... Ja, kijk.
1: Ja, toen was ik denk tussen 11 en 14, zoiets, ja, lang een geleden.
0: Heerlijke sketches.
1: Dat was ook zalig om te doen.
0: Van Jan Eelen waren dat toch?
1: Van Jan Eelen.
0: Op het einde van Man bijt hond, voor wie ouder is dan, weet ik veel wat, 25 of zo. En dan, daarna ben je regisseur geworden. Je hebt de tweede reeks van Chantal geregisseerd. Je bent eigenlijk cineast.
1: Ja.
0: TV-maker.
1: Ja.
0: En nu is er dit vreemde, intrigerende project met beelden in Brussel. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Het is net iets te vroeg om het te zeggen, maar ik denk dat het zo'n beetje een midlife crisis was. Een iets te vroege midlife crisis, waarbij ik dacht, ik wil iets anders doen.
0: Je kan er niet op tijd aan beginnen.
1: Het is dat, voilà. Bij deze is het dan ook gepasseerd, dat is al afgewerkt. Nee, regisseren is heel fijn, dat ga ik zeker nog doen, maar dat is heel erg met het hoofd werken.
0: Uh-huh.
1: En ik had zin om, zoals zoveel mensen die dan keramiek gaan doen, of ik had zin om met mijn handen te werken.
0: Ja, er is wel een verschil tussen mensen die een beetje keramiek gaan doen, of de opzet van jouw project.
1: Ja. Het is dezelfde, ja, het gevoel van ik wil graag met mijn handen creëren. Ja.
0: Dus jij zei, ik ga leren beeldhouden.
1: Ik ben beginnen YouTuben.
0: Okay.
1: Om
0: te leren beeldhouden?
1: Om te leren beeldhouden.
0: Heerlijk.
1: Laat ons zeggen, er zijn veel dingen die ik niet kan, zoals zonder fouten schrijven. Maar mijn handen kunnen wel meestal uitvoeren wat ik denk.
0: Ja. Ja. En wat was het plan eigenlijk? Je wilde meteen mensen op gebouwen doen klauteren?
1: Goh, ik woon al heel lang in Brussel. Ik heb daar ook gestudeerd, ben daar blijven plakken. Ik voel mij Brusselaar. Ik hou enorm van Brussel, maar Brussel kan ook grauw zijn en heeft heel veel uitdagingen. En tegelijk zie ik heel veel mensen rondom mij die in Brussel wonen of Brusselaar zijn, die toch elke keer terug de energie hebben om ervoor te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan zijn de postbode die bij ons in de straat bedient, die elke dag 2 uur te laat thuis is, omdat hij babbelt met iedereen. En iedereen vraagt, hoe gaat het met u? En dat heel oprecht vraagt. Dat is bijvoorbeeld een figuur van, ik denk, wauw, als er zo meer zouden zijn, Brussel zou een andere plaats zijn. Of bijvoorbeeld Lise Spit, die heel erg vecht voor Brussel, voor de leefbaarheid van Brussel.
0: Daarover schrijft ook. Vecht met hart en ziel, kan je best zeggen.
1: En ja, voilà.
0: Uh-huh.
1: En het is eigenlijk een beetje de samenkomst van mijn bewondering voor de Brusselaars en mijn eigen hunker naar lucht en licht. Brussel kan dus nogal grauw zijn en dan heb ik vaak het gevoel, ah, ik wil eigenlijk omhoog kruipen, langs zo'n gevel omhoog naar licht en lucht en zo even ademhalen. Iets wat je hier aan de zee met hoop hebt, heb je in Brussel niet.
0: Horizon en licht.
1: Horizon en lucht.
0: Ja. Nog even, wat vind je zo geweldig aan Brussel? Waarom bouw je dat cadeau, want het is eigenlijk een cadeau aan de stad, bijna, doen?
1: Oh, Brussel is prachtig lelijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat bust en dat prikkelt en dat stoot af en dat trekt aan. En er zijn uiteraard nog zo steden, maar Brussel heeft mijn hart veroverd. En tegelijk is het een haat-liefde verhouding. Mm-hmm. En dus ja, het is echt een... Ik hoop dat het na dit, we zullen zien, misschien al eens in een andere stad kan opduiken. Maar het kon nergens anders gestart zijn als in Brussel.
0: De ambitie begon in Brussel. Je had het idee dus van die figuren, ze zien er echt geweldig uit. Je hebt leren beeldhouden om dat te maken.
1: Ik heb trouwens wel ondertussen ook hulp gekregen in het atelier. Er zijn ook mensen die dat effectief gestudeerd hebben. Die af en toe al zeggen van, Senne, doe dat nu eens op die manier, op die manier.
0: Toch niet te bescheiden. Maar je wilde dus figuren maken, grote beelden. In welk materiaal zijn die?
1: Momenteel zijn ze uit een soort van ijzerpoeder gemengd met een hars. Omdat dat licht en sterk is. En we zijn nu de eerste testjes aan het doen om ze in brons te maken.
0: Oké. Okay. Dat heb je allemaal van YouTube gehaald.
1: Ja, YouTube is geweldig.
0: En dus je wilde figuren die eigenlijk naar het licht kruipen. Je verwijst ook naar een gedicht van Dylan Thomas daaromtrent.
1: Ja.
0: Rage against the dying of the light. Dus het zoeken naar het licht.
1: Mm-hmm.
0: En dan ben je... Hoe ben je te werk gegaan?
1: Dus ik wou heel graag een beeld plaatsen of beelden plaatsen op plaatsen waar je normaal gezien geen mens ziet. Dus we zetten ze niet op een balkon bijvoorbeeld, maar op zo'n plaats waar je denkt, oh, en dat je zo even een seconde kunt denken, oh, staat er iemand echt? En uiteraard heb je dan snel door dat het een beeld is. Dus ik wou dat heel graag doen en dan ook een heel aantal maken, dat het zo een totaal impressie is, want als je er zo eentje ziet, heb je nog niet onmiddellijk door waar het om gaat. En dan hebben we een oproep gedaan in het geweldige Brus, dat is zo de lokale media in Brussel. En nu hebben we een mooie database van leuke mensen die hun gevel ter beschikking stellen en

0: Ja.
1: En hoeveel beelden zijn er nu?
0: We hebben er nu een 15 geïnstalleerd en we zijn er nog aan een tiental bezig.
1: En je kan daar langslopen dan, neem ik?
0: Je kunt langslopen. Online vind je zo een kaartje op de lichtzoekers.info-website. Vind je een kaartje. Maar er is ook met Bazaar Trottoir, wat een geweldige organisatie die tours doet, die door rondleidingen door Brussel.
1: Mark Didde is er ook bij. Hè? Je hebt Mark Didde gebeeldhouwd.
0: Ja, zalig. Die is op onze tafel, want mensen komen ook effectief, de mensen die we een beeld maken, die mallen we in. Mm. Dus Mark Didde is in zijn onderbroek op onze tafel komen zitten.
1: Hoe lang is hij er komen zitten?
0: Een dag.
1: Wat zegt Mark Didde tijdens zo'n dag in zijn onderbroek als model?
0: Mark Didde zou een jaar op onze tafel kunnen komen zitten zonder saai te worden.
1: Dat geloof ik graag. En ook hij is prachtig verbeeld. Waar kan je Mark zien? Is dat op de Albertina Bibliotheek? Of
0: dat? Nee, dat is in de Vlaamse Steenweg op een oude cinema. Dat is nu een cyclo, een
1: fietsenwinkel. Voilà.
0: Ja.
1: 10 beelden zijn er al,
0: 15.
1: 15, ja, er komen er nog 10 bij. Wie is er nog zo gebeeldhouwd?
0: We zijn dus nu bezig aan als postbode en Lise Pitt. En er zijn nog wel een aantal interessante. En dan zou ik het heel fijn vinden om in de toekomst toch een andere stad te overtuigen. Dit keer hopelijk met wat budget.
1: Laat het een oproep zijn. Dit is een prachtig project. Maar je wil het graag in andere steden doen als er...
0: Het is te zeggen, in Brussel hebben wij momenteel... Dus ik heb met mijn midlife crisis niet de motor gekocht. En ik heb dat geld gebruikt om beelden te maken. Uh-huh. Maar dat kunnen we niet blijven doen natuurlijk. Uh-huh. Dus moest er ergens een andere stad zijn die even inspirerend is. Zou dat heel fijn zijn om het te kunnen uitleggen.
1: Mocht er iemand zin hebben om lichtzoekers in zijn of haar stad te onder te brengen, dan kunnen ze via de site jouw gegevens vinden, neem ik aan.
0: Ja, dit wordt zo'n beetje een oproep, dat is goed.
1: Ja, dat is helemaal goed. Ja, let's go. Ja. Voilà. En op dit moment bezicht je in Brussel en op jouw site te vinden waar die beelden staan. Hè. Onder andere Mark Didde, voor wie in Brussel is vandaag, op de Vlaamse Steenweg, op een oude cinema. Ga kijken naar Mark Didde en naar het werk van Sinéad de Hans Gutter. Dank je wel.
0: Dank u.

0: De Opposites met Slapeloze Nachten.
1: Culture Club Zomer.
0: Ibe Rossel, ben jij fan van de Opposites?
2: Enorm.
0: Echt waar?
2: Ja, absoluut. Ik verwijs zelf naar hen in een van mijn boeken.
0: Op hoe manier dan? Gewoon naar hun muziek?
2: Ja, ik citeer uit een liedje van een sukkel voor de liefde koning in de discotheek. Vind ik heel mooi samengevat.
0: Oké. Okay. Sukkel voor de liefde koning...
2: In de discotheek.
0: In de discotheek. Oké, dat is goed. Ja, je bent auteur, je hebt het al verraden, van Shakespeare kent me beter dan mijn lief.
2: Yes.
0: Wat eigenlijk een soort literatuurgeschiedenis is, zeg je dat juist? Van
2: Het is meer eigenlijk, het zijn persoonlijke essays, maar het is vooral eigenlijk een handleiding voor het leven van een jong persoon aan de hand van de Engelstalige literaire klassiekers.
0: En je hebt Bloedspiegel geschreven, ja. Wat gaat over toxische mannelijkheid?
2: Het gaat eigenlijk over iconische ruzies tussen iconische broers. Want heerlijk. Daar zijn er zoveel van. Als een manier om na te denken over mannelijk geweld.
0: Mm-hmm. Kan je daar iets meer over zeggen? Dit intrigeert me. Kain en Abel is het oervoorbeeld van de...
2: Ja, dat is heel interessant. Hè, dat volgens de Bijbel is de eerste moord op aarde een broedermoord. En ik vond dat gegeven heel interessant. Als in van, wat zegt dat over onze cultuur en onze maatschappij. En er zijn er daarna zoveel die erop volgen. Je hebt Romulus en Remus, Adidas en Puma, de Dassler-broers. Natuurlijk ook Oasis.
0: Oasis.
2: En ik vond dat ik was er altijd heel erg door gefascineerd, omdat ik de oudste ben van 3 meisjes. Mm-hmm. Dus dat was iets zeer wereldvreemd voor mij. En ik hield daar dan een lijstje van bij. En daar heb ik uiteindelijk een boek van gemaakt.
0: Prachtig.
2: Om eigenlijk van alles te zeggen aan de hand van die broertjes.
0: Van die broertjes, ja.
2: Yes.
0: Maar we gaan het vandaag hebben, want jij hebt die boeken geschreven, hebt het er al over gehad. Er zijn wel gelijkenissen, zeg maar, in het genre misschien.
2: Mm-hmm.
0: Of niet, aan jou om te zeggen. Maar het boek Catherine Lacey is de auteur. Biografie van X. Een heel bijzonder boek.
2: Dat kan je zeker zeggen. Het is een boek waar we denk ik een beetje moeite gaan voor moeten doen om het uit te leggen waar het over gaat.
0: Het is een biografie.
2: Ja, maar ook niet. Het is een fictieve biografie.
0: En wie heeft die fictieve biografie geschreven?
2: Wel, dus het hoofdpersonage is eigenlijk de weduwe van een heel beroemde en beruchte kunstenares. En die kunstenares was vooral ook zo berucht omdat zij zich eigenlijk constant in een soort van mysterie waande. Of dat toch, ja, haar afkomst heel erg geheim hield.
0: Creëerde, ze heet X, ze heeft geen naam.
2: Ja. Ja, dus,
0: de auteur, de weduwe, heet volgens het boek dan Luca, toch?
2: Ja, C.M. Luca.
0: C.M. Luca.
2: En dus die X, zij komt te overlijden. En er is eigenlijk een biograaf die op de proppen komt. En die een biografie over X wil schrijven. Maar X was daar altijd heel erg op tegen. En dus die weduwe heeft het gevoel, die C.M. Luca heeft heel erg het gevoel van, ik moet hier tegenin gaan. Maar ik weet eigenlijk zelf niet hoe het exact zit. Dus hoe kan ik dan weten dat die biograaf geen leugens zit te verspreiden? Dus zij beslist om zelf op onderzoek te gaan en eigenlijk een soort van alternatieve biografie te schrijven. Terwijl dat haar eigenlijk enorm was verboden door haar weduwe.
0: We hadden het daarnet met Bieke de Poorter over waarheid en het verleden en hoe het verleden kennen.
2: Mm-hmm.
0: Het gaat dus eigenlijk hier over een weduwe die op zoek gaat naar de geschiedenis van haar vrouw, kunstenares, en die eigenlijk op een aantal dingen stoot die ze niet verwacht had, of...
2: Ja, ik denk dat vooral waar het boek het sterkst... de moment waar het sterkst op is denk ik wanneer het heel erg ingaat op het idee van hoe nauw je ook bent met mijn geliefde of hoe dicht je op de huid zit of zo, dat de ander altijd een mysterie blijft. En hoe dat tegelijkertijd een soort van schoonheid in zit of zo. Of dat iemand je altijd kan blijven verrassen, maar dat ook bijzonder pijnlijk is.
0: Je kan de ander nooit kennen.
2: Ja, verschrikkelijk, hè? Of fantastisch, dat is de vraag.
0: Zeg het mij.
2: Ik moet er nog eens een nachtje over slapen, vrees ik.
0: Ja, verschrikkelijk. Waarom zou het verschrikkelijk zijn? Omdat je eigenlijk nooit, hoe intiem ook, de ander altijd een vreemde blijft.
2: Ja, we worden alleen geboren en we sterven alleen. Hè?
0: Ja, nu begrijp ik.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, dankjewel, Ibe Rossel. Maar dus, en ze creëert, dus, je hebt al veel gezegd eigenlijk, ze creëert een fake biografie.
2: Ja.
0: Een roman in de vorm van een biografie.
2: Mm-hmm.
0: Waarin ze op zoek gaat naar het verleden van die vrouw. En ze creëert dat ook, want dat is nog niet alles, in een soort fictieve tijd.
2: Ja, ze presenteert ondertussen eigenlijk, dit speelt zich af in een alternatieve versie van de Verenigde Staten. Eigenlijk een Verenigde Staten die nooit verenigd is geweest.
0: Met de Zuidelijke Staten als een soort dictatuur.
2: Dus een theocratie.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk geen splitsing tussen wet, recht en religie. En die Zuidelijke Staten zijn dus echt helemaal afgescheiden van de rest. Er is daar ook een soort van Berlijnse muurachtige situatie. En dan ondertussen is het noorden eigenlijk veel liberaler ook dan wat wij nu van ja, de Verenigde Staten kennen, wat absoluut niet liberaal is. Maar dus dat ook heel normaal is dat die X en die CM Luca al heel lang getrouwd zijn, terwijl dat een lesbisch koppel is.
0: Zij is gevlucht uit het zuiden?
2: Daar komt ze dan uiteindelijk achter. Dus CM Luca, dan als ze wat meer begint te graven en te doen, komt ze daarachter dat die X is gevlucht uit het zuiden. Ja, dat klopt.
0: Tegelijkertijd, naast al die fake geschiedenis die wat doet denken aan Ed Wood of aan The Handmaid's Tale of aan een soort dystopische setting, heb je heel veel kunstenaars. Is het een soort afrekening, vraagteken, van een kunstteam? Want er zijn heel veel echte kunstenaars die erin voorkomen. Hè?
2: Ja, en ook sowieso, ik denk dat ik zelf lijkt mij ook wel wat gebaseerd op van, ja, echt een soort van de vermomming kunstenaars, zoals Sophie Calle en dan Cindy Sherman. Ik weet niet of dat per se een afrekening is met de kunstwereld. Ik denk niet helemaal. Het is wel heel grappig hoe dat bijvoorbeeld de galeriste van X komt er dan ook in voor. En dat is echt de meest cliché galeristen die ik denk ik ooit al in de literatuur ben tegengekomen. Echt zo'n zwart strak bloempotkapsel en zo'n heel sprekend montuur. Echt zo de galerijbrilmonturen. Maar ondertussen is het denk ik ook wel een ode aan kunst. Maar ik denk dat het vooral ook heel erg gaat rond de relatie ethiek en kunst. En als in, want die X, dat personage is een heel grenzeloos personage. Die gaat over persoonlijke grenzen. Die gaat over landgrenzen. Die gaat over grenzen wat wij denken ook wat dat kunst is. En
0: alles wordt opgeofferd, de oude visie op kunst, zeg maar. Hè?
2: Ja, ja, dus een soort van. En ook hoe dat. Het is natuurlijk ook heel interessant over die X. Zij kiest ook voor die naam X omdat dat voor niets staat. Maar en omdat zij constant eigenlijk verschillende identiteiten en personages aanneemt en van daaruit kunst maakt. Maar in die kunstwerken stelt ze dan wel weer eigenlijk altijd haar identiteit centraal. Dus het gaat ook heel erg over die paradox. Ik bedoel, alleen de naam al. X is niets, maar kan tegelijkertijd ook alles zijn.
0: Er komen ook tal van popzangers in voor. David Bowie, Tom Waits, ze zouden dat allemaal meegeschreven hebben. Er zit ook heel veel humor in wat dat betreft.
2: Ja, absoluut.
0: Is het voor jou, vind je het een goed boek?
2: Ik heb het graag gelezen. Ik denk, ik heb het zelf op vakantie gelezen. En voor mij een goed vakantieboek is een boek dat als je op dat moment niet bent aan het lezen op vakantie, dat je toch heel de tijd denkt van, oh, ik wil nu dat deze wandeling voorbij is, zodat ik nog wat kan verder lezen. Dat vind ik echt de beste maatstaf. Of dat je op een bus zit en dan toch denkt, oké, nog twee pagina's ertussendoor.
0: Okay. Ja.
2: En dat had ik wel bij het boek. Maar ik weet niet of ik er daarna zo extreem vervuld van was. Misschien een beetje zoals een hele maaltijd heel lekker kan zijn, maar dat je daarna toch wel een beetje indigestie hebt of zo.
0: Oké. Fascinerend is het sowieso.
2: Absoluut.
0: Voor wie luistert nu, die in het graag wil lezen en het graag wil winnen zelfs, die moet surfen naar VRT Max, want daar kan je samen lezen. Of daar is een wedstrijd rond het boek van Catherine Lacey, biografie van X. Ibe Rossel, dank je wel. En tot een volgende voor een van jouw boeken, wie weet.
2: Doei, doei.

0: Ja, hij heeft een gastrol in het boek van Catherine Lacey, biografie van X, David Bowie. Ik weet niet of hij het zelf leuk zou gevonden hebben, maar we kunnen het hem niet meer vragen. Dit was het prachtige Heroes.
1: Boek je reis.
0: Dat was niet de juiste jingle. Kijk, boekje reis. Nu we toch in Nieuwpoort zijn, want we zijn wel degelijk in Culture Club. 10 kilometer hier vandaan in Veurne loopt een bijzondere expo met werk van Veurnenaar Jean-Jacques de Grave. Lijnen van verbeelding heet die tentoonstelling. Goedemorgen Frank Maas, jij bent curator van die tentoonstelling van de expo en directeur van Emergent, de galerie waar de expo te zien is, net als in het stadhuis, want het is een samenwerking, landhuis, genoemd van Veurne. Wie was... want weinig mensen kennen hem, denk ik, Jean-Jacques de Grave.
2: Is geboren in 1923, gestorven in 2002. En hij heeft voornamelijk eigenlijk linogravures gemaakt. Wat niet zo evident is, dat een kunstenaar eigenlijk... in een dergelijk medium zo ontzettend veel werk gemaakt heeft.
0: Monomaan, alleen maar linogravure. Wat is een linogravure?
2: Linoleum. Mm-hmm. Dus je snijdt eigenlijk in linoleum met speciale mesjes, gutsen noemt men dat ook. Misschien zijn mensen meer vertrouwd met houtsneden. Mm-hmm. Is natuurlijk een iets harder materiaal, maar is zeer gelijkaardig. Denk aan Frans Masereel bijvoorbeeld.
0: Ze waren bevriend, hè?
2: Zij waren bevriend. De Grave heeft mee aan de wieg gestaan van het Masereel Centrum ook, de stichting daarvan. En Masereel heeft hem zeker geïnspireerd. Mm. En ik vermoed dat hij in dat medium... we hebben deze tentoonstelling opgezet samen met een dochter van Jean-Jacques de Grave, Marie-Ève, die een filmmaker is.
0: Ze heeft ook een film gemaakt over haar vader.
2: Ze heeft een film gemaakt en die vormt een beetje de aanleiding om de tentoonstelling nu bij ons te presenteren. Die film gaat in première in Beaux-Arts in oktober, mm-hmm. 7 oktober geloof ik. En in de voorbereiding heeft zij mij een filmfragment toegestuurd van een BRT-reportage, ik denk uit de jaren 70. En daarin zegt de Grave, in een interview, zegt hij... ja, mijn werk is een dialoog tussen mens, mes en plaat. Mm-hmm. Waarmee hij het elementaire karakter van dat medium benadrukt. Dus ben ik eigenlijk vertrokken in het opzet van deze tentoonstelling... van de vraag, ja, waarom kiest een kunstenaar er bewust voor om zich zo te gaan beperken tot een zeer elementair medium? Ik vermoed dat dat is om, om eigenlijk vanuit een heel specifieke invalshoek naar de wereld te gaan kijken, om die wereld te gieten in een heel specifieke vorm. En op die manier eigenlijk zijn zoektocht te gaan vormgeven. Want ik heb daarnet met veel fascinatie geluisterd naar Bieke de Poorter. En ik vermoed eigenlijk dat Jean-Jacques de Grave ook een zoekende ziel was... die eigenlijk in dat medium een manier heeft gevonden om die zoektocht vorm te geven.
0: Mm-hmm. Ja, hij heeft heel lang gewerkt. Hij heeft het daarnet gezegd. Hij overspant eigenlijk 3 decennia.

0: Ja, altijd wel die lino, in die linoleum werkend. Maar je ziet die stijl wel evolueren. Hè? Tussen de jaren 50, 60, 70 veranderde de manier waarop hij werkt? Of de...
1: Ja, zeker. Van meet af aan zie je wel dat hij met heel sterke composities werkt. En je ziet zeker een evolutie. Het is ook spannend om te zien hoe dan een kunstenaar die zich zo tot een medium beperkt, hoe dat de wetmatigheden van dat medium voor een stukje die kunstenaar ook meevoeren naar een wereld die ook voor hem ongezien is.
0: Die hij niet verwacht. Dat is wat je net zei, dat het een dialoog is met het mes en met het materiaal.
1: Voilà. Mm. En dat maakt het spannend. Dat is ook het soort kunst die mij persoonlijk het sterkst aantrekt. Dat je, zoals Bieke het ook uitdrukt, eigenlijk niet weet als kunstenaar zelf ook waar je gaat uitkomen.
0: Dat het gevaar in zich draagt. Wat bijzonder is hier aan deze tentoonstelling is dat je de kunst van de graven in dialoog laat gaan met andere kunstenaars. Wie is daar nog allemaal te bezichtigen?
1: Ja, effectief. Dus we zijn vanuit dat werk, eigenlijk vanuit dat oeuvre, zijn we relaties gaan leggen met andere kunstenaars. Dat is ook een beetje een test voor dat werk. Van oké, na al die tijd, hoe houdt dat stand? Of is dat nog altijd fris? Enzovoorts. En ik denk dat de tentoonstelling wel bewijst dat het die test echt wel doorstaat.
0: Van wie is er nog werk te zien?
1: Namen die misschien een belletje doen rinkelen zijn bijvoorbeeld de Rinus van de Velde, waarvan we geen tekeningen tonen, maar wel maquettes. En dat sluit op een bepaalde manier heel mooi aan bij die lino's. Werk van Dirk Soete bijvoorbeeld, dat zijn ook houtsnedes, Nicolas de Mon ook. Maar naast werken van hedendaagse kunstenaars zijn er ook werken van de Stadscollectie van Veurne. En daar zit dan een hele mooie Paul Delvaux bij, bijvoorbeeld. Floris Jespers ook. En dan is er bijvoorbeeld ook Griet Tobbels. En Griet die heeft in het voorjaar deelgenomen aan de Biennale van Malta. En zij is iemand die ook heel bewust... zij kiest het medium... Zij werkt in verschillende media. Zij kiest het medium heel bewust in functie van een bepaald project. En zij werkt heel graag ook met oude kaarten. En dan confronteert ze eigenlijk de afstandelijke benadering van een kaart met het ter plekke lokaal, heel vaak ook met lokale materialen te gaan werken. Zij heeft in Malta, in Valletta, de hoofdstad van Malta, heeft ze Vlaamse wandtapijten aangetroffen. En ze heeft dan de link gemaakt met de streek waar ze zelf ook geboren is, de Vlasstreek. En ze heeft gewerkt met een linnen doek. En met allemaal kleine linnen doekjes van ongeveer een A4 groot. Ze heeft tekeningen gemaakt gebaseerd op oude kaarten van het beleg van Malta. Het is 16e eeuw. En ze heeft tekeningen gemaakt op transparante bladen. Ze heeft die op die ter plekke op die linnen doeken gelegd. En dan heeft ze gebruik gemaakt van de techniek van de cyanotypie. En cyanotypie is eigenlijk de oudste fotografische techniek zonder fototoestel, waarbij men een materiaal met lichtgevoelige emulsie insmeert. In dit geval het linnen doek. En dan laat men de zon gewoon projecteren. Dus zij heeft die transparante bladen die ze betekend heeft laten beschijnen door de zon. En op die manier heeft ze een prachtige tekening gemaakt door dan al die stukjes linnen aan elkaar te naaien.
0: Griet Dobbels, Rinus van der Velde, maar vooral Jean-Jacques de Grave te bezichtigen in Veurne. Tot wanneer precies?
1: Tot 13 september nog.
0: Dankjewel, Allen, naar Veurne.

0: Memories was dat van Earth and Fire. Frank Maas hoorde u net nog over lijnen van verbeelding te bezichtigen, te bezoeken in Veurne. Sinne de Handschutter zijn beelden kan u zien op wandeling, op tocht door Brussel. En Pieke de Poorter, die haar werk, haar tentoonstellingen kunt u bezoeken in Westfront, in Nieuwpoort. Zeker doen. Dit was Culture Club. Volgende week is Bent er weer. Ciao.
1: Nu kan u gaan komen. Ja! Marian heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de natuurbrand in de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur in de as gelegd. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur zijn daar intussen al afgebrand. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
9: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernault van het provinciebestuur van Luik.
10: Le contexte est très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
9: Drie brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijker op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat drie speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jernot.
10: Voor het moment is het niet om te evacueren, maar het is avant tout een catastrofe ecologique.
8: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt Christophe Aerts van het parket.
11: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de twee pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
8: De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan.

0: aan. Een kleine 1400 deelnemers hebben intussen opgegeven. Deze wandelaars zamelen met hun deelname ook geld in voor een goed doel.
1: Stop Alzheimer, inderdaad. We hebben momenteel al 5000 euro ingezameld, wat ook ons doel was. Dus dat was wel nice en dat geeft mij toch ook extra drijfveer.
2: Ik doe dat persoonlijk voor het Biddenfonds. Dat is eigenlijk een organisatie dat zich inzet voor ouders die een kindje hebben verloren. Ik ben mij ook samen met andere mensen beginnen verkleden om dat net iets meer in de aandacht te brengen. En dat werkt eigenlijk ook heel motiverend, vind ik, voor het doel te halen, eigenlijk voor die mensen.
0: De deelnemers hebben nog tot 21:30 vanavond de tijd om te finishen in Bornem. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de vele oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Volgens Spaanse media zijn in Marokko wel enkele honderden migranten tegengehouden. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om. Tussen de 5.000 en de 12.000 migranten verblijven sindsdien nog altijd in Ceuta zelf. Mieke Strings, jij bent daar ook. Wat merk je daarvan?
3: Ik sta hier nu op het strand van El Trampolín, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Maar dus die Sub-Saharaanse Afrikanen behoren tot de 2500 mensen die volgens de Spaanse overheid mogelijk asiel kunnen aanvragen. En dan kunnen ze natuurlijk niet zomaar terug over de grens gezet worden. Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden hun oog in het zeil.
0: Dankjewel, Mieke. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd net niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pille wil op die manier een breed publiek aantrekken.
4: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
0: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook bui of onweer. We halen tot 25 graden aan zee, rond 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken, temperaturen dan tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich blijft uitbreiden. Er is al meer dan 1600 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel versterking. Ook het leger gaat meehelpen om de brand te bestrijden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1
6: Belpop
5: met Floris de Hallemans.
6: Hey, een heel goedemiddag. Gisteren was het heel heet en heel droog. Vandaag is het al terug een beetje minder warm, maar ook een beetje vochtiger. Dus ik dacht, hot en sweaty, dat gaat het zeker zijn. Ik zit hier gezellig in de airco op VRT. Lekker fris dus. Ik kan het wel een paar uur uithouden. Vooral omdat er ook veel Belgische muziek bij is.

Hot en sweaty was dat van Stijn. Afgelopen week was Mika Ram hier nog te gast bij Radio 1. Mika Ram is de man achter de band Frans Kalf. Hij was te gast bij Evert in de zomer van 2026. Dit is Frans Kalf met zijn laatste single, Now en zo heet het.

Het was 1990 en de Vlaamse Rolling Stones stonden op het top van hun kunnen. The Skeps en Hard Times op de plaat Royalty in Exile. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is de weg even voorbij Maldegem volledig versperd door een ongeval. Je kunt de snelweg daar beter tijdig verlaten om je niet vast te rijden. Op de E40 naar de kust ruim een uur vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. De weg is er wel vrij intussen. Op de E40 van Lummen naar Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke en op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten en de dodentocht in Bornem is bezig. Daardoor moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met een half uur vertraging bij Buggenhout.

Peregrine, ja, Ring Ring, I've Got to Sing. En daarvoor The Broken Circle Breakdown. Will the Circle Be Unbroken? En dit is Kezia Quental. Je mag haar kortweg Kezia noemen. De dochter van Maridoon van Zap Mama. En voorzien van dezelfde goede genen wat muziek betreft. Want dat hoor je aan haar muziek. Dit is Kezia en Call for Chance.

Undressed van Oscar and the Wolf en Kezaya daarvoor. En dit heet Easy Tiger, nieuwe single van Astronauten. De single, daar is een mooi hoesje bij waar een prachtige reiger op getekend staat. Dat verwijst naar Heron, denk ik, want zo gaat hun nieuwe plaat heten. Begin volgend jaar komt die uit. Ze gaan die voorstellen op 11 januari 2027. Nog even wachten dus, maar dit is er wel al, die nieuwe single van Astronauten.

van David Nwami en Astronauten daarvoor en Easy Tiger, dat is hun splinternieuwe single. Zometeen een Belpop classic van de Kids, maar eerst Gorky, dit is Veronica, komt naar je toe.

En toch gaat het al lang mee, dat nummer There Will Be No Next Time van The Kids. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is de weg even voorbij Maldegem, volledig versperd door een ongeval. Je kunt de snelweg beter tijdig verlaten om je daar niet vast te rijden. Op de E40 naar de kust, 3 kwartier vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. De weg is er wel vrijgemaakt intussen. Files naar Antwerpen op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de E19 een kwartier van Mechelen-Noord tot de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 10 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op andere snelwegen kleine files. Door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. En door de dodentocht in Bornem moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met een half uur vertraging bij Buggenhout. Belpop.

Koppegaard van Young Yellow. Hij speelt nog een paar concerten deze zomer. Op Maanrock bijvoorbeeld, of op Krammerock. En ook twee keer in het OLT Rivierenhof in Deuren. Die zijn wel alle twee dik uitverkocht natuurlijk. Heeft ook veel te maken met Benny Deluxe. Dat is de deluxe uitvoering van zijn plaat die hij vorig jaar uitbracht. Benny en de banaliteit van onze bestaan. Op 11 september komt die deluxe versie uit met nieuwe muziek, met live sessies enzovoort. En ook dit nieuwe nummer, Koppegaard dus, van Young Yellow. Dit is Floris Francis Arthur en Wolfje.

0: hoort heel veel van Klaas solo tegenwoordig met dat mooie plaatje dat hij maakte. Hier bij Yevgeny met Rivieren, daarvoor Floris, Francis, Arthur en Wolfje. En nu is het tijd voor het nieuws van 2 uur. Daarna nog meer Belpop. Tot zo.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Vanavond op VRT1.
5: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
6: Goedenavond, Blankenbergen!
4: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!
7: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
8: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
9: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
10: Gebeurt hier.
9: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
10: Gebeurt hier, maar ook het...
11: Eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
10: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
12: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
14: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
14: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
14: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
14: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja. Het kan anders.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur is daar intussen al afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Bevoegd eurocommissaris Labib zegt dat er versterking onderweg is. Een helikopter en 2 vliegtuigen. Het vuur ontstond gisteravond. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
18: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernot van het provinciebestuur van Luik.
19: De context is très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
18: 3 brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijk op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat 3 speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jerno.
19: Voor het moment is het niet om te evacueren, maar het is avant tout een catastrofe ecologische.
17: De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Andeby staat langs het parcours.
20: Het heeft hier daarnet warempel, zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72, dus dat is prima op schema.
17: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om in Bornem te finishen. In Indonesië is er een tweede beving geweest met een kracht van 6,9. 9. Rond 6 uur vanochtend, plaatselijke tijd, was er een eerste zware aardbeving met een kracht van 7,7 in het oosten van het land op het eiland Flores. Er zijn al 38 doden geteld. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Rockets zich geplaatst voor de finale. De nationale vrouwen op de 4x100 meter werden pas vierde in de reekse, maar liepen de beste verliezende tijd. En in de zevenkamp zakt Norfits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer tot 25 graden aan zee.

0: Om 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.

0: It's a Sad Sad Planet van Evil Superstars. Nog een uurtje Belpo op je radio. Nu met muziek van Jay Bernard. Four in the Morning heet het.
1: Here I go, round the bend at four in the morning, on the beating of a bounding heart.

0: pracht van een cover. Het origineel is van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Soms coveren mensen zichzelf ook. Jan de Wilde maakte in 1999 zijn plaat Hey Hey, waar Walter Ballade van een Goudvis op staat. Die plaat met dat nummer kwam dus in 90 uit, maar in 72 verscheen het nummer ook al op Vogelenzang 5. Dit is die originele versie van Walter Ballade van een
1: Walter
0: Goudvis.
1: Walter was heel tenger toen hij op de wereld kwam. Hij bestond praktisch enkel uit wat benen, wat roosblauw rimpelig vel en een veel te grote kop. Zijn moeder durfde hem bijna niet spenen. Maar na veel nachten zonder slaap, veel zorgen en geduld, werd Walter al wat sterker en op 7 was hij een doodgewone knaap, een beetje bleek misschien, met het vooruitzicht op een onopvallend leven. Walter zat soms urenlang in het kippenhok, of soms op de knieën van zijn vader. Die zong in falset: zalig zijn de zuiveren van hart, ze zullen tot de Heer worden verzameld. Zijn vader, hoogstwaarschijnlijk zelf een zuivere van hart, werd enkele jaren later ook verzameld. Hij deed net een uitval naar een zilveruitje op zijn bord. Het was gewoon maar een breuk van de hartader. Walters oom vond hem een baantje bij de Brabantbank. Hij deed zijn paperassenwerk voorbeeldig. De directeur zei van hem: Walter is een flinke kracht, maar om het ver te schoppen wat te melig. Zijn vrienden schimpten: heb jij wel eens ooit een vrouw gehad? Hij glimlachte onzeker en verlegen. Kom zaterdag na 8 eens met ons mee naar de stad. Hij zei niet ja en sprak ze ook niet tegen. Op zaterdag na 8 klom Walter reeds in bed, terwijl het buiten naar jasmijn geurde. Regelde zijn wekker, sloeg zijn Bijbel op en las wat indertijd met Habakuk gebeurde. Toen nam de Brabantbank een nieuwe hulpboekhouder aan. Saskia was mooi en heel gewillig. Ze had vreemde lichte ogen, ze was jong, ze was niet dom. Ze liet Walter helemaal niet onverschillig. De eerste keer dat die haar vroeg, zei Saskia misschien. Ze vond hem saaier dan een dode goudvis. De tweede keer keek Saskia heel ernstig en zei ja. Een mens moet zich toch vestigen voor hij koud is. Een anjer in zijn knoopsgat liep Walter naar zijn werk. Liep zachtjes fluitend door de straten. De deur stond op een kier, hij trok zich eventjes terug. Ze waren over Saskia aan het praten. Arme stomme Walter, zei de hoofdboekhouder traag. Je zou hem best niet op dat feestje vragen. Jezus, Jezus, deed er een, wat heb ik in die laan. Een pret gehad met Saskia in mijn wagen.

want er stond: bestemmeling is onbekend hierboven. De mensen lachten toen hij zei: Heer, wat moet ik doen? Hij hoorde niets, hij leek wel in extase. Het antwoord kwam dit keer van de affiches aan de muur. Zijn oogglazen vaag, houd goed uw pasen. Walter liet een advertentie plaatsen in de krant.

schalen. Walter keerde nooit terug naar de Brabantbank. Hij leerde eigenhandig kleiwerk draaien. Zijn kleren stonken, maar hij zei: de vogelen des velds, ze ploegen niet, ze zaaien nog, ze maaien.

0: sleutels van de toekomst en het heden.
1: Jan de Wilde, een ballade van een goudvis. Op de E40 naar de kust, 20 minuten vertragen van Neveren tot voorbij Aalter. De weg is wel vrijgemaakt intussen daar. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is de weg daar even voorbij Maldegem ook weer open. De files zijn er ook opgelost. Files naar Antwerpen wel nog. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. En op de E19 10 minuten van Antwerpen, van Mechelen-Noord tenminste, tot de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring naar Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Boggerhout. Door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. En door de dodentocht in Bornem moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met 20 minuten vertraging bij Buggenhout.
2: Belpop.

Volgens mij hebben die in de studio zo'n knop waar vette sound op staat. En die gaat dan helemaal naar rechts als ze iets maken. Want dat kunnen ze toch wel. Triggerfinger en Stars. En Move daarvoor van Jess en James. Dit is een man met Braziliaanse roots. Die daar hier in België helemaal zijn eigen ding van maakt. Redelijk uniek eigenlijk. Yves Paquet. En Worst I Ever Did.

Marble Sounds, Anyhow, Even Now en Yves Paquet daarvoor en Worst I Ever Did. Zometeen Siska, Siska tenminste, maar eerst Me and You.

0: goodbye. Begin volgende plaat, volgende maand tenminste, komt de plaat uit van Siska Siska. Dit gaat er ook op staan. Sweet 16 hoorde je. Op de E40 naar de kust, 10 minuten vertragen van Neveren tot voorbij Aalter. De weg is er wel vrij intussen. En ook op de E34 naar Knokke, 10 minuten bij Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. En op de E19 ook 10 minuten van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring naar Nederland, een kwartier van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op andere snelwegen staan er kleinere files.
1: Belpop.
0: Dit is Sophia Amman, die heeft net een plaat uit. Die is niet zo lang geleden uitgekomen en dit staat daarop. Sun is out, make you bleed.

zo'n heerlijke bluesy song maken over tennis. Alleen Wigbert kan dat. Sophia Amman daarvoor. En Sun Is Out, Make You Bleed. En dit is een van de spannendste bands van de laatste jaren in ons land. Au, is dit een cadavage?

een sfeertje nodig. Vraag het aan Piet Goddaar van Ozark Henry. Hij kan dat zonder meer. Ozark Henry en Vesper 10. En daarvoor Au en Cadavage. Het is bijna 3 uur. Zometeen is er Classics met Ronald na het nieuws van 3 uur. Eerst nog een Belpop Classic om af te ronden. Dit is Moran en Dansé.

0: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Op Moederdag kwam illustratrice Eva Mouton langs. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Jalet. Er is al 1600 hectare veen afgebrand. Wim Schepens, jij bent daar. Er is nu ook sprake van evacuaties.
4: Ja, zo net is ons meegedeeld dat de inwoners van het dorpje Soerbro, als ik het goed uitspreek, de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Wanneer die er komt en hoe die zal verlopen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval wijst het erop dat de brand nog lang niet onder controle is. Het is hier een half uurtje geleden nu wel beginnen te regenen, allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
3: Dankjewel, Wim. De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En dat is zwaar voor de voeten, merken ook deze deelnemers.
5: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En dat is dan juist goed, want dan kan ik blijven gaan. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
6: Ik ga verse kousen aan doen, want het was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kous tot het einde raak. Onze grote blaarmoorn.
7: Ik heb 3 blaren. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
3: De deelnemers hebben tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. De dodentol van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 9. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werd onder meer een huis vernield. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-infrastructuur viseerde, maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de beide Belgische estafetteploegen op de 4x100 meter zich geplaatst voor de finale. De mannen, de Belgian Falcons, kwalificeerden zich rechtstreeks met een 3e plaats in de reeks. De vrouwen, de Belgian Rockets, werden 4e, maar werd er nog opgevist en liepen de beste verliezende tijd. In de zevenkamp zakte Noorvits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag. Hier en daar zijn er buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken. Opnieuw temperaturen tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en ook frisser. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Classics.
1: Met Ronald Verhagen.
8: En met Little Richard, Maria McKee en Led Zeppelin. Het is al wat koeler vandaag. Er is zelfs regen gevallen. Maar toch is elke verfrissing nog welkom. Ook in Classics. We dippen onze tenen in het water van Echo Beach. Goedemiddag.

Een parel uit de New Wave. Echo Beach, Martha and the Muffins. Straks om 4 uur is er Sporza met voetbal. Geen lange classics dus vanmiddag. Wel een gebald uurtje. De mannen van The National zijn geen voetbalfans. Zij houden van baseball en American football. Tijdens concerten dragen ze wel eens t-shirts van hun favoriete clubs uit hun hometown Cincinnati. Dat is in Ohio. The National en Bloodbus, Ohio.

0: Over gepald gesproken. Dit was Little Richard en Jenny Jenny. Een raket van een song. Bestuurd door de meester zelf. Hij schreef de song, maar hij vermeldde ook de stiefmoeder van een van zijn vrienden bij de credits. Enotris Johnson. Zij had niets met het nummer te maken, maar zo kreeg ze royalties. En dat verdiende ze volgens Little Richard.
1: Radio 1. Classics.

0: Prachtig nummer van Mano Negra. Out of Time Man.
1: Classics.
0: 15 augustus vandaag, een katholieke feestdag. Maria ten hemel opneming. Er moest dus wel een Maria in deze classics zitten. En dat is deze geworden. Maria McKee met een toepasselijk Show Me Heaven. MUZIEK

bagage draagde van Spinvis. Erik de Jong schreef de song nog voor hij Spinvis werd. Het is de song waarmee Spinvis is ontstaan, zegt hij zelf. En ook mijn favoriete song om live te zingen. Ik heb het al 10.000 keer gedaan en nog altijd weet ik niet precies waar het nummer over gaat.

Dit was het sprankelende appel van Royksopp. Het heeft iets van klotsende ijsblokjes in een cocktailglas. Het is 16:30, een eerste aperitief moet kunnen. Ondertussen het mooiste nummer van Talking Heads. This must be the place.

alles komt goed. Het is een platgestampt cliché. Maar als ik dit nummer hoor, krijg ik toch voor even het gevoel dat alles goed komt. This Must Be The Place van Talking Heads. Heerlijk ook om live te horen. Zat in de set van David Byrne dit voorjaar in Vorst. Daar heb ik hem gezien. Hij stond ook op Rock Werchter vorige maand. Daar was ik niet bij, maar ik kan me de sfeer in de grote barntent zo voorstellen.

0: In 2007 gaf Led Zeppelin een eenmalige reunieshow in Londen. Ze speelden toen twee bisnummers. Eerst Whole Lotta Love en daarna deze rock'n'roll, de afsluiter van de show. Een statement, Led Zeppelin. Voor hen zat Guns N' Roses met Sweet Child of Mine. Nu Groove Armada.
1: Classics.
2: Radio 1.

90s Dance, My Friend van Groove Armada. Ze bestaan nog, maar dan alleen als DJ-duo. Hun laatste shows met de liveband waren in 2010. Maar dus als Groove Armada DJ's spelen ze nog wel. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje. Ze pendelen heen en weer deze zomermaanden en ook later dit najaar. We zaten in de 90s en we blijven daar nog even hangen met Fun Loving Criminals.

0: illegaal duo in classics. Daarnet Fun Loving Criminal van Fun Loving Criminals. En dit was Cocaine van J.J. Cale. Voor het helemaal uit de hand loopt, geven wij het stokje door aan Sporza. Na het nieuws van 4 is er Evelien met voetbal uit de Jupiler Pro League. Fijne middag nog bij Radio 1. Hier nog een stokje bij Ian Dury.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Halle. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De inwoners van het gehucht Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om indien nodig te evacueren. Het zou gaan om 500 à 600 mensen. Intussen stuurt het leger ook een vierde grote bluswagen om te helpen bij het bestrijden van het vuur. En dat verloopt moeizaam, zegt de vicechef van Defensie, Frederik Goedink.
6: Het vuur is heel moeilijk te controleren hier in de buurt, omdat de wind draait. En dus op bepaalde momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel. Dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos, om de rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
5: Isabel Paquet heeft een B&B in Soerbrood. Ze sprak net met politie en brandweer, maar ze wacht nog op richtlijnen of ze haar huis eventueel moet verlaten.
7: In Soerbrood, in het dorp, is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is het risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd, waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorp geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Er zal een vergadering nu gebeuren. En misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
5: In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. En op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
8: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
5: Het is wisselend bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer. Tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperatuur opnieuw tot 30 graden. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Meer op vrtnieuws.be.
9: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
10: Sportza.
3: Met Evelien de Bakker.
11: Een hele goede middag. Het sportmenu is rijkelijk gevuld vandaag met net nog een bronzen medaille van Lisa Vale op de sprong op het EK turnen. Dat heb je net ook gehoord. Daar komen we straks nog op terug. We gaan ook nog op medaillejacht met het EK zwemmen en het EK atletiek, waar heel wat Belgen in actie komen. Maar nu is het al aan Union Zultewaregem. Die match is gestart iets na 4 uur en we kunnen meteen al meeluisteren bij Glenn Martens. Goedemiddag, Glenn.
12: Goedemiddag, Evelien. Wedstrijd net begonnen. Inderdaad, anderhalve minuut weer. Uiteraard ook nog altijd 0-0. En opvallend beeld om meteen bij David Hubert, de trainer van Union, die mee sprinten aan zijn dugout om aan te geven. Jongens, meteen druk zetten. Hij wil dat zijn manschap meteen de ernst en het belang van deze wedstrijd juist kunnen inschatten. En ook met de juiste intentie aan die wedstrijd beginnen. Want als je achterkomt tegen een ploeg als bijvoorbeeld Zultwaargem, die dan een laagblok gaan neerzetten, dat wil je vermijden. Zeker na een week die Union gekend heeft met verlengingen. En zeker als die uitkomst dan negatief is, hetgeen dat wel het geval was bij Bodo Glimt. Ja, dan kan het al snel in de benen kruipen. En met het nieuwe format, of het hele oude format zoals u wil, kan je uiteraard geen puntenverlies veroorloven tegen Zultwaargem. Dus meteen zijn troepen daar toch al op scherp gezet om druk te gaan zetten. Kan ook niet op al zijn spelers rekenen. Uiteraard zijn er wat jongens die vertrokken zijn. Maar Promise David, die werd wel in de basis verwacht. Die werd wel gewisseld in die wedstrijd tegen Bodo Glimt. Wel, die zit zelfs niet op de bank. Dus niet in de basis, maar ook niet op de bank. En dat is uiteraard wel een serieuze aderlating voor Union. Samen met het vertrek van Kalajdzic natuurlijk. Die transfer is ook sinds vandaag definitief afgerond. Dus dat betekent toch wel direct wat minder offensieve slagkracht. Kijken nu naar de eerste keer Union met een lage voorzet van over de linkerkant van Guillerme. En die wordt een hoekschop verwerkt bij Zultwaargem. Dat betekent de eerste hoekschop in de wedstrijd. Het was een goede stiel bij Union. Slecht uitvoetballen, dat ook wel. Van de rechtsachter van Zultwaargem. En dan snel gespeeld over de linkerkant. Een lage voorzet. Dan was er de inlopende Fousseini. Die kwam niet bij de bal. Omdat ze bij Zultwaargem de bal konden ontzetten. En dus dat betekent de eerste hoekschop in de wedstrijd. Ik zei het er net al, 120 minuten in de benen. Het is nog vroeg op het seizoen. De wedstrijd dateert van dinsdag. Dus in principe zou dat wel moeten goedkomen. De bal wordt verlengd. Weliswaar door Zultwaargem aan de eerste paal. Teruggekopt door Schoofs. Die blijft er een beetje hangen in de 16. Gaan ze met z'n allen naar de bal. Valt hij bijna voor de voeten van Fousseini. Die wou besluiten. Maar de scheidsrechter die heeft een overtreding gesignaleerd. Het was ja inderdaad wel duwen bij Union. Wat dat betreft terecht het duwen van Florens, de Oostenrijkse aanvaller. Die dus in de plaats komt van Promise David. Het is trouwens niet de enige wissel bij Union. Want ook geen Nyang meer over de linkerkant. Dat is Guillerme. Zijn naam heb ik daarnet al vernoemd. En Sida, de centrale verdediger, die moet plaatsruimen. Want Havenaar die krijgt daar de voorkeur. De Japanner die overgekomen is van SV Riet uit Oostenrijk. En Union dat krijgt uiteraard de bal. Dat hoeft niet te verbazen. En het zal zaak zijn om vooral het baltempo hoog genoeg te houden. Het is best warm in het Dudenpark. Onderweg naar hier toch een paar druppels regen gehad. Maar intussen heeft de regen weer plaatsgemaakt voor het fenomeen dat we al heel lang kennen deze zomer. De zon die brandt weer stevig. Dit is ook een stevig duel. Uiteindelijk komt Union hier er als winnaar uit. Dus voortvoetballen is snel, maar vooral onzuiver. Want die bal kan niet meer binnengehouden worden door Louis Patrice. Die deed toch wel zijn moeite om erachteraan te redden. Maar dat lukte net niet. Het was een goede tackle. Zien we nu in de herhaling van Zeneli. En zo bleef Union een balbezit. Dat voetbalt naar de linkerkant. Vanuit het televisiestandpunt bekeken in die eerste helft. Dan weet u dat ook. Opnieuw zo'n luchtduel doorkoppen. Sterk aan de bal nu van Fousseini. Kan hem breed spelen. Dit is ook goed gedaan. De aanname eventueel van Raoul. Dat lukt. Maar dan kan hij niet afspelen. Tegenaanval misschien voor Zultwaargem. Maar dan zit Union er direct heel fors op. En dit is ook iets dat ze hier zeer graag zien. Toch balverlies van Rob Schoofs. Maar dan direct in de tackle. Goede tackle ook. Voet laag gehouden. En zo enkel maar een ingooi voor Zultwaargem. Die paas van Capelle die hij vooruit moet trappen over de zijde gezet. Die ingooi die is intussen al snel genomen. Dus voetballen wel snel voorlopig. Dus niet dat ze al meteen gaan tijdrekken bij Zultwaargem. Dat ook wel met vertrouwen natuurlijk. Naar het Dudenpark is afgezakt na die zegen tegen Racing Genk. Dat zag er lange tijd althans niet goed uit met die 0-1 achterstand. Maar dan in het absolute slot met eerst die heerlijke vrije trap. En dan een minuut of vijf van het einde. De winnende treffer direct goed voor een driepunter tegen Racing Genk. Een onverhoopte driepunter zou je kunnen zeggen. En dus waren er voor de trainer daar ook niet heel veel redenen om te gaan wisselen. Eén wissel is er toch. Oeika is erin gekomen. De man die kon scoren. De winnende treffer maakte. En Aatok, een van de nieuwkomers. Een van de weinige nieuwkomers bij Zultwaargem. Die is daardoor op de bank terechtgekomen. Kijken nu naar Van der Perre. Voetballen op het middenveld. Goeie sleepbeweging van Zeneli. Sterk aan de bal. Werd wel even op de huid gezeten. Maar vond toch op Schoofs. Van der Perre opnieuw. De controleurs bij Union. Eén tijd tikken. Goeie opening naar de rechterkant. McAllister moet wel even opletten dat hij tijdig bij die bal is. Want dicht tegen de zijlijn. Dit is leuk gedaan. Het wegdraaien van Patrice. Maar dan zet hij wel met die beweging de bal over de zijlijn. En dat betekent opnieuw ingooien voor de bezoekers uit Waregem. Ongeveer ter hoogte van de middencirkel daar aan die sfeervolle tribune. En zeker bij deze weersomstandigheden, de zon heeft dat toch altijd een heel fraaie aanblik hier in het Dude Stadion. U zult uw arm zal wel moeten proberen om de bal iets langer in de ploeg te houden. Want voorlopig door dat snelle druk zetten, dat hoge druk zetten van Union, slagen ze er niet in om echt rustig aan de bal te krijgen. Dat zal wel belangrijk zijn. Nu misschien met Klaas. Die vindt dan wel de oplossing achteruit. Daar even de bal rond spelen. Daar heb je niet gek veel aan, maar het zorgt wel voor wat rust in de tip. Maar kijk, direct weer druk zetten van Patrice. Nu weer doorzetten is daar hetgeen dat McAllister doet. En zo opnieuw een ingooi. Ja, ze zitten er kort op. Hetgeen dat Hubert er net ook wel bereiken met zijn interventie. Ook voor hem is het natuurlijk warm, maar hij gaf meteen... Hij zette meteen de toon en dat zal ook wel zo blijven wellicht in het verloop van de wedstrijd. Althans toch, zolang dat het 0-0 staat, de wedstrijd niet beslist. Snel voetballen moet nu gebeuren. Zinedi verslikt zich even in de bal en gaat dan even doorhangen. Inderdaad, overtreding begaan daar centraal op het middenveld op Lofolomo. En dat is dus terecht een vrije trap voor Zulte Waregem. Dat voorlopig in die eerste, laat ons zeggen, 7,5 minuut niet echt in de problemen is gekomen. Er was die lage voorzet, maar die konden ze goed opruimen. Het levert wel een hoekschop op voor Union, maar er was de thuisploeg niet dreigend op. En zo de openingsfase stilaan afgerond, zullen we maar zeggen, met nog altijd 0-0.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Van Chaka Khan. We volgen natuurlijk de match. Union Zulte Waregem ondertussen een goede 13 minuten aan het spelen. Met nog steeds 0-0 op het scorebord. Geeft ons ondertussen de tijd om naar de stad van de liefde te gaan. Maar nu vooral toch de stad van het EK zwemmen. Want in Parijs zijn deze ochtend opnieuw verschillende Belgen in het zwembad gedoken. Vincent van Hooijdonk die deed dat bij zijn EK-debuut met een verbetering van het Belgische record op de 50 meter vrije slag. Dubbel wel, want ook al zette hij het 17 jaar oude record van Joris Grandjean scherper tot 22 seconden en 10 honderdste.

hebben. Toch was dat net niet genoeg voor een plaats in de halve finale. Ook voor Florine Gaspar, daar wel goed nieuws op de 50 meter schoolslag, want zij mag naar de halve finales. Die gaat ze zwemmen net na 7 uur vanavond. Zij mikt effectief op een finale plaats. En Sarah Dumont die heeft zich geplaatst ook voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. Vanavond komt zij in actie om 8:08. En straks staat ook Roos van Otterdijk nog in de finale van de 200 meter wisselslag. Dat gaat nog voor 7 uur gebeuren. Ze haalde al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag.

0: Tourist Slam C. Antwerp komt straks natuurlijk nog in actie tegen KV Kortrijk. Dat is om 6:15. Eerst naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar sta je een half uur in de file van Sint-Anna-Linkeroever tot net voor de Kennedy-tunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Aansluitend ook ruim een half uur extra op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E40 van Luik naar Aken 20 minuten vertragen. Van Barchon tot RV, dat is daardoor een ongeval. En op andere snelwegen staan er op dit moment kleinere vertragingen.
1: Sportza.
0: En kunnen we terug naar Union Zulte-Waregem? Nog altijd 0-0 op het scorebord daar, Glenn?
2: Ja, dat is zo. Maar nu wel de eerste echt grote kans in de wedstrijd. We zijn iets langer dan een kwartier onderweg. Bijna 17 minuten tegenaanval voor Union. En dan ging het snel. Misschien

iets snel groen. Want Fousseini, die kwam wel in de 16. Dan wachtte hij net te lang om zelf te trappen. Niet eerzuchtig. Legde hem opzij. Florox maakte wel ook in de 16. En die bal werd onderweg nog aangeraakt. Nu opnieuw een actie over de linkerkant van Guilherme. En dat levert voor Union de tweede hoekschop in de wedstrijd op. Nog een keer kijken. Het was balverlies bij Boguin. De rechtsachter bij Zulte Waregem. Die zocht een overtreding. Kreeg die niet. En dan gaat het snel natuurlijk bij Union. En dan had Fousseini eerzuchtig moeten zijn. Zelf moeten trappen. Oké, hij legde hem opzij. Dat was op zich nog niet onaardig gedaan. Maar er was te veel volk mee intussen in die 16. Dat het bijna mogelijk was voor de Oostenrijker om echt nog goed af te drukken en te kunnen scoren. Wel nog een hoekschop dus. Met Zinedi. Daar komt de bal. Die is goed aangesneden. Weggekopt aan de tweede paal bij Zulte Waregem. Opgevangen door Klaas. Die wil een tegenaanval op gang zetten. Maar verliest de bal. Fousseini erovert. Dit is prima gedaan. Zinedi gaat zelf trappen. Nee, goed. Geveinst. Opzij gelegd. Schoofs in de 16. Tegen de achterlijn. Achteruit leggen. Nu dan trappen bij Union. Afgeblokte poging van Guilherme. En zo komt er toch wat schoen in deze wedstrijd. Er net ook een poging die afgeblokt wordt. Werd liever door of bij Zulte Waregem. Het was een poging van Hedel die een keer van over die rechterkant naar binnen kon komen. En dat schot dat leek gevaar te vertrekken. Maar ook dat blokte uiteindelijk af. En vervolgens kwam er uit die fase dan die tegenaanval. Waarop Union dus kon dreigen. Maar het is niet zo dat Bostien al de eerste keer heeft moeten redden. Koffie ook niet. En Koffie is een nieuwe naam in de elf van de thuisploeg van Union. Want geen Chambard, die is op de bank terechtgekomen. De voorkeur nu gekregen, Koffie. Huurling van Lans, maar we kennen hem uiteraard nog van een iets verder verleden. Niet zo heel ver van Charlois. Oeh, hier slordig balverlies. En hier zit er wat in. Hier de kans voor Hedel. De Hedel voor 0-1, maar een save van Koffie. En er nemen misschien een Menta penalty. Gaat liggen. Geen penalty, zo oordeelt de scheidsrechter. Uiteraard zijn ze woedend in het bezoekende vak. Ik moet zeggen dat de trainer bij Zulte Waregem, dat hij er redelijk onverwogen bij staat, Michael Beel. We gaan zo meteen kijken of dat Lothar Dont het bij het rechte eind had. Het was een goed schot, maar een goede redding ook wel van de doelman. En dan in de herneming wou Ementa besluiten. Dan werd hij aangetikt. Over de bal werd voor zijn voeten weggehaald. Dat was moeilijk uit te maken vanuit de livebeelden. Hij blijft wel liggen. En de VAR gaat er ongetwijfeld naar kijken. Het was veel te kort terugspelen dat ze deden. Daardoor ging Hedel ermee aan de haal. En dan stifte hij hem. Hij had misschien wat harder moeten trappen. En dan was er de redding van Koffie die ook wel maakbaar was. En dan nu gaan we een goed beeld krijgen in de herhaling. Denk ik. Dus, ja, er staan te veel mensen voor. Ik kan het eigenlijk niet goed zien. Nu misschien wel nog een keer kijken naar die poging van Hedel. Van de Perre. Die liep nog wel mee. Ging niet in de tackle. De save nog. Kon de bal niet klemmen. En dan zien we. Nee, het is wel degelijk Leijsen die de bal wegtikt. Dus wat mij betreft geen overtreding. En de VAR heeft er intussen ook wel naar gekeken, denk ik. En dus zeer goed beoordeeld door van Lothar Dont. Oké, hij stond er dichtbij. Maar het is toch een val waarbij je echt wel kan vermoeden dat er een overtreding aan de hand was. Hij is er nog altijd mee oneens. Hij zal het misschien ook wel lichtjes geraakt hebben. Maar uitstekend gedaan van Leijsen. Werd nogthans niet door alle kanten in de basis verwacht. Maar staat er wel degelijk naast Havenaar. Dus Silla op de bank. Havenaar, een van de nieuwkomers. Een reus van 2 meter. Japanner, maar zo ziet hij er niet uit. Ook niet zo onlogisch, omdat hij een Nederlandse vader heeft die voor het werk geëmigreerd is naar Japan. Daar de opleiding doorgemaakt en uiteindelijk bij SV Ried in Oostenrijk terechtgekomen. En nu voor een prikje, want dat is het uiteindelijk toch 400.000 euro in het moderne voetbal. Overgekomen naar Union en de vervanger van Burgess. Toch een van die legendes zou je kunnen zeggen. De mannen die altijd de strijd, of de man die er altijd de strijd aanging. Zulte Waregem komt er opnieuw goed uit met Ake. Die heeft een goede linker, dat zagen we vorige week. Nu wel de overtreding, ja wel degelijk. De overtreding van de man die ik daarnet bij naam noemde, Havenaar. Geen gele kaart, zegt Lothar Dont. Wel een vrije trap. En dan kan hij opnieuw zijn linker gaan tonen. Oké, het is wel redelijk scherp. Dus het zal moeilijk worden om die bal rechtstreeks een doel te kunnen. Hij deed al uitstekend tegen Racing Genk. Maar dit is een moeilijke positie. En dit is inderdaad goed beoordeeld, Lothar Dont. Aan een goede wedstrijd bezig. Tot dusver nog op geen foutje te betrappen. En dus mag Koffie nu zijn muur gaan opstellen. Het wordt een driemansmuurtje. Hij kan het van die positie rechtstreeks doen. Maar het is zo ongeveer een meter voor de 16. En als we het een beetje willen beschrijven, links van het uiterste puntje zullen we maar zeggen. Dus dat is toch eerder een bal die naar een van de grote jongens zal moeten gaan. Dan denken we aan Ementa natuurlijk, meer dan 2 meter. Die kan wel koppen. Het is ook nog niet gezegd natuurlijk dat het Ake gaat worden, want ook Capelle staat erbij. Dat is de man van de hoekschoppen. Dus we gaan het zien wat het gaat zijn. Maar het lijkt me toch gewoon Capelle te gaan worden. Alhoewel, is nog een beetje afwachten. Hoe dan ook. De muur is opgesteld. Het fluitsignaal is gegaan. Daar komt de vrije trap. Het is wel degelijk Ake.

Probeert hem rechtstreeks te trappen. En raakt daarbij onderweg een hoofd van een Union-speler. Die gaat erbij liggen. En dus ziet de scheidsrechter zich genoodzaakt om toch maar even de verzorging op het terrein te roepen. Die bal kwam van dichtbij ook wel best volhard in het aangezicht. Dus dat is inderdaad geen prettig gevoel. En we zien inderdaad nu dat het echt wel aankomt bij Zeneli. En dat is meteen ook het sein voor een drankpauze. Want we zitten zo wat halverwege deze eerste helft. Met dus een goede mogelijkheid voor de thuisploeg. Niet kunnen besluiten, althans niet vol kunnen besluiten. Omdat er een speler van zo'n Waregem in de weg lag. Maar de grootste kans die was wel degelijk voor de bezoekers. Met de poging van Hedel. En dan de uitstekende tackle. Dat moet ik nog een keer beklemtonen van Leijsen. Want anders was er echt wel een prima mogelijkheid geweest voor Ementa. Om voor 0-1 te zorgen. Maar die 0-1 die is er dus nog niet gekomen. En zo staat het dus 0-0 hier in het Dudepark.

0: Absent-minded, My Heroics, part 1. Veel beweging bij Union Zulte-Waregem. We hebben daarnet al de grootste kans misschien wel gezien voor Zulte-Waregem. Maar Union begint ook de richting van het doel stilaan te vinden, denk ik, Clem.
1: Ja, dat mag nog iets meer.

moest tussenkomen. Daardoor was hij wat te laat. Maar er was in laatste instantie ook nog gevlacht voor buitenspel. Dus heel veel kwaad kon het niet. Maar je moet als doelman zeker zijn in zo'n situatie. Dat het goed inschatten. Want hij ligt eigenlijk heel dicht. Hij flirt met die lijn van buitenspel. En dat moet je ook doen als je natuurlijk echt die snelheid wilt genereren. Als je dat voordeel wilt benutten. En dit keer had hij dat heel goed gedaan, want het was geen buitenspel. Maar de paas, ja, die was net iets te hard. Overtreding nu begaan op Van der Perre. Die kreeg daar het duel met Dementa te verwerken. Dat is niet zo'n sinecure natuurlijk. Een reus ook van 2 meter en 2, de grootste op het terrein. Nog 2 centimeter groter dan de Japanner. Al is het eigenlijk, van Bouw zullen we maar zeggen, een Nederlander Havenaar. Koffi, McAllister. Ook Zultuarichem gaat nu wat druk zetten. Vinden wel de vrije man, want de Perre moet opletten. Wat moeite om die bal in de rangen te houden. Dit is goed gedaan. Florix heel ver komen terugzakken. Patrice doorsteken. Met wat geluk blijft die bal ook binnen. Florix nu op snelheid. Over de rechterkant. 2 lopende mensen bij Union. Moet daar in het duel zitten. En dat doet hij ook. En doet dat uitstekend. Lofolomo zorgt ervoor dat er geen voorzet kan komen. Dat het enkel een ingooi is dat Union eraan overhoudt. Aan die inspanning van Patrice en vooral ook van Florox, die dat uitstekend deed. McAllister komt die ingooi voor zijn rekening nemen. 2 lopende mensen waren er bij Union. Als die paas kan komen. Ja, dat doen ze zo goed. Voor doel opduiken. Snel handelen. Maar dit keer kwam het zover niet. Havenaar mee in de box. In duel met Ementa. Leuk duel. 2 meter tegen 2 meter en 2. Daar gaat uiteraard ook naartoe naar die twee jongens. Wegzetten door Hedel. Vooral een gat in de lucht getrapt. Opgevangen door Nijssen. Zal hem wellicht terugspelen tot bij Koffie. Eerste aanname met de borst en dan inderdaad richting zijn eigen doelman. Het tempo mag misschien toch wat de hoogte in bij Union. Wat ook niet zo evident is, want daarnet zagen we dat de thermometer bijna 30 graden aangaf. 29,6. Dat is best warm natuurlijk om te voetballen. Overtreding gevraagd, maar niet gekregen bij Union. En dus balverlies. En dit is wel een overtreding. Toch? Ja, inderdaad. Nu geeft de scheidsrechter die McAllister. Dat levert er meteen ook een gele kaart op. Dat is misschien wat streng. Zal het er zelf ook niet mee eens zijn wellicht. De aanvoerder van de Unionisten, Kevin McAllister. Maar hij staat wel degelijk geboekt. En het is mijn eerste overtreding, geeft hij aan. Ja, dat maakt mijn zaak niet, zegt de scheidsrechter. Het was een klein duwtje van Ujka op Schoof. Daar vroeg hij de overtreding, die kreeg hij niet. En dan was er inderdaad een overtreding van McAllister. Maar om te zeggen dat dat een gele kaart moet zijn, lijkt me wat streng. En dat is toch al vrij vroeg in de wedstrijd natuurlijk, met nog een uur te gaan. Als verdediger moet je toch altijd wat meer gaan opletten. Is toch altijd een soort van handicap, kunnen we zeggen. Voor de man die nu die rol van Burgess misschien wel moet overnemen. Uiteraard de voorbije seizoenen ook altijd wel een van die krijgers. Maar Burgess, ja, die stond ernaast. Dus dan was hij met z'n tweeën. Voorlopig nog niet echt een figuur ontdekt die die rol qua leiderschap overneemt. Het is ook nog vroeg op het seizoen natuurlijk. Daar is de vrije trap van Zultuarichem. Maar dat is een zeer, zeer matige. Die gaat werkelijk naar niemand, die bal van Oké. Okay. Dat heeft hij vorige week dus beter gedaan. Dat was weliswaar een bal recht op doel. Dit had een voorzet moeten zijn. Ik zeg het in de voorwaardelijke vorm, omdat het zo slecht getrapt was dat we er eigenlijk helemaal niets uit kunnen opmaken. Weer balverlies bij Union. Zomaar ingespeeld van Leijsen. Daar straks is zeker een tackle. Dit is minder. Ementa zet zich door achteruit. Gelijk de goal. Nee, de save van Koffie. Goeie reflex nog van de doelman. Nog niet helemaal afgeslagen, want overname door Ujka. Kan nu gaan voorzetten. Daar komt die bal wegkoppen door McAllister. Overname nu van Klaas. Afgeblokt tegen aanval van Union. En dan moeten ze opletten natuurlijk, want Fossaini gaat op snelheid. Fossaini heeft nu de bal vooruit geduwd. Krijgt wel 2 mensen van Zultuarichem bij zich. En dan wil hij er voorbij gaan en is dat even vasthouden. Dan moet dat ook een gele kaart zijn. Lothar Dont. Dan is dat toch ook een gele kaart van Limon. Want dit is toch echt wel een aanval bewust afbreken. Nog een keer kijken. Duwt de bal vooruit. Dan is hij snel. Heel snel natuurlijk. Veel sneller ook dan Kielerich. Sneller dan Lemoine. En dan wordt er uiteindelijk een overtreding begaan door Lemoine. Maar geen gele kaart. En nu nog een keer kijken naar die bal. Ze verkeken zich erop bij Union. Goed achteruitgelegd. Ook wel van die grote sterke man. Die hield het overzicht. En dan was er alweer Hedel die kon besluiten. En dan kan hij niet afwerken. Daar straks iets te zwak met een soort van stifter. Nu had hij misschien iets lager over de grond moeten houden. Maar 2 keer Hedel die kan dreigen. 2 keer Koffie die het gevaar onschadelijk maakt. En nu een vrije trap aan de overkant. 32 minuten ver. Laat ons zeggen, een verbeterde hoekschop van een metertje of 2-3. Voor de cornervlag van over de linkerkant. Dus met de rechtervoet een indraaier. Daar is de bal. 1 handje nog van Bostien. Opgevangen door Schoofs. Wat gaat hij doen? Achteruit leggen? Nee, voorzetten met zijn linker. Daar staan alleen jongens van Zultuarichem. En dan uiteindelijk doorkoppen bij Zultuarichem.

0: hem op het hoofd van Zeneli. En die koopt op zijn beurt de bal over het doel van Bostien. Die in eerste instantie de bal maar net kon raken met dat rechterhandje. En voortduwde richting de andere kant van de grote rechthoek. Dan stond daar op Schoofs, die twijfelde even achteruit leggen of toch maar voorgeven kost voor het laatste. En zo dus uiteindelijk geen echt grote kans. Want die kopbal van Zeneli best hoog over. Niet te vergelijken met die toch echt wel grote kans. Zo zien we nog maar een keer in de herhaling van Hedo. Die dus al twee keer had kunnen scoren, maar dat nalaten. En dat moet je wel doen, je momenten grijpen als je tegen een topclub speelt. Dus hopelijk voor Zultwaargem gaan ze zich dat straks niet beklagen. Klaas, sterk gedaan. Nu Imenta, ook sterk aan de bal. Doortikken, overtreding begaan. Bal kwam ook niet aan, dus daardoor het voordeel ongedaan gemaakt. En dus een overtreding door Havenaar. Ja, die twee die komen elkaar al vaak tegen, de twee reuzen op het terrein. Ze hebben wel wat gestalte natuurlijk bij Union. Met Havenaar 2 meter, Leijsen is ook geen kleine jongen. Met 1,91 meter, dus hij heeft daar echt wel wat duels. Terwijl Hubert een aantal dingen gezien heeft die hij dringend moet noteren. Kiest daar een tegenstelling tot onze voormalige bondscoach niet voor een meer kleurenpunt, maar gewoon een blauwe bik. Wordt dit een hoekschop voor Zultenwagen? Ik denk het wel dat hij als laatste is beroerd door McAllister. Inderdaad, dat wordt een corner. En dus gaat Capelle zich opmaken naar die rechterkant. Hij linksvoetig. En dan is het uiteraard weer kijken naar Imenta. Die dat duel weer zal moeten aangaan met Havenaar. Aan de verste paal staat hij momenteel. Staat nu achter Koffie. Even kijken of Zultenwagen nog een keer kan dreigen. Op een minuut of 10 van de pauze. Bal redelijk lang onderweg. Koffie maar half, opgevangen nog door Ake. Gaat hij de bal binnenhouden of laat hij hem lopen? Hij kiest ervoor om die binnen te houden. Gaat de actie maken, kan hem ook breed leggen tot bij Oeika. Nog een actie maken, nu dan toch breed gelegd, een voorzet. En die is ook niet onaardig, want daar duikt Imenta voor doel op. Maar goed opgelet door Koffie, die de bal meteen kan plikken. En gooit hem direct in het spel. Dus Union weer in dat geliefkozen spelletje meteen naar voren voetballen. Maar dit keer ziet Guilherme niet echt direct een optie vooruit. En dus is het even achter een rondspelen. Wat Leijsen, Havenaar en nu ook McAllister doen. En zo zitten we op 1 minuut of 10 voor de pauze. Heeft Union de opening nog niet gevonden. Heeft het doelpunt nog niet kunnen maken. En tegendeel mag het eigenlijk blij zijn dat het nog geen doelpunt heeft moeten incasseren. Zoals het wel het geval was in het Wessels Kuipje. Daar kwamen ze op achterstand. Na een matig begin. Matige eerste helft eigenlijk op het einde dan toch nog gelijk gekomen. En dan in de tweede helft wel een versnelling hoger geschakeld. En uiteindelijk vlot met 1-5 gewonnen. Misschien dat dat ook wel hier zal gebeuren in deze wedstrijd. Want de eerste helft voorlopig moeizaam voor Union. 10 minuten tot de pauze nog altijd niet gescoord.
1: Sportza.
2: Radio 1. Nog niet gescoord bij Union Zultenwaregem, maar wel gescoord bij het EK turnen in Zagreb in Kroatië. Dat is daar volop aan de gang. Dankzij een 8e plaats in de kwalificaties van de teamcompetitie staan de Belgische vrouwen morgen daar in de finale. Lisa Vale die kwam vandaag al in actie in die finale van de sprong. Een proef waar ze heel goed in is, want op het WK vorig jaar greep ze nog maar net naast de medailles. Op het EK dit jaar doet ze dat niet, want ze veroverde daarnet alweer het brons. Exemplaar. Ze vond zelf dat ze geen last had van stress tijdens die finale.
3: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon. Gewoon gelachen met die boel en zo. En dan gewoon vanaf de laatste voor mij even terug in die focus komen en gaan. Mega trots op mezelf en super gelukkig. Ja.
2: Een stralende Lisa Vale, dat hoor je natuurlijk. Alweer brons, zei ik daarnet, want Vale pakte eerder al eens 2 keer brons op een EK. En dat begint precies toch al een beetje te wennen.
3: Toch liever een ander kleurtje, maar ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
2: Morgen komt Vale dus nog eens in actie tijdens die teamfinale met de andere turnsters. En het is toch een kleine verrassing dat zij in de finale staan. Met die bronzen medaille om de nek kijkt Vale nu nog meer uit naar morgen.
3: Morgen teamfinale. Ik denk niet dat we die hadden zien aankomen, maar het was superleuk. Ik denk dat ons wel echt in een positieve sfeer brengt voor morgen. En ons klaarstoomt om nog eens het beste van onszelf te laten zien.
1: Radio 1.
2: Sportza.

0: Sarah Bareilles die je ook kent van Love Song, deze keer met Uncharted. De minuten die tikken weg bij Union Zulte Waregem om te kunnen scoren in die eerste helft, Glenn.
1: Ja, zo is dat. En vooral de kansen, zeker bij Union, die blijven toch wel achterwege. Ze winnen ook heel weinig duels. Daarnet kregen we het een keer op onze monitor. Ik had het idee dat het 50-50 was, maar het is wel degelijk in het voordeel van de bezoekers. 60% van de duels gewonnen door Zulte Waregem. En zeker de tweede gedeelte van die eerste helft valt dat ook wel wat meer op. Want daardoor ook een paar keer in zo'n kansrijke positie gekomen. Natuurlijk twee keer Hedel. Dat gaan ze zich misschien nog wel een keer kunnen beklagen dat dat niet goed is afgerond. Want dat is toch bijzonder jammer voor de bezoekers. Je weet, als je bij Union komt spelen, een ploeg die zelf vaak niet heel veel nodig heeft om te scoren. Oké, er zijn al wat jongens vertrokken. Thomas Deventer er vandaag ook niet bij. Dus dat scheelt wel een flinke slok om de borrel. Ze rekenen nu vooral op Fousseini. Maar het is ook wat voorspelbaar, hetgeen dat ze bij Union doen. Met name die balletjes droppen. En zo staat hij toch al vaak een buitenspel. Heel vaak daarin betrapt. Dit is goed weggedraaid van Zanelli. Weggedraaid van Klaas. Achterlijn halen gaat liggen. Wilt hij een penalty. Maar daar gaat ook de scheidsrechter niet op in. Net als daar straks is hij vrij categoriek. Toen was dat in die fase waar dat er de tackle was van Leijsen op Pimenta. Nu gaan we nog een keer kijken of hier wel iets aan de hand was. Eerst weggedraaid, dan nog wel goed meegelopen door Klaas. En dan zet hij gewoon zijn lichaam uitstekend verdedigd van de 22-jarige Belg. De man die al meer dan een seizoen altijd zowel als eerste op het blad zal staan. Vorig seizoen in de reguliere competitie in elke wedstrijd gestart. Dat was weliswaar nog onder Van den Broek. En dan diende interim coach, maar ook onder nieuwe trainer. In twee wedstrijden twee keer van aan de aftrap. En ook weer aan een goede wedstrijd bezig. Slim gedaan bij Union. Door het tikken door Geschoofs. Op die manier toch even proberen die hoekschop om de tegenstander te verrassen. Maar het levert vooral weinig op. Omdat ze zelf ook wat verrast waren. Zo leek het wel. Zanelli. Wel bedrijvig. Heel vaak aan de bal. Guillerme. Ook hij. Regelmatig met een voorzet. Ook nu weer. Die bal die blijft er even hangen. En was dat dan geen handspel? Blijft daar nog wat hangen. Nu weggekopt door Klaas. Opgevangen. En dan Van der Perre die kan openen over de linkerkant. Opnieuw tot bij Guillerme. Zanelli vraagt, maar Guillerme zoekt de actie. Twee mensen bij zich, toch maar richting Zanelli. Die kijkt even, ziet dan dat Van der Perre vrij staat. Kiest even voor wat meer rust in de aanval. En Zanelli opnieuw. Guillerme tegen de flank gepakt, daar gaat het toch naartoe, komt naar binnen. Guillerme tegenover de rechtsachter. Op zijn eigen speel, Dortic, nu combineren in het centrum. Dan wordt er een schouderduel aangegaan met Zanelli. Die gaat liggen, de voorzet nog van Guillerme. En dan uiteindelijk in de handen van Bostien. Lang uitgesponnen aanval. Daar zat muziek in. Snel gevoetbald in het centrum. Doorteken ook nog van Schoofs. En dan gaat hij opnieuw net iets te gemakkelijk liggen. Zanelli terecht geen strafschop. Nee, Notardont. Uitstekende wedstrijd. Ik zei het al. Ook geen foutje te betrappen. Alleen die gele kaart voor McAllister. Die vond ik persoonlijk redelijk streng. Krijgt ook wel een reputatie natuurlijk. Wedstrijd nummer 5 van het seizoen. Als we de Supercup meerekenen. En de vijfde keer dat hij met een gele kaart staat. Dus hij heeft wel wat ervaring natuurlijk om te gaan met die situatie. Maar zo naderen we langzamerhand wel tegen de rustsignaal. Nog 1 minuut, er zal wel wat bijkomen. De wedstrijd toch stilgelegen onder andere door die drankpauze. En dit keer in tegenstelling tot vele wedstrijden op het wereldkampioenschap is die drankpauze echt wel te rechtvaardigen. Want het is warm, net geen 30 graden. In de zon zal het wel degelijk 30 graden zijn, want de temperatuur die wordt gemeten waar de bal ligt en dat is in de schaduw en dat was al bijna 30. Dit is opnieuw een tekenend beeld voor de wedstrijd. Paas zowaar over de zijlijn gezet, niet te bereiken of niet aan te nemen door Patrice. Patrice die niet bereikt wordt. En het gaat ook heel vaak over de linkerkant. Die rechterkant die is voorlopig niet echt bruikbaar in deze wedstrijd. Opnieuw een aanval beginnend over de linkerkant met Guillerme. Daar is ook wel een beetje een zwakke schakel, moet ik zeggen, bij Zultuare met Pogay. Die durft al een keer een duel te verliezen. Kijk nu alweer. Zanelli, sterk aan de bal. Klein duwtje van de man. Maar vrij makkelijk dat hij de overtreding nu geeft in het voordeel van Union Lothardont. En dan nog even de bal wegduwen. Nou, dat is allemaal interessant natuurlijk om wat tijd te doen verstrijken. En vooral ook om in positie te komen. Opening nu wel aangekomen tot bij Patrice, de achterlijn halen, kan hij een eerste keer gaan voorzetten. Afgeblokt, goede terugkeer nog bij Zulte Waregem. En dat is de terugkeer van Hedel, de man die al 2 keer had kunnen scoren. En nu een hoekschop over de rechterkant. Dat is de eerste keer, dat wordt een bal voor op Schoofs. We zitten intussen in de 46e minuut. Expected goals zijn beperkt. 0.33 en 0.31. Dan moet je niet verbaasd zijn dat we naar alle waarschijnlijkheid de rust gaan halen bij 0-0. Tenzij natuurlijk dat er uit deze hoekschop iets gaat gebeuren. Het zal nu moeten gebeuren. Want 2 minuten, maar toegevoegde tijd, een halve, is daar al van verstreken. Kijken naar de bal van Rob Schoofs. Kan Zultwagen de nul houden tot aan de pauze. En dat zal wellicht lukken, want een domme overtreding daar begaan in het 16 meter gebied. En dat heeft hij ook weer gesignaleerd, Lothar het Hond. Dus zometeen uittrappen door Bostine. Dan hebben we een eerste helft gekregen waarin dat Union wel gretig begon. Heel hoog druk ging zetten onder aanvoeren van de trainer die daar meteen ook op hamerde. Dat zorgde ervoor dat Zultwagen zeker in het wedstrijdbegin echt geen voet aan de grond kreeg. Maar echt grote kansen heeft dat niet echt opgeleverd voor Union. We hadden die fase met Fusaini en Florux. Florux die ja, kon besluiten, maar afgebokt werd. En dan vooral die 2 grote kansen bij Zultwagen met Hedel. En 2 keer de redding van Koffie. De eerste keer matig afgewerkt. De 2e keer gewoon een goede save. En de uitstekende terugkeer ook. Laat ons dat niet vergeten van Leijsen. Die Imenta van het doelpunt kon houden. Imenta nu aan de bal. In wat de laatste aanval van deze eerste helft moet zijn. Hedel in de 16. Voor te zetten. Ja, die is niet goed. Wordt wel nog overgenomen door de linksachter dit keer. Capelle. En dat is ja, best wel hoog over. Maar uiteindelijk toch nog een doelkans. Dat zat er in eerste instantie niet in. Want die bal vooral over de mensen die voor doelpositie kozen. Achteruit gelegd. Dan werd hij daar wel degelijk vrijgelaten. Want de terugkeer van Florox die kwam te laat. Maar moeilijk natuurlijk om zo'n volley laag te houden. En dat lukte ook alles behalve. Want zet hij ver over het doel van Koffie. Die zijn debuut bij Union zeker en vast niet gewist heeft met 2 goede reddingen. En daarmee zorgt hij dus voor een 0-0 stand na 47 minuten voetballen tussen Union en Zultwagen.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur in de file staan van Sint-Anna-Linkeroever tot net voor de Kennedy-tunnel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Aansluitend ruim een half uur extra ook op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E40 van Luik naar Aken 20 minuten vertragen van Barchon tot RV. Daar is ook een ongeval gebeurd. Op andere snelwegen liever staan er kleinere files.
2: Sportza.

0: populaire vakantiebestemming, uiteraard het zuiden van Frankrijk, van Ertebrekers. We gaan nu richting het EK Atletiek, ook een zeer leuke vakantiebestemming uiteraard, zeker als je into het EK Atletiek bent in Birmingham. Daar zijn we toe aan de voorlaatste dag. Voorlopig staat de Belgische teller daar op 3 medailles en misschien kan die teller straks nog oplopen. Simon van Glabbeke, jij volgt het EK voor ons. Laat ons beginnen bij de sessie die deze voormiddag en deze middag plaatsvond. Wat moeten we daarvan onthouden?
1: Dat de Belgische aflossingsploeg op de 4x100 meter het uitstekend hebben gedaan, Evelien. Het doel van de vrouwen, de Rockets, en de mannen, de Falcons, was een finale plaats. En die missie is alvast volbracht. De Rockets die stoten met de 6e tijd door naar de finale. En dat met voorzichtige wissels. Dus ze hebben nog niet zo heel veel risico genomen om zeker niet in de fout te gaan. En kijk, dat heeft geloond. En bij de mannen eigenlijk hetzelfde verhaal. Voor de Falcons zelfs de 5e tijd van alle finalisten in de reekse. De Rockets die liepen al met hun sterkste viertal. Maar bij de Falcons kan straks Simon Verherstraeten worden ingebracht. Verherstraeten stond dinsdag nog in de finale van de individuele 100 meter. Door krampen in zijn kuiten kon hij daar niet voluit gaan en werd hij 8e. Maar als hij daar

0: daarvan voldoende hersteld is vanavond, dan heeft de 4x100 meter mannenploeg een extra troef.
1: Absoluut. Ook voor Noor Vis, die gaan we opnieuw aan het werk zien vanavond. Zij werkte deze ochtend het verspringen en het speerwerpen af in de zevenkamp.
0: Ja, het vijfde en het zesde onderdeel. Ze begon de dag op de zevende plaats in de tussenstand. En ondertussen staat ze 12e. Ze heeft dus enkele plaatsen moeten toegeven door 6 meter 22 in het verspringen en 40 meter 33 in het speerwerpen. Daarmee bleef ze wat onder haar topniveau. Maar dat hadden we op voorhand eigenlijk ook wel verwacht. Door blessureleed is dit pas de eerste zevenkamp voor Vits sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar terug. Tijdens de hoogspringen gisteren scheurde ze dan ook nog eens de nagel van haar grote teen. Wat wel voor wat hinder kan zorgen natuurlijk. Ja. En dan moet ze deze zevenkamp toch vooral zien als een springplank, denk ik, richting de volgende jaren, richting de Spelen in LA. Toch wel haar grote doel. Vanavond wacht haar nog 1 proef in Birmingham, de afsluitende 800 meter.
1: En laat ons tot slot dan ook eens kijken naar vanavond. Dan zien we dus uiteraard Noor Vis terug in actie. En naar wat kunnen we nog uitkijken?
0: Naar de 4x100 meter, want na de reeks vandaag is het straks alweer tijd voor de finale. Helemaal op het einde van de avond rond 22:30 de mannen en rond 23:45 de vrouwen. En als de Belgen iets meer risico's durven te nemen in de wissels, dan kunnen ze misschien wel voor een 4e en een 5e Belgische medaille zorgen op dit EK atletiek. In een 4x100 meter kan veel gebeuren. Denk maar aan de Olympische titel van de 4x100 meter vrouwenploeg op de Olympische Spelen in 2008 in Peking. Kim Gevaert en co. Dus daar zie ik zeker mogelijkheden. Merel Maas en Helena Ponetti staan in de finale van respectievelijk het hoogspringen en de 400 meter, wat voor hen eigenlijk al een overwinning is. Dus alles wat daar bovenop komt is bonus. En in de 10.000 meter bij de mannen staan er ook 2 Belgen aan de start met Simon Dobonyi en Isa Kimeli. Eerder op dit EK werd Kimeli 9e op de 5.000 meter. In het slot kwam hij daarin tekort. Maar vorig jaar pakte Kimeli wel WK-zilver op de 5.000 meter. En als het kampioenschapsbeest in Kimeli loskomt, dan is er, Evelien, denk ik, veel mogelijk. Dus heel benieuwd naar wat hij nog uit zijn benen zal schudden.
1: Misschien wel een revanche op die 10.000 meter, wie weet.

0: Blur met Song 2 en zometeen ook de tweede helft van Union tegen Zulte Waregem. Zometeen.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK turnen wint Lisa Vale brons. Door de grote natuurbrand in de Hoge Venen worden nu toch delen van Soerbrood en Boetgenbach geëvacueerd. Wim Schepens, jij bent daar ter plaatse. Wat is er al beslist?
2: Wel dat de mensen effectief hun woning moeten verlaten. In Soerbrot gaat het om de inwoners van 15 straten. In Boetgenbach om enkele huizen. Voor alle duidelijkheid, er is niet onmiddellijk gevaar dat die woningen in brand zullen vliegen. Het gaat om een preventieve maatregel, ook omdat er veel rookhinder is. En ja, die mensen is gevraagd om naar familie of vrienden te gaan of naar een opvangcentrum in Malmedy. Zij zullen dus niet thuis kunnen overnachten.
1: Ja, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin is daar ook. Wat heeft hij gezegd?
2: Dat de brand nog niet onder controle is, maar minder snel uitbreidt, dus dat is enigszins goed nieuws. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd en ons land heeft hulp gevraagd aan Europa. Die is er intussen ook gekomen. Zo zijn er op dit moment zware blushelikopters uit Nederland aan het werk. En die helikopters zijn ook nodig, want op het terrein zijn de temperaturen te hoog om te blussen.
1: Dankjewel, Wim. Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De brand is onrustwekkend, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen. Bij de brand in april 2011 was de bodem nog nat, maar dat is nu niet het geval.
3: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
1: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen allemaal gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde. Maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. Goed 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta, maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings, jij bent daar. Wat zie jij?
4: We zijn naar een voedselverdeling geweest door een plaatselijke NGO. En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik. Dus buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. En de buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
1: Dankjewel, Mieke. Op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de 3e keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
5: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten doen.

0: zien.
1: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte Waregem. De eerste helft is er gespeeld. Glenn Martens, wat is de stand?
2: 0-0 en dat komt vooral omdat Union teleurgesteld heeft in die eerste helft. Het tempo ligt te laag. Ze verliezen ook de meeste duels. En zo kom je natuurlijk moeilijk aan voetballen. Zeker tot grote kansen. Die heeft Union om zeggens niet gehad. In tegenstelling tot Zulte Waregem dat twee keer heel sterk kon dreigen. Twee keer Hedel, maar twee keer ook Koffie die de voorkeur heeft gekregen op Chambare die de 0 kon houden. En zo dus alles nog mogelijk in die tweede helft. Maar Zulte Waregem heeft de kansen laten liggen in de eerste.
1: Dankjewel, Glenn. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht met minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag ook frisser. We begonnen met de evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van twee dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op veertiennieuws.be.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
5: Een hele goede middag. Het duel Union Zulte Waregem kent straks zijn vervolg. De eerste helft, zoals je net hoorde in het nieuws, werd afgerond met de brilscore. En ook onze Belgian Cats die kwamen al in actie tijdens een oefenmatch tegen Italië. Straks neem ik je mee naar het verloop.

0: Bedankt voor de service van het zesde metaal. We gaan ook dankje zeggen als er een doelpunt gaat vallen bij Union Zulte-Waregem. De eerste helft heeft dat niet gebracht. Dus we kijken uit naar de tweede helft, Glenn.
1: Ja, we hopen in eerste instantie al op wat meer doelkansen. Want die ontbreken vooral om tot doelpunten te komen. Moet je eerst kansen creëren. Nu misschien met Klaas over de rechterkant. Maar dat is geen speler van Union. Dus voorlopig ook nog niet direct tekenen dat de vice-kampioen beter uit die kleedkamer is gekomen. Hetgeen wel gebeurde natuurlijk in het Westerse Kuipje. Toen plots van 1-1 naar 1-5 werd het zelfs nog een demonstratie. Een afstraffing voor Westerlo. Dit is vrij doorgetikt. En Zeleni moet even wachten. En dan verliest hij de bal. Goede recuperatie door Pogga. Gaat in de 16 opduiken. Achteruit gelegd. Ja, niet ongevaarlijk. Maar uiteindelijk toch opgelost door Patrice. Maar dan weer geen overzicht. Kiest voor de snelle bal naar voren. En dan moet Floretje maar gaan oplossen op snelheid. Maar dat viel onmogelijk te belopen. Daarvan zag je zelf al heel snel het onmogelijke in van die inspanning. Dus heeft het ook maar gelaten voor hetgeen dat het is. En dat is niet zo onverstandig bij deze temperatuur. Moet je altijd met ietsje tikkelder spaarzamer omgaan. Een tikkeltje spaarzamer omgaan met je krachten. En dat is hetgeen dat de Oostenrijker nu ook deed. Want ging niet achter die onmogelijke bal aan. Dit is opnieuw een goede combinatie bij Zulte-Waregem. Hedel even vastgehouden, vraagt overtreding. Maar het is net kort genoeg, zodat de scheidsrechter er niet op ingaat. Het is wel degelijk even vasthouden. Daardoor verlies je snelheid en kon je ook niet aan de bal. Dus eigenlijk is het wel degelijk een overtreding. Maar dan zie je toch dat die ervaring er nog altijd is bij de Unionisten. Die nu een keer gaan aanvallen over de rechterkant. Patrice met de loopactie krijgt hem nu ook van Floroeks. Moet de bal voorgeven, doet hij. Weggewerkt door Lofolomo. En dat wordt een ingooi. Eerste keer dat Union wat kan opschuiven. Speelt nu in de tweede helft richting de bezoekende supporters. Die toch maar met een paar honderd man zijn meegereisd vanuit Waregem. En daar zie je ook duidelijk dat de temperatuur hoog oploopt. Want de meerderheid heeft geen shirt aan. Dat zien we vaker bij een harde kern, maar nog iets vaker bij dit weer natuurlijk dan in de winter. Ingooi met McAllister. Dan gaat het altijd vrij ver. En ook nu weer richting de eerste paal. Het hoofd van Patrice zoeken. Opgevangen Floroeks. Die bal die wijkt af en dan gaat hij over. En is het dan afgeblokt op de rug van Patrice. Dit was alleszins een gevaarlijke kans voor Union. Ver ingooi. En dan nog een keer kijken. Het wegwerkkoppen. En dan Floroeks. En dan trapt hij het inderdaad tegen het hoofd van zijn eigen ploegmaat. En dat is jammer. Want anders denk ik dat die bal er wel in was gegaan. Hij lag half tegen de grond. En dan krijgt hij die bal echt hard op het gezicht. Maar geeft eigenlijk geen krimp. De ex-speler van onder andere Leuven, Sint-Truiden. En Anderlecht. En nu zien we in de herhaling dat het niet op zijn hoofd is. Dat het wel degelijk op zijn achterrug is dat die bal afschamt. Dus hij draait op zijn hoofd weg. Even op, dus bedrog. En dan kan je inderdaad er al net iets beter tegen. Maar dit was wel een goede mogelijkheid hoor. Geen voetballende aanval, maar vanuit een standaard situatie, stilstaande fase, kan het altijd. En dit was een goed schot. Dat was ongetwijfeld een doelpunt geweest. Ik denk niet dat Rostien daar was bijgeraakt en die bal was ongetwijfeld gegradeerd geweest. Dus daar ontsnapt Zulte-Waregem toch aan een achterstand. En het zou zuur zijn als je weet welke kansen dat zij bij elkaar gevoetbald hebben. En gevoetbald, dat is letterlijk te nemen, want dat waren uitgespeelde aanvallen. Uiteraard wel begonnen het balverlies bij Union. Maar dan de verder zet hij goed. Intussen vrije trap voor Zulte-Waregem halverwege de speelhelft van Union. Iets over de linkerkant vanuit de as van het veld bekeken. En dan opnieuw Ake die erbij staat. Maar het wordt toch de linksachter. Goed aangesneden. Zeker wel. De kopbal ook. En die gaat naast. Het zal een metertje of twee zijn. Maar het was een uitstekende voorzet. Prima gedaan. En nu is wel het tegenaanval bij Union. Kan Fousseyni dit keer wel eerder op die bal zijn? Nee, want goed meegevoetbald door Bostien. Die was weer eerder op de bal. Al een paar keer eerder gezien, maar dit was misschien wel een van de nipste situaties. McAllister is geveld, blijft liggen. Bij Zulte-Waregem gaat het spel niet stilleggen. Nu wel balverlies. En wat gaan ze dan doen? Nu dan wel stilleggen. Intussen de scheidsrechter die beslist dat er verzorging moet zijn. En dat moet hij natuurlijk wel. Ja, even verzorging krijgen, zo meteen ook naar de kant. Gaan wij wellicht een herhaling krijgen van die kopbalkans. Uitstekend aangesneden was het van Capelle. Een van die vele jongens toch wel bij Zulte-Waregem die vorig seizoen met name invallers waren. Maar er zijn wel wat jongens vertrokken die in de basis stonden. Zeker ook achterin. Denk maar aan Milan bijvoorbeeld. En zo krijgen jongens die vorig seizoen zweefden tussen bank en basis. Nu dan toch de voorkeur. En misschien dat dit ook wel het zijn is. Die verzorging voor McAllister om nog een keer terug te geven. Maar toch wel dreiging gezien. Langs de zijde van Union. Goed schot. Afgeblokt op zijn eigen ploegmaat. Dat heet dan pech. En aan de overzijde een kopbalkans voor Zulte-Waregem. Die een metertje of twee naast. En hier komt dan die herhaling. Goed aangescheiden van Capelle. En dan is het niet onaardig gekopt door de aanvoerder van Zulte Waregem. Maar dan scheelt dat toch een metertje of twee dat die bal naast gaat. En dan krijgen we nu ook nog een beeld van die snelle tegenprik. Goed uitgekomen van de doelman van Zulte Waregem. Want zijn verdediger die was eraan voor de moeite. En anders was er een vrije doorgang. Een grote kans was er dan geweest voor Fousseini. Waar het niet dat Bostien goed staat op te letten. En zo dus 8 minuten onderweg in die tweede helft nog altijd 0-0.
0: Files naar Antwerpen op de E17, een klein half uur van voor Kruijbeke. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Daar is

de weg wel weer vrijgemaakt. Op de E40 van Gent naar Brussel, daar moet je opletten voor files net voor Groot-Bijgaarde. Daar is de linkerrijstrook dicht, komt daardoor een ongeval. En op andere snelwegen staan er kleinere files op dit moment.

0: De mooie violen van Olivia Rodrigo. Ze verrijken jou zaterdagnamiddag met The Cure. Natuurlijk ook de wedstrijd Union Zulte Waregem. We beginnen op een sneller tempo te komen, want Union begint iets meer in het spel te komen, denk ik, Clem.
1: Ja, toch twee keer dreiging met Diarmé. Eerst van over de linkerkant getrapt met zijn rechtervoet. Goede redding was dat van Bostien. Laag over de grond in die linker benedenhoek. Goede save. En dan een tweede keer vanuit de rechterkant naar binnenkomende. Dan toch zijn linker gebruikt. En dat was een makkelijkere bal voor Bostien. En die kon hij dan in twee tijden ook klemmen. Maar twee keer dus Guillerme met de versnelling. En zo toch al de derde kans voor Union nadat er eerder ook die poging was. Van Florox die afgebokt werd door Patrice. Ongelukkig voor hem. Ook weinig goede acties gemaakt. Weinig aan de bal gekomen ook Patrice. En daar was hij dus hoogst ongelukkig. En dan niet te vergeten dat we bij Zulte Waregem ook een kans hebben gehad. Met die goede vrije trap van Capelle. Er komt er weer zo eentje aan. Die is wat minder. Hoofd van Havenaar. McAllister gaat onder de bal door. Blijft aan liggen. Schot nog. Dat was iets verrassend. Ik had verwacht dat de scheidsrechter zou fluiten voor een overtreding. En het is wel degelijk een bal tussen de doelpalen. Maar ook vrij makkelijk gepakt door Koffie. De kopbal trouwens daar straks van Zulte Waregem. Ik zei de aanvoerder, maar dan moet ik ook zijn achternaam vernoemen. Dat is Lemoine. En hij komt er dus een metertje of twee naast het doel van Koffie. Goede mogelijkheid, maar niet te vergelijken met die kansen in de eerste periode. Daar is Union opnieuw met alweer Guillerme. Als er dreiging komt van de Unionisten is hij er toch altijd bij betrokken. Twee jongens bij zich, blijft wel aan de bal. Maar niemand die echt kon steun bieden. Nu dan, ja, moeilijk, van de Perre. En dan via een Waregems voetje die bal over de zijlijn. En het levert een ingooi op voor de bezoekers. En dat vind ik vreemd, maar ik niet alleen. Ook Guillerme staat er met de twee handen wijzend. Hoe kan dit? Hij begrijpt er werkelijk niets van, terwijl wij een beeld krijgen van de herhaling van het schot van Oika. Was wel snel gedaan, dat draaien en trappen. Dus in die zin goed uitgevoerd. Maar daar mag Koffie zich niet door laten verrassen en dat gebeurde ook niet. En zo zijn we een uur ver. Is het nog altijd 0-0. Maar voel je toch dat er wat meer dreiging komt. Logisch ook. De vermoeidheid gaat zo langzamerhand een rol spelen. We zien ook wat jongens klaarstaan bij Union. Nog de laatste aanwijzingen van de trainer. Onder andere Biondi staat daar klaar. Gaat hij zo meteen erin komen. En ook Mofokeng gaat een van de nieuwe krachten zijn. Zijn we benieuwd hoe dat er zo meteen gaat uitgaan. Wellicht zal Patrice toch ook niet al te lang meer op het terrein gaan staan, durf ik denken. Hoe dan ook. Matteo Biondic, iemand die overgekomen is tijdens de winter al. De Duitser. Hij moet voor hem mee voor gevaar gaan zorgen. En dan hebben we ook nog Mofokeng linksbuiten. Het zou me niet verbazen mocht dat dan voor Patrice zijn. En misschien dat Guillerme dan van flank gaat veranderen. We gaan het zo meteen te weten komen. Daar zijn de eerste wissels. Het is alleszins Florox die naar de kant gaat. Dat is dan in de plaats van Matteo Biondic. Applaus wel voor de Oostenrijker. En het is Zeneli die naar de kant gaat. Ja, die speelde nog tot geen onaardige wedstrijd. Dus dat betekent dat Patrice voorlopig mag blijven staan. Mofokeng komt erin. Net dus als Biondic. Benieuwd of dat voor wat meer schoen gaat zorgen in het aanvalspel van Union. Want ze moeten uiteraard wel winnen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Om Club Brugge onder druk te zetten in deze fase van de competitie. Dat is misschien wat overdreven. Maar het zou er toch voor zorgen dat Brugge straks ook moet winnen op Oud-Heerlen in Leuven. Toch altijd een lastige verplaatsing. De laatste jaren wint Club daar wel meestal. Dat is een periode anders geweest. Maar zo vroeg op het seizoen, de eerste thuiswedstrijd van een club, altijd lastig. We zijn benieuwd wat dat gaat geven. En Union natuurlijk aan de leiding met die 5-1 zege. Die willen ze maar wat graag houden, die leidersplaats. Goede actie van Hedel. De voorzet moet komen. Oké voor het doel. Bal blijft er onderweg wat hangen. Die blijft er afgeblokt. En dan is dit een gevaarlijke situatie. Want ze leggen hem dan zelf voor. En dan is er nog wel een kopbal. Maar die stuitert via de grond in de handen van Koffie. Dus dat was een zeer vreemde fase. Maar het betekent vooral het begin van een tegenaanval voor Union. Maar dan gaat het weer net wat te traag. Schoofs vraagt de bal. Kijkt een keer rond. Wie is aan het speelbaar? Rechts de lopende Patrice. Daar had het naartoe kunnen gaan. Maar Van der Perre kiest daar niet voor. Was wel een goede loopactie. Dook in de ruimte. McAllister. Hij wordt wat overgeslagen, Patrice. Nu misschien overtreding gevraagd en gezocht. En vooral ook gevonden door McAllister. Snel genomen die vrije trap van der Perre. Opening over de linkerkant. Goed gedaan. Dan is daar weer Guillerme. Altijd hij. Weer die twee mensen bij zich. Guillerme verslikt zich in zijn dribbel. Opgevangen nog door Fede Leijsen. En dan nu rond de box. Daar een eerste keer Mofokeng. Mofokeng combineren met Schoofs. Gaat misschien een keer trappen. Nee, open tot bij Patrice. Patrice met de voorzet. Ja, dat is

op zich niet slecht aangesneden. Maar er staat niemand van Union. Dus dan heb je daar niet zo gek veel aan. Patrice verliest het duel. En nu weer de verovering bij Zultuargem. Goed doorzetten van Biondic. En onder druk komt Zultuargem er niet uit. Dus dat betekent recuperatie bij Schoofs. Balletje doorgeven, Biondic. Waar moet het naartoe? Rechts, dan moet het naartoe. Maar dan moet McAllister hier staan. Daar had al lang Patrice moeten zijn. Nu komt hij wel buitenom. McAllister met de voorzet. Zeker geen verkeerde bal. Maar in de handen net iets te dicht bij Bostien. Ja, daar tandde hij gewoon te lang. Louis Patrice, waardoor dat McAllister daar opdook op die rechterkant. Hij twijfelde even. Werd natuurlijk de voorbije keren ook niet aangespeeld als hij daar wel opdook. En dus dacht hij, misschien moet ik even wat afhaken en daar speelbaar worden. Maar dat zorgde er vooral voor dat McAllister nu moet gaan voorzetten. Maar dat deed hij dus zeker en vast niet verkeerd. Die wel een hoofdband heeft overgehouden aan dat duel daar straks, waar hij verzorging voor kreeg. Wat bloed ook op zijn truitje. Het past wel bij het beeld van de stoere krijger die hij is. Diepe bal van Schoofs. Niet onaardig, maar toch weer te dicht bij de doelman. Ja, die leest het spel zeer goed. Dat zullen ze ongetwijfeld goed geanalyseerd hebben, dat ze dat graag doen. Die diepe ballen in de rug van de defensie. En de hoop ze daarmee te kunnen verschalken. Maar als je een goed meevoetballende doelman hebt, zoals Bostien Joplet, dan maak je heel veel van die lange ballen al onschadelijk. Het thuispubliek gaat ze erachter zetten. En je voelt ook dat ze wat sterker worden in de duels. Zoals Havenaar nu. Die wint dat duel en krijgt er nog een overtreding bij. Dat betekent vrije trap voor Union. Weliswaar op de eigen helft, want net voor de middenlijn. En dan kon hij de bal nog wel doorspuwen. Maar de scheidsrechter koos er toch voor om het spel stil te leggen. Vrije trap intussen weer genomen. McAllister en Patrice. Iets vaker nu die aanval over de rechterkant. Dat valt ook wel op. Uiteraard alweer een paar keer Guillermo. Dit is vraag gedaan. Door tikken lagen voor ze van Patrice. De goal, nu jawel. Nee, jawel of niet. Is die binnen? Onderkant plat en eruit. Dit was een fraaie aanval van de Unionisten. En dan dacht ik dat het goed was afgerond door de aanvaller bij Union, Fusaini. Maar via de onderkant van de lat, niet over de doellijn. En dit was echt wel een grote mogelijkheid. Prima aanval met een lage, goede voorzet van Patrice. Goede loopactie ook van Fusaini. We gaan een keer kijken en herhalen. Het doortikken van McAllister mocht er ook zijn. De lage voorzet, dan ging het snel. De one komt te laat. En dan de afwerking. En dan inderdaad niet voorbij de doellijn. Hier ontsnapt Zultuargem, want deze bal zag zowat iedereen erin. Mezelf in kluis. Maar daar ontsnapt Zultuargem dus wel degelijk. Want de defensie kon het niet oplossen. De doelman kon de bal niet tegenhouden. Maar het doelhout zorgt er wel voor dat het 0-0 blijft. Maar hier is Union dan toch al een paar keer een poging. Twee keer van Guillerme. En nu de echt eerst goed uitgespeelde aanval. Die strandt tegen de onderkant van de lat. En zo dus geen 1-0 voor Union. Intussen in zowat het laatste kwart van de wedstrijd.

Getting Jiggy With It van Will Smith. Union, daarnet een monsterkans, maar toch nog altijd 0-0 op het scorebord. De laatste minuten van de tweede helft zullen ons straks vertellen waar we naartoe gaan op het scorebord. Maar eerst naar een minder ideale start van de WK-voorbereiding voor de Belgian Cats, want onze nationale basketbalvrouwen die hebben in Kortrijk hun eerste oefenwedstrijd verloren. Uiteindelijk nipt wel met 63-64. En dat na een knappe remonte, want de Cats die begonnen erg moeizaam aan de wedstrijd. Bij de rust stonden ze al 20 punten achter, maar na de pauze kwamen ze beter voor de dag en maakten ze hun volledige achterstand bijna helemaal goed. Uiteindelijk strandden ze dus 1 puntje van de Italianen. Morgen krijgen de Belgian Cats meteen een nieuwe kans, want dan spelen ze opnieuw tegen Italië. En natuurlijk op 4 september begint voor België het WK in Berlijn met een eerste match tegen Turkije. De Cats, die tweevoudig Europees kampioen zijn, die hopen natuurlijk op het WK eindelijk een medaille te halen op wereldniveau. En dat is natuurlijk het enige wat nog ontbreekt op hun al rijke palmares.

0: happy ending van Joe Jackson. We gaan toch even onderbreken, want er is wat gebeurd bij Union Zulte-Waregem. Of toch niet, Glenn?
1: Ja, een hoekschop en dan werd hij binnengekopt. En dan leek het 0-1 te zijn. En dan is er meteen vrij resoluut gefloten door de scheidsrechter. Nog een keer kijken, is dat dan voor een overtreding op de doelman? Ik zie er alleszins weinig verkeerd in. Nog maar een keer kijken. Het is alleszins een hoekschop die goed is aangesneden. Perfect ook binnengekopt door Killerich. En dan zie ik weinig verkeerd. Maar ja, misschien dat de scheidsrechter en de VAR daar anders over oordeelden. De scheidsrechter goed dan ook. De VAR gaat er nog een keer naar kijken. En dat op een kwartier van het einde zou dit natuurlijk wel een mooie voorsprong zijn voor Zulte Waregem.

Want dan wordt het nog wat lastiger voor de thuisploeg. Dat het nu toch al lastig heeft om tot kansen te komen. Oké, er was die grote mogelijkheid onderkant lat. Daar was wat pech mee gemoet. Er waren die twee pogingen van Guilherme. Maar het is ook niet zo dat ze in die tweede helft over zult Waregem lopen. Heel wat wissels intussen ook doorgevoerd. Onder andere Patrice, die is nu intussen wel naar de kant gegaan. Niang zijn vervanger. Bjondic was er nu gekomen. Schoofs ook vervangen door Zorgan. Dus dat zijn toch heel wat nieuwe namen. Ook wat wissels bij Zulte Waregem. Tangala voor Hedel. Atok voor Ujka. Vorige week was het andersom. En dan ook nog Mitulikic. Die Mitkuljic liever. Die de plaats neemt van Poguin. En dan hebt u die wissels ook gehad. Het duurt een tijd. We gaan kijken of er wel degelijk sprake is van een overtreding. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar goed, wie weet bij het verkeerde eind. En zal de VAR het oordeel van Lothar Dont gewoon gaan bevestigen. In de eerste helft een paar keer een goed Arends oog gehad. Zeker met die tackle van Leijsen. Maar dat hij geen penalty voor gaf. Heeft hij het nu ook bij het rechte eind of niet? Het is van belang voor de wedstrijd. Uiteraard 0-0 of 0-1. Dat is een wereld van verschil met nog maar een kwartier te spelen. Plus wat er gaat bijkomen. En het is wel degelijk een bevestiging van het afgekeurde doelpunt. Dus dan heeft hij het uitstekend weer gezien. We kunnen niet anders oordelen dan dat. Jammer voor Kiederich. Jammer voor Zulte Waregem. No go. Foul krijgen we op ons scherm. En dus dat betekent dat Union ontsnapt aan een achterstand. Een achterstand die mogelijkerwijs puntenverlies had kunnen opleveren. Puntenverlies dat nu ook nog altijd het geval is. Want 0-0. Dat betekent een puntendeling. Daar zijn ze niet tevreden mee. Zou het gevoel dat ze hebben na die uitschakeling in de Champions League zeker niet wegnemen. Dat was toen toch al best zuur omdat het in de toegevoegde tijd gebeurde. Of op het einde in de verlengingen. Op het einde van die tweede verlenging. En volgende week geen wedstrijd voor de Unionisten. Normaal gezien spelen ze dan tegen Sint-Truiden. Maar u weet dat Sint-Truiden de laatste voorronde moet voetballen voor het Europees ticket. En dus bijhorend ook vrijgesteld dus van competitievoetbal. Leuke wedstrijd, nogthans om naar uit te kijken. Sint-Truiden tegen Union. Nog een keer kijken naar de herhaling. En dan is het inderdaad, ja, het is Ementa die heel dicht bij Koffie staat. Daar zal het volgens mij toch om gaan. Koffie wil naar achter lopen, maar hij doet volgens mij weinig verkeerd hoor. Ementa, hij zet zijn lijf. Koffie geraakt daardoor niet bij de bal. Maar is het dan verboden daar te staan? Ik vind het alleszins vrij licht dat het is afgekeurd, dat doelpunt. En zou het omgekeerd ook het geval geweest zijn? Dat is een vraag die ze wellicht zullen opwerpen bij Zulte Waregem. Dat je als topclub dan toch vaker wat bevoordeeld bent. Hoe dan ook. Dit is geen doelpunt, maar dat betekent niet dat er geen meer kunnen volgen natuurlijk. Want we zitten zo in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Maar het is wel zo dat we daarnet even het gevoel hadden. Oké, Union duwt het gaspedaal in. Die kansen zijn aan het komen. Het doelpunt, dat zal zo meteen wel vallen. Maar voorlopig hebben we dat gevoel niet meer. En het kan uiteraard nog allemaal gebeuren in een slotfase. Vraag maar aan Zulte Waregem. Dat stond ook 80 minuten lang op achterstand. Enfin, niet 80 minuten, maar tot minuut 80 op achterstand tegen Racing Genk. En won uiteindelijk nog. Dus dat zou ook hier zomaar kunnen gebeuren. Dat we een latend doelpunt krijgen. Of late doelpunten. Luchtduel daar. Gewonnen door Zorgan. Sterk in het duel. Op het middenveld. Duel gewonnen van Lofolomo. McAllister. Niang. Eerste keer dat hij aan de bal komt. De vervanger van Patrice. En direct de diep sturen. Dit keer niet van Fousseini. Maar wel van Mofokeng. Die ook die loopactie maakte. Maar de paas was niet goed genoeg. Was iets te lang onderweg. Dus vrij makkelijk te doorzien. En dus Mofokeng eigenlijk geen kans om daar bij die bal te geraken. Oké. Even met de sleepbeweging. Twee mensen bij zich. Balrecuperatie door Mofokeng. Zet zich door. Dit is prima gevoetbald. Met Van der Perre. 1-2'tje opzetten was de bedoeling met Niang. Die had dat niet zo doorzien. Die kiest voor een optie achterin. Zorgan gaat de bal laag vragen. Links uiteraard Guilherme. Maar het gaat er pas in tweede instantie naartoe. Via de voeten van Leijnen. Leijsen liever. En dan balverlies. Even slordig gedaan. Hier was toch weinig druk van Zulte Waregem. Hadden ze beter voetballend moeten uitkomen. Uiteindelijk wel nog een ingooi voor Union. Ook het publiek een beetje stiller. Dus straks had je zo'n fase dat het stadion begon te daveren. Zulte Waregem zet zich door met Ake. 1-2'tje opzetten. Sterk aan de bal, alweer van Ementa doorspelen. En dan draaien trappen, dat is hetgeen dat ze willen doen. Het lukt niet helemaal, hetgeen dat Tangala daar probeerde. Bal wel nog niet helemaal weggewerkt. Ato kan de bal niet meenemen en dan McAllister. Dan moet het naar voren. Met Niang, de loopactie. Bjondic vraagt de bal, daar gaat het niet naartoe. Wel vrij centraal. En nu de bal doorspelen, dat is misschien weer net iets te ver opnieuw. Hij had weer de goede loopactie. Zoals zo vaak in deze wedstrijd, dat hij een goede loopactie heeft, Fousseini.
Maar die passes die zijn gewoon net niet precies genoeg. Waardoor dat ze de doelman Bostino ook telkens de kans geven om tijdig bij die bal te zijn. Het is iets dat ze heel vaak geprobeerd hebben. En het levert altijd wel dreiging op. Altijd het publiek dat de adem in huis gaat. Die er eerder bij zijn de doelman. En tot nu toe is dat altijd het geval. En zo komt hij alweer niet tot een echt grote schietkans. Aan zijn loopacties ligt het niet. Oké, een paar keer zich laten betrappen op buitenspel. Maar dit was wel goed gelopen op het randje. Maar de paas weer net iets te ver. En zo zitten we intussen in de laatste 10 minuten. En zoekt Union nog altijd een opening in deze wedstrijd. Een opening die nodig is om een doelpunt te maken. En een doelpunt, dat is dan weer nodig voor de driepunter in deze wedstrijd tegen Zulte Waregem. 10 minuten dus nog hier in het Dudepark.

0: Carly Simon met You're So Vain. De files naar Antwerpen te vinden op de E17. Een kwartier erbij vanaf Kruibeke. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere snelwegen staan er kleinere files momenteel.
1: Sportza.
0: Dan kunnen we terug naar de laatste minuten van Union Zulte-Waregem. Die finale minuten dat misschien wel voor meer druk zorgt om toch nog te gaan scoren, Glenn.
2: Ja, dat ze mogen toch vooral blij zijn, vind ik. Dat het nog altijd 0-0 staat, dat ze nog kans maken om te winnen. Dit is wel een goede bal richting McAllister. Kan niet doorgeven. Hij kan vooral voorzetten. Bal blijft hangen. Wegwerken in laatste instantie door Capelle. Dat was nodig. Want ze kwamen daar opduiken in de 16 met z'n velen bij Union. De voorzet komt nog. De kopbal blijft hangen. Weer wegwerken bij Zultuarium. Dit keer door Kielering en het levert een corner op. Wat een fase. Met z'n tweeën zijn ze geveld. Eén iemand van Zultuarium. Eén iemand van Union. Plots waren ze er dan toch. Zo'n diepe bal in de rug van de defensie. Dit keer niet richting Fusaini, maar wel richting McAllister. En dan ternauwernood wegwerken voor de neus van Mofokeng. Dat was hetgeen dat Capelle deed. Dan kwam de voorzet van Guilherme. Bleef die daar hangen en dan gaan ze daar met z'n tweeën in duel. Capelle is erbij betrokken. Die heeft hij dan bezeerd of gaat alleszins toch tegen de grond. Was weinig aan de hand, denk ik hoor. Omdat hij daar blijft liggen. En dan ook iemand bij Union. Even wat verzorging nodig. Maar plots een gevaarlijke fase voor het doel van Bostien. Daarnet ook al voor het doel van Koffie. En dat leverde de 0-1 op. Waren het niet dat de scheidsrechter daar een overtreding in had gezien. De voorzet alweer, want het was een corner. Maar in de handen geplukt door de doelman. We hebben een paar keer een beeld gekregen van die fase. Het is wel degelijk een overtreding van Ementa die ze gesignaleerd hebben. Maar hij staat daar gewoon. Hij botst wel tegen de doelman, maar doet weinig verkeerd. Ik zie er echt geen overtreding in. Oké, als doelman ben je nu eenmaal heel sterk beschermd daar. Zeker in die kleine rechthoek. Maar ik denk toch dat Zultuarium zich bekocht zal voelen over die fase. Niang. Combineren door het centrum. Nog niet al te vaak gedaan. Wel een paas in de rug, maar dit keer in de voeten. In de voeten van een van de invallers, Biondic. Die is erbij gekomen. En dan een overtreding van Biondic. En dus een vrije trap voor Zultuarium dat weer wat meer kan gaan ademhalen. Het leek mij toch vooral een trekfout langs de zijde van Kielerich. Maar het is wel degelijk een overtreding, vindt de scheidsrechter. In het voordeel van de bezoekers. Die dus na die zege tegen Racing Genk afstevenen op een gelijkspel in het Dudenpark. 4-6 tegen Genk Union. Dat zullen weinig waarnemers voor de start van het seizoen verwacht hebben. Zeker ook als je die lijst van vertrekkers ziet bij Zultuarium. En de toch relatief beperkte lijst wat de nieuwe namen betreft. Dan is er toch vooral kwaliteit vertrokken. En is er nog maar weinig gehaald. Ik zei het er straks al een keer. Ze hebben heel wat jongens die vorig seizoen met name op de bank zaten. Die nu titularis zijn. Die zijn allemaal vertrokken. Jelle Vossen, oké, die speelde niet meer zoveel. Benno Anisse, Lucas Willem, dat was wel een titularis. Gabriel Opoku, Ehrenberg uiteraard. Dus dat scheelt toch wel een flinke slok op de borrel. Tegenover enkel Ake. Oké, dat is wel een goede aankoop tot nu toe. Maar dat is ook iemand die er eigenlijk al was. Die is gewoon definitief overgenomen. En dan Zala Atok van Boekarest. Die is er intussen ingekomen. Speelde geen onaardige wedstrijd vorige week. Maar toch niet goed genoeg om een tweede week op rij te mogen starten. Ook al door die goede invalbeurt van Ake. En intussen zitten we op 2,5 minuut van het einde. Zoekt Union nog naar een opening. Vorig seizoen hebben ze regelmatig gescoord in het slot. Dus we weten dat we ze niet moeten afschrijven. Zultuarium is gewaarschuwd. Het kan altijd gebeuren. En we voetballen nog wel. Maar wat zal het zijn? Een minuut of 6-7 zeker met de toegevoegde tijd erbij. Dit is wel snel gevoetbald. Met Zorgan. Die brengt toch iets als hij er is ingekomen. Balletje opzij zeggen. Niang. Van der Perre. Altijd voor de veilige oplossing hier zit. Havenaar schuift in. En dan blijven ze de bal even rondspelen achterin. Omdat ze weinig opties vinden om een opening te forceren. Opnieuw Van der Perre. Maar die moet je nu niet echt aan de bal krijgen. Wel de andere jongens uiteraard. Ook niet lijsten. Weer Van der Perre. Havenaar. Ja. Waar moet het naartoe? Links vraagt Guilherme de bal. Daar gaat het uiteindelijk naartoe. Maar dan direct ook het bijsluiten van Tangala. En dus heeft hij weer twee mensen voor zich. En dat is hetgeen dat hij al heel de wedstrijd meemaakt. Dat is lastig natuurlijk. Toch de bal voorbrengen. Terwijl er een aangenaam windje opsteekt. Dat mag wel bij deze temperaturen. Zorgan. Bal in de box droppen. Nee. Nog een keer dribbelen. Nog een keer dribbelen. Gaat hij nu trappen. Balletje breed geven. Balletje binnen door. Hier de schietkast. Oh, te ver van de voet geduwd. Dit was misschien wel de mogelijkheid voor Mofokeng. Werd daar vrijgespeeld in de 16. Maar die aanname is niet goed. Hij neemt de bal gewoon niet goed genoeg mee. Duwt hem te ver vooruit en zo in de handen van Bostien. Goede loopactie, zeker wel opnieuw in de rug van die Waregemse defensie. Uitstekend paasje buitenkant voet. En dan is die aanname gewoon onvoldoende. Als die controle beter is, staat hij alleen voor Doel. Misschien nog vrij scherp, maar dan is er een grote kans. Recuperatie bij Union. Dat wil oprukken. Dat echt geen puntenverlies wil leiden na die uitschakeling in de Champions League tegen Bodo Glimt. Geen schande natuurlijk, de revelatie van vorig seizoen. Onder andere toen ook gewonnen van Manchester City. En als ik het mij goed heb, ook nog Inter uitgeschakeld. Hoe dan ook, het was een wedstrijd die Union ook had kunnen winnen. Want het was nipt. En ook dit is weer aanmatig meenemen. Maar dan is er nog een Waregemsbeen dat ertussen zat. Ik dacht dat die controle, dat het meenemen van die bal van Fousseyni, dat niet goed genoeg was. Maar er zat nog iemand van Waregem tussen. En dus nog een hoekschop. We zitten in de laatste seconde van de reguliere speeltijd. Er zal nog wel wat bij komen. Nog een wissel ook bij Waregem. We zien Vemba klaarstaan. Die gaat er uiteraard pas na de hoekschop in komen. Het zou heel dom zijn om dat voor de hoekschop te doen. Dat gebeurt ook niet. Daar is die bal redelijk aan onderweg. Verste paal. Havenaar terugkoppen in de handen van de doelman. En dan weer een overtreding gesignaleerd. Ja, dat is al een paar keer gebeurd. Dat de scheidsrechter afluit wanneer dat er een hoekschop is. 6 minuten komen erbij. Dus dat betekent dat we nog wel even voortvoetballen. Dat we ook wel deze wedstrijd zullen kunnen neerleggen voor het nieuws van 6 uur. Maar vooral dat Union nog iets minder dan 6 minuten, want die tijd is intussen ingegaan, rest om deze wedstrijd alsnog winnend af te sluiten. Ementa gaat naar de kant. De man die eigenlijk Zultuarigen van het doelpunt heeft gehouden, omdat hij een overtreding beging. Althans, dat is het oordeel van Lothar Rond op de doelman, op Koffi. Die bij zijn eerste wedstrijd op weg lijkt om de 0 te houden. Maar het zal geen gelijkspel zijn waar hij vrolijk van wordt. En bij uitbreiding heel Union niet. Want dat is toch al vroeg in het seizoen puntenverlies. En u weet het, met het nieuwe format kun je dat niet veroorloven. Doorkoppen richting nu Fousseyni, het hoofd van Bostien, die alweer tijdig uitkomt. Niang laat de bal over de zijlijn lopen. Dat is slim gedaan, want anders had je direct 2 mensen bij zich. En laat het over aan McAllister. Dit keer uiteraard kort, want toch maar halverwege de speelhelft. Snel voetballen nu met Sorgan. Havenaar. Wellicht zal het breed zijn. Nee, het is helemaal achteruit tot bij Koffie. 5 minuten nog. Krijgen we een echt slotoffensief van Union. Kunnen we zeggen dat een zege er echt heeft ingezeten. Baas hebben de kansen gehad. Dan was die reuze grote mogelijkheid onderkant lat. Daar had het moeten gebeuren. Maar nadien toch ook niet zo superveel meer gecreëerd. Dit is wel een goede actie. Geen buitenspel. Voorzet de corner opnieuw en dan toch buitenspel. Toch buitenspel inderdaad. Ik twijfelde al even dat er sprake was van buitenspel van Fousseyni. En dit keer de scheidsrechter, met name de lijnrechter dan, er ook een laatste instantie op ingegaan. Het was nog goed meelopen en dan een corner verwerken van Kielerich. Dat hebben ze wel slim gedaan, telkens goed meelopen, niet in die tackle gaan. Oké, wat hoekschoppen weggegeven, maar ik kan me niet direct een kans herinneren van Union op die standaard situaties. Dus wat dat betreft een goede keuze. Ze hebben ook wel wat gestalte bij Zultuarigen, maar dat heeft Union, dat zei je daar straks al ook. Kijken naar Zultuarigen met een eerste keer de baltoets van Vemba. Nou, dat is niet zijn beste baltoets uit zijn carrière, althans dat hoop ik voor hem. Dan zet de bal zomaar over de zijlijn. En dus snel uitspelen nu bij de thuisploeg. Dat toch echt wel die goal nog wil maken. 5 doelpunten kunnen maken in het Kuipje. Dat was direct een statement. Daarmee kom je ook aan de leiding met een positief doelsaldo van 4. Maar dat zal niet zo zijn als ze hier vandaag punten verliezen. Er zal ongetwijfeld wel 1 of meerdere ploegen het maximum van 6 punten behouden. Misschien wel Club Brugge straks op het veld van Oudheven in Leuven. Zou zomaar kunnen natuurlijk. En Zultuarigen, 4 punten. Dat is geen verkeerde start. Weer zo'n goede bal. Geen buitenspel. Meenemen nu. En voorzetten. Daar is de goal. Nee, de safe nog. Oeh, dit was een gevaarlijke mogelijkheid met Biondic. Die legt hem voor. En dan denk je aan de tweede paal. Kunnen ze binnenduwen. Maar een goede interventie van Bostien. En dan nog ontzetten. Wel nog een overtreding begaan. En een gele kaart voor Vemba is het deel. Dus dat nog even alle poppen aan het dansen. Ze willen snel de bal hebben uiteraard bij Union. De overtreding nog geen... Oh nee, het is zelfs geen gele kaart. Het is een gele kaart voor de trainer bij Zultuarigen. En ook meteen de rode. Ja, die was even furieus. Omdat hij er wellicht geen overtreding in gezien had. Zometeen kijken of we daar een herhaling van krijgen. Dan zijn we vooral benieuwd naar de herhaling van die grote kans. Want daar waren ze dan toch. Maar Bostien, ja, het zijn niet zozeer de reddingen die het hem doen. Maar wel het lezen van het spel. Zoals ook nu weer die bal net wegtikken. Op het moment dat het echt nodig is. Wel nog een vrije trap. Zorgan gaat die bal voor doel droppen. 1 handje in de lucht. Concentratie bij Zultuarigen. Het zou sneu zijn om zo dicht tegen het einde een puntje nog te zien verdwijnen. De voorzet van Zorgan. Te dicht op de doelman. Matige voorzet. Die gaat er even bij liggen. En zo hebben we toch al 4 van de in totaal 6 toegevoegde minuten volgemaakt. En ziet het er naar uit dat Union puntenverlies gaat leiden. Die lange bal, het meenemen met het hoofd, was goed van Biondic. Dan de lage voorzet. Aan de verste paal was het simpel binnenduwen. Als de hand van Bostien er niet had tussen gezeten. Duel gewonnen bij Zulte Waregem. Met Zorgan. Links nu moet het naartoe. Daar gaat het ook. Die paas moet binnengehouden worden door Guillerme. Dat lukt maar ternauwernood. 2 mensen van Union in de 16.

Guillerme met de actie. Guillerme nog altijd, krijgt nu steun van Zorgan. Zorgan voorgeven, nee, Guillerme krijgt de bal in de 16 nu. Maar moeilijk, twee mensen voor zich. Puntje van de grote rechthoek, sleept naar binnen. Legt hem achteruit van de per, opening over de rechterkant zou moeten kunnen. Maar het gaat via McAllister, ja, dat is net iets te traag. Nu dan toch die bal richting Niang. Die komt naar binnen. McAllister, als ware een echte spelmaker, staat hij daar op te duiken om te combineren. Maar minder gecommuniceerd met Niang, legt hem achter de bal. En dat betekent dat de aanval is afgeslagen, maar niemand bij Zoltewagen die kan recupereren. Dus McAllister opnieuw. Opnieuw meegeven met Biondic. Het uitstappen is ook het deel bij Zoltewagen. Biondic nog altijd, de dribbel, moet nu gaan voorzetten. Wacht net iets te lang, zoekt de corner, krijgt hij niet. Want hij gaat niet over de achterlijn, opgevangen door Van der Perre. Iedereen houdt de adem in. McAllister, voorgeven, ja moeilijk, want drie jongens voor zich. Die bal gaat onderweg afgeblokt worden. Zoekt steun, maar krijgt hij niet. Van der Perre staat stil, daar gaat het dan toch naartoe. 50 seconden nog, Havenaar, Van der Perre. Het zal zo stil dan toch de voorzet van de laatste kans moeten zijn. Doortikken van McAllister, de voorzet nu. En die is te ver, wordt nog binnengehouden door Zorgan. Kan hem achteruit leggen naar Guillerme, of gaat hij zelf voorzetten? Zorgan, dat doet hij, maar helemaal had gevoorzet. Wegkoppen al duiken bij Zoltewagen, naar voren trappen. En dan hebben ze nog, wat zal het zijn, 30 seconden, ze moeten zich reppen. Van der Perre heeft dat begrepen. Kijkt even, en moeten nu breed spelen, druk zetten. Is nog hetgeen dat Atroek doet. Maar echt vol overtuiging dat hij de bal kan recupereren is dat ook niet. En zo de laatste aanval uit de wedstrijd. Die zit er nu toch echt wel aan te komen. Opening van Mofokeng. Union wil een doelpunt. Het publiek wil een doelpunt. Maar krijgen we dat nog? Dan zal nu de voorzet moeten komen van Guillerme. Een paar acties. Nog een keer afgeblokt. Ingooi nog. Maar ik denk dat het dat geweest zal zijn. Het wordt zelfs geen ingooi. Die bal blijft hangen. En dan maakt Lothar Donter nu een einde aan. En dan krijgt Union eigenlijk wat het verdient. Puntenverlies. Want het was een teleurstellende prestatie over de hele lijn. Het begon nog wel met intensiteit. Maar het baltempo, dat was in die eerste periode gewoon te laag. En in tegenstelling tot vorige week was er weinig tot geen beterschap in die tweede periode. Oké, er was die grote kans. Onderkant mat. Daar hadden ze wat pech. Daar had een doelpunt van kunnen komen. Maar tegelijkertijd ontsnappen ze ook. Want aan de overzijde een doelpunt onterecht. Of ja, onterecht. Alleszins zeer licht afgekeurd. Dat kopbaldoelpunt afgekeurd voor die overtreding van Ementa. En zo eindigt deze wedstrijd zoals ze begonnen is. En daar is Zoltewagen uiteraard zeer tevreden mee. Want 4 op 6 tegen Racing Genk, tegen Union. Daar kan je mee thuiskomen. En Union ook 4 op 6. Maar dat is toch een heel ander gevoel na een uitwedstrijd bij Westerlo. Oké, lastig. Maar zeker een thuiswedstrijd tegen Zoltewagen. Daar verwacht je toch gewoon een 3 punten. En die is er niet gekomen. En zo dus toch een triestige week voor Union. Uitgeschakeld in de Champions League. En nu thuis niet verder geraakt dan 0-0 tegen Zoltewagen. Sportza.

0: Novastar met Today Yesterday. Gelijkspel bij Union Zulte-Waregem. De brilscore is daar gebleven. Uitkijken straks naar KV Kortrijk, Antwerp, zometeen.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK turnen wint Lisa Vale brons. In de Hoge Venen blijft de natuurbrand verder uitbreiden. Al meer dan 1800 hectare veen is afgebrand. En daarom zijn intussen ook de eerste inwoners van twee dorpen in de buurt geëvacueerd. Volgens het Rode Kruis gaat het om zo'n 600 mensen. Ze worden opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Verslag van

0: Wim Schepens.
1: De inwoners van 15 straten in Soerbrot en enkele huizen in Butgenbach zullen de nacht elders moeten doorbrengen. Want zij hebben te horen gekregen dat ze hun woning moeten verlaten. Uit voorzorg, want het vuur breidt nog altijd uit. Minder snel dan vanochtend horen we hier, maar door de verzengende hitte is het terrein voor de brandweerploegen moeilijk te betreden en dus ook moeilijk te bestrijden. De grootste hulp komt op dit moment dan ook uit de lucht van helikopters, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
2: Il y a deux hélicoptères de la police fédérale qui sont là, il y a des hélicoptères de nos partenaires européens qui sont déjà sur place et d'autres qui arrivent.
1: Intussen zijn hier brandweerploegen gearriveerd uit zowat heel het land, die elkaar om de paar uur afwisselen. Zij hebben allicht nog enkele dagen werk voor de boeg. Zeker omdat er ook nog lang zal moeten worden nageblust.
0: Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. De brand is niet vast voor de unieke bloemen en planten op de Hoge Venen, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen.
3: Heel wat typische plantensoorten gaan daar nu al sinds tijdelijk invloed van ondervinden. Zeldzame plantensoorten die dus de nodige bescherming verdienen. Maar daarnaast ook fauna, dus dieren. Het meest iconische dier op de Hoge Venen is de korhoen. Die populaties stonden al onder druk, dus die zal hier opnieuw ook de gevolgen van dragen. Maar daarnaast gaat het ook over andere vogelsoorten, over vlindersoorten, over libellensoorten. Allemaal zeldzame soorten, typisch gebonden aan dat hoogveen, die hier waarschijnlijk toch wel een stevige tik zullen krijgen.
0: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde. Maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta. Maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings ging er naar een voedselbedeling van een plaatselijke hulporganisatie.
4: En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik. Buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. Er zijn er nu al 2 hier in Ceuta. De vrouwen en kinderen slapen hier op een sportveldje buiten, maar ze zijn wel veilig. Buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
0: Sport. Op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22. Het is de 3e keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeg ook bijzonder rustig in de finale.
5: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
0: In de hoogste voetbalklasse is vice landskampioen Union thuis op 0-0 blijven steken tegen Zulte Waregem. Glenn Martens, is dat een logische eindstand?
6: Wel, Union verdiende alleszins niet om te winnen. Daarvoor lag het tempo van de vice-kampioen gewoon te laag. De eerste helft waren de beste kansen zelfs voor de bezoekers. Maar 2 keer kon Hedel niet voorbij doelman Koffie geraken. In de tweede helft iets wat beterschap bij Union. Een paar keer dreigen. De grootste kans die strandde tegen de onderkant van de lat. Een poging van Fousseini was dat. Maar eigenlijk had Zulte Waregem hier evenzeer kunnen winnen. Want op een corner kwam het dan toch op voorsprong. Maar de scheidsrechter vloot af voor een lichte overtreding van Ementa. En zo een puntendeling waar Union niet en Zulte Waregem heel tevreden mee is.
0: Dankjewel, Glenn. En de Belgian Cats hebben hun eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK basket nipt verloren. In Kortrijk werd het tegen Italië.

0: Italië 63-64. Morgen spelen ze opnieuw tegen Italië. Het WK in Berlijn begint voor de Cats op 4 september. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht, met minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger, met regen en buien. Vanaf dinsdag ook fris weer. We begonnen met evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van twee dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
3: Een hele goede avond. Straks om 17:15 start KV Kortrijk in zijn duel tegen Antwerp. Ook Roos van Otterdijk die gaat nog op zoek naar een derde medaille in het EK zwemmen in de finale van de 200 meter wisselslag. Maar eerst gaan we nog even focussen op die eerste oefenmatch voor het WK basketbal van onze Belgian Cats. Ze hebben die niet kunnen winnen, dat hoorde je net in het nieuws. Al was het uiteindelijk dus heel nipt tegen Italië. Het werd 63-64. De start was daar allesbehalve ideaal, maar de Cats die slaagden erin om toch nog heel dicht bij die winst te kunnen komen. Collega Gilles Meulemans die kon na de wedstrijd spreken met Belgian Cat Elise Ramette.
4: Elise Ramette, een comeback weer tegen Italië, dit keer zonder overwinning. Wat is je gevoel over deze wedstrijd?
5: Ja, ik denk dat we veel gaan leren uit deze wedstrijd. De eerste helft was echt niet goed, niet op offensief vlak, niet op defensief vlak. We missen nog een aantal spelers, er zijn veel nieuwe spelers die erbij komen. Dus ik denk dat we elkaar nog wat moeten zoeken. Maar ik ben heel blij dat we toch een reactie hebben gehad de tweede helft. Dat we zijn blijven vechten en toch een beetje ons catspel hebben getoond. Dat we nu niet winnen, dat is jammer voor de fans. Maar bedoel, de matchen in Berlijn zijn belangrijker.
4: Wat zegt de coach dan in de kleedkamer na zo'n wedstrijd?
5: Dat we in de spiegel ook moeten kijken. En ja, elk balbezit dat we beter kunnen doen. Als iedereen een paar balbezit... Amai, ik kan even niet meer spreken. Sorry.
4: Possessions, balbezit, het is...
5: Dus als iedereen een... Als iedereen enkele possessions beter kan doen, dan gaan we als ploeg ook beter spelen. En ik denk dat we gewoon allemaal nog iets meer van die extra efforts moeten geven. En ja, ook iets meer gefocust aan de wedstrijd beginnen of zo. Want we hadden heel veel balverliezen ook. Waardoor dat zij heel gemakkelijk scoren. In defense waren we ook niet on point. En in de tweede helft zag je ook, als we iets agressiever beginnen... Ja, ze hebben de tweede helft maar 20 punten gescoord bijvoorbeeld. Dus we kunnen het wel, maar we moeten het nog doen.
4: Je bent helemaal van slag. Jullie zijn het niet gewoon van een wedstrijd te verliezen met de Cats.
5: Het is al even geleden. Maar ja, het was een lastige match ook. Omdat het is onze eerste match in de voorbereiding. Het is hier heel warm. Maar dat zijn allemaal geen excuses. Ja, ik heb gewoon een beetje warm.
4: Was het een fout op het einde, op de drive die je deed?
5: Ja, ik denk van wel. Ik denk niet dat ik zomaar op de grond val. Maar daar verliezen we de match niet. Ik denk dat we de match konden gewonnen hebben. In de eerste helft verliezen we hem eigenlijk. Op die eindfase komt het nu echt niet aan.
4: Dankjewel.
2: Radio 1. Sportza.

0: The Car Crash van Kids with Buns. Daarnet toch een kleine crash voor Union. 0-0 gelijk speelt tegen Zulte Waregem. Er zat op het einde misschien wel meer in, maar het doelpunt is dan toch niet gekomen. Dan kunnen we al uitkijken naar de volgende match. Die staat al helemaal klaar. Om 17:15 start KV Kortrijk tegen Antwerp. Dat is over letterlijk 3 minuten. Dus daar zijn we al helemaal klaar voor. En we gaan volgen met Tom Boudeweel. Goedenavond daar, Tom.
1: Ja, hier zijn ze er helemaal klaar voor. Eindelijk terug op het hoogste niveau. Eindelijk opnieuw 1A voetbal in het toch fraaie Gulden Sporenstadion dat wel goed gevuld is. Zeker de staantribune, de typische staantribune daar achter de goal van een van de doelmannen. Dat is helemaal uitverkocht, helemaal volgelopen tot het laatste gaatje. En het leuke is dat alle supporters van KV Kortrijk bij het binnenkomen een rood shirt hebben gekregen met daarop de nieuwe hoofdsponsor, het embleem ook van KV Kortrijk. Je kon kiezen tussen small, medium, large, extra large en extra, extra large. We hebben jammer genoeg geen gekregen. Maar dat vak is dus helemaal rood. En ook de familietribune die voor 3/4 gevuld is aan de andere kant, die is ook helemaal rood gekleurd. Want het is ook wel een wedstrijd tussen twee teams die rood en wit als hoofdkleur hebben. En dat uitvak, het uitvak dat altijd ook dichtbij het veld staat. De supporters die vertellen me dat heel vaak, dat ze heel graag naar Kortrijk komen omdat ze heel dicht bij het veld staan. En zij zijn, de supporters van Antwerp, allemaal in het wit gekleed. En dat is omdat Gino, een van de bekende supporters van Antwerp, dat hij net een jaar geleden is overleden. En de oproep was aan de supporters die zijn meegekomen hier naar Kortrijk om helemaal in het wit te komen. Er zijn er een paar die een witte doktersjas aan hebben, omdat die enorm gelijkt op de jas die hij wel vaker droeg. Dus die oproep is niet in doofmans oren gevallen. Het hele uitvak is wit en zo krijg je de kleuren van beide teams, rood en wit. En het is altijd leuk om bij de eerste thuiswedstrijd, al wordt de schuif nu helemaal dichtgetrokken, vis in de leien. We horen het zo vaak, het is een klassieker. En we horen het wel heel graag om naar hier te komen. Voilà, en zo zijn we er stilaan klaar voor. Antwerp is wel in die gloednieuwe derde uitrusting gestart. Of zal het starten? Gisteren nog voorgesteld op de socials. Met dat hele mooie blauw. Een beetje gradatie in. Het refereert naar de Schelde, dat blauw. En dan ook als de zon er helemaal op zit. En dat was de voorbije dagen, de voorbije weken wel het geval. Dat je dan dat de gouden gloed ziet op het water. En dat is een beetje wat erachter schuilt. De officieuze aftrap is gegeven door de matchsponsor, matchbalsponsor. En dan mag Antwerp beginnen aan de wedstrijd als Nicolas Laforge, dat is de hoofdscheidsrechter, voor vandaag zijn eerste wedstrijd in de competitie.

0: competitie. De wedstrijd zometeen gaat op gang fluiten. Dat betekent ook dat KV Kortrijk in de tweede helft naar de goede kant speelt. Het is Antwerp dat kan beginnen. Antwerp dat één wissel heeft doorgevoerd. Marvin Komper heeft dat gedaan, de nieuwe T1. Het is één back die gewisseld is. Want die zijn alle twee tijdens de rust in de kleedkamer gebleven. En het is Renders die naar de bank is verwezen. En Valencia is de rechter middenvelder. Dat betekent dat Thibaut Somers gewoon weer rechtsachter is. En Eran Tuipes, die dus gewisseld is tijdens de pauze vorige week, die mag er nu weer aan beginnen. Mag revanche nemen voor zijn minder goede prestatie. En bij KV Kortrijk dat verloor bij de titelverdediger, bij de landskampioen, bij Club Brugge met 3-0. Maar toch een degelijke wedstrijd heeft gespeeld. Wel, Michiel Jonkheren, de jonge coach, die heeft gewoon voor hetzelfde basiselftal gekozen. We kijken ook eens naar de bank bij Antwerp. Want als je die namen ziet en je vergelijkt dat met het begin van de voorbereiding, bijvoorbeeld toen het eigenlijk een juniorenploeg is die met Faris Haroun de voorbereiding heeft afgewerkt. Ja, daar zit nu toch wel veel meer kwaliteit op. Als ik ze even ga opnoemen. Hermans, Adekami, Schelfout, goed ingevallen in de tweede helft. Porozzo, die is een speelgerechtig. Buzi, Meia, die heeft een goede voorbereiding afgewerkt. En Nar. En daar dan ook nog eens Niels de Valkeneer bij. Dus dat is toch wel wat beter. Zeker als je weet dat Verstraten bijvoorbeeld en Van de Plas, dat die zelfs niet zijn opgenomen in de selectie voor deze wedstrijd. We zijn er dus aan begonnen hier met Antwerp op bezoek bij KV Kortrijk in een sfeervol Guldensporen stadion. We voetballen 2 minuutjes en er is nog iets gebeurd.
1: Ik heb wel de files naar Antwerpen, die zijn alleen maar te vinden op de E17, een kwartier daar vanaf Kruibeke. Hit the beat and take it to the first now.

0: Duffy on her knees met Mercy. Terug naar het Schuldensporenstadion. De decibels die zijn daar echt wel heel hoog. Tom, ze hebben er daar bij KV Kortrijk onder andere wel veel zin in, heb ik de indruk.
1: Ja, het is een wedstrijd met veel pit. Er zit wat snelheid in, alleen de kansen die ontbreken voorlopig nog. Het is veel middenveldspel, maar de energie die straalt wel van de tribunes op het veld. En de beide ploegen die brengen die energie ook wel één keer. Een goede pas binnendoor van dat kleine Japonnertje Masui in de rug van de aanvoerder van Thibaut Somers. En die linkerflank, die snelle linkerflank van KV Kortrijk, Matthew Anderson, die kon goed voorzetten. Balletje leggen in de rug van de defensie van Antwerp. Maar het was een glijdende Tsunashima. Een glijdende Japanner die vandaag jarig is. Die redding kon brengen op het gevaar af dat hij de bal in zijn eigen doelen deponeerde. Maar dat was dus niet het geval. Eerste corner leverde geen gevaar op voor KV Kortrijk. Het is nu de eerste corner voor Antwerp. Kort genomen. Bal naar de tweede paal. Maar die gaat alles over alles en iedereen heen. En dat is dus net iets te hard getrapt door een van de nieuwe aanwinsten. Ibrahim Salah, goed eerste uur gespeeld in die openingswedstrijd. Met veel aanvalsdriften. Dribbelvaardig zoals we hem kennen, zoals we hem leerden kennen bij AA Gent. Heeft wel wat meerwaarde gebracht. Maar dan was het kaarsje misschien wel uit. Want ook hij wat laat gekomen. Dat is niet goed verdedigd hier. Opletten nu voor de poging. Maar er zit geen curve op voor Chandre Campbell. Dat was moeizaam verdedigd hier door Rijn van Helden. Had veel tijd nodig. Campbell zat ertussen. Struikelde ook, want hij wou net op dat moment gaan trappen. Nee, net niet gestruikeld. Net overeind gebleven, waardoor hij terug kon sprinten. Maar ter hoogte van het penaltypunt een beetje meer naar de rechterkant. Ideaal voor zijn linker, zo leek het wel van Campbell. Maar er zat geen curve op de bal. Ging gewoon rechtdoor een paar meter naast de verste paal. Wat een grote kans is dit voor de jonge Zuid-Afrikaan die is overgekomen van Club Brugge. Nog geen 8 minuten ver. En Van Helden laat zich zomaar de kaas van tussen zijn broodje nemen. En Campbell is snel in de achtervolging dan Van Helden om wat druk te zetten. Maar uiteindelijk geen schade. Ilic met de dubbele borstcontrole en dan de bal wegwerken. Want dat was een zeer moeilijke terugspeelbal. En dat maakt Michiel Jonkheren ook wel duidelijk met zo'n hoge stuiterende bal. Waardoor hij inderdaad die bal op de borst nam, omhoog wipte en dan nog eens controleerde met de borst. Maar tegen dan was er natuurlijk wel een aanvaller van Antwerp om druk te zetten. Maar kunnen wegwerken. Campbell opnieuw op de rechterkant meegenomen met de borst. Eran Tuipers wijkt. Balletje gaat naar de buitenkant bij Ambrose, nog in de 16. Maar dit is wel goed verdedigd door Van Helden. Afgeblokt. En Ambrose haalt er nog wel een inworp uit, tot onvrede van Van Helden. Maar de bal is voor KV Kortrijk, voor Rudy Coho, de Parijzenaar, die de bal richting Koyalipu gooit. Maar die verliest het kopduel, opgevangen door de Jager met een borstcontrole. Meteen op de slof genomen, dat is een verrassend schot. Een vallende bal van de aanvoerder van KVK, maar die gaat wel over de lat van Taishi Nozawa. Ook hij nog altijd Japanner. En zo zijn we bijna 10 minuten ver in deze wedstrijd. Eerste dreiging dus van KV Kortrijk. Maar een echt grote kans hebben we nog niet gezien. 0-0.
0: Sportza. En we blijven bij het voetbal met het laatste transfernieuws. Want Anan Kalaili die heeft dan toch zijn transfer beet. En hij levert Union meteen een recordbedrag op van 28 miljoen euro. Dat zal de pijn van de 0-0 tegen Zulte Waregem misschien wel een beetje verzachten. Zijn nieuwe club is Crystal Palace uit de Premier League. Hij tekent er een contract tot 2031. Eerder deze zomer leek Kalaili nog op weg naar

naar de Italiaanse topclub Inter, maar die transfer ging niet door nadat er bij zijn medische keuring een probleem aan het hart was vastgesteld. En in Italië zijn ze daar bijzonder streng in. Niet Milaan dus, maar wel Londen voor de 21-jarige Israëliër. En ook in Frankrijk is er transfernieuws, want Paris Saint-Germain die haalt de Spaanse spits Ferran Torres weg bij Barcelona. PSG betaalt naar verluid 50 miljoen euro voor hem. Torres is 26, werd afgelopen zomer wereldkampioen met Spanje en krijgt in Parijs het rug nummer 9. Mogelijk krijgt hij er binnenkort ook nog het gezelschap van een Belg, want PSG zou heel graag Mika Gods nog willen aantrekken.

0: Goede changes. We zijn ondertussen een goed kwartier aan het voetballen bij KV Kortrijk Antwerp. Wat is het gevoel daar ondertussen? Wat zie je daar ondertussen, Tom?
1: Ja, dat er gestreden wordt voor elke morsel grond. Dat er af en toe wel goed uitgebroken wordt, maar nog geen doelpunt. Hier is Valencia, maar goed mee verdedigd door Andersson. Dat is prima. Teruglopend. Valencia ging het duel aan samen met een Djengue. De Cameroener, een van de drie centrale verdedigers. Samen met de Kogel, de Fransman. En Gilles Ruysse, de ervaren centrale verdediger. Die toch al wat Belgische clubs heeft gehad. Ooit één wedstrijd gespeeld voor AA Gent, waar hij zijn jeugdopleiding heeft afgewerkt. En dan via Westerlo, waar hij gedegradeerd is. Lommel, RWDM en Dender. Toch meer dan 75 wedstrijden gespeeld voor Dender. Is hij uiteindelijk bij KV Kortrijk beland. En zo ook opnieuw in 1A. Met RWDM is hij kampioen.

0: als tweede. Eén kans dus via Campbell. En dan een goede scherpe voorzet ervoor van Andersson. Dat is wat we genoteerd hebben. Antwerpen probeert zijn ding wel te doen. Maar voorlopig nog Ilić niet kunnen bedreigen. Die met oog voor veel show al een paar dribbles heeft gedaan. Ook al werd er flink druk gezet door onder andere Fofana. Maar achter het steunbeen. En zo de aanvaller uitgeschakeld. Ilić, hij was erbij toen KV Kortrijk zijn laatste overwinning behaalde tegen Antwerpen. En dat is toch al een jaartje of vier geleden. Vier seizoenen alleszins. Begin oktober 2022. Toen Avenatti en Selemani nog scoorden. En dan in de toegevoegde tijd was er een penalty van Vincent Janssen. Dat was toen vier jaar geleden. En als we nu naar beide ploegen kijken, ja, dan zijn er nog nauwelijks dezelfde namen. Ilić dus, maar die is ondertussen toch ook al eens weg geweest. Kampioen geworden, ook al heeft hij maar een half seizoen gespeeld bij Rode Ster Belgrado in zijn thuisland in Servië. En nu dus terug onder de lat van vorig jaar, al januari 25, onder de lat bij KV Kortrijk. Vrij, nog niet al te veel gezien in dat duel met de Jager. Balvoordeel gegeven voor KVK, want Campbell is weg op de rechterkant. Tuipes moet het gaatje dichtlopen voor de goalstad Kujalipi. Hier is een poging opnieuw van Campbell. Net niet meer curve dan bij zijn eerste poging. Dat moet hij dan toch nog een beetje leren om daar een soort banaanschot van te maken. Want nu is het te veel recht toe recht aan. Maar wel een goede bal van Ambrose in de rug. Dus van Tuipes, die moest teruglopen. Van Helden stond 1 op 1 met Kujalipu. Kon dus geen rugdekking geven. En vandaar dat Campbell de actie maakte. Zocht zijn linker, kwam naar binnen. En nu net iets meer curve. Maar nog altijd niet goed genoeg om de bal in het doelkader te plaatsen. Twee keer dus de Zuid-Afrikaan. Een minuutje of acht zit ertussen. En Campbell telkens naar binnen gekomen. Op zoek naar zijn linker. En twee keer geschoten. Eén keer een metertje of twee. En nu was het één metertje. Dus een halvering. Benieuwd naar zijn derde poging. Dus opletten voor Tuipes, de Assenaar. Die dus opnieuw die linksachterpositie mag bekleden. Ook al omdat hij linksvoetig is. Schelfhout is rechtsvoetig. Maar die jonge kerel van 18 die was ingevallen vorige week. En mee heeft gezorgd voor de ommezwaai van 0-1 achter tegen Beveren. Naar een uiteindelijke 2-1 overwinning. En dat betekent dat Antwerp, mits het hier kan winnen, met een 6-6 zou starten. En dat is dan voorlopig de leidersplaats door dat gelijke spel van Union tegen Zulte Waregem eerder vandaag. Doelpuntenloos en ook hier nog altijd wachten op het eerste doelpunt. Dus voorlopig zaterdag zonder doelpunten. Voorzet nu van op de rechterkant van Thibo Somers over Vrij, over Salah ook. En dan Tuipes die de bal tegen de lijn gaat ophalen. En een 1-2'tje met Salah, maar dat komt er niet goed uit. Niet zuiver ingespeeld door Anthony Valencia, die even van zijn rechterkant is gekomen. En daar in het midden opduikt. Maar Dirks herovert die bal wel. Wil buitenom gaan, maar dat is net iets te makkelijk. Er zat geen dribbel in zijn beweging in dat duel met Coho. Maar KV Kortrijk kan niet in balbezit blijven. Dus weer op de helft van KVK de herovering van Antwerp. Met een van de lichtpunten vorige week zeker wel Jules Ahoka. De belofte international van Congo. Wat heeft hij dat goed gedaan als piepjonge kerel. 20 alomtegenwoordig was hij vorig jaar bij Jong Antwerp. 15 wedstrijden en nu van bij het begin in de basis van Antwerp. En dat heeft hij zeker goed gedaan. Lange bal van Andersson gaat over alles en iedereen heen. Van Helden kan een nieuwe aanval opzetten. We voetballen 20 minuten en ook nog altijd geen doelpunten. 0-0.
1: Radio 1.
2: Sportza. En zoals Tom het net ook zei, bij Union Zulte Waregem is het ook 0-0 gebleven. We zullen wel zien of dat bij KV Kortrijk en Antwerpen ook hetzelfde zal zijn. De wedstrijd is daar nog vroeg natuurlijk. Maar de cijfers die zijn er wel bij Union en Zulte Waregem. En we gaan eens luisteren bij collega Glenn Mertens, want die kon spreken met Steve Kolpaert.
3: Napraten met

0: de assistentcoach, want de hoofdcoach is uitgesloten tijdens de wedstrijd. Steve Colpaert, 0-0 op het veld van Union. Dat is een resultaat waar jullie vooraf wel voor getekend hadden. Maar zijn jullie ook na de wedstrijd daar tevreden mee dan specifiek dat afgekeurde doelpunt?
1: Ja, laat ons zeggen, als we naar hier binnenstapten en we konden zeggen dat we met een punt terug naar Waregem konden gaan, waren we heel tevreden. En dat is ook gebeurd, dus we blijven tevreden. Er blijft een beetje frustratie achter, omdat je toch een afgekeurd doelpunt wel niet moet krijgen. Dat laat ik in het midden, want we weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok, is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar ik denk op basis van onze eerste helft hebben we ook denk ik de betere kansen. En dan is het een beetje frustrerend dat je eigenlijk zelf niet de 3 punten hier wegkaapt. Maar laat ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
0: Jullie gaven ook heel weinig weg. Oké, die 2 grote kansen, jammer dat die er niet in gaan. Maar over het algemeen, Union, die grote kans onderkant lat, 2 pogingen gehad, maar voor de rest heel weinig.
1: Nee, inderdaad. Hè. We stonden goed georganiseerd. Dat was vorige week ook zo en we trekken die lijn door. Dus ja, chapeau aan het team en zeker om op het einde hier te overleven ook. Dat is de chapeau ook, denk ik, moet ik in de verf zetten onze jonge gasten die ingekomen zijn. Moeten we toch benadrukken dat die hier tegen een Champions League ploeg invallen op Union. En die hebben het ook fantastisch gedaan.
0: Vooraf werd gezegd, zeer moeilijk programma om het competitie te starten. Dat was ook zo natuurlijk met Genk, met Union, 4-6. Ja, dat is een droomstart, meer dan een droomstart zelfs.
1: Maar het was sowieso een moeilijke start. Waarom? Omdat het 2 topploegen zijn. Maar we hebben het gewoon goed gedaan. Vorige week de eerste match in eigen huis, win je van Genk, doe je goed. Ook naar het einde toe trek je het over de streep. Vandaag vecht je tot op het einde om dat punt terug mee te pakken naar Waregem. Dus we zijn gewoon tevreden. En ik hoop dat we volgende week gewoon die lijn kunnen doortrekken tegen een tegenstander van ons niveau. Een ploeg die ook veel wil bewijzen in de eerste klas. En dat we daar zeker de 3 punten thuis houden.
0: Goed, dankjewel. Veel succes, Steve Colpaert.

0: Zoveel joy op jouw zaterdagavond met Mama's Gun. Voorlopig nog niet joy op het scorebord bij Union Zulte Waregem 0-0. En bij KV Kortrijk liever Antwerpen ook nog altijd de brilscore, Tom.
1: Ja, dat klopt nog altijd. 0-0, bijna een half uur zijn we aan het voetballen. Jonkheren hier net voor onze neus. Want we zijn eindelijk verplaatst. Niet meer aan die ene hoekschopvlag waar het toch moeilijk is om wat er aan de andere kant gebeurt. Om dat allemaal juist in te schatten en juist te becommentariëren. Dus we zitten toch al wat dichter bij de middenlijn. En dat is in de rug van de thuiscoach Michiel Jonkheren. Die het vorig jaar toch prima heeft gedaan. Zeker in die thuiswedstrijden waarin Kortrijk heel vele punten heeft gepakt. De laatste 11 bijvoorbeeld. De laatste 11 van 1B hebben ze allemaal gewonnen. Dus 33 op 33. En ze hebben er 16 afgewerkt. 14 gewonnen. 1 keer gelijk en 1 keer verloren. En dan weet je ongetwijfeld tegen wie ze hebben verloren. Dat was begin oktober tegen Beveren werd het 1-3. En dat ene gelijkspel, dat was half september tegen Club Next. Dus dat waren de twee ploegen die vorig seizoen in 1B hier wat punten konden meegraaien. Voor het overige waren het allemaal overwinningen voor KV Kortrijk. Uit was het wel wat moeilijker. Het is al een tijdje geleden dat ze uit nog eens konden winnen. En dat hebben ze vorige week ook niet kunnen doen. Al hadden ze wel op voorsprong kunnen staan met die twee grote kansen voor Koyalipu. De huurling van Lens. Vorig jaar uitgeleend voor nieuwjaar aan Levante. Na nieuwjaar aan Angers. En nu dus opnieuw aan KV Kortrijk. Sobers met de plaatsbal. En nu misschien wel Valencia binnen. Hij schiet hem binnen omdat die bal daar moeizaam werd weggewerkt. De voorzet van Thibaut Sobers. Dat was niet naar een ploegmaat. Dus Ruyssen en Co. konden die bal daar wegwerken. Maar in de voeten van Valencia. Dat was echt niet ver genoeg. Controle en dan een simpel paasje. Niet op kracht, maar wel met precisie. En zo is het eerste doelpunt gevallen vandaag hier op zaterdag. Hij kon de doorgang niet vinden, Sala. En dan die voorzet weggewerkt. Maar Ruyssen, dat was niet ver genoeg. En dan door de benen was het van Njengwe. En Ilic zag hem niet komen. De hoek lag helemaal open. En de Ecuadoraan die zet Antwerp op voorsprong. Deze keer geen achterstand wegwerken. Nee, zelf op voorsprong komen. En Kortrijk dus, net als vorige week, een doelpunt geïncasseerd. Anthony Valencia vorige week nog invaller met zijn 11e in totaal voor Antwerp. Dat dus op voorsprong is gekomen. Na ruim een half uur slecht wegwerken daar die voorzet van Thibaut Sobers. In de voeten van Valencia. En die maakt het prima af met een paasje door de benen van die verdediger. En Ilic verslagen. 0-1 dus na bijna 32 minuten voetballen hier in het Gulden Sporenstadion.

0: Nothing left to lose, everything but the girl. We kunnen naar het EK zwemmen met Roos van Otterdijk, die haar finale gaat zwemmen van de 200 meter wisselslag. We luisteren mee met de collega's Sef Wijnands en Sydney Appelboom.
1: De vrije slag ook, staat hier toch de halve finales op de 100 vrij gezwommen. Maar het is die schoolslag. En alhoewel ze Belgische kort houdt, is u geloofd het om wie op de 200 meter schoolslag klein bad, waar we toch ook Brigitte Bécu en Fanny Lecluse hebben gezien. Maar ze gaat er weer snel vandoor. Gaat dit al onder de 27 zijn of houdt ze zich toch een beetje in?
2: Ik heb de indruk wel, want de voorsprong is niet zo groot, toch? 26-81. Dan vindt je weer snel zit. Misschien
1: dat is
2: te snel.
1: Het is 2/10 sneller dan naar PB ooit. De rugslag. Niet forceren en vooral de laatste 10 meter van de rugslag voor het keerpunt rugslag, schoolslag goed ademen. Want dat is een lange periode zonder adem. En de rugslag gaat goed. Kijken of ze onder die minuut, onder de 60 seconden kan keren. Want dat is wereldniveau.
2: Duidelijk wat voorspeld is dat ze eerste is na halverwege de wedstrijd in 59-47.

0: 30, dus daar zit ze met een halve seconde ruim onder. En nu komt het erop aan om stand te houden tijdens deze schoolslag. 50 meter, er is al ongeveer de helft voorbij. Nu, ze ligt nog altijd aan de leiding. Maar nu komt in baan 7 Gastaldi dichterbij. In baan 6 Gorbenko. Maar bijvoorbeeld de Spaanse komt er niet aan. En ook de eerste Engelse Emily Smith zal er nog niet helemaal bij geraken.
1: En nu is het moment. Nu moet ze de beenslag kunnen volhouden. De anderen komen terug. Hou die techniek in orde. En nu laatste 50 vrij. Alles geven, Roos. Laatste 50 van dit toernooi. Ze draait als tweede.
0: Nog altijd in race voor een medaille. En het is de allerlaatste meters voor haar nu. Op dit Europees kampioenschap. Het zou natuurlijk...
1: We gaan even staan.
0: Kerst op de taart zijn als ze dit nog zou kunnen houden. Maar daar komen ze terug uit baan 6. Onder meer Gorbenko komt. Ze zit nog altijd op medaillekoers. Vergeet niet, baan 1. Daar is die Ierse weer. Die Dekselse Ierse. Die gaat met het goud lopen uit baan 1 bovenaan. En Van Otterdijk, tweede, derde. Tweede. Wat wordt het? Derde. Ze staat op het podium uiteindelijk. En kijk eens, die buitenbanen. Die doen het hier in deze wedstrijd. De verrassende Engelsen komen niet op het podium. En Ellen Wolfs, alsof het een zondagswandeling is. Zo kwam ze terug daar aan de bovenkant op die laatste 50 meter, die vrije slag.
2: De 200 meter wisselslag, Roos van Otterdijk. Ze heeft dus nu ook het andere kleurtje. Ze had al goud, ze had al zilver en nu ook nog eens brons op die 200 meter wisselslag.
3: Sportza.
2: Van het EK zwemmen terug naar het voetbal. KV Kortrijk, Antwerp, nog altijd 0-1 op het scorebord, Tom.
4: Ja, dat klopt, omdat er niet zoveel gebeurd is. Het spel ligt al even stil, omdat er een dubbele tackle was. En alleen de laatste die werd bestraft. Het was een tackle op de doelpuntenmaker, op Anthony Valencia. En de Schot Matthew Anderson, die heeft de eerste gele kaart gekregen van Laforge, de scheidsrechter. Dus de linksachter van KV Kortrijk, ex-Celtic, ex-Admira Wakker, die heeft... een gele kaart gekregen. Heeft een enkel blessure gehad in de voorbereiding. Maar net op tijd fit geraakt om te starten tegen Club Brugge. En ook hier staat hij in het basiselftal in de eerste thuiswedstrijd. Heeft het prima gedaan vorig seizoen in 1B. Dus ook hij groeit in zijn rol richting 1A. Ambrose net even te wild in duel gegaan. En ook gefloten door Laforge. Dat is een meter of 15 buiten de grote rechthoek. Xander Dirks, dat was de man die tegen de grond lag. En Antwerp maakt zich klaar om die vrije trap te gaan knallen. En wie staat er allemaal bij? Onder andere Ibrahim Salah. Jules Ahoka is er ook bij. En dan is het maar even kijken wie uiteindelijk die vrije trap voor zijn rekening gaat nemen. Ja, Hoka stapt weg, dus het wordt gewoon Ibrahim Salah. Ondertussen passeert hier een ploegopstelling, want er zit heel veel wind hier op het platform. Salah, ja, die bal vliegt net niet buiten het stadion. Ja, hij vliegt wel buiten het stadion, want hij vliegt net in het gat waar de supporters naar binnen en naar buiten gaan. Dus dat is daar even de bal gaan halen op het oefenterrein, daar waar een nieuwe accommodatie is neergepoot. Het moet nog allemaal van binnen afgewerkt worden. Maar ook bij KV Kortrijk zijn ze dus aan het bouwen. En dat is een mooie accommodatie die erbij komt. Dat is alleen maar toe te juichen. Campbell met de dribbel. Maar dan komt Ahoka. En kijk eens aan, die pakt die bal simpel van tussen de benen. Stevig staat hij op zijn pootjes ook, die Congolees. De inworp voor Antwerp. Het lijkt het publiek dat alles in het voordeel van Antwerpen wordt gefloten. Zo interpreteren ze het toch. Maar de bal was wel buiten, dus Tuipers mag die gaan in het spel brengen. In de laatste 5 minuten vrij kan doorkoppen richting Salah. Maar gaat je goed dichtgelopen door Njengwe. En dan Ilic met wel een hoge bal. Vrij dus, daarnet vrij gespeeld met een goede flankbal. Hij worstelde hem ook in het doel. Maar wel buitenspel, net voorbij de laatste man, de laatste verdedigende man. En terecht dus bevestigd door de VAR dat hij niet zijn derde had gemaakt. Aanval nu van op de linkerkant. Maar niet kunnen afwerken, toch niet met veel passie kunnen afwerken door Koyalipu naar de korte hoek. En daar zat Nozawa. Het blijft een geanimeerde wedstrijd. Vooral een strijd op het middenveld. Weinig kansen. Want ik moet zeggen, de openingsgoal van deze wedstrijd, de openingsgoal voor Antwerp van Valencia, dat is de eerste grote kans voor de bezoekers. En die kwam er door het slecht wegwerken van die voorzet van Somers. En nu Fofana, afgeblokt ook hij door Koho. En dus Masui nog eens op de linkerkant. Andersson, de gele schot. Maar er zit weinig tempo in die aanval. Flankverandering naar Campbell. Maar Tuipes kan die makkelijk wegkoppen. Minuutje of vier nog in de eerste helft. Tot straks ook nog de hydration break zal moeten toegevoegd worden. Dus dat zal toch een minuutje of drie zijn die er nog zullen bijkomen. Voorlopig het ene rood-wit uit Deurne dat op voorsprong staat tegen het andere rood-wit uit Kortrijk. Sportza.

0: Roastbeef met binnensmonds. Zometeen het vervolg, de tweede helft van KV Kortrijk, Antwerp. Daar zijn ze op dit moment op scorebord met 0-1. En natuurlijk is er later vanavond ook nog het WK Hockey met onze Red Lions, die tegen Frankrijk gaan starten. Het EK Atletiek en natuurlijk ook het EK Zwemmen. Veel plezier zometeen met Gert.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: Badkamerrenovatie?
4: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
9: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend. En dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geblust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het bluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
8: En zo'n 600 inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Buttgenbach moeten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentin.
10: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u hebt dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb de instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
8: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerp op dit moment uit bij Kortrijk. Kortrijk speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Bijna halfweg is het daar 0-1 voor Antwerp. Eerder vandaag eindigde Union Zulte-Waregem op 0-0. Zulte-Waregem zag een kwartier voor het einde van de wedstrijd de winning goal afgekeurd. De trainer van Zulte-Waregem, Michael Balen, kreeg rood. En ook na de wedstrijd hadden assistent-trainer Steve Kolpaert nog veel vragen.
11: We weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok? Is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar laat ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
8: Zowel Zulte-Waregem als Union beginnen met 4-6 aan het seizoen. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille veroverd. Na eerder al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag, won ze nu ook brons op de 200 meter wisselslag. Het goud was daarvoor een Ierse. Vanavond, vooral in het zuiden nog kans op buien. Het blijft zacht, minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag wordt het ook frisser. Meer nieuws is te vinden op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1.
12: Sportza.
6: Met Gert Geens.
13: En ook van mij voor elk van jullie een goede avond. Een kwartiertje geleden heeft Roos van Otterdijk inderdaad dus nog een extra medaille verzameld. Straks hier zeker haar reactie. Maar zullen we misschien om te beginnen de eerste helft van KV Kortrijk Antwerp afronden? Tom Boudewijl daarvoor. Schakel ik jou nog even in.
3: Ja, dat zal niet zo lang duren, denk ik. Nog een half minuutje in de toegevoegde tijd. De voorspelde 3 minuten die komen erbij. Terwijl het spel nog even stil ligt. Omdat Valencia kon doorgaan op de rechterkant. En dan Boris Lambert tegenkwam. Hij wou een penalty. Maar ja, Laforge floot die niet. Legde het spel dan wel stil nadat de aanval van Antwerp in de handen van Ilić belandde. Maar op het grote scherm kwam meteen geen strafschop beslist. En dat is dan aangegeven door de VAR. Je zag hem wel wat, terwijl Luke Campbell nog eens probeert. Je zag hem wel uitglijden in streep trekken op die mooie grasmat hier van het Gulden Sporen Stadion. En dat betekent nu het einde van de eerste helft. Afgesloten dus met een derde poging van Campbell. Van in het halve maandje was het een volley. De doelman moest de bal even lossen, maar er was niemand van KV Kortrijk om die in het doel te duwen. Dus 3 keer Campbell voor de thuisploeg. Dit was zijn laatste poging. In het openingskwartier heeft hij het 2 keer geprobeerd. 2 keer van de rechterkant komend en trappen met links, maar niet binnen het doelkader. En deze derde poging, helemaal op het einde van de toegevoegde tijd, was de eerste bal, zowat de eerste bal. Echt goede bal tussen de palen van de thuisploeg. Het was dus vooral een strijd op het middenveld met de eerste kans die erin ging. Slecht wegwerken in de voeten van Valencia. En die maakte er met zijn eerste van het seizoen 0-1 van. En Valencia heeft het ook nog een tweede keer geprobeerd. Maar toen lag Ilić goed plat in de hoek. 1 doelpunt hebben we dus gezien in het voordeel van Antwerp. De tussenstand 0-1.
6: Sportza.
13: Sportza.

0: Roses in the Dark, dat was Nectar Wood. Wie al even bij ons is of net nog aandachtig naar het nieuws van 7 uur geluisterd heeft, heeft het al meegekregen. Union Zultewaregem eindigde op 0-0 en er was wel wat consternatie rond een afgekeurd doelpunt van Zultewaregem. Na de uitschakeling in de Champions League afgelopen dinsdag, nu dus wel degelijk puntenverlies in eigen huis ook voor Union. En dat had dus eventueel nog erger kunnen aflopen. De trainer van Union, David Hubert bij Clem Martens.
1: David Hubert, 0-0 tegen Zultewaregem, dat is niet direct de uitslag die je vooraf gehoopt had. Hè?
2: Nee, dat klopt.
1: Nochtans, ik vond vanaf minuut 1 gaf je direct aan, direct hoog druk zetten. Had je misschien wat schrik dat er een gebrek aan intensiteit zou zijn, dat je direct er zo kort op zat?
2: Nee, maar met alles rekening houdend. Eerste wedstrijd thuis, na een reis, 3 dagen of 4 dagen daarna. Was het voor mij belangrijk dat we dat signaal gaven voor onszelf en ook aan de mensen hier. Eerste wedstrijd thuis was voor ons zeer belangrijk. En dat is op zich ook goed gelukt, de eerste 10, 15 minuten. Maar daarna vond ik ons een zware wedstrijd spelen. In de letterlijke zin misschien, omdat ik voel ons zwaar in onze beweging. Ik voel ons zwaar aan de bal. Ik voel ons zwaar in onze touches die vaak niet goed waren, niet zuiver genoeg waren. Waardoor dat je eigenlijk die intensiteit niet kon brengen die nodig is om een team als Zulte uit verband te kunnen spelen.
1: Eerste helft niet heel veel weggegeven, maar de beste kansen waren voor Zultewaregem. Tweede helft dan even een moment van beterschap, wat dreiging. Dan zeggen een beter kwartier, maar dan opnieuw weer wat stilgevallen.
2: Ja, nee, dat klopt. En de bedoeling was tweede helft ook weer die intensiteit omhoog te krijgen aan en zonder bal. En dat zijn we niet in geslaagd in mijn ogen. Niet goed genoeg alleszins. RV denk ik pakt een heel goede bal in de eerste helft. Maar ik denk dat wij zelf ook wel 2 goede mogelijkheden hebben waarin dat we de foutieve keuze maken in de laatste derde. Want daar waren voor mij 100% kansen die daar lagen. Oké, in de tweede helft kan ik voor mij, ik denk dat die setpiece, de afgekeurde doelpunt op corner voor hun. Voor de rest hebben ze denk ik niet heel veel gecreëerd. En wij hebben wat kansen gehad. Ik denk Fousseini daar op de lat relay alleen voor de keeper. En daarin weer voor mij juist die finesse niet kunnen brengen.
1: Dat afgekeurde doelpunt, wat vond je daarvan terecht?
2: Als ik het zo vluchtig terugzie, is er toch wel een blok op RV, denk ik. Als ik goed kijk, maar ik denk dat we geluk hebben dat ook gefloten wordt op voorhand. En dat was effectief zo. Maar goed, ik denk dat we zelf ook op setpieces gewoon niet voldoende hebben gebracht. Daar ook weer in de delivery, in het aanvallen, eerste contacten, waren we niet present genoeg.
1: Ginkelainen natuurlijk definitief weg. Er was ook jullie andere spits die er vandaag niet bij was. Is dat misschien te veel dat jullie op dit moment moeten missen?
2: Nee, want kijk, we hebben genoeg kwaliteit voor mij vandaag in de kern om beter te doen als we vandaag hebben laten zien. En dat moet ons uitgangspunt zijn.
1: Oké, super. Veel succes de komende week, want volgende week geen wedstrijd voor Union door de wedstrijd van Sint-Truiden. Die is uitgesteld. Ja.

0: Onder ons bazaar en Eefje de Visser.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Goud, zilver en nu brons. Wat een Europees kampioenschap voor Roos van Otterdijk. Dat ze de topfavoriete was op de 100 vlinder, ja, dat was zonneklaar. Maar nog een medaille op de 200 meter wisselslag vanuit de buitenbaan. Dat is nog een extra laagje erbovenop leggen, toch? Roos van Otterdijk sluit haar EK echt wel in stijl af. Benieuwd hoe blij ze ermee is? Inge van Meensel stelt in dit interview, zoals al de hele week, de vragen. We gaan meeluisteren.
3: Roos van Otterdijk, van harte gefeliciteerd. Wat dacht je die laatste race? Ik pers er nog eens alles uit?
4: Ja, sowieso. Gisteren was dat iets moeilijker. Ik heb goed geslapen, vanochtend voelde ik me al iets beter. Het was nog altijd wel wat moeilijker, maar kijk, mentaal is ook wel iets makkelijker als je weet. Laatste dag, nog één race. We gaan er nog een keer voor. En ik had er gewoon heel veel zin in, omdat ik weet, die twee wisselen, dat is iets waar we aan het werken zijn. Dat gaat nog een beetje op en neer. Ik moet echt nog zoeken, hoe moet het precies? Wat moet ik waar doen? Dat is echt nog een projectje waar we aan het werken zijn. En ja, gewoon proberen het best mogelijke resultaat neer te leggen. Alles te geven, ervan te genieten. En ja,

0: Heel blij, het was echt een heel mooie race.
1: Jij hebt nog weinig ervaring, het is de eerste keer dat je het zwemt op een EK.
0: Ja, klopt. Eerste keer dat ik zwem op een EK. In de reeks was eigenlijk mijn snelste ochtendtijd met bijna 2 seconden, dus daar zagen we al van, het zit goed. In de halve finale was het dan vechten na die 100 vlinder, dat was lastig. Maar toen was ik ook gewoon ingegaan met de gedachte van, wie weet word ik hier met goed geluk nog net 8e, kan ik het morgen zwemmen, misschien voel ik mij dan beter. Was net gelukt en dan nu was het gewoon, ga ervoor. Ik weet dat ik eerst moet draaien aan 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig hier nog van voren.
1: Waar is iedereen?
0: Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit geperst wat erin zat. En ja, die tijd, super mooi, een paar tienden van mijn PR. Maar daarvoor was ik niet binnen de 4 seconden geraakt, dus echt super, super mooi.
1: Je ging zo hard, hè? 59-47 na die 100 meter. En dan komt die schoolslag, dat is een deel van dat projectje. Hè? Want een schoolslag in de wissel is nog iets helemaal anders dan een 200 schoolslag op zich. Hè?
0: Ja, ja, exact. Dat is een heel andere slag. Ik kan heel goed schoolslag op lengte zwemmen, lange slagen 200. Vind ik ook echt top, dat ligt me heel goed. En op die wissel moet je net iets hogere frequentie gaan en dat is echt zoeken. Maar ik hoorde net dat ik een 38-6 had. Snelste split ooit op de schoolslag, dus zeer, zeer, zeer tevreden mee.
1: 39-3 zie ik.
0: Ah ja, ook goed.
1: Toch, hè?
0: Ja. Misschien was dat de andere klok dan of zo. Dat maakt niet uit. Alle splits waren gewoon goed. Alle splits heel goed, dus zeer tevreden mee.
1: Goud, zilver, brons. Wat een EK voor jou.
0: Ja, supermooi, supermooi. Ook gewoon heel blij dat er nu die 2 wissel kan. Dat is echt een projectje. Mooi om te tonen dat het er ook wel uit kan komen. Maar dat is echt niet zo lang aan het werken zijn. Dus ik zie daar nog veel progressiemogelijkheden in. Maar dat is niet erg. Het is leuk om een beetje die afwisseling erin te houden.
1: Het is weer een uitdaging, hè? Projectje richting Los Angeles, denk ik. Hè?
0: Ja, sowieso. Ik hou van uitdagingen, dus dat is echt iets voor mij.
1: En nu mag even relaxen, de riem mag eraf.
0: Ja, sowieso. Nu even genieten. Morgen even genieten van de laatste dag, ook een beetje kijken. Sporten voor Sarah, Luca. Misschien Florine als ze dan nog moet zwemmen. Nee, gewoon af en toe het wedstrijdje kijken is ook leuk. Maar inderdaad, even gewoon rustig bekomen, vakantie vieren en dan kunnen we er volgend seizoen terug in vliegen.
2: Ja, maar eerst even ontspannen. Dik verdient natuurlijk een dolblije Roos van Otterdijk. Voor haar zit het EK zwemmen er nu dus op. Maar voor Florien Gaspar nog niet, want zij heeft zich zo net geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag. Met een tijd van 30.42 zwom ze. De 6e tijd van alle deelnemsters aan de halve finales. Dus de kwalificatie voor Gaspar, ook dat is goed nieuws.

0: On My Soul van Bruno Mars. We zijn al flink voorbij, 7:15 moet ik zeggen. Tom Boudeweel, we hebben natuurlijk graag naar Roos van Otterdijk geluisterd. Maar de tweede helft van Kortrijk Antwerp, die moet intussen toch al begonnen zijn.
1: Die is al begonnen ruim een minuutje geleden. Het was nog wel even wachten, want beide teams stonden klaar voor de aftrap. Maar toen bedacht iedereen zich van, ja, we hebben toch wel een bal nodig. Dus de vierde scheidsrechter Simonini, die heeft dan maar een perfecte inspeelpas richting het centrum gegeven. En dan was er ook nog eens dat Antwerpen te vroeg weg was. Dus het moest nog eens opnieuw worden gedaan. Vandaar een beetje vertraging. Maar we zijn er dus aan begonnen. De mensen komen nog naar boven hier op de tribune met veel pintjes van de sponsor van deze competitie. De thuisse supporters zijn nog een beetje ontgoocheld natuurlijk, omdat ze met een achterstand de rust moesten intrekken door die ene goal van Anthony Valencia. Vandaar nog altijd 0-0. 7 pogingen van KV Kortrijk, 5 van Antwerpen en beide ploegen. Maar 2 tussen de palen en toch hebben we een doelpunt gezien. Dus het gaf nog maar eens aan wat we op het einde van de eerste helft en ook eigenlijk tijdens de eerste helft hebben verteld. Veel middenveldspel, weinig pogingen voor de doelmannen. Andersson van op de linkerkant en dan is Kaanbal nog eens gaan trappen, maar weer niet binnen het doelkader. Het is een dagje niet, zo lijkt het wel voor Campbell. Half weggewerkt, moeizaam weggewerkt door Tsunashima, de centrale verdediger van Antwerp. En opgepikt door Campbell. Een metertje of 2 in de 16. Onder druk gezet door Tuipes, maar weer niet binnen het doelkader. Hoeveel pogingen heeft hij nodig? Hij was de tweede helft al begonnen met een infiltratie van op de zijkant en de knal. Maar ja, die knal raakte bijna de hoekschopvlag. Dus dat was een volledige mistrap van de Zuid-Afrikaan. Deze was wel beter, maar we wachten echt wel op de eerste poging tussen de palen. Hier is Koyalipu. Amme, jongens toch. Schietoefeningen, dat hebben ze nodig, Michiel. Schietoefeningen. Zelf de handen bovenop het hoofd. Ja, hij kijkt naar hier en hij haalt zijn schouders op. Wat een knal van Koyalipu. En we mogen de hemel prijzen dat die bal niet het stadion is uitgevlogen. Bijna tegen de reclame van die staantribune die toch redelijk hoog is. Jongen, jongen, wat een schot. We zien het nog eens in de herhaling. Het is gewoon een raket de lucht in. En tegengehouden door het dak van de staantribune. Schietoefeningen, dat hebben ze dringend nodig bij KV Kortrijk. Campbell om te beginnen. En nu dus de bevestiging, want ook Godewijn Koyalipu schiet hem gewoon het luchtruim in. En dat zijn toch kansen hoor. In de rug daarvan Van Helden en op de linkerkant Tuipes was hij vertrokken. De spits, ooit nog topschutter van SK Beveren met 17 doelpunten in 32 wedstrijden. Dat wil toch wel wat zeggen. De spits uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, het land waarvoor hij ook international is. 2 doelpunten ook als international in 10 wedstrijden. Dus ik kan zeker niet zeggen dat hij geen doelpunt kan maken. Maar dit was redelijk dramatisch afgewerkt. Zeker wel. Door Campbell en door Koyalipu. Ze spelen naar de goede kant. Dat is de grote hoop van die fanatieke aanhang daar in de rug van Nozawa. Die wel wat ballen op zich zag afkomen. Maar hij zag ze allemaal over het doel vliegen. Dirks gaat door in dat duel met de jager. Van Helden in het duel met Koyalipu. Ambrose dan maar nog eens diep gestuurd. En Valencia komt mee verdedigen. En dan de rustbrenger Tsunashima naar zijn landgenoot in het doel. Weer veel energie in het begin van deze tweede periode. Ruim 5 minuten onderweg. En op de linkerkant is Salah nog eens doorgebroken voor Antwerp. Naar Dirks en Fofana die er naartoe glijdt. Ja, je moet wel in duel gaan ruisen. Want nu is het Salah die kan trappen. Fofana met een lang been en tackle hield de bal binnen om niet onder druk gezet door Ruizen. En nu moet hij hem wegkoppen daar centraal. Massoui met de controle. En dan Ambrose naar de buitenkant. Maar ook dat is weer een slechte pas. Ik denk dat de Jonkheren gaat wisselen. Want nee, er zijn wat jongens die onder hun niveau blijven. 6 minuten ver in de tweede periode. Dreiging van KVK, maar wel nog altijd de achterstand. 0-1.

0: Under the Sun van Say She She. Tom Boudewil, gaat de coach van Kortrijk inderdaad ingrijpen of verwacht hij nog een beetje? Omdat ja, ze het toch proberen natuurlijk.
1: Ja, zij gaat ingrijpen. Jellert van Lanschoten is er net ingekomen. Nayel Messatou, de verloren zoon, is ook terug. En dat betekent dat Boris Lambert daar helemaal aan de overkant nog terug moet wandelen. En ook Thierry Ambrose, bleke wedstrijd van de spits. Terwijl Antwerpen nog eens kan uitbreken met Fofana. Daarnet een vreselijke tackle, maar wel op de bal. Een vliegende tackle. En hij heeft geluk dat hij die bal hier net voor de dugout kon raken. En Antwerp ook wel geluk met een redding van Van Helden voor de lijn. Want het was een goede actie van op de linkerkant van KV Kortrijk. Die uiteindelijk voor doel belandde. En dan met de poging tegen het lichaam van Van Helden aan die op de grond lag. Dus steun van de Japanse doelman. Van Lanschoten met de plaatsbal. Maar ook die gaat erover. Eerste dreiging van Jellert van Lanschoot. Belangrijke rol gespeeld in de promotie van KVK. Maar nu dus bankzitter, ook vorige week ingevallen tegen Club Brugge. Nu maakt hij de bal vrij.

0: Radio 1.
1: Er is het de voorbije dagen toch ook wel met de nodige appetijt afgeteld naar het WK hockey in België en Nederland. En vanavond is het zover, dan openen de Red Lions hun WK in Waver tegen Frankrijk. En natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar wat dit wereldkampioenschap in eigen gauw voor de Lions zal kunnen brengen. Maar we kijken tegelijk minstens zo hard uit, denk ik, naar de prestaties van de vrouwen, de Red Panthers. Zij beginnen er morgen aan. Dan spelen de Panthers om 17:30 tegen Nieuw-Zeeland. Collega Wouter de Smet sprak vandaag nog met iemand die al heel lang meedraait bij de Panthers en die dus meer is dan alleen maar de dochter van de nieuwe voorzitter van een van de teams die nu aan het spelen is, voetbalclub Antwerpen. Ik heb het hier over Judith van der Meijer.
2: Judith van der Meijer, de vooravond van een WK in eigen land. Hoe voelt dat?
3: Goh, de spanning begint toch enorm te stijgen. Ook het feit dat de mannen vanavond hun eerste match hebben, is al iets waar we zeer naar uitkijken. Om al te zien hoe gevuld de tribunes zullen zijn. Maar we kijken er enorm naar uit.
2: Als je zegt de spanning begint te stijgen, waaraan merk je dat?
3: Goh, als ik nu in mijn laatste interviews en ook met de speelsters spreek over hoe dat het morgen gaat zijn, dan komt het besef eigenlijk hoe een uniek moment dit is voor het Belgisch hockey. Dat we in eigen land een WK mogen meemaken waar dat er hopelijk 10.000 supporters zullen aanwezig zijn. Als je mij dat 10 jaar geleden had gezegd, dan had ik echt heel goed gelachen. Het is iets dat je als atleet in je carrière waarschijnlijk maar 1 keer zult meemaken. Dus het besef dat dit echt een uniek iets is voor onze sport, geeft ons wel vleugels.
2: Want je hebt het EK in eigen land meegemaakt, in Boom, 2013. Dit is nog een trapje hoger.
3: Goh, ja, toch wel. Het EK in Boom was een beetje een debuut voor een beetje de explosie van het hockey in ons land. En dan in Antwerpen in 2019 was het ook een heel mooi gevuld stadion. Maar een WK is toch iets, dat is eigenlijk het summum van onze sport. Je hebt de Olympische Spelen, maar het WK staat toch alleen maar in het teken van hockey. En alles draait nu rond dit WK. Iedereen van de hockeywereld is hier naar aan het kijken. Dus het feit dat in ons land is en dat wij daaraan mogen deelnemen, is toch iets heel speciaals.
2: Deelnemen is één ding, maar met welke ambitie doe je dat?
3: Oh ja, alleen deelnemen, daar zijn we er uiteraard niet voor. Die tijden liggen zeker achter ons. Het is echt de bedoeling om zo ver mogelijk in dit WK te geraken. En dat wil zeggen bij de laatste 4 eindigen. Maar de clichés... Ik ga de clichés zeker aanhalen dat we ons van match tot match moeten focussen. Er gaat veel op ons afkomen vanaf morgen. En dan denk ik dat het belangrijk is om vooral in onze bubbel te blijven en te focussen op de tegenstander van de dag en dat zo goed mogelijk voor te bereiden.
2: Je hebt al veel toernooien gespeeld, zo'n eerste match. Belangrijk om de toon te zetten, toch, hè?
3: Ja, zeker. En ik verwacht ook wel een match waar dat er in begin de nodige zenuwen zullen zijn bij de beide teams. Er gaat veel volk zijn. Er is best wel wat spanning. Dus ik veronderstel dat het in begin misschien mogelijk wat stroef gaat zijn. Maar daar zijn we ook wel op voorbereid. En we gaan Nieuw-Zeeland zeker niet onderschatten. Het is een team dat ook heel fysiek en heel verticaal speelt. Maar dan weten we ook dat er mogelijkheden liggen voor ons om ook gevaarlijk te zijn aan hun kant. En we weten, we hebben meer dan genoeg kwaliteit in dit team om die eerste match naar ons toe te trekken. Maar het zal zeker geen gemakkelijk worden.
2: Als er zenuwen zijn in zo'n begin van zo'n eerste match, daar zijn jullie op voorbereid, daar hebben jullie over gepraat?
3: Ja, zeker. Ik denk, je moet als atleet moet je aanvaarden dat als je in een stadion van 10.000 man stapt, die allemaal aan het juichen zijn voor u, dat je iets voelt. Als je niet voelt, dan zou het eerder raar zijn dan iets anders. Dus ik denk dat we dat als team eigenlijk gewoon moeten omarmen en op ons af moeten laten komen. En dan vanaf het moment dat het spel start, dan weten we heel goed wat we moeten doen. En dan moeten we ons echt eerder door het publiek laten dragen dan het als een soort van druk voelen. Maar er gaan emoties gevoeld worden en dat is alleen maar positief.

0: het eerst in alweer lange tijd, zo leek het toch, was de zon vandaag niet overal op de afspraak. Maar ja, in de Hoge Venen bijvoorbeeld was dat, gelet op de omstandigheden, voorlopig maar een schrale troost. Soak up the sun van Sheryl Crow. Tom Boudewijl, hoe is het nog bij Kortrijk Antwerpen? We hebben nog altijd die 0-1 voor Antwerpen, neem ik aan.
1: Ja, die hebben nog altijd en er wordt nog altijd gestreden. Even het spel laten stilleggen en Kortrijk even ook met zijn tienen. Omdat James Ndwenge, de Cameroonese centrale verdediger, dat hij krampen had na een actie van een van de invallers van Antwerpen. Want er zijn er ook twee nieuwelingen bijgekomen. Luis Nar en ook Carlos Mejia, die vorige week al prima inviel. Een linkerflankspeler uit Ecuador. Maar hij staat wel op de rechterkant. Nu is het Valencia die kan actie maken. En oh, hij schiet hem mooi binnen. Van bijna op de achterlijn. Vrij kwam naar de eerste paal, maar hij kon hem niet bereiken. En dus doet hij het helemaal alleen. Doet hij het zelf. Anthony Valencia, zijn tweede doelpunt. En had de Vrij er twee vorige week. Dan heeft de Ecuadoraan er nu ook twee mee aan de leiding in de topschutterstand. Anthony Valencia, komende van de linkerkant. En dan zoekt hij zijn ploegmaat. Is hij aan het kijken, in het straatje gestuurd door de man achter hem, door Tuipes. En dan ja, gaat hij veel te makkelijk voorbij. Kool zoekt hij een ploegmaat, maar Vrij loopt eigenlijk de ruimte dicht aan de eerste paal. Dus moet hij het zelf doen. En dat doet hij prima hoor, van op, wat is het, een meter, anderhalve meter van op de achterlijn. Schuine hoek met Ilić nog voor hem. Trapt hij hem over de Serviër en zo overhoeks in de bovenhoek. En dat is ook wel weer een mooi doelpunt. Een fraai staaltje techniek zoals hij dat kalm deed in de eerste helft. Door de benen van een Ndwenge in het hoekje waardoor Ilić verslagen was. En nu doet hij het opnieuw met meteen de reactie van Koyalipu. Die eindelijk de bal kan laag houden, maar niet binnen het doelkader. Dat is het grote probleem geworden van KV Kortrijk. Veel pogingen, maar heel weinig binnen het doelkader. Campbell en Koyalipu, ze verdelen het allemaal mooi onder elkaar. Maar de doelpunten, die moeten ze verdelen. En dat hebben ze voorlopig nog niet gedaan. Valencia doet misschien wel de deur dicht hier in het Gulden Sporenstadion. Halverwege de tweede helft met twee doelpunten, 0-2.
2: Radio 1.
3: Sportzaal.

Het van Gaugnito. Nog eens zeggen, Roos van Otterdijk heeft haar EK zwemmen nog wat meer glans gegeven door brons te pakken op de 200 meter wisselslag vanavond. Dat gebeurde ongeveer een uurtje geleden. Maar er is nog nieuws van op het EK zwemmen, want de Duitser Johannes Liepman heeft er zo net een wereldrecord gezwommen op de 1500 meter vrije slag. Liepman is nog maar 19 jaar, maar hij deed in de La Défense Arena toch alle monden openvallen van verbazing. Hij verpulverde het vorige record. Liepman deed 4 seconden af van die vorige toptijd.

0: Blij. Frans Kalf, Antwerpen op weg naar 6 op 6 en Kortrijk voorlopig naar 0 op 6. Het ene rood-wit is het andere niet op dit ogenblik. Tom, zit er nog leven in de thuisploeg of gooien ze de handdoek in de ring?
1: Ja, dat de laatste zeker niet. Er zit nog leven in en het publiek gaat nog wel mee. Maar ik vrees voor de supporters van KV Kortrijk dat een derde doelpunt van Antwerp dichterbij is dan de aansluitingstreffer van KV Kortrijk. Want er is veel ruimte momenteel om te counteren. En met die nieuwkomer Carlos Mejía, ja, daar hebben ze toch wel een goeie. Maar ja, die laatste pas, het laatste stukje voor wat doelpunten te maken, dat zit er voorlopig nog niet in, maar je ziet dat het een lekkere voetballer is, dat hij een leuke linker heeft en dat is veelbelovend voor de toekomst. Dat zagen we in de openingswedstrijd tegen Beveren al vorige week, toen hij wel met een blessure naar de kant moest, een enkel blessure, maar die is deze week genezen en hij heeft al bewezen dat er wel wat beweging in die voetjes zit. Dus een naam om te onthouden. Ze vonden hem bij NK Custosia, een Kroatische derde klasser. En het is iemand om naar uit te kijken. Net, en dat heb ik in de eerste helft ook al gezegd, Jules Ahoka schrijft die naam op. Congolese twintiger. Alomtegenwoordig op het middenveld. Stevig op de benen. Hier is ze vrij nog eens. En net naast gekopt. Een bal van achteruit hier. Van die nieuwe rechtsachter is erin gekomen. Lucas Schelfout. In de plaats gekomen van Eran Tuipes. Eerder al Salah en Fofana naar de kant gehaald. Na 10 minuten in de eerste helft. En ook Anthony Valencia, de dubbele doelpuntenmaker, die is naar de kant gekomen. En het is het debuut van Maxime Buzy. En dat was de man die die lange bal trapte richting Vrij. Die dus nog niet gescoord heeft. Het kan nog wel altijd. Dirks Vrij. En dan net niet ingeleverd bij die nar. De H achter de R. Dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die 18-jarige Ghanese. Slotkwartier zijn we ingegaan. Het lijkt alsof KV Kortrijk niet meer in staat is om nog voor dreigingen te zorgen. En dat lijkt er dus op, zoals je zei Gert, dat Antwerp zal starten aan deze competitie met een 6 op 6. En wie had dat enkele weken geleden gedacht? 0-2 dus voor de Great Old.
0: En toch ook nog even zeggen dat er ook al twee wedstrijden afgewerkt zijn vandaag in de Challenger Pro League. Eerste speeldag daar. Eupen won met duidelijk verschil van Jong Genk 4-1. De echt grote jongens van Genk die mogen het later vanavond tegen Westerlo proberen. En Patro IJsde, toch een van de mede-favorieten in de Challenger Pro League, heeft met 2-1 gewonnen van RSCA Futures.

0: Celeste en Stop This Flame. Het is al een best drukke sportdag geweest met ook die oefenwedstrijd nog van de Belgian Cats in de Lange Munten in Kortrijk tegen Italië als voorbereiding op het WK begin september. Deel 2 van de wedstrijd van de Cats was beter dan het eerste deel, maar de opgelopen achterstand wegwerken, ja, dat lukte in de eindscore net niet. De Cats verloren met 63-64 en na het nieuws van 8 uur gaan we daar nog even op terugkomen. Eerst nog een doelpunt meepikken in Kortrijk Antwerp, maar is het de 1-2 of de 0-3, Tom?
1: Op basis van wat we daarnet hebben gezegd is het 0-3 geworden. Rijn van Helden heeft het doelpunt gemaakt. Het was op de zoveelste corner. Ik denk dat het de 6e of de 7e is. Het doorkoppen naar de tweede paal waar Rijn van Helden staat. En dan doet hij het prima hoor, want ze stonden met z'n tweeën, drieën stonden ze op de achterlijn. En hij doet het via de stuit, waardoor hij ook onder de zwevende doelman kan mikken. En de centrale verdediger maakt de overwinning, de kloof nog wat groter en de vreugde ook bij de Antwerp supporters, want 0-3 op 10 minuten van het einde.

0: Kortrijk Antwerp gaat op een overwinning voor Antwerp uitdraaien. 0-3. En in het volgende uur van Sportza halen we er ook nog wedstrijden bij van Club Brugge en Racing Genk.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hogeveen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
5: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, hein, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
4: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sauerbrood en de gemeente Butgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentij.
6: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u hebt dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
4: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst

0: elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
1: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig er nog van voor. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit gepest wat erin zat, dus... echt super, super mooi.
0: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florin Gaspar zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9 uur spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
2: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK-hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in 2 groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net eens sterkte zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum doorbloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
0: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zultwaregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog. Bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
5: Ja, allez.

0: kent.
1: Maar daar gaan we ons niet aan wagen op dit moment. Eerder is horen bij Tom Boudeweel, ja, wat de eindscore zal zijn in Kortrijk Antwerpen. En 0-3 maakt natuurlijk een goede kans, Tom.
2: Ja, inderdaad. En dan is KV Kortrijk voor de tweede keer verslagen met een verschil van 3 doelpunten. Want ook op Club Brugge was het 3-0. Dus 6 tegendoelpunten en ook geen enkele gemaakt. Dus dat zijn twee zaken die beter moeten. Want Antwerp is eigenlijk aan het freewheelen in dat laatste kwart. Zeker na de 0-2 was er nog even KV Kortrijk. Dat ging duwen, maar langzaamaan zag je de energie uit de ploeg glijden. En had Antwerp weinig problemen nog. Uiteindelijk nog de 0-3 na die twee goals van Valencia. De 0-3 van Helden. En Adekami was er ook nog wel dichtbij. Goede parade van Ilić. Met nu... Hij kon de bal niet binnenhouden op die corner. Maar blijkbaar heeft Ahoka die bal als laatste beroerd. En is het gewoon doeltrap. Veel corners ook voor Antwerpen. Het geeft maar aan dat het vaak gevaarlijk was. En de gezangen komen nu van het volle uitvak helemaal in het wit. Met 6-6. Jawel, weliswaar tegen twee promovendi. Maar goed, je moet het nog altijd doen. Deze was duidelijker dan vorige week, deze overwinning. Zeer efficiënt, dat ook wel. Want veel kansen heeft Antwerp niet gemaakt. Maar ze hebben er wel 3 binnengetrapt. En dat is uiteindelijk nog het belangrijkste. Dus het feel-good moment is zeker bij Antwerp. En Marvin Komper, ook al is hij later gekomen. En ik ga het niet elke keer herhalen. Maar Campbell probeert het nu nog eens. En je kent zelf het resultaat. Die bal vliegt hoog over de lat, de fanatieke aanhang in, die nu al net iets minder fanatiek is. Voilà, daar weer klinkt het laatste fluitsignaal van Nicolas Laforge. 0-3 is de eindstand in het voordeel van Antwerp, dat dus zowaar aan de leiding prijkt voorlopig met een mooie 6-6. KV Kortrijk in de terugkeer naar de hoogste klasse wordt geconfronteerd met de harde realiteit. 6 doelpunten tegen, 0 gemaakt en vooral 0-6.
1: Dat is niet zo'n goed begin. Dankjewel, Tom Boudeweel. En nog een finale erbij voor een landgenoot op het EK zwemmen. Want Sarah Dumont is er net in geslaagd om zich te plaatsen voor de eindstrijd op de 200 meter vlinderslag. Dumont werd 5e in haar halve finale. Maar haar tijd van 2:09.95, dat was de 8e tijd van alle zwemmers. En dus net goed genoeg voor een plaats in de finale van morgen. En zo wordt het nog een drukke slotdag voor Sarah Dumont. Want dan staat ook de 400 meter vrij op het programma. En dat is helemaal haar ding. Dus hopelijk heeft ze nog wat in de tank.

0: Joseph Ferguson in the midnight hour.
1: Hij houdt zich aan zijn woord, is mijn indruk, want hij verlaat het pand van Morrison, Real Real Gone, net voor 8 uur. Wou ik al iets vertellen over de Belgian Cats, maar toen scoorde Antwerpen 3e keer op Kortrijk, dus oké, goed, met een beetje uitstel nog eens zeggen dat de Belgian Cats een oefenmatch tegen Italië in de aanloop naar het WK van begin september met 1 punt verschil verloren hebben. 63-64 is het geworden in Kortrijk. Elisa Ramette, haar heb je al gehoord bij Evelien eerder vanmiddag, maar we hebben ook nog een reactie van coach Mike Thibault bij Gilles Meulemans.
2: We were awful for a half and then we decided to show up and play smarter in the second half. We gave them a ton of points off turnovers. We fouled too many times and they shot free throws. The free throw difference was a huge difference. And then when we did get to the line, we didn't make free throws. And we shot under 30% from the three. So that's not a good recipe for winning.
1: Een verschrikkelijke eerste helft en een tweede waarin de Cats dan uiteindelijk wel begonnen te basketten. Dat is de analyse van Mike Thibault. Hij zag dat de Cats in de eerste helft veel te veel turnovers aan Italië lieten, te veel fouten maakten en zelf te weinig scoorden. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig, zegt hij. De Cats die zijn zich dus aan het klaarstomen voor het wereldkampioenschap. Een selectie is er nog niet en dus vroeg Gilles zich af of de coach al ietsje wijzer geworden is.
3: Did you get any wiser about your roster?
2: I don't know. That's a really good question. I don't know if I have an answer. I'll do the usual coach speak. Wait till I watch film.
1: Mike Thibault met een echt coachantwoord. Hij wacht op de beelden van de wedstrijd om zijn analyse te maken. En dan laten we graag ook nog Laure Résimon horen. Ook zij vecht voor een plekje in de selectie. Résimon is terug bij de Cats na de geboorte van haar zoontje en na een knieoperatie.
3: Laure Résimon, jullie winnen niet vandaag, maar je zoontje is erbij. Dat maakt misschien al wat goed.
4: Ja, het is toch wel heel speciaal om hem erbij te hebben nu. Bij de eerste keer dat hij erbij is bij een Cats-wedstrijd eigenlijk. Dus dat is wel tof.
3: Jij bent ook terug. Hoe voelt het om nu echt terug te zijn bij de Cats?
4: Ja, toch wel speciaal. Om zo terug te komen van blessure en zwangerschap. Geeft toch echt wel een gevoel dat je kan bewijzen dat een vrouw haar carrière niet moet stoppen omdat ze graag een kindje wil krijgen.
3: Ja. Hoe gaat dat? Terugkomen in het basketbal. Hoe verloopt dat voor jou mentaal en fysiek?
4: Ja, lichamelijk was wel een challenge in het begin natuurlijk. Maar ik heb dat gewoon tijd gegeven en alles progressief laten komen. En voelt nu echt gewoon terug te zijn.
3: Je wil er natuurlijk bij zijn op het WK, veronderstel ik. De plaatjes zijn beperkt. Voel je dat er een bepaalde strijd is om erbij te zijn? Er zijn een paar namen die natuurlijk nog niet zeker zijn.
4: Ja, natuurlijk. Het is niet omdat ik er voordien bij was dat ik nu sowieso mijn plaats zal hebben. Ik zal ook moeten strijden voor mijn plaatsje, wat ik zeer logisch vind. En we zien wel waar dat het uitkomt.
3: Welke signalen krijg je van de coach op dat vlak?
4: Ja, ik denk wel dat hij mij vertrouwen geeft en vertrouwen heeft in mijn ervaring. Ik krijg wel positieve signalen van de coach. Maar ja, de plaatjes zijn duur zoals u zegt, dus we zullen wel zien.
3: Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Jullie verliezen met 1 punt uiteindelijk. Zat er eigenlijk in, want die comeback toont dat jullie ook gewoon kunnen winnen vandaag.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat onze eerste helft gewoon echt niet wij waren. We hadden veel beter kunnen tonen, vooral defensief, zoals we in de tweede helft hebben gedaan. En dan krijgen we daar offensief ook onze scores uit. Als we een volledige wedstrijd

0: hadden gespeeld zoals de tweede helft, dan hadden we die winst waarschijnlijk wel mee naar huis genomen.
1: Misschien de volgende keer, want jullie spelen al snel terug tegen.
0: Inderdaad, we gaan zeker ons best doen.
1: Dankjewel.
0: Dank u. Radio 1.

0: Nog altijd hoog in onze Vox-lijst, meen ik mij te herinneren van vanochtend. Lost Boys van Phoebe Bridgers. Het is niet de openingsmatch van het WK, voor alle duidelijkheid. Maar over minder dan een uur beginnen de Red Lions wel aan hun WK-hockey in België en Nederland. Met een wedstrijd tegen Frankrijk. We gaan al even vooruitblikken bij onze verslaggever van vanavond. Dat is Jonathan Mettepenningen. Hij heeft de co-commentator van de Sportza TV-uitzending bij zich.
1: Sophie Giers, we staan midden in de WK-drukte in het grote WK-dorp rond het stadion van Wavre. Het WK is officieel begonnen. Hoe voelt het om er middenin te staan nu?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje surreëel dat dit kan in België. Hè. Als je ziet van waar we komen, is dit echt ja, een

0: onwijs fantastische beleving. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Had je van jouw eigen tijd kunnen dromen dat het hockey ooit zo groot zou kunnen zijn in zijn beleving in ons land?
0: Nee, absoluut niet. Ik hoorde Arthur van Doren, zeggen van ja, als ik op school zat, moest ik uitleggen wat hockey was. Moet je niet vragen hoe het was in mijn tijd. Dus ja, er zijn enorme stappen gezet. Maar ja, fantastisch hè, dat een sport zo kan groeien. En ja, dat toont maar dat wij als klein Belgenlandje toch wel iets kunnen.
1: Ja. We gaan zo meteen beginnen aan de eerste wedstrijd van onze Belgen. Het zijn de Red Lions die het opnemen tegen Frankrijk. Straks om 9 uur meteen ook een leuke wedstrijd om mee te starten. Want bij Frankrijk kennen we de bondscoach heel erg goed.
0: Ja, absoluut. Maar ook alle spelers. Ik denk dat er 12 van de 20 toch zeker in België spelen. En al lang. Dus het wordt eigenlijk een super interessante wedstrijd. Ook de rivaliteit België-Frankrijk. Hey, meer dan aan Frans alle kant, dat zit er ook wel in. En Frankrijk is ook wel een ploeg dat durft en dat wilt spelen. Dus ik verwacht eigenlijk wel een hele leuke wedstrijd.
1: Zou moeten zorgen voor een leuke, open inderdaad, openingswedstrijd op die manier. Laten we even praten over de twee ploegen, want allebei zitten ze hier met de medaillekans. We gaan eens moeten kijken hoe groot die dan is bij allebei. Ik denk bij de Red Lions is het duidelijk, zijn al eens wereldkampioen geweest. Ondertussen al een aantal jaar geleden. Willen resoluut voor het goud gaan. Hoe groot schat jij die kans voor de Lions?
0: Ja, bij de mannen is het bijzonder moeilijk om dat hoogste podium terecht te komen. Ze zijn ja, met 6, 7, misschien wel 8 landen die echt wel zouden kunnen winnen. Dat is bij de vrouwen natuurlijk anders. Maar je voelt wel dat er een zekere sereniteit is. Je voelt dat de Red Lions echt wel ja, een missie hebben, maar bescheiden blijven. En dat is eigenlijk wel ja, een hele mooie... En een goed teken, vind ik, om zo'n toernooi aan te vangen. Ja. Niet te hoog van je toren blazen, weten waar je mee bezig bent. Gefocust zijn op wat je hier moet doen. En dus ja, ik denk wel dat het zeer interessant gaat worden.
1: We zitten ook met een nieuw format op dit toernooi. Een eerste groepsfase en dan naar een tweede groepsfase. Wat betekent dat consistentie heel belangrijk wordt op dit WK. Lions zeiden ook al, in principe komt ons dat goed uit.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ze zeker die consistentie wel kunnen laten zien. Ik bekijk het eigenlijk meer een beetje als 2 kwartfinales dan. Ja, de spanning zal erop zitten. Maar ik denk dat het voor hen ja, inderdaad misschien wel in goed kan uitkomen.
1: De Red Panthers dan. Minder kans op goud misschien omdat je een superdominant Nederland hebt in het vrouwencircuit. Maar willen ook voluit voor een medaille gaan en dat moet kunnen. En eremetaal voor de Panthers zou eens goed uitkomen. Is een beloning.
0: Ja, absoluut. Het vrouwentoernooi zit toch iets anders in elkaar als bij de mannen. Ik vind wel dat de subtop, want ja, Nederland blijft ja, by far de grootste favoriet. Ja, ze scoren gewoon beter op alles. Maar goed, hoe langer dat zij blijven winnen, hoe sneller de kans ook gaat komen dat ze eens een keertje gaan verliezen. Dus wie weet. Maar ik vind het wel interessant, want het is subtop. Dan heb je Argentinië, Spanje, Duitsland, België, China niet te vergeten. Ja, dat zijn toch wel landen waar denk ik onderling toch wel wat strijd gaat zijn. En daar kan ik nu echt niet zeggen van wie dat daar bovenuit schiet.
1: Welke kracht van de Panthers zou hen naar een medaille kunnen sturen?
0: Ja, het jeugdig geweld dat ze nu hebben toegevoegd is fantastisch om te zien. Natuurlijk, met hele jonge speelsters. Die gaan het toernooi van hun leven spelen, maar die gaan ook fouten maken. Die zijn nog niet zo consistent, dat hoort er gewoon bij. Dat hoort bij het leerproces. Dus ik hoop ja, dat ze die fouten maken in de wedstrijden, dat het kan. Ja. Maar als zij ja, een beetje dat kunnen vermijden, ja, dan denk ik wel dat zij voor iets heel leuk gaan zorgen. Ja.
1: Tot slot dan, Red Lions Frankrijk. Heb je een pronostiek klaar?
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het een gekke wedstrijd gaat worden. 6-4 of zo.
1: Tekenen we voor.

0: En dat waren de Stranglers na de 3-0 uitnederlaag bij Club Brugge. Kan gebeuren. Natuurlijk was er nu ook 0-3 verlies in eigen huis tegen Antwerpen voor KV Kortrijk. Een eerste reactie van een ontgoochelde Gilles Ruysen bij Tom Boudewil.
1: Gilles, hier staan we weer. Vorige week 3 doelpunten op Club Brugge. Vandaag opnieuw 3 doelpunten. Is het hetzelfde gevoel?
2: Ik denk dat we vandaag ons nog meer teleurgesteld mogen voelen. Ik denk dat we het grote deel van de wedstrijd toch in handen hadden. Dat we de beste kansen creëren veruit, de meeste kansen ook. Maar dan op een of andere manier, wat ik nu nog niet kan verklaren, krijgen we er weer 3 binnen. Ik zou het ook allemaal nog eens moeten bekijken, maar momenteel is het nog niet klaar.
1: Een efficiënte tegenstander, dat is misschien een van de redenen.
2: Ja, zeker en vast. Hè. Ik denk dat ze... ze maken uiteraard 3 doelpunten, maar daarbij is er niet echt, zeker de eerste helft, heel weinig gevaar geweest. Zeer efficiënt, wij niet efficiënt in beide 16.
1: Ik denk dat het komende week schietoefeningen zijn op training, want waar die ballen overal naartoe vloegen, behalve binnen het doelkader, en dat is jammer.
2: Ja, ik denk dat er zowel offensief als defensief zal getraind worden. Ik hoop dat het eenmalig is dat we zo inefficiënt zijn. En ik hoop dat we het volgende week beter doen.
1: Want dit was de openingsmatch weer in het Gulden Sporenstadion. Iedereen was er klaar voor. Komt het daarom dubbel zo hard aan?
2: Ja, zeker en vast. En we zijn er ook van overtuigd dat we de kwaliteiten hebben om deze wedstrijd vandaag te winnen tegen Antwerpen. We hebben de kwaliteiten, we hebben de kansen gehad. Dus dan kunnen we alleen maar teleurgesteld zijn. Ja.
1: Nu, een wedstrijd die uitgesteld is, dus dat betekent 2 weken alleen maar trainen. Dat is moeilijk om dan die ontgoocheling te verwerken, veronderstel ik.
2: Het is misschien niet slecht om toch even die kopjes leeg te maken en ons terug op te laden naar de komende wedstrijd. Dus ik denk dat we er gebruik van gaan maken in de meest positieve zin.
1: En de automatismen aanscherpen?
2: Zeker en vast.
1: Dank u wel, Gilles.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: En zo zijn we voorbij 8:30. Dat betekent dat we ons stilaan in de hoogste versnelling gaan zetten. Want straks is er niet alleen hockey en ook het EK atletiek. Nee, er beginnen om 9:15 ook nog eens 2 voetbalwedstrijden. En in het nieuwe format met 18 ploegen gaat dat de komende weken regelmatiger gebeuren. En het zijn 2 matchen die zeker onze aandacht verdienen. Omdat de landskampioen speelt bijvoorbeeld. Club Brugge is naar Oud-Heverlee Leuven getrokken. Goedenavond, Olivier de Wilde.
2: Goedenavond, Gert. Inderdaad. De sfeer aan de dreef kostte nog moeite gespaard, want de landskampioen is op bezoek. En inderdaad, kostte nog moeite gespaard. Daar wil ik bijvoorbeeld mee zeggen dat Sergio Quisquater hier langs het stadion optreedt. Dan weet je dat het menis is. Een bijzondere partij ook, hè, voor een pak aanwezigen hier. Danny van den Heuvel natuurlijk, hè, de doelman van Oud-Heverlee Leuven. Vorig seizoen de jonge keeper, de jonge Nederlander, nog doelman bij Club Brugge in de play-offs bijvoorbeeld. 14 matchen toch gespeeld vorig seizoen voor Blauw-Zwart. 2 clean sheets daar. En je hebt ook Sibbe Schrijvers bijvoorbeeld bij OHL. 2018 tot 2021 voor Club Brugge gespeeld. Een paar mooie prestaties in de Champions League ook. Maar de link tussen deze 2 teams zijn de 2 coaches. Want Ivan Leko, opvolger van Ronnie van Geneugde destijds in 2014, die was al eens hoofdcoach van Oud-Heverlee Leuven, klom op na assistent te zijn. En aan de andere kant heb je iemand die eigenlijk blauw-zwart in zijn aderen heeft stromen, maar de West-Vlamingen wel licht vijandig moet verwelkomen vandaag. Namelijk Timmy Simons, uiteraard Club Brugge-legende. En zijn link met Leko is ook heel mooi, want die twee hebben eigenlijk zowel trainersmatig een link, maar vooral de coach die Timmy Simons boven zich had bij zijn allerlaatste match op zijn 41ste voor Club Brugge, bij zijn afscheid, dat was niemand minder dan Ivan Leko. En daarna mocht hij ook assistent zijn van de Kroaat bij Club Brugge. Toen Philippe Clément kwam, mocht Timmy Simons dan hoofdcoach worden van de jeugdploegen. En dan werd er plots in 2020 een belletje of een luchtballonnetje opgelaten in Waregem. En werd de T1 Simons geboren bij Zulte Waregem. En kijk, nu is hij dus coach van Oud-Heverlee Leuven. Verloor vorige week nog 3-1 tegen Charleroi. Niet de start die Timmy Simons voor ogen had natuurlijk. De trainer van OHL zag zijn ploeg halfweg de eerste helft op achterstand komen. En tot overmaat van ramp pakte Traoré niet veel later rood voor een slagje in een verhit moment. Enfin, Gilles zorgde voor de Leuvense hoop voor de koude douche. Maar ja, Van den Kerkhoff en Mbemba die duwden het overwicht toch in het score, op het scorebord om. En zo de 3-1 overwinning voor Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven. En zo zijn zij met een nederlaag begonnen. Club Brugge daarentegen, dat begon niet met geweldig voetbal, maar won wel met 3-0 tegen KV Kortrijk. Op vrijdag was dat al, met Lee die een heel mooi debuut bij elkaar voetbalde. En de goals die kwamen van Vetlesen, Forbes en Tresoldi. En die Tresoldi die wordt vaker en vaker in verband gebracht toch met een toptransfer. Ik las deze week ook nog dat Barcelona nu ook in de dans is gesprongen voor de spits nog weg te kapen. Maar Club Brugge zou dan toch wel heel veel geld daar tegenover willen zetten. 45 of 50 miljoen wordt er zelfs gezegd voor de Duitse spits die vorig seizoen dus topschutter was in onze eerste klasse. De spits die start alvast nog steeds, want Ivan Leko verandert niks aan zijn basisopstelling in, vergelijk,

0: met de gewonnen match tegen KV Kortrijk. De erflamen zijn Jan Sommer, Kiriani Sabbe, Han Beom Lee, Brandon Mechelen, Joaquin Seys, Freddy Potts, die is er ook meteen weer bij, Hans van Aken, Hugo Vetlessen, Carlos Forbes, Nicolo Tressoldi en Mamadou Diakon. Dat zijn de elfnamen voor Club Brugge. Timmy Simons had misschien ook niet willen veranderen aan zijn basiself, maar hij moet dat dus doen door die schorsing van Traoré. Daarom dus de inbreng van Kian Vaze. Voor de rest de verwachte namen van den Heuvel. Die blijft de voorkeur krijgen op Tobe Leijsen. De drie centrale verdedigers zijn Pletings, Dusen en Jacossi. Giel, George, Schrijvers en Teklap. En dat is het middenveld in de steun. Dan Vaze op de 10 en Balikwisha en Ikwiumesi. Dat zijn de twee spitsen. Wat kan ik ook vertellen? Dat Jasper Vergoten de scheidsrechter is in deze partij. En dat is eigenlijk een halve talisman voor Club Brugge. Want toen hij de match leidde vorig seizoen, won Club Brugge altijd. Dus elke wedstrijd die Club Brugge met Jasper Vergoten als scheidsrechter heeft gehad, heeft het gewonnen. Als dat dit seizoen plus anders is, dat weten we dan vanaf 8:45, Gert.
1: En zo zitten we goed in de startblokken voor Oud-Heverlee-Leuven Club Brugge. En in de andere wedstrijd geeft Racing Genk Westerlo partij. Jeroen van der Loop, ook voor jou. Goedenavond. Ja, Racing Genk ging vorige week als enige van de zogenoemde topclubs de boot in. Hè?
2: Klopt, zij moeten vanavond dus op zoek naar hun allereerste punten. Maar dat moet de tegenstander ook, Westerlo, want zij kregen op papier toch wel een flinke pandoering van Union 1-5. Dus benieuwd welke van de twee ploegen er vandaag voor het eerst 3 punten mag bijschrijven. Of misschien zelfs een ploeg die met 0 punten achter blijft. De coach van Genk gaf in ieder geval van de week aan dat er veel directer moet gevoetbald worden. Ik heb niks aan balbezit, zei hij. Ik wil zo snel mogelijk in het aanvallende compartiment geraken. En daar moeten we aan de bal zijn. En dat balletje rondtikken, dat hoeft voor mij niet. Daarnaast vond hij ook, en daar kon hij zelf niks aan doen, zei hij, dat een aantal spelers niet helemaal fysiek of mentaal klaar waren voor de competitie. Hij heeft zelfs afgelopen maandag nog een extra oefenmatch tegen MVV ingericht om de spelers beter voor te bereiden op deze competitie. Dus benieuwd of daar vandaag al iets van te merken is. Hij heeft in ieder geval 2 wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal. Daan Heijmans en Sattelberger die verhuizen naar de bank. Matte Smets en Yokoyama komen in de ploeg. Matte Smets was vorige week ook niet helemaal topfit. Yokoyama komt aan de buitenkant. En Ernbjerg die gaat naar de positie 10 op de plaats van Daan Huismans spelen. Bij Westerlo, dat is bekend, daar zijn een race spelers vertrokken, basisspelers. Dus daar zijn ze nog volop bezig met het bouwen aan een nieuwe ploeg. Kwamen vorige week knap op voorsprong tegen Union dankzij dat mooie doelpunt van Basset. Maar na een goed uur was het verhaal van Westerlo een beetje over en vielen er nog uiteindelijk 5 doelpunten binnen. Sharai heeft gewijzigd ook aan zijn ploeg. Speelde vorige week nog noodgedwongen, zei hij, met 3 verdedigers. Omdat Reno Moens niet fit was. Die is op dit moment wel fit. Dus schakelt hij weer over naar 4 verdedigers. Lapage en Demby, 2 van de 3 centrale verdedigers vorige week, die verhuizen naar de bank. Net zoals rechter vleugelverdediger Lasse Flo. En in de plaats, zoals ik zei, dus al komt Reno Moens centraal in de verdediging. Mbamba wordt de nieuwe rechtsachter. En ook een andere debutant, Cameron Congreve, overgekomen van Swansea. Hij startte als rechter aanvaller. Dan hebben ze van de week nog een Koreaan gehuurd bij Tottenham. Min Jung Yok Yang, beter gezegd. Die zit al wel op de bank en kan misschien zijn invalbeurt straks wel. Of zijn inval mag misschien wel invallen. Op dit moment zagen we, of een paar minuten geleden, zagen we een hele mooie tifo van Michiel van de Weert. Dat is geen voetballer van Genk, maar was wel een van de grootste supporters van Racing Genk. Hij is vorige week op 28-jarige leeftijd overleden. De bekendste progeria land. Misschien wel op de wereld. Hij wordt hier geëerd. Zijn zusje staat hier beneden klaar om dat moment mee te vieren. Maandag is zelfs zijn uitvaart hier in het stadion. Maar nu gaan we eerst voetballen. De spelers komen nu het veld op. De wedstrijd zometeen staat onder leiding van Laurens Visser.
1: En bij Racing Genk vergeten ze Michiel niet. Dat is duidelijk. Een mooi eerbetoon wordt dat daar. Tot zo, Jeroen.
3: Sportza.
4: Radio 1.
1: En dan zijn we stilaan ook klaar voor 2 weken hockeyplezier. Je hoeft er niet eens ver voor te rijden. En als je niet ter plaatse gaat kijken, ja, dan is er altijd Sportza. Jonathan Mettepenningen, van harte welkom. Hoe is de sfeer daar in dat nieuwe stadion in Waver voor België-Frankrijk?
3: De sfeer is hier top, vind ik. Hey, Gert, goedenavond. Inderdaad, die eerste wedstrijd. Het zit flink vol, hoor, dat nieuwe stadion. Die Belfius Hockey Arena. Dag 1 van het WK Hockey zit er ondertussen al bijna op. Dit is tegelijk de sluitingsmatch van die eerste dag. En toch de openingswedstrijd voor de Red Lions tegen Frankrijk. Het lijkt ook meteen een succes. Waver is hockeygek, zeker in dit epicentrum. Helemaal uitverkocht, de 10.000 zitjes. De 4 omringende tribunes. En je zag het ook in de stad toen we doorliepen. Daarnet winkelvitrines in thema. Vlaggen van alle landen, shirts van de Belgen. Maar ook alle verschillende naties die met supporters vertegenwoordigd zijn door de straten. Heel erg leuk om te zien. De Belgen spelen de eerste 2 groepsfases alvast in België. Pas daarna gaan ze mogelijk de grens oversteken naar Amstelveen bij Amsterdam. De vrouwenfinale is bijvoorbeeld sowieso in Nederland. Dat is het tweede deel van het WK. Maar die twee delen lopen natuurlijk door elkaar. Maar vandaag draait het dus eerst om de mannen. De Red Lions starten tegen Frankrijk. Een heel leuke openingswedstrijd. Een burenduel. En een ontmoeting met de record international van de Lions. John Domen kennen we nog heel goed. Die is vandaag bondscoach bij de Fransen. Niet alleen vandaag, al een hele tijd onder het. Frankrijk is een leuk land om te volgen ook. Een land dat aan het groeien is, haalde de halve finale op het EK vorig jaar. Veel spelers die in België spelen ook. En met veel jong talent ook in die ploeg. De 2 jongste spelers op dit WK, die komen allebei uit hun kern. En de Red Lions, dat weten we, ze zijn wereldtop. Gaan door een periode van droogte, dat wel. Maar ze hebben alles in zich om toch weer voor het goud te kunnen spelen. Ze hebben dat ook resoluut uitgesproken. Het is een goede mix van wereldtoppers en toptalent. Denk aan de ene kant aan Tom Boon. Arthur van Doren bijvoorbeeld. Aan de andere kant heb je dan Arno van Dessel en Thomas Kroos als groot talent. En ze zijn opnieuw nummer 1 van de wereldranglijst. Betekent niet alles, maar mogen we zeker ook niet onderschatten. Mogen we wel weer meenemen. En vooral, ze hebben de ervaring om wereldkampioen te worden, zoals in 2018. Hebben ook ervaring om een internationaal toernooi in eigen land te winnen, zoals het EK in Antwerpen in 2019. Het is hier ondertussen een beetje stiller geworden. Dat betekent niet dat iedereen naar buiten is gelopen. Wel dat de openingsceremonie hier gaat beginnen. Een openingsceremonie voor de laatste wedstrijd. Er zijn nu woorden van de voorzitter van de FIH, van de organisatie van het hockey. En straks mag het hier dan losbarsten, onder meer met een DJ-set van Henri PFR. PFR, een redelijk bekende DJ dan, is dat in ons land. En best een grote naam die ze hier hebben kunnen strikken voor. Maar het WK hockey is dat toch ook nog altijd. Maar toch mooi dat hij daar staat. Kan ook zelf een beetje hockeyen. En benieuwd of hij straks ook de plaatjes goed gaat kunnen draaien. Rafaella, een Waalse zangeres, gaat hier straks ook nog komen zingen. Die ken ik niet, maar ik laat me graag verrassen. Zometeen beginnen ze er ook aan die wedstrijd om 9:00. De openingsmatch van de Belgische hockeymannen op het WK tegen Frankrijk.
1: Is goed. En laat je verrassen door Rafaella. Madonna, die je verrast, dat is iets minder makkelijk, denk ik. Want die kennen we al decennia lang. Maar dit heeft ze toch weer goed gedaan.

0: En dan gaan we naar het voetbal in de Jupiler Pro League. Olivier, wat vertellen de eerste balwisselingen in Oud-Heverlee Leuven Club Brugge?
1: Wel een dominant en balopeisend Club Brugge met de bal nu opnieuw een balletje richting Diacon. Die werd meteen kort op de huid gezeten. Mandekking door Ewout Pletings die hem helemaal naar de andere kant van het veld was gevolgd. En dan even tegen de enkels was gaan lopen en op die manier de fout. En Club Brugge, ja, dat eist de bal op, hè, met metronoom op de zes positie. Freddy Potts, dat is echt wel een in de opwarming ook een paar keer in de gaten gehouden. Iemand met een zeer snelle baltoets, heel veel... opbouw simulaties, zeg maar, waarin Mechelen en Lee allebei hem heel de tijd aanspelen. En hij kan alles. Hij kan met links, kan met rechts, kan eens achter zijn steunbeen, kan heel veel. En je voelt dan toch wel dat dat een enorme kwaliteitsinjectie is. De man die 12 miljoen bijna heeft gekost voor, of 10 miljoen, sorry, het was Gian Virgili die 12 miljoen heeft gekost. Maar ja, 10 miljoen, dat is ook al niet niks voor de jonge man van West Ham United overgekomen. En hij dus meteen in de basis gedropt vorige week al tegen KV Kortrijk. En nu opnieuw met verdeling op rechts bij Forbes. Forbes meteen tegenover Teklap. Maar hij probeert toch tot bij Vetlessen te geraken. Die is even in de 9 positie gaan lopen. Tressol die was afgedwaald. Maar de kaats van Vetlessen mis. En nu de risicopas van Ewout Pletings naar Siebe Schrijvers. Geen al te beste bal. Schrijvers had er wat last mee. En werd dan meteen aangelopen door Vetlessen. Hij heeft een beetje gelukt, denk ik ook, dat Vergoten er kort op stond en dichtbij was om dan meteen te fluiten voor het foutje. Maar ik zeg het foutje, want goh ja, nu ook niet zoveel aan. Kopbalduel voor Mechelen. Tegenover Vazen. Mechelen wint dat, maar wel nog steeds OHL met het balbezit. Mindere bal nu van Wouter George. En dan maar Jan Sommer, die knalt de bal heel ver. Gaat hij binnen blijven? Nee. Hij gaat net voor de neus van Diacon. En Ewout Pletings helemaal aan de rechterkant van het veld naar de zijlijn. En dus mag Oscar Giel gaan inwerpen. En dan Vergoten, die even aftelt. 3 seconden nog. Voilà, snel ingeworpen. Is opbouwen van achteruit misschien. Danny van de Heuvel. Maar het blijft allemaal wat voorzichtig. Het is allemaal nog een beetje de aftoetsfase. 4 minuutjes ver. Van de Heuvel. Oh, lalala. Die had hier bijna nog een probleempje. En dan moeten ze blijven opletten. Diacon is er voorbij. En een corner voor Club Brugge. Misschien nog even volgen en beschrijven wat we zagen. Want Van den Heuvel die echt voor zijn eigen doelmond de bal controleerde. En dan toch daar een beetje last mee had. Met ja, het slechte gras voor zijn... En nogthans is het een geweldige ploeze hier op Leuven. Maar ja, Van den Heuvel toch even last. En dan een oog op opjagende Tressol. Die bijna was daar het foutje van Danny van den Heuvel. En die wordt daar nu ook een beetje in de maling genomen door Brandon Mechelen. Die hem meteen komt vertellen van wat is er jongen. Een beetje zenuwen misschien. Maar tegen ex-werkgever. En dan moet er ook wat gekeken worden. Want Mechelen en Van den Heuvel die maken het elkaar daar wat moeilijk. Vergoten moeten gaan tussenkomen. En dus is het uitstel van die corner. Iedereen bij Club Brugge mee. Seys en Sabbe aan de rand van de 16. Forbes op de hoek. En de rest allemaal in de kleine baklijn. Voor de neus van Danny van den Heuvel. Diacon achter de bal. Indraaiende corner. 5 minuten ver. Het blijft daar een geharrewar aan de eerste paal. De bal blijft ook nog een beetje hangen. Krijgen we een nieuwe corner? Jawel. Diacon mag hem opnieuw gaan nemen. Ik hoop dat deze keer de bal verder reikt dan de kleine rechthoek. Vetlessen, Tressoldi, dat zijn de mannen in de eerste zone. Van achteren dan zien we Lee en Van Aken. En in het midden Mechelen en Potts. Dat zijn de 6 torens. Kort genomen nu. Forbes brengen met links. Naar niemand echt. Nu nog opgepikt door Vetlessen. De bal nog eens geduwd. Maar weggekopt door Niakossi. En een foutje nu op iemand. Ik denk dat het op Teklap is inderdaad. En een Vergoten fluit. En zo zijn we 6 minuten ver. 0-0 nog steeds in Leuven tegen Club Brugge.
0: Door de hulde en het eerbetoon aan de overleden Michiel is Racing Genk-Westerlo eigenlijk nog maar net begonnen. 1,5 minuut ver. En het is daar nog 0-0. En dan mag het stilaan ook weer over atletiek gaan. We zijn in Birmingham al toe aan de op 1 na laatste avond. Simon van Klabbeke, die avond, die is daarnet begonnen met de Norwitz in de Zevenkamp.
2: Jawel, ze kwam in actie in de eerste van 2 reeksen van de 800 meter. Vits, die na 6 van de 7 onderdelen op de 12e plaats stond. En ze werd tweede in haar reeks, met een tijd van 2:14. 1/10 seconde bleef ze een eindje boven haar seizoensbeste. Maar ze werd wel tweede in een kampioenschapswedstrijd. is dat knap, want de stelopeenvolging van disciplines uiteraard. Hij zal uitkomen op 6.286 punten. Daarmee komt ze in de buurt van haar seizoensbeste. Ze heeft dit seizoen 1 meerkamp afgewerkt in Gutses eind mei. Daar haalt ze 6.310 punten. Dus zo'n 24 punten daarvan verwijderd. Waar die punten haar gaan brengen in de eindstand, dat gaan we zo dadelijk ontdekken, want de deelnemsters voor de tweede reeks, voor eigenlijk de medaillestrijd, die staan nu klaar voor hun afsluitende 800 meter. En het ligt nog heel dicht bij elkaar, met aan de leiding de Ierse Kate O'Connor, gevolgd door twee Nederlandse vrouwen, Emma Oosterwegel en Sophie Dokter, maar ook Anne Keeling, de Zwitserse, en de Duitse Sophie Weissenberg. Die kunnen nog meestrijden voor de medailles, dus eigenlijk met z'n vijven voor 3 medailles. En we zien dat de Nederlandse Oosterwegel meteen de leiding pakt. Gevolgd door haar Ierse concurrente O'Connor. Dus zilver voor goud, zou je kunnen zeggen. Zij lopen in elkaars buurt. O'Connor schaduwt de Nederlandse Oosterwegel, want ze mag haar niet zo heel ver laten lopen. Ze volgt op 51 punten in de tussenstand. Oosterwegel op O'Connor. Dus dat zorgt ervoor dat het nog heel spannend is in deze 800 meter. Ze gaan zo dadelijk beginnen aan de laatste ronde. De tweede en laatste ronde van de 800 meter. En het ligt nog steeds heel dicht bij elkaar voor goud. O'Connor die volgt op een metertje van Oosterwegel. Dus voorlopige strijd tussen Nederland en Ierland voor het goud in deze zevenkamp. Geen Nafitiam hier in Birmingham. Haar verhaal is bij velen bekend. Maar het wordt toch straks interessant om te zien waar dat deze atletes uitkomen op het vlak van punten. Kunnen ze Nafitiam de komende jaren bedreigen? Ik zou denken van wel. Er staan heel wat atletes klaar om Nafitiam te bedreigen. Onze veelvuldig kampioenen op Europees, op wereldniveau en op de Olympische Spelen natuurlijk. Terwijl O'Connor nog steeds in het spoor loopt van Oosterwegel. En het ziet er goed uit, want de Ierse die probeert nog te versnellen met nog zo'n 150 meter te gaan. Kan zij de Europese titel ruiken in de zevenkamp? Het gaat niet meer mislopen als ze nu niet stilvalt. De Ierse Oosterwegel die probeert nog met een laatste versnelling. Maar het goud zal wellicht naar Ierland gaan. Ze valt nog een beetje stil. O'Connor, Oosterwegel die kan nog haar voorsprong uitbreiden in het slot. We gaan het eindverdict pas weten als alle punten geteld zijn. Maar ik vermoed dat de Europese titel binnen is voor O'Connor. De eindstand die gaan we straks kunnen meegeven. Maar een knappe wedstrijd van de Ierse Kate O'Connor in de zevenkamp. Ze heeft wellicht haar Europese titel veiliggesteld.
0: Het zal een ereplaats worden voor Norwitz. Maar dat kom je later maar vertellen, Simon. Wat is er al gebeurd, Jeroen van der Loop, in de Racing Genk-Westerlo?
3: Buiten dat hele mooie eerbetoon voor Michiel van de Weert hebben we twee kansjes genoteerd voor Westerlo. Nadat Sakamoto gewoon op de wandel mocht door de verdediging van Genk. Niemand greep in. En van op een metertje of 7-8 schuin voor de goal mocht hij aanleggen. Terwijl hier op dit moment Genk of Westerlo gewoon op een 0-1 voorsprong komt. Het is Dylan Urega die helemaal vrij staat. En het is eigenlijk een gelijkaardige situatie die ik net als aan het beschrijven was. Want nu mochten ze weer gewoon door de 16 wandelen. En Urega staat aan de linkerkant gewoon helemaal vrij. En kan dan van dichtbij, wat Sakamoto daar straks niet lukte. Sakamoto, beter gezegd, lukte Urega nu wel. Want hij trapt van dichtbij in de bovenhoek. Linker bovenhoek, korte hoek van de keeper. Er grijpt gewoon niemand in. Saito gaat op de wandel. Mag daar gewoon de 16 in dribbelen. Vindt daar dan naast hem Congreve. En die vindt gewoon Urega. Die staat helemaal alleen aan de linkerkant. Daar wordt niet goed verdedigd door Genk. En zo komt Westerlo na amper 6 minuten al op voorsprong hier in de CGK Arena. 0-1 voor Westerlo.
0: Oeps, Genk al vroeg in de problemen. En dat dus ook na die nederlaag op de openingsspeeldag. Wat is er nog gebeurd de voorbije minuten in Leuven-Club Brugge, Olivier?
1: Wel, het spel heeft even stilgelegen, want er was een blessurebehandeling voor Henok Teklap, de links middenvelder van Oud-Heverlee Leuven. Die had na een heel mooie kans voor OHL, de beste en misschien de enige echte kans in deze partij, zijn voet omgeslagen onder het been van Kiriani Sabbe. Daar was echt geen fout of geen kwaaie wil mee gemoeid. Het was gewoon echt pure pech voor de Duitse middenvelder. Maar ja, het was dus door een doorzettingsvermogen van Ewout Pletings op rechts. Hij kwam aan de achterlijn en voorbij Diacon. Haalde ook nog een voorzet uit die actie. En die kwam helemaal aan de tweede paal bij Teklap. En die probeerde het dan nog te trappen. Maar via het been van Sabbe in het zijnet. En bij het landen heeft die Teklap dus zijn enkel omgeslagen. Maar kijk, hij kan verder. Hij kan voetballen. Het leek heel pijnlijk. En het leek heel erg te zijn voor de middenvelder. Maar kijk, hij kan verder. En de ex-unionist die kan dus de wedstrijd verder zetten. En voor de rest is er ja dat ene kansje geweest voor Club Brugge. Met Hugo Vetlesen zo net in de 16 gekomen. Afleggertje voor Van Aken. Maar echt een alibi-schot. Heel makkelijk te pakken voor zijn ex-collega. Voor Danny van den Heuvel. En op die manier dus nog steeds 12,5 minuut ver 0-0. We zijn aan het opbouwen met Siebe Schrijvers. De captain van Leuven. Die Wouter George aanspeelt. Die hem ook meteen inlevert bij Pletings. Pletings nu wat de lange bal naar de lopende Schrijvers. Even op de huid gezeten door Mechelen. Maar goed ingeleverd of goed opgepikt door Vaassen. We zijn ondertussen bij Oscar Giel. De man van het enige doelpunt voor Leuven voorlopig dit seizoen. Mooi gedaan van Vaas hier nu. Een halve is die dan beweging. En hier is Schrijvers met een korte hoek. Het wordt moeilijk. En afgeweken op de voet van Hans van Aken. Die goed aan het volgen was. En de aanvoerders tegenover elkaar. De corner dus voor Leuven. Een amusant begin van deze partij. 13 minuten ver. En Leuven dat nu een corner gaat mogen nemen. Benieuwd of dat iets oplevert. We zijn alvast 13 minuten ver. Het is 0-0 tussen Oud-Heverlee Leuven en landskampioen Club Brugge.
0: En nog eens zeggen. In Racing Genk Westerlo staat het al 0-1.
4: Bier 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: 1996.
6: Heel onbezorgde andere tijden.
5: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
7: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
5: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
6: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
8: Dat ik ook niet.
5: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
6: Er is een voor- en een na-Dutroux.
5: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals Gewest gezegd.
12: On est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, hein, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin bah, l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
11: Zo'n 600 inwoners van het dorpje Soorbrood en de gemeente Butgenbach zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen terecht bij familie of vrienden, maar er is ook opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. Deze mensen zijn hals over kop vertrokken, soms enkel met een pyjama aan.
13: Een beetje effrayé, parce que elle fait vraiment apparemment tout près, donc c'est un peu stressant.
14: Je m'y attendais pas du tout, je croyais toujours que ça allait partir.
15: Comme vous pouvez le voir, il y a pas grand chose. Il y a mon pyjama Mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir. On va voir.
11: In een schriftelijke mededeling dankt koning Filip intussen iedereen die zich inzet om de brand te bestrijden, zoals het leger, de landbouwers uit de streek of de brandweerlieden die uit Duitsland zijn gekomen. Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé, in de Franse Ardennen is dat, vlakbij de Belgische grens. Zeker 25 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt bedreigd. De brandweer krijgt het vuur voorlopig daar ook niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. In Zoersel in de provincie Antwerpen is het lichaam van een 33-jarige vrouw gevonden in haar woning. De vrouw werd vanmorgen dood aangetroffen door haar partner. De man werd intussen meegenomen voor verhoor. Volgens het parket gaat het voorlopig om een verdachte overlijden. Er is een onderzoek geopend. sport dan. Het WK hockey is vandaag begonnen en de wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. Zo net zijn de Red Lions, het Belgische mannenteam, begonnen aan hun wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij volgt die wedstrijd. Zijn de Lions topfavoriet voor dit WK?
8: Dat is wel zo. Topfavoriet is een moeilijke favoriet, zeker wel. Er is een krantje van ploegen die naast elkaar komen te

0: staan. Maar goed, de Red Lions weten wat succes is. Hebben alles al eens gewonnen. En ondanks de periode van droogte zijn de Belgische mannen helemaal klaar om voor het goud te spelen op dit toernooi. Met Tom Boon bijvoorbeeld als wereldspeler van het jaar in de rangen zijn ze nog altijd ijzersterk. En er is een mooie mix met heel wat toptalent daaronder. Het zit goed vol in Waveren vandaag op de eerste dag van het WK inderdaad. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk is nog niet van start gegaan. Omdat de openingsceremonie met Henri PFR veel tijd in beslag neemt. Het is een leuke openingsceremonie, maar op België-Frankrijk is het dus nog even wachten.
1: Oké, Jonathan, dankjewel. In de hoogste klasse van het voetbal speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een kwartier spelen is het daar nog 0-0. In de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo is het 0-1 voor Westerlo. En eerder vandaag versloeg Antwerp Kortrijk met 0-3. Union en Zulte Waregem speelden 0-0 gelijk. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is Noor Fitz 11e geworden op de zevenkamp. Fitz begon als 12e aan de afsluitende 800 meter en kon dus nog een plaatsje opschuiven. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor Noor Fitz het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: En dit is het resultaat van de lottotrekking van vanavond. 16, 18, 28, 29, 30... En 41 en het bonusgetal, dat was 33. De Joker Plus krijgt u ook 2, 7, 6, 3, 8 en 9 met boogschutter als symbool. En we ronden af met de pick 3, 8, 7 en 4. Maar u kan alles ook nog rustig nalezen op lotto.be.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
2: En nu snel naar Racing Genk-Westerlo, want in Genk trekken ze grote ogen, Jeroen van der Loop.
5: Absoluut, want we hebben nog geen 15 minuten gespeeld en het staat al 0-2 voor Westerlo. Tweede doelpunt gescoord door Saito. Het had eigenlijk 1-1 kunnen staan, maar de bal leek over de lijn. In ieder geval de inzet van Dorun Simi. Maar de VAR kwam op de lijn en die vond het toch niet helemaal duidelijk. Doellijntechnologie is er niet. De bal van Dorun Simi na een voorzet van op de rechterkant van Yokoyama werd hij goed teruggekopt. En dan door Ito. En was het Dorun Simi die de bal binnen leek te koppen. Want het leek alsof Jungdahl die bal achter de lijn weghaalde. Dorun Simi ging ook al vieren. Maar de grensrechter gaf geen kick. Die gaf een hoekschop. De VAR kwam kijken en blijkbaar was het geen doelpunt. Dus dat feestje ging niet door. En amper anderhalve minuut later was het dus aan de overkant wel raak. Weer mochten ze bij Westerlo met de bal aan de voet heel ver komen tot aan de rand van de 16. En daar werd dan door, wie was het? Door Moens werd daar aan de zijkant Saito gevonden. Die stond aan de linkerkant. Die kwam rustig naar binnen naar het randje van de 16. En die wilde eigenlijk een hele scherpe voorzet geven. Een indraaiende voorzet. Maar tot ieders verbazing ging die voorbij alles en iedereen. En belandde hij zo zelfs achter Luca Brugmans aan de tweede paal in het zijnetje. En zo was iedereen verbaasd. Zowel supporters van Genk, die hadden dat helemaal niet zien aankomen, als de spelers van Westerlo, die wel kunnen spreken van een droomstart om hier binnen de 13 minuten al op een 0-2 voorsprong te komen. Nadat ze eigenlijk ervan uitgingen dat het 1-1 was na die inzet van Dorun Simi. Maar blijkbaar, de beelden hebben we nog niet helemaal goed terug kunnen zien. Maar als de VAR ernaar gekeken heeft en zij beslist hebben dat het niet duidelijk genoeg was dat die bal volledig over de lijn is geweest, dan zullen we maar van dat oordeel uitgaan dat dat een terecht oordeel was. De fluitconcerten beginnen stilaan hier in de CGK Arena. En dat komt omdat Racing Genk moet achtervolgen. Het staat in eigen stadion na 16 minuten en 45 seconden op een 0-2 achterstand.
2: Ja, en oké, 1-1 had ook gekund, maar 0-2, Jestorp, die blaast al wel een keer, denk ik, bij een dergelijke achterstand. En wat met Club Brugge in Leuven, Olivier de Wilde?
6: Het is niet de beste ploeg op het veld. veld hoor. Het is echt moeilijk om te zeggen wie hier nu eigenlijk de meest dominante van de twee is. En dat wil wel wat zeggen. Dat Leuven hier echt wel met het vizier naar open gaat. En in deze wedstrijd zich absoluut niet wegsteekt. Nu weer de lange bal van Van den Heuvel naar Ikuemesi. Die wordt net niet meegegrist door Balikwisha. Wel nog door stofzuiger Hans van Aken. En dus kan Club Brugge opnieuw beginnen opbouwen. Met Lee, die daarnet wel bij een corner zeer dicht bij de openingstreffer was. Want van heel dichtbij werd die bal dus voor het doel gebracht. En hij van heel dichtbij, hij kopte op Van den Heuvel. En meteen in de herneming was er Tresoldi. Die was heel goed gevolgd. Allemaal echt nog voor de neus en in de kleine baklijn. Maar ook opnieuw Van den Heuvel die tot twee maal toe zijn ex-collega's van het doelpunt kon weerhouden. En zo dus nog steeds 0-0. Maar Club Brugge, dat was dan toch wel de kans voor Blauw-Zwart na dit kwartje wedstrijd al gespeeld te hebben. Waarin het toch had kunnen gebeuren. En trouwens net voor die corner dan toch het jammerlijke nieuws voor Henok Teklap. Dat hij niet verder kon hoor. Echt er bijna bij gaan janken. Hij ging plots neerzitten. En wat ik toch een beetje had zien aankomen na dat neerkomen en na die pijnlijke plooi die hij enkel maakte onder het lichaam van Sabbe, kon Teklap dus niet meer verder. En hij dus vervangen door Davis Opoku. Man met het nummer 99 en dus een eerste wissel voor Timmy Simons. Noodgedwongen dus na een kwart wedstrijd gespeeld te hebben. Niakosi achter de bal met een vrij schop. Gaan we nog eens lang proberen. Kian Vaassen natuurlijk zoeken. De jonge man met roots in de Kempen. Jeugdproduct van Westerlo is 1,90 meter. Dus die kan je al vaker eens zoeken. En ook Iwumezi, Charles Ikuemesi, 1,95 meter. De twee torens van Leuven. Dat is hoe er gevoetbald wordt door OHL. Lange ballen richting de twee spitsen vooraan. Maar voorlopig heeft dat nog niks opgeleverd. Nog steeds 23 minuten ver. 0-0 tussen Leuven en Brugge.
2: En de race in Genk-Westerlo is 0-2.
4: Sportza.
2: En dan weer het EK Atletiek in Birmingham. Na half elf moeten we zeker bij de finales van de aflossingsteams zijn. Zowel de mannen als de vrouwen lopen de 4x100 meter. Maar ook in dit uur hebben we nog landgenoten die in een medaillerace zitten, Simon.
7: Jawel, met Helena Ponet die klaarstaat voor haar finale van de 400 meter. De halve finale is bijna een half seconde onder haar record gedoken. Maar ze heeft wel het traagste seizoensbeste en traagste record van alle 8 finalisten. Dus haar ambities zijn beperkt. Mooi dat ze hier mag meelopen. Ze werkt ook nog de 4x400 meter met de cheetahs af morgen. Maar nu dus, de individuele finale van de 400 meter. Ze zit klaar in de startblokken. Helena Ponet, kan ze het Belgisch record van Cynthia Bolingo verbeteren? De favorieten in deze wedstrijd. Het is moeilijk aan te duiden. Er zijn een aantal heel erg aan elkaar gewaagd. De Poolse Natalia Bukowiecka is de titelverdedigster. Die is sterk gestart. Net als de Noorse Henriette Jäger, de snelste Europese dit jaar. En ook de Nederlandse Lieke Klaver en de Tsjechische Lourdes Gloria Manuel. Die lopen heel sterk op dit moment. Helena Ponet, een sterke beurt. Halfweg ongeveer in zesde stelling, denk ik. Terwijl Jäger nu naar de leiding lijkt te stormen. We gaan in de laatste rechte lijn duiken. Met Jäger op kop, de Noorse. En Ponet in zesde stelling. Heel knap van Helena Ponet, die hier haar finale plaats meer dan rechtvaardigt. En Jäger met een heel mooie voorsprong van 10 meter pakt zij hier de Europese titel. En Helena Ponet heeft een prima wedstrijd afgewerkt. De tijden die zijn wat trager dan gewoonlijk, dus geen nationaal record. Maar Helena Ponet die eindigt voorlopig zevende. Net geen zesde plaats voor haar. Een tiende verwijderd van die zesde plaats. Maar met een tijd van 51-40 heeft ze haar niveau zeker gehaald. In moeilijke omstandigheden vrij veel wind in Birmingham. De titel voor de Noorse Jäger, voor de Poolse Bukowiecka. En de Nederlandse Lieke Klaver die vervolledigt het podium. Helena Ponet die zal morgen haar kampioenschap vervolledigen. Want dan loopt ze nog eens met de Belgian Cheetahs de 4x400 meter.
2: Oké, dus er komt nog een vervolg aan voor Helena Ponet. Om 9 uur beginnen, ja, dat is niet gelukt. Daar in Waver, maar het was wel een mooie openingsceremonie, denk ik, bij het hockey. We gaan er zo meteen naartoe, naar België-Frankrijk. Maar een doelpunt in Oud-Heverlee-Leuven, Club Brugge, Olivier?
6: De logische 0-1 voor Club Brugge. Een hoekschop die kort werd genomen, naar Diacon werd gebracht. En die trapte naar de korte hoek. En ik moet toch zeggen, Danny van den Heuvel, nee, dat is geen goede beurt die hij daar maakt in die korte hoek. Want die had hij even goed kunnen hebben. Hij raakt hem ook. Hij duwt hem eigenlijk in zijn eigen goal. De Nederlandse doelman. Dus met het verleden bij Club Brugge heeft boter op het hoofd bij deze 0-1. En zo de voorsprong voor Club Brugge al bij al toch verdiend. Maar ik moet ook zeggen dat Club Brugge net als tegen Kortrijk niet het geweldige voetbal brengt. Maar bon, het staat wel 0-1 voor, 27 minuten ver. En dan hockey zeker, Gert, nu.
2: Ja, ja, want het WK van de Red Lions is begonnen, denk ik, Jonathan.
0: Is van start gegaan de wedstrijd tussen de Red Lions en Frankrijk. En je zou het hier eens moeten zien. Wat een prachtig schouwspel in deze Belfius Hockey Arena. Je had de Red Lions ook moeten zien. De trots in hun ogen, die blinkende ogen. Toen ze voor het eerst op dit WK het veld konden oplopen. Echt heel erg luid hier in de arena. En het mag een groot hockeyfeest worden. Hopen dat het dat inderdaad wordt. En je zei het er net, die openingsceremonie was inderdaad ook leuk om te volgen. Heel veel geluid, dat publiek helemaal mee. En heel veel dansende kindjes. Maar als je het dan hebt over hockey dat een inclusiviteitsprobleem heeft. En je ziet 95% witte kindjes dansen. Dan denk je dat de bal daar toch een beetje is misgeslagen. Kunnen ze misschien nog rechtzetten. De Red Lions ook, dat de bal wel goed te slaan. Balbezit voor de Fransen met François Guaillet. Al een paar keer gezegd, Frankrijk is een te duchte tegenstander. Zeker door de bondscoach John Domen, die de Belgen als geen ander kent. Meer dan 400 caps, 481, dat is nog altijd een record. Er zijn Belgen die in de buurt komen. Denk aan Tom Boon, Arthur van Doren, Alexander Hendricks. Maar echt in de buurt zijn ze nog niet. Nelson Onana met een goede onderschepping. En dan wordt Stokbroek de cirkel ingestuurd. Moet hij ook uithalen. Goede uithaal, vooral goed doorgestuurd. Maar de redding hier wel van Corentin Saunier. Goede doelman, doelman van de Dragons. De Dragons Dragon natuurlijk in België. En doelman van het toernooi op het EK. Vorig jaar nog. Wordt niet makkelijk om te passeren vandaag voor de Red Lions. Maar ze zijn met veel zin begonnen aan deze wedstrijd. Surfen helemaal mee op de golf die de supporters hen bieden. Heel veel rood, geel en zwart in de tribune. Maar wel weer een aanval bij de Fransen. Op rechts. Zoeken naar Cellier dan. Nog een van die vele spelers die in België speelt. Ze zijn met 12. 12 van de 20. Echt heel erg veel. Dan weet je zeker dat ze de sterktes van de Belgen ook goed kunnen inschatten. Hier nog eens volgen wat de Belgen gaan doen met Arthur van Doren. Die op de eigen 23 meterlijn mag hervatten. Roman Duvekot proberen inspelen. Maar een verkeerde controle. Veel jong talent dus rond de ervaren pionnen. Het is Thomas Krols die in de spits start. Nog geen Tom Boon. Boon gaan ze later inbrengen. En dan heb je met hem Duvekot en Thibaut Stokbroeks voorin. Zeker Stokbroeks ook een garantie op doelpunten naast Tom Boon. Sterke aanvaller van Braxgata. Aanval van de Fransen. En dan is het opletten met Cellier. Een eerste voetfout. Dus een overname. Op de stippenlijn bij de Fransen. Scoop naar de andere kant. Hier nog even volgen of er iets uitkomt. Hard richting de cirkel. En dan is er meteen de 1-0 van de Fransen. Prachtig afgewerkt. In de kruising. En de Belgen op snelheid gepakt. Je ziet ze allemaal een beetje naar elkaar kijken. Een harde bal ingespeeld in de cirkel. Te traag gereageerd door Maxime van Oost en door Arthur van Doren. En dan was het Elio Curti die helemaal alleen stond. En afwerkt voorbij. Vincent van Asje kan nog zo goed starten met zoveel zin. Maar als je dan je defensieve taken niet gaat uitvoeren, dan is het snel gedaan. Goed, niet hoe de Belgen wilden starten. Meteen 0-1 voor de Fransen. Bij het begin van het eerste kwart in de openingswedstrijd van de Red Lions. 0-1 voor de Fransen.
2: Ja, je wil liever anders beginnen natuurlijk, dat is zo klaar als een klontje. Maar Racing Genk bijvoorbeeld is misschien toch nog wat ongeruster bij een 0-2 achterstand thuis tegen Westerlo. Jeroen van der Loop.
5: Inderdaad, 25 minuten gespeeld. En het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat er gewoon heel veel ruimtes worden vrijgegeven door beide ploegen. Waardoor er veel kansen en mogelijkheden zijn. Genk had al wel twee keer kunnen scoren. Misschien nu weer na een voorzet van Ito. Drie blonde kopjes daar van voor. Dus af en toe vergis ik me wel eens tussen Yokoyama, Ito en natuurlijk ook Ehrenbjerg. Drie blonde mannetjes die eigenlijk alle drie al de kans hebben gehad om een doelpunt te maken. Maar voorlopig lukt dat niet. Ook aan de overkant is er nog wel een kansje geweest voor Westerlo. Trouwens, de 0-2 bleek niet een doelpunt van Saito geweest te zijn. Maar Brugmans bleek verrast te zijn omdat Matte Smets, die bal nog devieerde. En zo dus zijn eigen doelman verraste. Want de voorzet had anders misschien niet tussen de palen beland. Maar Matte Smets raakte hem nog aan. En zo dus in de goal of aan de tweede paal binnen. En Westerlo zo na die 13 minuten al op een 2-0-2 voorsprong. En de supporters van Genk hebben even gemord. Maar zijn toen toch achter hun ploeg.

0: gaan staan in de hoop dat Genk dit voor de rust nog enigszins kan rechttrekken. Net dus met die goede kans voor door Yokoyama, beter gezegd. Want ik was even afgeleid omdat Westerlo er weer heel makkelijk leek door te lopen. En nu ook weer balverlies. Mbamba kan de bal oppikken. En Sakamoto vindt daar diezelfde Mbamba. En met een stevige tackle van Kayembe wordt er een hoekschop weggegeven door Racing Genk. Het klopt niet helemaal, dat verhaal achterin bij Racing Genk. Ze kunnen te makkelijk combinaties maken. Er wordt te weinig druk op de man in balbezit gezet. En dat moet je zo'n Sakamoto natuurlijk niet geven, want die weet daar wel raad mee. Speelde vorige week tegen Union ook een sterke partij. We gaan kijken naar de hoekschop voor Westerlo. Congreve met zijn linker indraaiende bal aan de eerste paal. En dan wordt hij door Mbamba zelf over de achterlijn getikt. Nee, het is Fofana over de achterlijn. Dus een doeltrap voor Racing Genk. We spelen bijna een half uur. Racing Genk is een poging aan het wagen om iets aan die achterstand te doen. Maar die staat nog wel degelijk op het bord. Genk-Westerlo 0-2.
1: Club Brugge hoefde nog niet wervelend te spelen om toch 0-1 voor te staan in Leuven. Met dank een beetje aan clubs ex-doelman, begreep ik, Olivier de Wilde. Hoe gaat het verder?
2: Wel, Club Brugge blijft wel de ploeg dat de bal opeist en dat dus wel het spel probeert te maken. Er is ook nog net een heel mooie kans geweest voor Carlos Forbes, die met een 1-2'tje met Hans van Aken dan plots in een heel goede schietpositie kwam. Maar ik moet zeggen, Van den Heuvel, die zag hij er heel goed uit, hoor. Hier had hij het heel goed gezien en ging goed plat en duwde de bal ook heel goed weg. Nu even volgen, want een schotje van Vetlessen, maar meteen afgeblokt door Schrijvers, die ook bij Vergoten gaat zagen dat er iets aan de hand is, dat hij iets had moeten fluiten, maar dat is dus niet gebeurd. Forbes heeft wel opgepikt. Bal is nog niet buiten. We zijn bij Freddy Potts, die een 1-2'tje doet, of toch een pivot doet met Vetlessen. Bal is opnieuw bij Vetlessen. En we zijn via Potts tot bij Mechelen. Ik moet ook zeggen, net voor het doelpunt van Diacon was er ook een heel goede kans voor Leuven met Balikwisha en de heel goede stiel op Sabbe. Dan sprintte hij door tot in de 16 en probeerde hij Jan Sommer te kloppen in de korte hoek. Maar zo goed Van den Heuvel, hoe slecht Van den Heuvel eruit zag bij het doelpunt, zo goed zag Jan Sommer eruit bij die poging. Heel goed tussen beiden gekomen van de Zwitserse goalie. Met ervaring natuurlijk, de man die overgekomen is van Inter Milaan. En ook nog kilometers heeft bij Bayern München en bij Borussia Mönchengladbach. Wel opnieuw de stiel nu van Opoku. Balikwisha gaat eens trappen. Die bal wijkt af en valt op het doel. Maar wel een corner dus. Via Seis was het. Nou, Leuven graaft zich niet in. En wil echt wel er iets van maken. Daarnet ook nog die kans van Balikwisha bijvoorbeeld. En nu dus het schot van diezelfde broer van Michel Ange. Kort genomen vrije schop, of corner, sorry. Balikwisha, bal voorbrengen, tweede paal. Daar is Pletings, houdt de bal in leven. Dusen, nee, er niet bij. Nu wel nog Oscar Giel. Afleggen opnieuw voor Balikwisha. Komt naar binnen tegen de rug van Mechelen aan. En Tressol die trapt hem buiten. Diacon pikt nog op, maar nee, die raakt de bal. En daardoor wel nog inwerpen voor Leuven. Snel gaan ze dat doen met Schrijvers. Vaassen met Van Aken in zijn rug. Pletings meteen gevonden. Bal opnieuw naar de zijkant. Lage voorzet. Bal blijft nog hangen. Dusen probeert er wat van te maken. Nee, tussen drie man is het schot van de 34-jarige verdediger er niet helemaal naar. En dat is ook logisch. Dat is hem ook gegeven, gegund. En nu ook een heel goede plukbal trouwens van Sommer. Die tussen Ikuemezi en Vaze met toch wel beduidend wat minder centimeters achter zijn naam toch heel goed tussen beiden komt. Gebruikt zijn armen heel goed. En dan gaan we al meteen naar de overkant in deze leuke pot voetbal, hoor. Forbes nu oog in oog met Opoku. Even temporiseren. Wachten op Potts. Potts die vraagt aan Vetlessen, bied je maar aan. Dat gebeurt ook. Van Aken en voilà. Combinerend tot bij Seis. Naar de overzijde bij Diacon. Die, ik moet zeggen, wel een dramatische partij aan het spelen was tot zijn doelpunt, hoor. En nu nog altijd weer een mislukte dribbel. De ene voorzet na de andere. 5 keer heeft hij de achterlijn gehad. Ik heb het genoteerd. En 5 keer maakte hij elke keer de slechte keuze. Ook bij corners. Heel de tijd veel te kort. En op een bepaald moment zag je Leko naar Seis gaan. Seis dan naar Diacon. En sindsdien zijn alle corners kort genomen bij Club Brugge. Dat is met een reden. Foutje op Potts. En misschien ook een eerste gele kaart. Nee, dat is nog niet aan Vergoten gegeven. 36 minuten ver Club Brugge. Leidt dus doelpunt van Diacon daarnet gemaakt. En dus is het 0-1 hier in Leuven.
1: Jonathan.

0: Misschien spreken we over 2 weken al lang niet meer over die vroege achterstand van de Red Lions tegen Frankrijk in de openingsmatch. Maar nu staat hier wel natuurlijk.
1: En nu staat hier, we spreken absoluut van een moeilijke start voor de Red Lions. Nu wel in de cirkel, dus we volgen Thomas Kroos. En een goede save van Sonier. Weer een moeilijke start, zeker voor de Red Lions. Zijn wel dominant in deze wedstrijd sinds de achterstand, sinds de 0-1. Maar het gaat over haast. Er zijn te veel lange passes. Ze willen te veel te snel doen. En de Fransen staan ook gewoon goed, dat moet je dan ook gewoon zeggen. Maar de Red Lions daarnet absoluut op snelheid gepakt. Dat doelpunt van Kouaij had niet mogen vallen. Zomaar uit het oog verloren aan de punt van de cirkel. Aan de punt van de cirkel, maar eigenlijk nog wat dichter. Bijna op het punt waarvan je strafbal mag nemen. En bij de Lions zoeken ze naar antwoorden. Een onderschepping nu wel van Victor Foubert. Dan is het Lucas Balthazar die achterin kan overnemen. Doet dit wel slim. Speelt wat met zijn tegenstander. Arthur van Doren ook al even zijn minuten rust gepakt om daarna weer alles te kunnen geven. Nicolas de Kerpel speelt in de richting Victor Wenje. Hij ook belangrijk op het middenveld natuurlijk. Goede paas is dit op Van Dessel. Je hoort de stemmen in het publiek naar boven gaan. Kroos brengt hem naar het midden. Dit is waar de Fransen scoorden. En de Belgen doen dat net niet. Tom Boon werkte goed af richting de hoek rechts beneden. Maar weer zat Sonier goed tussen. Hier nog eens die herhaling bekijken. Hard. En het is niet Sonier die ertussen zat. Het was wel verdediger de Lamazur met zijn stick. Eerder per toeval dan dat het echt goed afgemeten was. Maar zo nog maar eens een bal afgewend van doel. De Belgen blijven wel komen met Hendricks. Nog eens inspelen bij Balthazar. Bal opnieuw op links. Arthur de Slover. Door een benenbos. Houden hem wel bij. Balthazar. Boon krijgt die bal ook. Ja, tegen zijn stick. Niet met al te veel controle. En is dit al een kans voor de Fransen om eruit te komen. Noé Jouin. Goed eruit gehaald door Onana, wilde ik zeggen. Maar die gaat zelfs een kaart krijgen. Groene kaart voor Nelson Onana. Betekent dat hij er 2 minuten af zal gaan. Nog 1 minuut of 4 te spelen in dit eerste kwart. Het is echt geen makkelijke start voor de Red Lions op deze manier tegen Frankrijk. 3:30 nog exact te gaan. Ze moeten dat doelpunt gaan zoeken, anders gaan ze het toch moeilijk krijgen in deze eerste wedstrijd tegen Frankrijk.

0: Turn Off The Light. Dat was Nelly Furtado, Oud-Heverlee Leuven-Clubbrugge 0-1. Racing Genk Westerlo nog altijd 0-2. En de Lions 0-1 achter op het WK hockey tegen Frankrijk. Dat is de stand van zaken op die velden. Maar we gaan eerst weer naar het EK Atletiek.
1: Sporta.
0: Vice-wereldkampioen op de 5000 meter, dat is hij al. Maar wat kan Isa Kimeli vandaag op de 10.000 meter van het Europees kampioenschap? We gaan het er straks weten, Simon van Glabé.
2: Ja, hij wil zijn 9e plaats van eerder dit EK op de 5000 meter doorspoelen met 25 rondjes over 400 meter. In totaal 25 rondjes, dat zijn de ronde aantallen voor de 10.000 meter. We zijn met 25 in deze finale. Twee landgenoten met Isa Kimeli dus, maar ook Simon de Bogny. Blij dat hij nog eens op een groot kampioenschap staat. De 30-jarige de Bogny die eigenlijk zijn vizier al richtte op de marathon, maar steeds met maagklachten moest afrekenen en daardoor toch weer is teruggeschakeld naar de kortere afstanden de Bogny. Maar voor de medailles moeten we toch vooral aan Isa Kimeli denken, die sterke tegenstand krijgt onder meer de titelverdediger, de Zwitser Lobalu, maar ook de wereldkampioen op de 10.000 meter, de Fransman Gressier, de derde van dat WK vorig jaar, de Zweed Almgren, om maar enkele namen te noemen. Maar ik zal er straks wellicht nog een aantal opsommen. We gaan naar een tactisch trage openingsfase, net als gisteren op de 10.000 meter bij de vrouwen. En dan kent u misschien wel het resultaat, brons voor ons land met Jana van Lent. Na een heel snelle slotfase, waar Nadia Batocletti het goud greep, zij snelde in haar laatste 200 meter zelfs nog een seconde rapper. Haar 200 meter werkte die een seconde rapper af dan de Europees kampioene op de 800 meter, Audrey Weigel. Maar het is echt wel bijna wandeltempo hier in de 10.000 meter. De benen even losschudden. En Isa Kimeli die heeft zich in de vijfde, zesde positie genesteld. Die kijkt eens naar boven, naar onder. En die ziet dat het voorlopig heel traag gaat. Simon de Bogny, die zien we daar denk ik iets verderop. Voorlopig is het nog wachten op iemand die de forcing zal voeren. Die tempo de hoogte in zal jagen. Maar Isa Kimeli alvast alert in vijfde, zesde positie. Het tempo gaat zo stelselmatig de hoogte in worden gejaagd. Maar Isa Kimeli kan straks pas zijn duivels ontbinden hier in de 10.000 meter.
0: Zo dadelijk gaan we naar Genk. Maar eerst nog eens, wat is de tussenstand na het eerste kwartier? 0-1 in België-Frankrijk, Jonathan.
3: Het is hier inderdaad afgelopen bij 0-1. En de Red Lions staan inderdaad nu in de huddle aan het bekijken wat er beter moet straks bij de start van het tweede kwart van de tweede keer 15 minuten. 0-1 dus inderdaad tussen de Belgian Lions en Frankrijk.
0: En wat gebeurt er in Genk, Jeroen van der Loop?
4: Strafschop voor Racing Genk. Het was Ayumu Yokoyama die met een puntertje de bal omhoog tikte in de 16 meter. En die kwam tegen de arm van Sisse Sandra. En dus wijst Laurens Visser naar de stip. Hij is nog in discussie met de twee aanvoerders, met Brian Heijnen en met Jungdal, de doelman. Terwijl op de stip daar nog twee spelers staan te wachten. Het leek vrij duidelijk en het leek ook alsof er meteen werd bevestigd door de VAR. Maar blijkbaar is er nu toch twijfel en wordt er toch nog gecheckt of het al dan niet penalty is. Hij zet in ieder geval Jungdal op zijn doellijn. Dus dan ga ik ervan uit, terwijl op het scherm nog altijd staat checking possible penalty. Die check is over en dus krijgen we een strafschop voor Racing Genk. En kunnen ze dus in de 40ste minuut voor rust nog iets doen aan die achterstand. Achter de bal Rafu Dorunsimi, de spits die vorige week ook de score opende voor Racing Genk. Overgekomen van Pizza 2. Meer dan 10 miljoen heeft hij gekocht, de Nigeriaan. Hij staat achter de bal. Laurens Visser kijkt nog even of iedereen buiten de 16 staat. Armen omhoog van Jungdal. Het fluitsignaal is daar. Aanloop van de spits. En hij trapt hem in het midden van de goal. Vlammetjes komen hier achter de goals omhoog. Want er is iets gedaan aan de achterstand door Rafu Dorunsimi. Hij trapt de penalty door het midden terwijl Jungdal naar de hoek gaat. En zo doet Genk voor rust nog iets terug aan die 0-2 achterstand. Ze maken 1-2 hier tussen Genk en Westerlo.
0: De achterstand is inderdaad verkleind, maar feit blijft wel dat de bezoekers nog altijd op voorsprong staan. En dat is ook zo in die slotminuten van de eerste helft in Oud-Heverlee-Leuven-Klubbrugge, Olivier.
1: Dat is helemaal het geval. En dat nog steeds is de 0-1 doelpunt dus van de Diacona. Toch een blunder, mogen we zeggen, van Danny van den Heuvel. Moet extra pijnlijk zijn voor de ex-doelman van Klubbrugge. Die het daarna wel een beetje heeft proberen goed te maken. Maar je blijft toch de vraag stellen of de beste doelman in Leuven niet gewoon op de bank zit met Tobeleijzen. Die vorig seizoen echt wel zijn visitekaartje afleverde en ervoor heeft gezorgd dat Leuven echt nooit in de problemen, of enfin, toch op het einde niet al te veel problemen meer heeft gehad om zich van het behoud te verzekeren. Dat was vooral dankzij Tobeleijzen, zijn zeer goede keeperswerk. En ja, er is wel een bepaalde stem binnen de raad van bestuur van Leuven die zegt, ja, we moeten proberen te zorgen dat hij blessurevrij blijft. Leijzen heeft ook te kennen gegeven dat hij vooral op een transfer aast. Dat is hem ook volledig terecht gegeven. Maar daardoor wordt meteen ook gekozen voor de doelman die misschien wat iets meer lange termijnsvisie is, zeg maar. En dan is Danny van den Heuvel misschien wel de man die in doel zou moeten staan volgens Timmy

0: is er gescoord en hoor het is. Het is 1-1. Daar is het doelpunt van de Red Lions. Een goede voorzet van Oprechts van Arnaud van Dessel. En dan was Nelson Onana er net nog uitgesloten. Met een vliegbeurt was het echt wel letterlijk. Vloog met zijn stick naar die bal en werkt hem voorbij. Corentin Saunier door de benen zelf van de Franse doelman. En zo is de 1-1 er dan toch bij de start van het tweede kwart. Het was weer een moeizame start. Het is nog altijd zoeken naar de juiste opbouwpatronen voor de Red Lions tegen een stug Frankrijk dat er echt wel staat. Maar dit is opluchtend, dat zeker. De 1-1 zit erin. Nelson Onana mag op het scorebord.
1: Voilà, daarvoor vlot gescoord de laatste minuten, maar niet in Leuven, denk ik, Olivier.
2: Ja, het was bijna zo ver, hoor. Want als Sibi Schrijvers zijn vizier ietsje scherper staat, dan is die bal binnen en dan is het 1-1. Maar dat is niet het geval. Afvallende bal was het. En de ex-middenvelder van Club Brugge, die kon aan de rand van de 16 uithalen. Grondscherend schot. En wat zal het zijn geweest? 40 centimeter. Niet meer dan dat. Dat het naast het doel van Jan Sommer ging, die bal. En daardoor dus ja, misschien wel toch wel de grootste kans nog helemaal op het einde voor Leuven. Maar we gaan dus rust. Doelpunt was het van Diacon, zoals ik daarnet beschreef. Door een blundertje van Danny van den Heuvel. Leuven gaat dus met een 0-1 achterstand tegen de landskampioen naar de kleedkamer.
1: En er is vlot gescoord, moet ik zeggen, in Limburg, Racing Genk-Westerlo. De goals netjes verdeeld. Eerst 2 voor Westerlo en dan helemaal op het einde 2 voor Racing Genk nog, Jeroen.
3: Klopt helemaal, Gert. We vonden het al straf dat Westerlo op 7 minuten tijd 2 keer kon scoren. Eerst Urega en dan die ongoal van Matte Smets. Maar bij Genk doen ze het veel sneller. Op 3 minuten tijd maken ze de score helemaal gelijk. En dan gaan we toch nog eens luisteren bij Jonathan bij het hockey.
0: Het duurt allemaal niet lang. Die 1-1 is alweer van het bord. Het is alweer 2-1 voor de Fransen. Weer, ja, te makkelijk moet je dan toch zeggen bij de Fransen. Een onderschepping was het net voor de cirkel. Een harde bal erin gesleept. En dan is het Florentin Vaal die ook zijn sticker maar moet bijzetten aan de tweede paal. Uit het vizier geslopen van Alexander Hendricks. Die misschien niet wist dat Vaal dan in zijn rug zat. En Van Asch, ja, daar aan de grond genageld. Daar kan je er niks meer aan doen. Heel even waren de Red Lions dus langs zij gekomen met die 1-1 van Nelson Onana. Maar het is alweer meteen een voorsprong voor de Fransen. Florentin Vaal, 2-1.
1: Ja, veel nagenieten van die mooie openingsceremonie is er echt niet bij voor de Red Lions. Het is meteen een flinke werkdag voor hen in hun eerste wedstrijd. En die jij dan toch weer even, Jeroen?
3: We ondertussen dus in blessuretijd hier, extra tijd. 3 minuten is er bijgeteld door scheidsrechter Laurens Visser. En op dit moment zit de Japanse middenvelder van Westerlo, Sakamoto, geblesseerd in de middencirkel. Hij wilde dat de bal buiten getrapt werd, dat gebeurde niet. En Visser gaat even luisteren, heb je graag verzorging, dan moet je wel naar de kant. En ineens is daar de wonderbaarlijke genezing van de Japanner. En kunnen we verder met de doeltrap van Jungdahl, de keeper van Westerlo. Die zich dus in 3 minuten tijd 2 keer moest omdraaien. Eerst met die strafschop. Die strafschop, ja, ongelukkig kwam die bal tegen de arm van Sisse Sandra. Maar het was wel degelijk tegen de arm. En zo kon Dorunsumni die bal door het midden trappen. Zijn tweede goal van het seizoen. En Genk was eigenlijk al blij om met een 1 doelpuntje verschil richting de kleedkamer te gaan. Maar Ehrenbjerg kon via de rechterkant oprukken. Legde de bal met zijn linker voor aan de tweede paal. Was daar Yokoyama die hem teruglegde. En heel beheerst en hard in 1 tijd binnengetrapt door Brian Heijnen. Dat was geen makkelijke goal. Maar hij trapte hem met zijn linker in de rechter benedenhoek. En meteen was de vreugde hier in de CGK Arena weer helemaal terug. Waren die 2 vroege doelpunten van Westerlo meteen uitgewist. En kunnen we met z'n allen er terug opnieuw aan beginnen. Maar zal dat hoogstwaarschijnlijk voor de tweede helft zijn. Want beide ploegen willen toch wel een klein beetje temporiseren. Nu niet te veel gaten meer laten in de verdediging. Al komt hier Urega nog een keer de achterlijn halen van Westerlo. Probeert in 1 tijd te trappen. Maar zijn rechter is duidelijk niet zijn beste been. En Basset had hem graag aan de tweede paal gezien. Hadden we trouwens nog 1 grote kans van Westerlo gezien. Dat toch vrij makkelijk een aantal keer zomaar al lopend met de bal aan de voet richting 16 en zelfs tot in de 16 kan geraken. Was er een voorzet van Urega van op de linkerkant en stond Sisse Sandra helemaal alleen aan de rand van de kleine rechthoek. En hij wilde het mooi doen met de bal achter het steunbeen zo in het doel te werken. Maar hij miste de bal. Maar als hij hem een klein beetje had geraakt, had het zomaar 0-3 kunnen zijn.

0: En 3 minuten later, of beter gezegd 10 minuten later, was het 2-2. Nog 1 vrije trap krijgen we van Westerlo. Nog 8 seconden en we zien Laurens Visser ook naar zijn horloge kijken. Bij Westerlo besluiten ze om die bal kort te geven. En die bal misschien nog 1 keer via Congreve van op de rechterkant voor het doel te brengen. Hij komt daar met de voorzet, wordt weggekopt door Smet. En dan lijkt het erop dat Laurens Visser hier een einde maakt aan de eerste helft. Veel doelpunten hebben we gezien. 2 aan beide kanten. Dus beide ploegen hebben voorlopig virtueel 1 puntje. Ruststand bij Genk tegen Westerlo 2-2.
1: En zoals verwacht hebben de Belgische hockeymannen aan Frankrijk in hun eerste wedstrijd een taaie tegenstander. 1-2 is de achterstand, Jonathan.
2: Ja, wat een gekke wedstrijd nu toch al. Je hebt het daarnet misschien gehoord. Sophie Giertz had dat ook voorspeld. Voorspelde dan een 6-4 in het voordeel van de Belgen. Dat kan natuurlijk nog altijd. Maar toch verrassend hoe sterk de Fransen ergens toch zijn. Dat ze een te duchte tegenstander waren, dat hadden we zeker voorspeld. Maar dat ze op voorsprong zouden staan tegen de Belgen en dit op de mat konden leggen, dat is toch verrassend. Als je de cijfers er ook bij neemt in de voorbije 16 wedstrijden kon... Of in de voorbije 17 wedstrijden kon België 15 keer winnen. Werd er 1 keer gelijk gespeeld en won Frankrijk dus 1 keer. Wat dus op alle manieren zou zeggen dat België zeker topfavoriet is in deze wedstrijd. Maar ik zei het er net ook al, Frankrijk is een groeiend land. Je hebt John Domen, die weet wat de Belgen gaan doen. Je hebt Belgen die de benchmark zijn van het moderne hockey. Iedereen weet eigenlijk een beetje wat ze gaan doen. Dus je kan er misschien goed op inspelen. Dat zei de bondscoach van de Belgen, Shane McLeod, ook nog vooraf. Daar heeft hij toch misschien een beetje schrik van. En als je dit vandaag ziet, dan misschien ook wel terecht. Opbouwen bij de Belgen met Arthur de Slover. Hij gaat het een beetje rustiger aandoen en dat is niet slecht gedacht, want we hebben het ook al te vaak in deze wedstrijd gezien dat het te overhaast gaat. Dat de lange ballen meteen de spitsen moeten gaan bereiken naar een Duvekot of een Tom Boon die dan gaan inzakken en iets voorbij de middenlijn de bal zouden opvragen. Nu doen ze het dan toch anders. Maar een paar figuren bij de Red Lions die toch bleek uitslaan vandaag. Ook Tom Boon. Maar dat heb je altijd met Tom Boon eigenlijk. Je kan die een hele wedstrijd niet zien en dan maakt hij toch een hat-trick. Dat is zijn sterkte. Heeft meer dan 300 goals voor de Red Lions op die manier gemaakt. Is alleen daardoor eigenlijk ook wereldspeler van het jaar geworden in 2025. Staat nog altijd op zijn naam, want die van 2026 is nog niet uitgedeeld. Maar het is tegelijk ook een vreemde speler. Maar als je zo goed bent, dan maakt dat allemaal niet uit. Het is nog altijd rondspelen achterin bij de Red Lions. Het is de Franse diamant in het midden die alles afzet. Arthur de Slover nog even zoeken, maar nog altijd niet naar voren kunnen. Een voetfoutje nog gemaakt. 6 minuten te gaan nog in het tweede kwart. De Belgen staan op achterstand. Opnieuw 1-2 voor de Fransen.
1: En we houden hier verschillende balletjes in de lucht vanavond. Nu weer het EK Atletiek. Simon, hoe verloopt de 10.000 meter? En waar zit Isaac Kimeli?
3: Wel, bijna halfweg wedstrijd. Bijna 5.000 meter ver. En Isaac Kimeli heeft de rol moeten lossen in de kopgroep. Na een trage openingskilometer heeft de Zweed Andreas Almgren tempo de hoogte ingejaagd. Simon de Wogny die probeerde nog zijn wagonnetje aan te pikken. Maar na enkele honderden meters besloot onze landgenoot om zijn wagonnetje weer los te koppelen. Er werd snel geschoven van posities. Terwijl de Wogny terugviel, schoof Isaac Kimeli op. Even kon hij de kopgroep volgen. Maar het tempo van de Zweed Almgren ligt te hoog. Waardoor de kopgroep is uitgedund naar 5 atleten. En Isaac Kimeli zit in de tweede groep van een 10 à 15 lopers waar ook de Bonny in zit. Maar er moet dus wel een streep worden getrokken door zijn medailleambities. Het was eigenlijk al duidelijk op de 5000 meter met zijn 9e plaats dat hij niet in de vorm van vorig jaar van het WK verkeert. Toen pakte hij zilver op het WK op de 5000 meter. Verbaasde hij heel veel mensen. En nadien wel wat persoonlijke problemen, blessureleed ook gekend. En in zijn voorbereidingswedstrijden haalde hij niet het niveau dat van hem verwacht werd. En dat toont zich ook op dit kampioenschap. Er bestaan geen wonderen, zeker niet in het afstandslopen. En dat maakt dat we nu naar een kopgroep van 5 atleten kijken. Met nog steeds de Zweed Almgren op kop. De sterke afstandsloper die verschillende Europese records op zijn naam heeft staan op de weg, onder andere op de 10 kilometer op de weg. Maar geen Belg in die kopgroep van 5. Het zal voor de plekken 10, 15 zijn, denk ik, voor Isaac Kimeli en Simon de Wogny. Maar dus geen medaille voor hen op de 10.000 meter.
1: Nee. Eerder vanavond is Helena Bonnet wel 7e geworden in de finale van de 400 meter. En je krijgt hier haar reactie bij Bert Sterks.
4: Helena Bonnet, je wordt 7e. Was je nog fris na 4 wedstrijden in evenveel dagen?
5: Ik stond hier niet super, super fris. Maar desondanks voelde ik mij vandaag toch wel best goed. Het is de eerste keer dat ik in de avond mag lopen. We worden hier 3 dagen wel in de ochtend. Dus het is toch wel deugd om even te kunnen uitslapen deze morgen. Maar ja, ik denk 7e. Op zich, ik stond hier ingeschreven met de 8e tijd. Dus ik denk wel dat ik tevreden kan zijn met mijn 7e plek.
4: Het is appelen met peren vergelijken, want het zijn heel andere omstandigheden. Maar met je chrono van eergisteren zou je 4e geweest zijn.
5: Ja, je ziet vandaag alle tijden zijn een pak trager dan de halve finale. Het is veel kouder, veel meer wind. En ja, dat toont ook wel. Het was een lastige wedstrijd. Met het eerste deel heel veel tegenwind. Maar ik denk dat ik toch best goed in het pak ben gebleven. Ik ga de wedstrijd een keer moeten herbekijken. Maar ik had toch het gevoel dat ik niet moest onderdoen voor de rest. En dat ik wel mee op het niveau kon lopen. Dus dat was wel heel fijn.
4: Jäger leek er geen last van te hebben. Hè? Wat een niveau.
5: Ja, Jäger is wel een tank. Een Noorse, die is denk ik wel gewend van in zware omstandigheden te trainen. Ook een echte spierbom. Dus ja, ik denk dat die haar manier van lopen, die daardoor iets minder last heeft van de wind. Dat de lichtgewichtjes zoals mij er toch wat meer last van hebben.
4: Je hebt een pittig jaar gehad, studies geneeskunde afgerond. Je loopt hier je beste tijd ooit, je loopt je eerste finale. Mag ik dat allemaal heel veelbelovend vinden?
5: Ja, ik ben heel tevreden als ik aan het begin van het jaar, als ze mij hadden gezegd dat ik hier vandaag in de finale ging staan, ik denk niet dat ik het had geloofd. Dus ik ben wel echt heel, heel, heel tevreden. En ja, ik kijk er wel naar uit, naar de toekomst, wat dat mag allemaal mag brengen.
4: Was het een moeilijke keuze om gisteren mee te lopen met de cheetahs, om vandaag misschien nog wat frisser voor de dag te komen?
5: Op zich niet echt, omdat ja, ik had, natuurlijk als je in de finale staat, je wil er altijd het beste van maken. En als atleet, je komt niet om laatste te zijn. Maar ik denk dat de medailles sowieso wel hoog gegrepen waren. En dan dacht ik, oké, ik loop liever 2 finales dan 1. En ook, ik denk dat we morgen met het vrouwenteam nog gaan proberen alles uit te halen. Ik moest ons ook nog plaatsen voor het WK volgend jaar. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik gisteren heb gelopen. Om toch nog een goede chrono te hebben voor alsnog naar het WK te kunnen met de 4x4 vrouwen. Dus ik heb er zeker geen spijt van. En ik denk ook niet dat ik hier zoveel frisser had gestaan als ik gisteren niet had gelopen.
4: Dus morgen nog een wedstrijd. 5e op 5 dagen, heb je dat al ooit gedaan?
5: Nee. Op de 2e heb ik ook wel 6 400 gelopen. Dus ik ben het al gewend van er veel te lopen, maar nog nooit zoveel op de rij. Gelukkig hebben we een heel goed medisch team hier. Dus ook bedankt aan hun om mij hier elke dag een beetje op te lappen. Dus vanavond goed mijn recovery strategie afwerken. En morgen staan we hier dan weer. Hè.
4: Vooruit gaan we recupereren, dankjewel.
1: En nu het in de andere voetbalmatch rustig geblazen is, verdienen ze bij Antwerpen ook nog wel een gesprekje als beloning voor hun 6-6. Antwerpen won eerder op de avond met 0-3 bij Kortrijk.
6: Rijn, proficiat met de overwinning. 6-6. En momenteel leider. Wie had dat een paar weken gedacht? Jij?
7: Ja, enfin, niet dat we leider zouden zijn, maar dat we wel 6-6 konden halen, dat sowieso. Ik denk, ondanks alle omstandigheden, dat het niet makkelijk was, maar we hebben keihard gewerkt en we hebben dat goed gedaan. En ik denk dat je er moet geloven dat je elke match kunt winnen. Maar nee, ja, kijk, we zijn wel blij met wat we gedaan hebben. Het moet nog veel beter. Ik denk dat er nog verschillende momenten in de match waren dat het beter moest. Omdat we toch op een bepaald moment echt wel onder druk hebben gestaan en dat was niet nodig. Maar goed, we zijn wel tevreden.
6: Want efficiëntie is ook een kunst.
7: Ja, zeker. Dat is een kwaliteit, absoluut. En ik hoop dat we dat heel het jaar kunnen doorzetten. Maar goed, ja, we hebben ook kansen gemist. Hè. Ik wil niet zeggen dat we alles gescoord hebben vandaag. Maar ja, kijk, die jongens, ik hoop dat we het gewoon zo kunnen doordoen. Ja.
6: Waarom klikt het zo goed? Want ik vond het wel goed staan vandaag. En het is toch een ploeg met veel jonge gasten ook.
7: Ja, maar ik vind dat leeftijd niet altijd belangrijk is. Ik denk dat die jongens allemaal allemaal vrij matuur spelen. Ik denk als je Xander ziet, die jongens van 2009. Ik denk, toen ik dat hoorde, 2009, ik verschoot mezelf. Maar als je ziet hoe dat hij op het veld zet, met welke maturiteit ook. Hier Jules, die dat top doet. En ik denk dat we wel een paar goede jongens hebben, die, zoals een Michael, zoals een Thibaut. Ik probeer dat ook te doen, die echt wel die jonge gasten ook wel een beetje probeert te... een beetje leading by example. Gewoon laten zien van kijk, we werken hier keihard en die jongens doen dat allemaal. En ik denk dat dat misschien ook wel de reden is dat wij nu 2 keer gewonnen hebben.
6: 2 thuiswedstrijden, dat lijkt me het ideale scenario.
7: Ja, we weten dat er thuis altijd iets extra kan, dat zeker. Ik denk, we kijken daar naar uit. We hebben er zin in. En ik hoop dat wij op deze manier kunnen verder kunnen doordoen.
6: Kijk je naar de eerste thuiswedstrijd, de eerste volgende thuiswedstrijd?
7: Allebei zijn allebei mooie matchen voor mij. Hè. Ik denk zeker Genk is ook een speciale match voor mij. En dan natuurlijk STVV, wat ook een heel mooi moment gaat zijn. Dus ik kijk er zeker naar uit, allebei.
1: Rij van Helden, ex-STVV bij Tom Boudewijl. En hoe staat het in het hockey? De Lions nog altijd op achterstand, Jonathan?
2: Nog altijd 1-2, maar de Red Lions komen wel. Ze staan nu weer in de cirkel, laatste seconde. De Slover brengt hem voor. Duvenkot kan er niet helemaal bij. Land wel nog bij Thibault Stokbroeks, maar dan is er toch afgefloten voor de rust. Daarnet leek de 2-2 ook te vallen. Tom Boon had een verre bal in doel gewerkt, maar heeft daarbij een fout gemaakt, waardoor het gejoel van korte duur was van het hele stadion. Hier die 2-2 op dat moment zou perfect geweest zijn, zo kort voor de rust, maar dan toch niet gevallen. En zo gaan de Red Lions met een achterstand tegen Frankrijk in hun openingswedstrijd terug naar de kleedkamers om te gaan bezinnen. En dat zal wel een vreemd moment zijn, want dit gaan ze echt niet verwacht hebben. Ze halen niet het niveau dat ze normaal wel kunnen halen. Ook opvallend, geen enkele strafcorner voor de Belgen. De Fransen hebben er ook maar eentje, maar daar zijn ze normaal zo goed in om die dan af te dwingen, om die voetfouten te gaan zoeken. En vandaag lukt ook dat niet. Echte kansen hebben ook niet veel opgeschreven. Net voor de afgekeurde goal van Tom Boon was er wel eentje, een grote kans voor Victor Wenier. Het was Tom Boon zelf die de bal achteruit kon leggen richting Wenier. Op een meter of 7 was dat dan van doel en hij haalde goed uit met een sleep net naast de rechterpaal van Corentin Saulnier. Maar op die manier gaan de Red Lions dus wel degelijk met een achterstand rusten in die eerste wedstrijd. En moeten ze het straks beter doen om niet met een kater te beginnen aan dit WK in eigen land in Waver.

0: De nummer 1 positie na de 10 kilometer die is niet weggelegd voor Isaac Kimeli. Dat wisten we eigenlijk al. En nu heb je nog wat extra info, Simon van Glabeke.
1: Ja, hij is uit de wedstrijd gestapt, Isaac Kimeli. We weten niet precies wanneer en waarom, maar het was al duidelijk dat hij niet voor de medailles zou kunnen meestrijden. Kimeli dus uit de wedstrijd verdwenen. Simon Domagny die zit wel in de wedstrijd, maar die is zo net gedubbeld door de leider. De Zweed Almgren die heel indrukwekkend aan het lopen is. Wat een nummer. Solo op weg naar de Europese titel als hij niet stilvalt. Misschien wel een van de strafste wedstrijden tot nu op dit EK. De Zweed Almgren. Voor hem wacht er nog een zware slotkilometer. Maar ligt ruim aan de leiding in deze 10.000 meter.
0: En er wordt opnieuw gevoetbald in Oud-Heverlee-Leuven, Club Brugge. Bij de voorsprong, de weliswaar krappe voorsprong voor de landskampioen Olivier de Wilde.
2: We zijn 2 minuten ver en Danny van den Heuvel heeft de bal nog niks echt genoteerd in deze tweede helft. Ik heb even de statistieken van de eerste erbij genomen. 14 schoten voor Club Brugge, 8 voor OA Leuven, 9 corners voor Club en 3 ook maar voor de Leuvenaars. Dus in de statistieken kan je wel zeggen dat Club Brugge echt wel de verdiende voorsprong te pakken heeft. Maar ik moet toch wel besluiten. En ik heb hier even bij collega's van de televisie, met name Peter Morren en Hein van Azenbroek, geluisterd. En zij zeggen toch ook, ja, Club Brugge is toch wat slordig, hè, vooral. En het heeft letterlijk dat handje geholpen geweest, hè, door Danny van den Heuvel. Echt letterlijk. Want zijn handje zat er maar tussen. Het had een deftige hand mogen zijn. En dan was dat wel gekeerd geweest, dat flauwe schot van Diacon. Maar niks is minder waar. En dat is heel jammer voor de Leuvenaars die met z'n allen, bijna met z'n allen, hier zijn afgezakt naar Den Dreef. Want heel veel volk in het stadion voor Leuven. Dat deze week nog in het nieuws kwam. Vooral omdat de club eigenlijk te koop staat. De King Power Tax Free groep die wil zowel de moederclub Leicester als de dochterclub Oud-Heverlee-Leuven te koop zetten. Het bordje dat leest dus te koop. Benieuwd wie er in gaat gaan op de vraag van de eigenaars. Even volgen nu met een omschakeling. Balverlies en dus Ikwemesi op links. Balikwisha is mee, Vaze ook, maar het moet een beetje naar achteren. Naar Wouter Jors. Via Schrijvers verdelen zij helemaal tot bij Giel. Daar gaat het ook naartoe. De Spaanse rechtsmidden. Maar geen echte lopende mensen. Dan maar Siebe Schrijvers opnieuw in het centrum vinden. En Balikwisha. Maar het is allemaal dat. Oei. Slechte bal naar achteren. Pletings die was al aan het lopen. Diacon is er mee vandoor. En dan moet Pletings natuurlijk bijlopen. En moet hij sprinten om Diacon bij te halen. Dat is al gelukt. Maar Diacon heeft nog steeds de bal. Bal naar Vetlessen. Vetlessen gaat hij naar een schot. Nee. Gaat helemaal naar breedte. Naar Forbes. Forbes afgeweken. Bal. En achter het doel. Even een probleem zou ik willen zeggen. Schijn bedriegt ze vooral. Want afgeweken bal. En je zou vooral een aan de grond genagelde van den Heuvel zien. En dan de bal die hem achter hem in het doel vastvalt. Maar dat is niet het geval. Het was via de voet van de terugkerende Opoku. En dus een corner voor Club Brugge. Maar ja, voorlopig leveren die niet al te veel op. Dus ik zou zeggen 50 minuten ver, 0-1 voor Club Brugge hier in Leuven.
0: Ja, en toch nog even meepikken. De Europese titel op de 10 kilometer bij de mannen is voor Zweden, Simon.
1: Ja, hij gaat zo dadelijk de laatste rechte lijn induiken. Wie nog inspiratie zoekt voor een zondagsloopje morgen, die moet video's van Andreas Almgren opzoeken. Een grote inspiratiebron, moet ik toegeven, ook voor mij. En hij gaat het hier afronden, hoor. De klus solo, de wedstrijd hard gemaakt na een trage openingskilometer. Hij kan nog uitbollen naar de Europese titel. Wat een fenomeen, de Zweed. Vorig jaar brons op de 10.000 meter. Nu ook alles gericht op die 10.000 meter. Geen 5.000 meter lopen, zoals vele anderen. En hij haalt het met meer dan 100 meter voorsprong van de titelverdediger, de Zweed Lobalu. Onze landgenoot Simon Domagny die moet nog een kleine ronde afleggen, nog 300 meter. En Isaac Kimeli, zoals eerder meegeven, die is uit de wedstrijd gestapt. En tot slot nog zeggen dat ook de derde nu een sprintje trekt, om maar even aan te geven wat een voorsprong dat de Zweed Almgren heeft. Dat is Jimmy Gressier op zo'n 300 meter achterstand zal dat zijn. Hij probeert nog de Italiaan Kripa af te houden in een zinderende laatste ronde. Hij kijkt nog eens achter hem, heeft nog geen EK-medailles op zijn palmarès staan op de piste. Gressier, de wereldkampioen overigens van vorig jaar op 10.000 meter. En hij steekt zijn armen in de lucht. Hij heeft brons te pakken. Maar de man waar ik toch nog eens een diepe buiging voor wil maken. De Europese kampioen op de 10.000 meter. Wat een indrukwekkend nummer. Is de Zweed Andreas Almgren.
0: En een uurtje geleden, zowat, is Norwitz op de 11e plaats geëindigd in de Zevenkampen. Luisteren naar haar reactie bij Bert.
1: Norwitz, je wilde een beter gevoel overhouden dan Agutsis. Hier is dat een beetje gelukt voor jou.
3: Ja, mijn lichaam voelt beter. Dus dat is leuk. Dat was denk ik een van mijn doelen die ik voorop had gesteld. En mij een beetje zekerder voelen over alles. Ik denk dat dat ook wel is gelukt. Maar ja, er is veel werk nog. Ik heb gewoon een seizoen nodig waar ik kan doortrainen, denk ik. Ik hoop dat dat er nu gaat aankomen. Maar ik denk dat ik tevreden moet zijn. Het was vechten voor elk punt.
1: Het belangrijkste is, je bent het zonder kleerscheuren doorgekomen. Denk ik, geen pijntjes, geen last?
3: Nee, alleen mijn teen. Die is super wel zeer tijdens verspringen. Maar hij hangt er nog aan.
1: Wat heb je uitgestoken?
3: Ja, eigenlijk sinds Götzis mijn hoogspringen. Te veel geblokkeerd en die zag blauw. En nu, hoe lang zijn we later? 3 maanden later is het is hem er bijna af. Hij gaat er zobiet af zijn, denk ik.
1: De nagel hoop ik niet, de teen.
3: Ja, ik hoop het ook.
1: De tweede dag was een beetje moeizamer, denk ik. Verspringen ging nog wel, maar de speer was niet geweldig.
3: Ja, er was heel veel tegenwind. En het is niet makkelijk speerwerpen in tegenwind. Ik denk dat het bij andere meisjes ook moeilijk was. Het was vechten om toch over dat lijntje te geraken. En ik ben wel blij dat ik over het 40 meter lijntje ben geraakt. Maar het was vechten.
1: Het is een nieuw begin. Het geeft je moed. Wat ga je dit seizoen eigenlijk nog doen nu?
3: Ik hoop dat ik op de Memorial iets mag meedoen. Dat zou heel fijn zijn, maar ik denk dat dat het laatste zal zijn. En dat ik dan volgend seizoen hopelijk eindelijk goed kan starten en goed kan doortrainen.
1: Voilà, dankjewel. Tot binnenkort.
0: Ja, Norwitz en dan toch weer de live atletiek bij jou, Simon?
1: Ja, want Merel Maas, haar competitie zit erop in het hoogspringen. 3 pogingen nodig gehad op haar openingshoogte, 1,83 meter. Daar uiteindelijk wel overgewipt, maar 1,88 meter is het eindstation voor Merel Maas, die in de kwalificaties nog 1,91 meter haalde, maar vooral geplaagd werd door een rugblessure. De jonge Merel Maas, nog maar 21. En ze zal wellicht rond de 10e, 12e plaats eindigen. Dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen. We kunnen ook wel nog zeggen dat Simon Dobonyi 11e is geworden uiteindelijk in de 10.000 meter. Die werd gewonnen door de Zweed Almgren.
0: Dankjewel. Oud-Heverlee Leuven-Clubbrugge is nog altijd 0-1. En bij het begin van de tweede helft staat het in Racing Genk-Westerlo 2-2. Jeroen van der Loop, ja toch?
4: Ja, dat klopt. 3,5 minuut gespeeld. En toch alweer een goede kans gezien voor Racing Genk. Nadat Ito een hoekschop gaf die aan de eerste paal werd weggewerkt. Terug in zijn voeten. En hij kreeg veel ruimte en probeerde het dan maar eens een keertje in de korte hoek. Maar Jungdal had geen zin om zich daar te laten verrassen. En werkte die bal in hoekschop. Waardoor er nog geen doelpunt gevallen is in de tweede helft. 4 doelpunten in de eerste helft. Vermakelijke eerste helft. Waarbij Westerlo het in het begin heel goed deed. Maar waar Genk het dus op 3 minuten helemaal terug gelijk trok. En zo dus 2-2 de rust ingingen. Beide ploegen hebben dus met dezelfde 11 de tweede helft aangevat. Die kans van Ito hebben we genoteerd. Nu is er balbezit voor Westerlo. Zij proberen rustig aan een volgende aanval te bouwen. Maar voorlopig hebben we hier nog geen doelpunt in de tweede helft. 2-2.
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een 40-tal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Lieselot Vlemings van Kazoo.
9: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
8: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
10: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien in de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
8: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan. Het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
11: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft. Jongens van Shane McLeod, om niet met een valse toernooi, met een valse noot aan hun toernooi te starten.
8: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In Racing Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp-Kortrijk met 0-3. Union Zulte-Waregem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Neem pen en papier voor de uitslag van de lototrekking 16. Dat is het eerste getal, gevolgd door 18, 28, 29, 30 en 41. Het bonusgetal 33. De joker plus 2, 7, 6, 3, 8 en 9. Het symbool is daar boogschutter. Alle info vind je ook op lotto.be.
5: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
0: Straks zeker weer aandacht voor het hockey, want een nederlaag in de openingsmatch, dat staat niet in het plan, denk ik. Dus kijken of ze dat nog kunnen rechttrekken. Club Brugge daarentegen, Olivier De Wilde, dat heeft veel minder zorgen. Jij hebt nieuws.
2: De dubbele voorsprong te pakken dankzij Rode Duivel, Brandon Mechelen. Hij opent zijn konto, wordt nogthans vastgehouden door twee man van Leuven. Bij een voorzet van op rechts in de rand van de kleine baklijn kan hij zich toch mooi posteren tussen Niakossi en tussen Wouter George. En zet hij zijn hoofd ertegen en is het klaar geklaard, of de klus geklaard door Brandon Mechelen. 8 goals had hij vorig seizoen voor Brugge. Wel, nu heeft hij er eentje. We zijn 2 matchen ver en dus de comfortabele voorsprong voor de Bruggelingen, die het toch wel moeilijk hebben in deze tweede helft. Ik blijf het zeggen, het is nu met een bal die zomaar wordt gebracht en waar de klasse en het toorinstinct, zou ik bijna zeggen, van Brandon Mechelen uitkomt. Maar nee, dit is Club Brugge toch wel onwaardig, om het met grote woorden te zeggen. Dit is een landskampioen onwaardig. Ze spelen echt niet geweldig en hebben toch wel een paar keer daarnet nog een grabbelmomentje van Jan Sommer. Had heel anders kunnen aflopen. Dan is een balverlies waar waarbij Wouter George een boulevard voor zich had en echt plotseling heel veel ruimte had. Kon eigenlijk bijna de 16 binnenlopen, maar schoot te overhaast en dan over het doel. Jammer, want dit was eigenlijk de kans voor Leuven in deze tweede helft. Een flauw begin waarin Leuven eigenlijk nog wel de betere ploeg was op het veld om dan toch alles in perspectief te plaatsen. Maar dus nog steeds de voorsprong voor Club Brugge. En het is zelfs een dubbele dus geworden met dank aan Brandon Mechelen. Nog even volgen wat hier bij Niakossi gebeurt. Afleggertje voor William Balikwisha. De plaatsbal bijna binnen, maar afgeweken. Sommer aan de grond genageld. Wel nog een corner afgeweken op iemand van Brugge dus. En dus loopt Siebe Schrijvers naar de cornervlag op Wippertje en snel die corner nemen. Dat is ook iets wat nu wordt gedaan in de nieuwe regels. Hij achter de bal, Balikwisha komt zich aanbieden. Het gaat niet kort zijn in deze 62e minuut. 0-2 voor Club Brugge. Wordt het nog iets voor Leuven? Wordt het dan nu misschien? Daar is Ikwimesi. Die kopt daar tegen iemand van Club Brugge. Tegen de rug van iemand van Club Brugge. In het eerste opzicht. Iedereen bij Leuven recht. En appel voor handspel. Maar dat gaat de VAR Ken Vermeijden in Tubeke dan maar moeten bekijken. En dan roep ik wel terug, Gert. Maar voorlopig blijf ik dus zeggen. 0-2 voor Club Brugge. 62 minuten ver.
0: Oké. En beginnen die enthousiaste fans van de Red Lions daar in Waver stilaan wat ongerust op hun stoel te schuifelen, Jonathan met de penning?
11: Ik denk het wel, kan het van hier niet zien, want ze zitten heel ver, de fans die ik kan zien. Maar halfweg, het derde kwart, moet je toch weer zeggen dat het gewoon niet goed is bij de Red Lions. Het lukt niet, ze raken niet in de cirkel. Daarnet was er een kansje voor Arno van Dessel, maar dat is ook een van de enige die we in deze wedstrijd hebben kunnen noteren voor de Belgische mannen. En er gaat te veel mis in de verdediging. Het is te laks. Je ziet het bij een Alexander Hendricks die op rechts zo makkelijk gepasseerd wordt door één beweging, één schijnbeweging. En zijn rechtstreekse tegenstander is er al voorbij. En je zag het daarnet ook bij een Fransman die zomaar vanuit de rug van Romain Duvekot, de spits van de Lions, de cirkel kon inlopen. Hij niet in zijn rug gekeken en zomaar een nieuwe kans voor de Fransen. En dat gebeurt echt te vaak. En van de counterkansen kunnen de Lions dan toch ook veel te weinig profiteren. Hier zien we nog eens een kans voor de Fransen. Het is Malo Martinage die de bal in de cirkel gaat mogen duwen. Die jongen heeft ook wel een leuk verhaal. Gaat naar Gantoise, gaat in België gaan spelen en krijgt de bijnaam de Lamine Yamal van het hockey. Het is een beetje moeilijk om te ontdekken hoe hij aan die bijnaam is gekomen. Ik vroeg het daarnet ook eens aan onze grote hockeykenner bij Sportza, aan Eddy de Maris. Hij heeft ook geen idee en het is ook raar, want hij speelt met de nummer 14. Is gewoon een rechtsachter. En dat zijn dus al geen linken met Yamal, maar is wel de allerjongste speler op dit WK. Dus misschien komt het daar van een kans voor de Fransen. En een doelpunt voor de Fransen? Nee, want een fout gemaakt op Vincent Van Asch. Hij ook boos op zijn verdediging. En dat komt terug bij wat ik daarnet zei. Het is te laks. Het gaat allemaal te makkelijk. Ze raken het te makkelijk voorbij. En dat was deze keer misschien ook wel gewoon iedereen of de Lions met de handen in de lucht. Want dan moet je toch eerst verder verdedigen. Ook Victor Wenier ging hier snel tegen de grond. In een soort wanhoopspoging. Nog eens opbouwen bij de Red Lions. Nog altijd geen strafcorner gekregen, ook in deze wedstrijd. Ze krijgen er normaal heel erg veel. In de Hockey Pro League kregen ze er 4,8, bijna 5 dus, per wedstrijd. En dan moet je ook weten dat ze een hele hoge conversion rate hebben. Het aantal penalty corners dat ze ook in een doelpunt kunnen verwerken. 35%, meer dan 1 op 3. Daarvoor heb je Alexander Hendricks in zijn ploeg, in je ploeg. En dan staat hij vandaag niet al te goed te verdedigen. Heeft hij gewoon geen makkelijke wedstrijd. Dat kan ook eens. Maar in zo'n penalty corner is hij altijd van goud waard. Ze hebben er nog geen gehad. De Red Lions hebben nog altijd een moeilijke wedstrijd tegen de Fransen. Het is nog altijd 1-2 voor Frankrijk. En nog maar 4 minuten te gaan in het derde kwart.
0: En van die 1-2 in het hockey gaan we toch terug naar de 2-2 in Genk-Westerlo. Want daar blijft het dan voorlopig eventjes bij blijkbaar, Jeroen.
4: Ja, het is inderdaad doelpuntloos in de tweede helft. 60 minuten gespeeld. Wel wat kansjes. Vooral de Japanners aan beide zijden. Ito en Yokoyama aan de kant van Genk. Die al wel wat kansjes hebben gehad. Ito in die korte hoek al na een paar minuten. Yokoyama die kwam goed naar binnen. Probeerde daar Jungdal te verrassen. Die had een goede save in petto. En in de rebound moest Elouadi te hoog springen om met de kop die bal in het lege doel te koppen. Dat lukte niet. En aan de overkant was eerst Saito op wandel. Hij mocht ver komen. Trapte eerst met rechts. Dat schot werd geblokt. En dan bleef hij toch in balbezit. En met links ging de bal wild naast het doel van Brugmans. Dus geen doelpunt voor hem. En nu bijna Brian Heijnen. Maar zijn schot wordt ook geblokt. En dat gebeurde Ook met het schot van Sakamoto, de Japanner van Westerlo. Die ging aan de rechterkant aan de haal. Wilde eigenlijk de bal voorzetten, want Basset stond vrij tussen de laatste verdediger en de doelman. Daar moest de bal komen van Sakamoto. Dat lukte niet. En dus besloot hij zelf maar uit te halen. Maar via een verdedigend been van Genk ging die bal over het doel van Luca Brugmans. Nu Genk weer aan de rand van de 16. Voorzet weggewerkt daar door de Duitse Reno Moens. Hij overgekomen van Greutervoort, beter gezegd. En die had hij vorige week al willen hebben in zijn basis, zei Issam Sharai. Toen was hij nog niet topfit. Nu dus daar centraal in de verdediging goed bezig deze wedstrijd. Zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht naast zijn Japanse maatje Kimura. Heel wat Japanners op het veld, zowel bij Genk als bij Westerlo. Kayembe daar aan de linkerkant probeert daar het duel met Mbamba uit te vechten. Ze hangen aan mekaars kleren aan beide kanten. Dus denkt Visser, als jullie elkaar proberen uit te kleden, laat ik het rustig verder doen. En dan verliest Kayembe de bal. En willen de supporters van Genk een vrije trap. Maar dit is goed opgelost door Laurens Visser. En wordt het een doeltrap voor Westerlo. En Jungdal heeft er al een paar in de lengte lang getrapt. Maar nu ziet hij dat er een speler van hem geblesseerd is. Hij mankt daar een beetje toch een teken, Congreve, dat het goed gaat. En dus besluit Jungdal even te wachten met deze doeltrap. En kunnen we hier ook afronden. 62 minuten gespeeld. Genk, Westerlo 2-2.
0: Nou, TVD Leuven, Club Brugge is het 0-2 voor Club Brugge na die goal van Brendan Mechelen in de tweede helft zo net. En we naderen het einde van het derde kwart in het hockey, Jonathan.
11: 1 minuutje te gaan nog in het derde kwart inderdaad. Arthur de Slover wilde graag die eerste penalty corner voor de Belgen, maar heeft hem niet gekregen. Bal is op rechts bij Lucas Balthazar. De Slover kan aanleggen. Duwekot kan dat ook doen. En wat een save opnieuw van Corentin Saunier. Dit was een goed schot van Roman Duvekot deze keer. Is ook nog te weinig echt in aanmerking gekomen om te kunnen aanleggen. Deed het deze keer zeker wel goed. Bal weer op rechts. Weer moet die bal in de cirkel. Komt hij bij Nelson Onana. Hij al gescoord. Duvekot moet hem van onder zijn lichaam halen. En gaan we nu wel ineens de strafcorner krijgen? Jawel, op 36 seconden van het einde van het derde kwart gaan we die eerste strafcorner krijgen. De Fransen mogen zich gaan omkleden, mogen hun gear gaan aantrekken. En dan verwachten we een staalharde bal van Alexander Hendricks of Tom Boon. Te zien wie hierop staat. Ik moet hem even proberen vinden in de huddle. Hij staat er wel degelijk op. Alexander Hendricks, nummer 16. Maker van zoveel doelpunten op die penalty corners. Misschien wel de allergrootste specialist in het wereldhockey. Superster van Gontwazen. Komt die bal. Hendricks staat er klaar voor. Gaat hem nemen. Gaat hem slepen. Die bal wordt niet door Hendricks gescoord. Maar wel door Roman Duvekot. De 2-2 staat er dan toch voor de Red Lions. En dan gaat het stadion nog eens ontploffen. Hendricks legde hem zelf af. Ik denk dat het een lijn naar Duvekot ging. Naar zijn maatje bij Gontwazen. Allebei van Antwerpen. Allebei werkend in Gent. En ook Shane McLeod, de bondscoach, kan zijn glimlach nu niet wegsteken. De 2-2 is er bij die eerste penalty corner. Ze hebben er zo lang op moeten wachten. En het is goed gespeeld hoor. Het is wel heel slim aangepakt om op die manier bewust richting Duvekot te spelen. Die kon ontsnappen aan zijn tegenstander. Zijn steek neerlegt. En hem op die manier over Saunier loopt. Het is 2-2 net voor het verstrijken van het derde kwart. De Belgen zitten terug in de wedstrijd tegen Frankrijk.
0: Mooi is dat. En deze Sportza die gaat zijn dynamisch karakter behouden tot het einde, tot 11 uur. Want er zit ook nog een belangrijke afspraak, in tweevoud zelfs, aan te komen voor de Belgen op het EK Atletiek, Simon.
1: Jawel, de 4x100 meter bij de mannen en bij de vrouwen. Te beginnen met de race bij de mannen rond 10:30 is dat. En twee nieuwe namen in de ploeg tegenover de reekse van eerder vandaag. Ibrahim Camara, die mag straks de spits afbijten. Dat is een nieuwkomer in de ploeg bij de Falcons. Maar Simon Verherstraeten, die zal straks het stokje hopelijk mogen thuisbrengen als alle wissels goed verlopen. Verherstraeten werd gespaard in de reekse. Heel blessuregevoelig. kampte nog met krampen aan de kuiten in de finale van de 100 meter, waardoor hij achtste werd, niet op volle kracht daar. Maar toch weer twee extra troeven, toch zeker met Verheerstraat, de finalist van de 100 meter. Dan mogen de Falcons stilaan dromen van een medaille. Die medaille komt er misschien rond 10:30. En nog even meegeven, de 1500 meter zonder Belgen is gewonnen door een Nederlander. Door Stefan Nillissen, die in de laatste 100 meter wegstormde van de tegenstand. De Zweed Filström die vierde zijn zilveren medaille met kerstvers Europees kampioen op de 10.000 meter Andreas Almgren. En het brons ging naar de Ier Koskeren. Maar dus met Nillissen een Nederlander als nieuwe Europese kampioen. En straks misschien een medaille voor Simon Verheerstraat bij de Falcons. Wie weet, daarvoor is nog een kwartiertje wachten.
0: Maar wij hebben geduld en er is ondertussen ook nog voetbal uiteraard. Mogen we die 6-6 voor Club Brugge al opschrijven, denk je, Olivier de Wilde?
2: Nou, dat voelt wel zo aan, hoor. Sinds het doelpunt van Brandon Mechelen is het tempo wat uit de partij. Is Club Brugge ook wat lager aan het voetballen. De bal ook binnen de ploeg aan het houden. En dat is zeer goed aan het lukken nu. Nog eens een mooie bal van Sijs naar Potts. En ja, Club Brugge op individuele klasse, wil ik dan wel zeggen. In spaarstand nog niet met het geweldige voetbal dat het vorig seizoen bij Weile toonde. In de Champions League bijvoorbeeld. Maar ja, nu gewoon nog met een ploeg in opbouw natuurlijk. Hè. Dit is huiswerken vooral. En huiswerken is pas in te dienen wanneer de school herbegint. En dat zal dan rond september zijn. Hè. Dan zou het transferhoofdstuk volledig afgesloten moeten worden. Dan zal er ook besloten worden of Tressol die blijft. Of Essay nog komt. De man van Crystal Palace die toch op de radar staat bij Club Brugge. Of Forbes vertrekt. Of dat dan ook nog consequenties heeft voor andere posities. Enfin, dus Club Brugge doet het met een ploeg in opbouw hier toch wel vrij secuur. En ook, niet te vergeten, twee keer al voorlopig toch, moeten we met twee woorden spreken. De clean sheet voor Jan Sommer, Lee en Mechelen. Foutje nu van den Heuvel, geeft het zomaar weg in het uitvoetballen. Ja, dat is niet voor het eerst hoor. Voor de wedstrijd kregen we ook nog van Hein van Azenbroek in de persruimte. Die had zijn laptop bij zich en toonde nog wat uitvoetballend vermogen van den Heuvel in een galenmatch tegen Lille. Tegen het Franse Lille. En dat was toch ook

0: vaak zeer slordig. Dat moet je dan toch wel nageven dat hij niet de beste voeten heeft. En dat toont hij hier toch wel iets te vaak hoor in deze partij. Geen al te beste prestatie van de doelman van Leuven. En het zal toch bij de Leuvenaren toch wel iets meer de vraag doen reizen of de beste doelman, zoals ik al zei, in dit op papier toch Tobe Leijsen in het doel moet staan. Volgende wedstrijd, dat is dan tegen AA Gent. Voorlopig dus, slotkwartier breekt aan. Club Brugge de comfortabele voorsprong in Leuven met nog een foskeu van Siebe Schrijvers om het te tonen dat het allemaal een beetje het vet van de soep is. Brugge dus 0-2 voor tegen Leuven.
1: En geen wijziging in de tussenstand en ook niet zoveel gebeurd in Racing Genk-Westerlo 2-2 daar nog altijd.

0: En dat is echt wel wederzijds, want Zoutelanden blijft een mooi nummer. 2-2 is al beter dan 1-2 als je net op achterstand gestaan hebt. Daar zal iedereen in Waver het wel over eens zijn. Jonathan, hoe staan de Lions nu in dat laatste kwart?
1: Een dikke 10 minuten nog van dat laatste kwart hebben we over en de Belgen zijn in balbezit. Maar tekenen van een aankomende 3-2 hebben we toch nog niet gezien. Net een hele grote kans voor de Fransen. Wel, Timothy Clément kon de bal van op echt een meter van Vincent Van Asch keihard binnenknuppelen, maar miste de bal. Sloeg echt naast de bal. Nelson Onana kan hier hetzelfde doen, maar vergeet zijn controle helemaal juist uit te voeren. En zo is er een Franse uitval nu, een Franse counterkans. Met Florent Vaal, ook hij doelpuntenmaker in deze wedstrijd. Opgegroeid in Nederland, speelt in Nederland, een van de weinigen. Speelt bij Klein Zwitserland, heel veel van die anderen in België. Hier is Victor Foubert, een van die jonge talenten. Speelt hem door de benen van een van de Fransen. Maar geen voetfout en dus geen penalty corner. Wel een herneming op de 23 meterlijn. Arno van Dessel, hij een actieve rol gespeeld. Echt in het midden, de meest centrale middenvelder. Nog altijd een jongeman. Maar een van de allergrootste talenten in deze nieuwe generatie, Red Lions. Arthur van Doren. Nee, Tommy Willems, sorry. Moet de bal naar voren krijgen, gaat dat doen met een lange bal. Bal komt bijna bij Tom Boon. Maar Xavier Gaspar komt hem nog net voor zijn voeten halen. En boegeroep vanuit het publiek. Omdat zij misschien een fout hebben gezien in de rug van Tom Boon. Die gaat ook verhaal halen bij de scheidsrechter. Voorlopig geen sprake van. Nog geen video referrals gebruikt in deze wedstrijd ook. Ook dat is opvallend. Allebei de hockeyploegen mogen dat één keer doen. Doen ze het juist, dan krijgen ze hem gewoon terug. Maar allebei dus nog niet gebruikt. Voorlopig dan gewoon eens met de beslissingen van de umpires. Alexander Hendrik staat hem hier nog even volgen. 9 minuten te gaan nog. Speelt hem naar het midden. Arthur de Slover, die leek het veld er net te verlaten. Geblesseerd staat er dan toch gelukkig voor de Red Lions inderdaad terug op. Achterin opnieuw met Tommy Willems. Blijven verdelen naar die rechterkant. Lucas Baltazar, heel veel start van op die rechterkant. Baltazar, Willem in de cirkel rammen, doet dat niet. Arthur de Slover nog eens naar achteren. Van Doren, alle Fransen. Bijna achter de 23 meterlijn. Verdedigen die 2-2 en je snapt ook waarom. En ook hier komt dan niks uit. 8 minuten te gaan nog. Net iets meer. Victor Charlet deed dat goed. Nog altijd zoeken naar die 3-2 voor de Belgen. Voorlopig komen ze er nog niet al te dichtbij. Hier maar nog even volgen. Tom Boon. Wow. Alexander Hendricks deed het op dezelfde manier zoals Lucas Baltazar het er net wilde doen. Rammen in de cirkel en hopen dat iemand zijn sticker tegen kan zetten. En Tom Boon kon dat wel. Maar kan hem niet tegen het doelvlak verlengen. Dus nog altijd 2-2. Nog altijd zoeken voor de Red Lions naar die winning goal in die eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk.
0: Oud-HVB Leuven Club Brugge blijft 0-2 en komt er nog een winnaar in Racing Genk Westerlo. Jeroen van der Loop.
2: Dat is hetgeen dat ons hier ook bezighoudt in het stadion. Voorlopig nog niet 75 minuten gespeeld. 2-2. En beide ploegen zijn een beetje aan het wisselen geslagen bij Westerlo. Al 3 wissels. Bassett, Congreve en Mbamba zijn er al uit. En in hun plaats zijn Flo Lalawi en Akmek Naglo in de ploeg gekomen. En nu op dit moment wisselt ook Genk voor de 3e keer. Eerder al was Biboet in de plaats gekomen van Doron Sinmi. En nu komen Daan Heijmans en Kenan Haroun in de ploeg. En Haroun, dat is het neefje van Faris Haroun, de hulptrainer van Antwerpen. En Daan Heijmans, hij wordt opgejuich ontvangen, want hij is zo iemand die uit het niets een doelpunt kan maken. Die uit het niets misschien wel de 3-2 voor Genk over de streep kan trekken. Genk heeft in ieder geval het balbezit. Daar wordt stevig op de enkels getrapt door Fofana. Op de enkels van Brian Heijnen. En dat kan misschien wel een momentje zijn. Een meter of, wat zal ik zeggen, 25, 26 van het doel van Genk. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Laurens Visser legt de bal nog een metertje verder naar links. En Ito is al achter de bal gaan staan. En alle grote mannen, waaronder dus Kongolo, de centrale verdediger, en Bangura zijn opgedoken in de 16. Daan Heijmans staat er ook bij. Zoneverdediging van Westerlo met zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 op een rij op de rand van het penalty stip. En dan moet Ito die bal in de 16 brengen. Dat gebeurt bij deze aan de tweede paal. En daar is helemaal niemand En die rolt dus over de achterlijn. Voorlopig heeft de tweede helft een stuk minder te bieden als de eerste helft. Dat kunnen we ook zien op het scorebord. Want die 2-2 stond aan de rust al op het bord in minuut 77. Nog steeds 2-2 Genk-Westerlo.
0: Voor we de slotfase gaan volgen in het hockey. En daar gaan we niet te lang mee wachten. Toch nog even naar Leuven. Jij nog wat te vertellen over wat wellicht de tweede overwinning van Club Brugge gaat worden, Olivier?
3: Ja, die hangt inderdaad in de lucht. En daarnet was er bijna de 0-3. Een counter die werd afgerond door Club Brugge met Forbes. Maar Danny van den Heuvel die zette zijn foutje recht, wil ik zeggen. Maar dat is ook niet helemaal het geval. Maar hij pakte toch met een heel goede parade de inzet van Forbes. En zo in corner geduwd. Die opnieuw maar niks oplevert. Dat is misschien toch een werkpuntje voor Ivan Leko. Want ik denk dat ze ondertussen al in de dubbele cijfers zitten. Wat aantal hoekschoppen betreft. En het levert alsmaar minder en minder op voor Blauw-Zwart. Nog een invalbeurt ook op te schrijven voor Gian Virgili, de Catalaan die voor 12 miljoen over is gekomen van Mallorca. Hij er dus ingekomen. En ik moet zeggen, ik ben al een paar keer naar de jongen aan het kijken. Wat een lage kousjes heeft hij aan. Ik zou bijna willen zeggen, de scheenlappen die daarin zitten, die kunnen echt niet groter zijn dan een tukkoekje. Dus dat is echt iets wat ik straks eens wil bekijken van dichtbij hopelijk. En eens wil zien hoe groot de scheenlappen van Gian Virgili zijn. Want daar is echt wel wat over te zeggen. Ik denk dat op het EK Atletiek mensen met hogere kousen lopen dan deze jongen aan het voetballen is. Maar goed, hij krijgt nu wel de kans misschien op een doelpunt. Want hij komt met 2-2 als Le Maréchal goed meegrist. Jawel. En dat zou misschien nog een actie kunnen opleveren hier op links in de kant.

0: counter na een corner voor Leuven. Virgili komt naar binnen, geeft hem mee aan Le Maréchal. Afleggen voor Tresoldi. Tresoldi in de draai. Goal, voilà. 0-3. Doelpunt voor Nicolò Tresoldi. Hij opent zijn konto ook. Hij zet zich op het scorebord. Maar de vraag is hoe lang hij nog in België zal spelen. 0-3 voor Club Brugge en een doelpunt in Genk, Jeroen.
1: Jawel, 3-2 Racing Genk. De ingevallen Aaron Bibout die tikt de voorzet aan de tweede paal binnen. Jungdal is verrast, kan er niks meer aan doen. De bal bleef lang in de lucht hangen. Ik denk dat het een voorzet was van Junya Ito. En aan de tweede paal is het Bibout die ervoor zorgt dat Genk de laatste 10 minuten met een 3-2 voorsprong ingaat.
2: Ja, ja, dan gaat Racing Genk van een 0-2 achterstand mogelijk naar een 3-2 zege. En dan moeten we zo stilaan toch in de laatste minuten ook van het hockey komen. Kan het ook nog een 3-2 worden voor de Red Lions, die ook wel een paar keer op achterstand gekomen zijn vanavond natuurlijk, Jonathan?
3: Daar moeten ze absoluut naar streven, naar die 3-2, naar de eerste winst om hun WK mee te openen. Daarnet was er even een video referral om... te zoeken of er een strafcorner denk ik moest aankomen voor de Red Lions, maar zelf ingezet door de umpires. Dus geen sprake van dat België die nu kwijt is. Ze hebben hem trouwens niet gekregen. We gaan weer opbouwen met de Belgen. Kansen voor de Fransen die komen er niet mee. Het is alles of allemaal Red Lions wat de klok nog slaat. Roman Duvekot gaat nog eens naar binnen lopen. Slaat hem tegen Saunier. Bal kan nog hernomen worden door Guillaume Hellain. Weer vragen voor een penalty corner. Ze gaan de video referral wel niet aanvragen. Klagen tegen de scheidsrechter wel. Maar dan moet je doorhockeyen. Sellier gaat hem hier verliezen. Alexander Hendrik staat beter te verdedigen nu. Harder. Deze paas is dan wel helemaal verkeerd. En zo smoor je de eigen counterkans zomaar weer in de kiem. 4 minuten nog. Het is met zenuwen bij de Red Lions. Dat merk je aan alles. En dat is ook logisch. Je zit hier in die nieuwe arena. Waar 10.000 supporters willen dat je goud gaat pakken. Maar je speelt natuurlijk een toernooi waarin je alles moet winnen. En niet meteen in de finale staat. Nog eens op rechts volgen. Lucas Baltazar. Hij veel aan de bal. Dus Roman Duvekot. Nu gaan we wel die strafcorner krijgen. Jawel. Voetfout. Het kan zo simpel zijn. Bij de Fransen gaan ze niet akkoord. Victor Charlet staat bij de scheidsrechter. En ik denk dat het nu wel degelijk... Het gaat naar de VAR. Het gaat naar de videoscheidsrechter. Hij vond van niet. We kunnen zelf al één keer naar de herhaling kijken. Duvekot staat hem tegen de pols. Aan de scheidsrechter om te beoordelen wat dat gaat worden. In elk geval de formatie van de Red Lions wordt klaargezet. Alexander Hendrik staat er wel degelijk op. Deed het daarnet al heel inventief. Plaatste hem dus naar Roman Duvekot die langs de rechterpaal inliep. En een goed voorbij Saunier. Sloeg. Ze gaan hem wel degelijk krijgen, denk ik. Alhoewel, zover zijn we nog niet. Is de video referral voor België die toch weg is. Dan hebben ze daar iets langer over gedaan. Dan was het daarnet toch geen beslissing van de scheidsrechter zelf. De helmen, de kniebeschermers en de handschoenen zijn allemaal aangedaan. Maar de Franse verdedigers staan in een rijtje voor hun doel. Af te wachten wat de scheidsrechters gaan beslissen. Het is lang wachten op wat ze gaan beslissen. En het is dan ook niet zo makkelijk te horen wat er beslist wordt. Dus we gaan moeten afgaan op de bewegingen. Maar kijk, de scheidsrechter wijst wel degelijk naar de hoek. En dus mag die strafcorner komen. Hebben we lang op moeten wachten. De Red Lions mogen hopen dat ze niet uit de concentratie zijn gehaald. Maar Roman Duvekot mag hem binnenslepen. Moet buiten de cirkel gaan. En dan mag Alexander Hendricks hem overnemen. Als Arthur van Doren hem goed stillegt. En Hendricks scoort hem. Jawel. Alexander Hendricks met de 3-2. Voor de Red Lions. Was hard op doel. Was recht op Saunier. Maar hij loste hem. Hij loste hem. En op die manier komt de 3-2 er dus toch aan. En gaan de Red Lions ondanks al die zorgen in deze eerste wedstrijd. Dan toch gewoon een eerste wedstrijd winnen. En dan is Alexander Hendricks opnieuw de cruciale pion. Staalhard was het. En hij belandt onder de oksel van Saunier. Plaatste zich op zijn knieën. Dacht hem met het vlakke oppervlak van zijn lichaam wel tegen te kunnen houden. Maar hij glipte er toch door. Het is 3-2 voor de Red Lions tegen Frankrijk met nog 3 minuten te gaan. Dit moeten ze nu vasthouden om die eerste winst op het WK binnen te halen.
4: Radio 1. Sportza.
2: 3-2 in het hockey, 3-2 ook in Racing Genk-Westerlo. Daar voetballen ze nog 7 minuten plus toegevoegde tijd. En de 0-3.

0: de baan. Ze noteerden de vijfde tijd in de reekse. Dus ze maken zeker kans op een medaille. Als je weet dat dan ook nog Simon Verheerstraat is ingebracht. In principe hun beste loper. Hij zal straks het stokje mogen thuisbrengen. En dan ook nog Ibrahim Camara. Twee nieuwkomers dus in de ploeg. Ja, dan is er veel mogelijk, denk ik, voor onze Falcons die vierde eindigde 2 jaar geleden. Ik denk dat veel mensen dat vergeten zijn. Toen greep ze net naast een EK-medaille. En nu willen ze met dat stokje in de hand een medaille grijpen, denk ik. Dat is toch absoluut de ambitie. De deelnemers die worden momenteel volop voorgesteld. Kan ik kort nog even meegeven dat het speerwerpen, dat daar de Europese titel naar een Duitser ging, naar Julian Weber, met een kampioenschapsrecord van 90 meter 40, bijna 7 meter verder dan de zilveren medaillewinnaar. En de Duitsers die maken ook in de 4x100 meter kans op eremetaal. Zij pakten brons 2 jaar geleden, de Nederlanders zilver. Zij zitten ook in deze finale, maar het thuispubliek dat kijkt toch vooral naar de Britten met de sterrenensemble, onder meer de Europees kampioen op de 100 meter. Rommel Glaive, hij kan straks voor een Europese titel zorgen op de 4x100 meter. Beide mannen voor de Britten. Absoluut de topfavoriet in deze finale. Terwijl het publiek zich volop laat horen voor Ierland. Heel veel supporters in het Alexander Stadium in Birmingham uit Ierland. En nu wordt de laatste deelnemer voorgesteld, Polen. Dus zo dadelijk gaan we in de startblokken kruipen voor de 4x100 meter mannenfinale. Met dus één land dat er bovenuit steekt op papier, Groot-Brittannië. Maar er kan veel gebeuren in een 4x100 meter. Dat hebben we in Peking ook gezien in het Vogelneststadion 2008. Misschien zal deze wedstrijd ons een beetje terugbrengen naar die historische finale van Kim Gevaert en co. Het stadion wordt stil voor de finale van de 4x100 meter bij de mannen, met dus de Belgian Falcons in baan 9. We starten met Ibrahim Camara, gevolgd door Emiel Botterman, Antoine Snijders en Simon Verheerstraeten. Die mag het afmaken. Hij was de eerste Belg in de 60 meter finale deze winter op een WK Indoor. Eerste Belg op een EK finale op de 100 meter. En misschien nu de eerste medaille voor ons land op de 4x100 meter op een EK. Camara is uit de startblokken geschoten. Goede start voor Camara, maar ook de Britten die zijn met Azu, de zilveren medaillewinnaar van de 100 meter, heel sterk weg. De eerste wissel die verloopt niet ideaal voor de Belgen, met Emiel Botterman die nu wel heel sterk optrekt en Antoine Snijders mag lanceren. Goede wissel voor de Belgen dit keer. Nederland heel goed bezig, net als de Britten. En Antoine Snijders moet in de bocht wel wat goed maken. Willen de Belgen nog een medaille pakken? Simon Verheerstraeten wordt bereikt. Hij loopt in vierde, vijfde stelling. Simon Verheerstraeten, hij trekt op. Verheerstraeten, wat een wedstrijd. Simon Verheerstraeten gaat hier naar brons stormen. Wat de laatste rechte lijn van Verheerstraeten. Dat moeten we toch even officieel zien bevestigd worden. Want Simon Verheerstraeten, als een duivel uit een doosje, schoot hij daar van een vijfde, zesde positie naar de derde plek, denk ik. De uitslag die gaat zo dadelijk komen. En de bevestiging gaat die volgen. Jawel, 38-70 voor Simon Verheerstraeten. Geen nieuw nationaal record, maar moeilijke omstandigheden, veel wind, koude omstandigheden, maar na Groot-Brittannië en Duitsland pakken de Belgian Falcons brons. Eindelijk een EK-medaille voor ons land op de 4x100 meter. En Simon Verheerstraeten heeft meer dan zijn tijd in het zakje gedaan. Hij was niet van goudwaarde, maar van bronswaarde, zou ik zeggen. De 4x100 meter mannenploeg bij de Belgen, die hebben brons gepakt op de EK-finale.
1: Sterk, sterk, sterk bronzen medaille voor de Belgian Falcons. En is er ook een overwinning te melden voor de Red Lions, en die het EWK liever in eigen land begonnen met een zege, Jonathan?
2: Jawel, iedereen recht op de tribunes van, van de Belfius Hockey Arena. Het is wel degelijk 3-2 geworden. De Red Lions hebben hun wedstrijd tegen Frankrijk, hun eerste wedstrijd op dit WK, dan toch een extreem is naar zich toe kunnen trekken. En dat was belangrijk. Je zag de zenuwen overal in deze wedstrijd. En je zag ze wachten op die penalty corners. En we weten sowieso hoe goed ze daarop zijn. De Belgische hockeymannen hebben er maar 2 nodig gehad vandaag. Ze zijn 100% succesvol geweest. 2 keer met een cruciale rol voor Alexander Hendricks. 1 keer met de assist naar Duvekot. 1 keer staalhard richting de doelman geramd, die de bal dan net niet kon controleren, waardoor hij niet in de hoek ging, maar gewoon door de oksel, of door de opening tussen de arm en de zij van doelman Saulnier het doel in ging. 3-2 wordt het dus wel degelijk voor de Red Lions. De perfecte start van het WK. Meteen 3 punten.

0: in de eerste groepsfase. Ze komen Duitsland nog tegen in de laatste wedstrijd in een groep. De wereldkampioen, natuurlijk wereldkampioen en Europees kampioen. En toch schatten ze niet al te hoog in. Zeggen ze, we kunnen daarvan winnen. Maar als je vandaag ziet hoeveel moeite ze toch hebben gehad met Frankrijk. Want het was echt niet makkelijk, ondanks die 3-2. In het veldspel was het heel erg moeilijk, vaak zelf. Zeker in de opbouw, ook in het verdedigen. Verrast door het energieke spel van de Fransen. Maar kijk, die eerste winst wel. Morgen is het aan de Red Panthers. Zij openen hun toernooi om 5 uur tegen Nieuw-Zeeland. Ook de Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen met veel ambitie. Maar het stadion gaat hier nog wat uitfeesten. Maar de eerste Belgische overwinning, 3-2 voor de Red Lions tegen Frankrijk.
1: Ja, morgen gaan we die wedstrijd van de Panthers hier ook wel volgen. En nog meer belangrijk nieuws, want tussendoor geef ik ook nog even mee dat Mika Gots nu officieel een speler van PSG is voor 5 jaar in principe. Ja, moet het gezegd, dat is natuurlijk een absolute toptransfer voor de 21-jarige Belg die dus Ajax verlaat. 55 miljoen plus bonussen, dat is ermee gemoeid. Intussen is Oud-Heverlee Leuven Club Brugge afgelopen, denk ik, Olivier.
2: Zo is dat. 0-3 is het hier gewonnen geworden. Clean zegen voor Club Brugge. Dat op het einde nog een beetje aan gallery play wou beginnen te doen. Maar dat is niet helemaal uitgepakt. Want bijvoorbeeld een schot van Romeo Vermand. Dat ging net over. En hij was ook in buitenspelpositie. Dus nee, tweede clean sheet ook. 2 keer 3-0 voor Club Brugge. Net als tegen Kortrijk. Nu ook hier tegen Leuven in het Leuvens stadion aan den Dreef. Een clean zegen. En kampioenwaardig zou ik willen zeggen. Maar de vraag is vooral, wat als dit Club Brugge ook zijn niveau haalt, dan denk ik dat de rest er bijna aan is voor de moeite. Want met een ploeg in opbouw nu al op deze manier heel professioneel deze wedstrijd afwerken. 3-0 winnen, geen doelpunt incasseren. Er 3 maken tegen een dapper en af en toe weerwerk. Ik wil vooral zeggen, eerste helft Leuven dan. Dat mag je wel op je konto schrijven. Dat mag je wel op je pet schrijven. Club Brugge zijnde een vertrouwensboost voor Blauw-Zwart hier in Leuven. En zo de 3 punten weer op zak. En virtueel dus aan de leiding in 1A.
1: Petje af ook voor die Belgian Falcons die dus brons gepakt hebben op het EK Atletiek. 11 uur nadert al met rassenschreden. Maar een reactie, dat moet nog wel lukken, denk ik. En in afwachting is er natuurlijk ook nog de slotfase van Racing Genk-Westerlo met Jeroen.
3: 3-2 voor Racing Genk. We zitten in minuut 92. 4 minuten komen erbij. Dus nog 3 minuten op de klok. En de bal ligt daar naast Luca Brugmans. De doelman van Genk. Die denkt, ja, kom hem maar halen Westerlo. Als jullie hier wat tijd willen winnen. Ik doe hier op mijn gemak. In de voorbeschouwing werd er aangehaald door verschillende analisten en andere mensen dat Racing Genk weer in hetzelfde bedje ziek zou zijn als vorig seizoen. Dat eens ze een doelpunt incasseren of een tik krijgen, dat ze niet meer kunnen rechtstaan. Wel, vandaag hebben ze dus het tegendeel bewezen. Al vroeg, na maar liefst 13 minuten, stonden ze al op een 0-2 achterstand. 2 doelpunten kort na elkaar. Eerst eentje van Urega in de korte hoek, hoog in het dak van het doel. En even later was daar die voorzet van Saito, die nog werd geraakt door Smets en zo dus in eigen doel belandde. 0-2, gemor op de tribunes. Maar Genk heeft het helemaal omgedraaid met 2 doelpunten vlak voor de rust. Eerst die, oké, lichtgegeven strafschop, maar het was wel handspel van Sisse Sandra, waar Dorun Sinmi door het midden zijn penalty binnentrapte. En even later was het toch wel een mooie goal, hoor, van Brian Heijnen, die trouwens geblesseerd net naar de kant is gegaan, vervangen is geweest door Sattelberger. Maar Heijnen tikte dus voor rust nog de 2-2 binnen. Dan was het lang wat aftasten in de tweede helft. Werd er aanvallend gewisseld door Jes Torup. Bracht hij in plaats van de doelpuntenmaker Dorun Sinmi, bracht hij Aaron Biboet erin. En via de flank, een goede voorzet, was het van Japanner Junya Ito. Hij bleef een beetje hangen. En doordat die bal wat in de lucht bleef hangen, was Kimura, de centrale verdediger van Westerlo, even zijn rechtstreekse tegenstander Biboet kwijt. En daardoor kon hij aan de tweede paal binnentikken en zo een 3-2 op het bord brengen. We hebben hier een blessurebehandeling op in de hoek van het veld. Een speler van Genk is daar blijven liggen. El Ouadi bekommert zich erover. Even kijken wie dat precies is. Is dat nu opnieuw Haroun? Jawel, dat is voor de tweede keer. Haroun die bleef 5 minuten geleden ook al aan de rand van zijn eigen 16 liggen toen hij daar een fout maakte. Gele kaart kreeg. Fout gemaakt op Saito was het. En een vrije trap voor Westerlo was er daar. Hij gaat naar de

kant gemankt. Mankt met het shirt over zijn hoofd. Waarschijnlijk om zijn tranen niet te laten zien. Maar Haroun heeft dus een korte invalbeurt gehad. Waarbij hij waarschijnlijk geblesseerd geraakt is. Want hij gaat al mankend naar de kant. En dan moet Genk het nog één minuutje met zijn tienen doen. Bal voor Kimura. Moet dan lang richting de flank. De ingevallen Koreaan is daar ondertussen ook in balbezit gekomen. Het is Flo nu. En nu is het daar inderdaad Yang. Die dus overgekomen is van Tottenham. Hij geeft hem terug aan Flo. Dan moet hij naar Kimura. Ze moeten die bal in de 16 brengen. Nu probeert Yang daar opnieuw Flo te bereiken. Tackle daar van Heijmans op de bal. En is het ingooien. En is die 4 minuten blessuretijd allang voorbij. Maar ja, Bangura heeft er wel een tijdje gelegen. Wat gaat Visser doen? Hij laat nog even spelen. Sakamoto, dan moet die bal wel een keer in de 16 komen. En dat lukt niet, want de bal rolt over de achterlijn. En daar gaat Luca Brugmans alle tijd van de wereld voor nemen. Kijken alle Genk-spelers naar Laurens Visser. Die kijkt op zijn horloge. En dan blijft Westerlo straks achter met 0 op 6. Hebben ze 2 redelijk goede wedstrijden gespeeld. Maar levert dat geen enkel punt op. En heeft Genk uit een moeilijke situatie, uit een moeilijke positie, waarbij ze dus 0-2 achterkwamen, het prima rechtgezet. En gaan ze zometeen met een 3-2 overwinning richting de catacomben. Nog één keertje Westerlo. Maar die bal van Saito rolt over de zijlijn. En Laurens Visser, we zijn nu toch al heel lang aan het voetballen. Hoe lang wil jij nog verder voetballen? Het is een ingooi voor Elouadi. En dan neemt hij ook alle tijd van de wereld. Dan gaat Visser aftellen. Maar hij zou misschien beter affluiten. En dan gaat de overwinning zometeen. En misschien wel met Michiel van der Weert in hun achterhoofd richting Racing Genk. En pakken ze hun eerste 3 punten. Nee, Visser wil nog een aanval van Kimura. Nog één keer met z'n allen richting de 16. We spelen nu al bijna 96 minuten. Flo moet die bal in de 16 droppen. Doet dat niet. Sisse Sandra probeert dat dan. En die val komt nog bij Saito. Maar in de armen van Luca Brugmans. Het moet hier stilaan gedaan zijn. Maar Visser vindt het zo gezellig dat hij nog een aanval van Genk wil laten doorgaan. En dat is het balverlies. Elouadi komt die bal over de zijlijn. Blijft dan liggen. Is de ingooi wel voor Genk. Wil Visser nog altijd niet weten van een eindstand. Is het ondertussen al 96 minuten en 30 seconden. Maar we voetballen nog steeds. Vrije trap. Nee, ingooien. Elouadi probeert er een vrije trap van te maken. Dat lukt niet. Gooit hem richting Matte Smet. Die trapt hem naar voren. En dan is er eindelijk het eindsignaal van Laurens Visser. Westerlo kwam op een 0-2 voorsprong. Maar Genk draait het helemaal om. Ze winnen hier in eigen huis met 3-2. Sportza.

0: 4 medailles heeft ons land nu op het EK Atletiek. Met dank vanavond aan de Belgian Falcons. Ibrahim Camara, Emile Botterman, Antoine Snijders en zeker ook Simon Verheerstraeten, die een geweldige laatste 100 meter gelopen heeft. En wie weet, je mag dromen, hè Simon?
1: Jawel, je mag zeker dromen. En als slotloopster bij de Rockets, Belgische 400 meter vrouwenploeg. Dit keer Delphine Nkanza, die al voor brons heeft gezorgd aan het begin van het kampioenschap op de 100 meter. Zij is ondertussen ook wel goed gerecupereerd, denk ik, van de 200 meter die ze ook heeft afgewerkt. Zij dus als slotloopster bij de Belgen met Rani Vinken, Rani Roosjes, Jani Denayer en tot slot dus Delphine Nkanza. Met de zesde tijd in de reekse, met 42,98, bleven de Belgen nog een kleine halve seconde boven het nationaal record. Dat dateert al uit 2008. De Olympische Spelen van Peking, weet u wel, de Olympische gouden medaille, toen nog niet. Maar na wat wijzigingen in de uitslag, uiteindelijk een gouden medaille voor de ploeg rond Kim Gevaert. Nu, misschien wel een EK-medaille voor de Belgian Rockets. De ploeg van Kim Gevaert heeft overigens nooit een EK-medaille gepakt. Wel medaille op een WK aan de Olympische Spelen, maar nooit een EK-medaille. En op basis van de individuele tijden van de Rockets kunnen ze dat Belgisch record zeker verbeteren. De voorstelling van de deelnemers loopt op zijn einde. Ik wil graag nog zeggen dat de titelverdedigsters, Groot-Brittannië zijn. Zij zijn ook de grote favoriet in deze wedstrijd. Maar het snelste in de reekse eerder vandaag waren de Italiaanse vrouwen. Heel indrukwekkend op de 4x400 en de 4x100 meter Italië. Dus benieuwd wat dat zal geven. En wat kunnen de Belgen vanuit baan 3 een beetje, ja, minder gunstig dan die buitenbaan van de Falcons. Hopelijk hindert die onze landgenoten niet. Wat krappere bochten voor Rani Vinken. Zij is de startloopster, maar nadien dus Roosjes, Denayer en Nkanza. We gaan het stilmaken voor het laatste loopnummer van deze voorlaatste dag. En misschien wel een vijfde medaille voor ons land. Rani Vinken is uit de startblokken geschoten. De Britten zijn meteen goed weg. En Vinken loopt een aardige wedstrijd hoor. De eerste wissel met Rani Roosjes. Op het nippertje. Roosjes bereikt. Ze moeten risico's nemen. Wil ze medaille pakken. Maar Roosjes heeft het stokje. En ze loopt een prima wedstrijd. Nu Jani Denayer. Die wissel loopt net goed ook. Een goede wissel voor de Belgen. Maar een medaillepositie wordt moeilijk als Delphine Nkanza nu geen posities goed maakt. Ze start als zesde, denk ik, Nkanza. De Britten aan de leiding. En Delphine Nkanza komt onder stoom. Kan ze de Polen nog bedreigen? Of de Italiaanse misschien? Ah nee, Delphine Nkanza, geen nieuwe medaille voor ons land. Het zal een zesde plaats worden, denk ik. Vijfde, zesde, zevende. Het lag daar heel dicht bij elkaar. Maar je voelde al in de wedstrijd dat er wat magie ontbrak, denk ik, voor een medaille. De wissels waren niet perfect, een beetje op het nippertje soms. Er iets over de limiet. En dan moet je gaan inhouden, dan mis je die topsnelheid. En die heb je nodig om een medaille.

0: medaille te pakken. Winst voor Groot-Brittannië, voor Zwitserland en Polen. Het zit daar heel dicht bij elkaar. Amper 1/10 seconde tussen goud en brons. En de Belgen die gaan uiteindelijk eindigen in een tijd die het Belgische record niet zal verbeteren. Want de omstandigheden lenen zich er zeker niet toe. Maar de Belgen toch wel knap vijfde in deze wedstrijd. Een relatief onervaren ploeg nog. Een ploeg die kan groeien de komende jaren. En na brons voor de Falcons, de mannenploeg, is deze vijfde plaats toch zeker mooi. Ze zullen wel ontgoocheld zijn, geen medaille. Maar die komt er misschien wel op volgende kampioenschappen. De Belgian Rockets die eindigen in de finale van de 4x100 meter als vijfde.
1: Ja, maar wel brons dus voor de mannen. We luisteren even mee met Bert Sterks, die net Simon Verheerstraeten voor zijn microfoon heeft gekregen.
2: Simon, beschrijf eens het gevoel toen je als derde over de streep kwam.
3: Wel echt serieuze opluchting. Want op voorhand hadden we gezegd van ja, kijk, we komen naar hier voor de medailles. Maar om het toch te doen, superzot. Ja, echt heel veel blijdschap.
2: Was nog close voor zilver?
3: Ja, ik voelde van, oh, ik kom. Maar ja, nee. Maar goed, volgende keer.
2: Emilie, je hebt hier al een paar keer gestaan. Dit is de leukste natuurlijk. Beschrijf eens hoe die wedstrijd in jouw ogen is verlopen.
4: Ik had het gevoel dat ik aan het weglopen was van de Italiaan. En dan kwam ik bij Antoine en dat was een goede wissel. En Antoine zag ik. Ik zag Antoine vertrekken en hij bleef maar lopen. En Simon, ja, was tof.
2: Het is een grote beloning natuurlijk. Hè? Jullie werken al jaren om de juiste opstelling te vinden. Jullie kunnen zelfs wisselen nu.
4: Ja, we kunnen zelfs wisselen. Ja, we kunnen alles nu. Ja.
2: Simon, voor jou, ja, luxe paardje natuurlijk. Je moest vanmorgen niet lopen, dat maakt wel een verschil.
3: Ja, toch wel. Ik zeker nu na die 100 meter, zeg ik, oké, één keer lopen gaat lukken. Dat ik hier fris aan de start kan staan. En dat heeft gewerkt. Ik ben heel blij. Echt super blij.
2: Hoe groot schat je de kans nu in dat het zou lukken vooraf?
3: Wel groot. Ja, toch wel. Ik dacht van, oké, de Italianen naast ons, normaal gezien moeten we die de baas kunnen. Groot-Brittannië is natuurlijk wel echt sterk, maar de rest dacht ik van, die zijn niet beter. Dus, goed, we moeten het doen en we hebben het gedaan. Alles was goed. Ik ben heel content, ja, echt waar.
2: Wat betekent het voor jou na de jaren, zoals ik zei tegen Emil, puzzelen, werken, opbouwen?
3: Ja, we komen van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK, dan een WK lopen, nu vierde plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.

0: Comic Sisters. Deze avond heeft een bronzen medaille opgeleverd voor de Belgian Falcons. Daarnaast waren er overwinningen voor Club Brugge, Racing Genk en Antwerp in het voetbal. De Red Lions wonnen hun openingswedstrijd op het WK Hockey, maar ze moesten daarvoor wel twee keer van een achterstand terugkomen. En wat hebben we nog allemaal gedaan? Het is te veel om op te noemen, is mijn gevoel. Dus zullen we nu misschien maar voor de korte nachtrust gaan. En dan gaan we er morgen gewoon opnieuw tegenaan met Sportza hier op Radio 1.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen, die ter plaatse is.
5: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
4: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat meldde Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
6: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcornerspecialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
4: Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
7: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd

0: Dit is de vierde, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraat, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraat nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als vijfde op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
1: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

idee na. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven. Al kun je het niet geloven, je zal

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt steeds groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle. Het blussen verloopt erg moeizaam. Onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
2: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
1: De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is wel nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het blussen verliep aanvankelijk ook erg moeizaam. Onder meer omdat er in het bos nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog lag. Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Sport dan. Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van der Glabeke.
3: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar met een hoofdrol voor Simon Verheerstraeten. De blessuregevoelige Verheerstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
1: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
4: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
1: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog wel beter kon.
5: Op momenten spelen we wel mooi voetbal. Het kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. En het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig. En als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit, denk ik.

0: Racing Genk won dan weer de wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. In het zuiden lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Radio 1. Nee.
1: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt nog altijd groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig maar niet onder controle. Het blussen verloopt bijzonder moeizaam, onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
3: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
2: Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraten.
4: We komen van ver met de ploeg. Het is echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
2: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. En de Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Ruman Duvekot dat het beter moet.
5: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
2: Morgen beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. Landskampioen Club Brugge heeft Oud-Heverlee Leuven verslagen met 0-3. Een verslag van die wedstrijd door Olivier de Wilde.
6: Geen geweldige prestatie van de landskampioen. We zijn ondertussen wat gewoon, maar wel de tweede zege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven voetbalde wel dapper mee. Club Brugge was slordig en kreeg rond het half uur een letterlijk helpende hand. Diacon trapte flauw, maar Leuven-doelman Van den Heuvel liet de bal toch binnenglippen. 0-1, extra zuur, omdat hij vorig seizoen nog bij Club Brugge speelde. Na de pauze minder animo. Club bleef wat bleekjes voor de dag komen, maar kwam wel via een kopbalsterke Brandon Mechelen op 0-2. Daarna ging de voet van het gaspedaal. Tressol die kon een counter succesvol afronden en de 0-3 vastleggen. Club blijft foutloos en staat virtueel met 6-6 aan de leiding in 1A.
2: Racing Genk heeft gisteravond nog gewonnen van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk slaagde erin om nog terug te komen. Het blijft minstens 15 graden vannacht met wat wolken, maar overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en droog bij maximaal 29 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

Leg je hand eens op mijn buik. Je kan het nog niet voelen, maar we doen wel net alsof. Ik zet de lampen even uit. Je sprei over je

0: He lay face down on the desert sand, clutching a six-gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan